0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factris. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Een goed idee bedenken is één ding, maar er vervolgens op grote schaal producten van maken kost een hoop geld. Europese energiebedrijven lopen daar volgens Gerard de Leden van zonne-energiebedrijf SolarEdge tegenaan. Hij reageert op het plan van pensioenfonds ABP om 1 miljard euro te investeren in snel groeiende Europese bedrijven. Vooral bij nieuwe energietechnologie is volgens hem veel kapitaal nodig om fabrieken te bouwen en internationaal te concurreren. Als dat geld hier niet beschikbaar is, dreigen Europese innovaties uiteindelijk vooral buiten Europa voor groei en banen te zorgen. De Leden vindt dat bij de investeringen ook aandacht moet zijn voor duurzame productie en hergebruik.
1: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. 3 stemmen, 1 doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work. Elke vrijdag tussen 5 en 6 en maandag tussen 12 en 1. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Redion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

0: ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
3: Je hoort het op New Business Radio. Manutan.
1: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
8: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
8: Newsflash.
9: Een Nederlands technologiebedrijf krijgt 15 miljoen euro van de overheid om verder te groeien in Azië. Staatsinvesteerder Invest International verstrekt de lening aan het Eindhovense KMWE, dat onder meer onderdelen levert aan ASML. Het geld wordt gebruikt voor een uitbreiding van een fabriek in Maleisië, waar KMWE al ruim 15 jaar actief is. Veel klanten uit de chipindustrie die zitten in Azië, waardoor productie dicht bij die markt volgens het bedrijf steeds belangrijker wordt. Invest International springt bij omdat commerciële banken zulke buitenlandse uitbreidingen niet altijd volledig financieren. De investering moet volgens KMWE uiteindelijk ook ruimte opleveren om de hoogwaardige productiecapaciteit in Nederland verder uit te breiden.
10: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
11: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

rijden en helemaal zelf nadenken. Als files straks worden opgelost voor ze ontstaan en AI bepaalt hoe jouw medewerkers reizen. We binnen een uur van Amsterdam naar Parijs kunnen via een Hyperloop. De toekomst van mobiliteit klinkt soms als science fiction. Tot je hoort wat er nu al gebeurt. In Move Forward spreekt Ron Lemmer.

0: Dit is New Business Radio.
1: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Shaping Your Future. Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Netwerkplatform Connect verdubbelt vanaf 1 november de prijs van haar jaarabonnement. Ondernemers betalen dan geen 247, maar €494 per jaar. De start-up die in april werd gelanceerd koppelt ondernemers iedere week aan een zakelijke match. Volgens Connect komt de prijsverhoging mede voort uit een rondvraag onder eigen leden. Zij zouden vinden dat de huidige prijs niet in verhouding staat tot wat een succesvolle zakelijke connectie kan opleveren. Met het hogere tarief zegt Connect daarnaast meer serieuze ondernemers te willen aantrekken en de kwaliteit van het netwerk te bewaken. Onlangs sloten ook 3 nieuwe aandeelhouders zich bij het bedrijf aan.
1: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper 1 praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
6: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
7: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: keten je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1... schuiven topondernemers en experts aan bij de Ondernemer Live. Op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
6: Manutan, Manutan.
5: Bestel op manutan.nl.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
8: Je hoort het op New Business Radio.
6: Manutan, Manutan.
5: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
8: Newsflash.
9: Het Europese mobiliteitsplatform DKV Mobility haalt een ervaren techbestuurder binnen. Ronen Benchetried wordt de nieuwe Chief Technology Officer. Hij gaat zich bezighouden met de technologie achter het bedrijf en de verdere digitalisering. Benchetried loopt al ruim 30 jaar mee in de techwereld en was hiervoor technisch directeur bij betaalplatform MangoPay. Op zijn cv staan daarnaast bedrijven als Bumble, Zopa en PokerStars. DKV Mobility investeert de laatste tijd nadrukkelijk in technologie, data en kunstmatige intelligentie. Zo opende het bedrijf in juni een nieuwe tech-up in Porto en werd een maand later ook een nieuwe directeur voor data en AI aangesteld.
10: Wat speelt er nu in de top van het bedrijfsleven? Olivier de Neve gaat wekelijks met twee experts in gesprek over het nieuws dat ertoe doet op de werkvloer, in de boardroom en bij het koffieapparaat. Jouw voorsprong begint hier. Businesswise Weekly hoor je elke donderdag tussen 5 en 6 en vrijdag tussen 12 en 1. Bij New Business Radio en via je favoriete podcastkanaal. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio. Met Gerben van Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6 en donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: Dit is New Business Radio.
2: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: De Nederlandse webshop By European gaat producten van allerlei Europese familiebedrijven verkopen. Het platform van vader en zoon, Kees en Mark Erkelens, begon deze zomer nog met zo'n 40 wijnen van Franse familiedomeinen. Vanaf nu kunnen ook andere Europese familiebedrijven zich aanmelden. Ze verkopen hun producten via het platform rechtstreeks aan Nederlandse consumenten zonder importeur of groothandel ertussen. By European zegt daarbij zelf te controleren of producten echt in Europa worden gemaakt. In november komt er als eerste uitbreiding olijfolie uit Andalusië bij. Kaas, honing en andere producten moeten daarna gaan volgen.
1: Werk verandert. Banen veranderen. En jij verandert mee. Van AI op de werkvloer tot de carrière-switch. Van werkgeluk tot de toekomst van solliciteren. In Werkmakers van de Nationale Vacaturebank hoor je het verhaal van de werkgever en de professional. Wat speelt er? Wat staat er te gebeuren? En vooral, wat betekent het voor jou? Elke maandag om 1 uur bij New Business Radio. Werkmakers. Over werk, carrière en de arbeidsmarkt.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
6: Manutan, Manutan.
5: Bestel op manutan.nl.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
8: Je hoort het op New Business Radio.
6: Manutan, Manutan.
5: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
9: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
9: Newsflash.
10: Een Nederlands technologiebedrijf krijgt 15 miljoen euro van de overheid om verder te groeien in Azië. Staatsinvesteerder Invest International verstrekt de lening aan het Eindhovense KMWE, dat onder meer onderdelen levert aan ASML. Het geld wordt gebruikt voor een uitbreiding van een fabriek in Maleisië, waar KMWE al ruim 15 jaar actief is. Veel klanten uit de chipindustrie die zitten in Azië, waardoor productie dicht bij die markt volgens het bedrijf steeds belangrijker wordt. Invest International springt bij omdat commerciële banken zulke buitenlandse uitbreidingen niet altijd volledig financieren. De investering moet volgens KMWE uiteindelijk ook ruimte opleveren om de hoogwaardige productiecapaciteit in Nederland verder uit te breiden.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Netwerkplatform Connect verdubbelt vanaf 1 november de prijs van haar jaarabonnement. Ondernemers betalen dan geen 247, maar €494 per jaar. De start-up die in april werd gelanceerd koppelt ondernemers iedere week aan een zakelijke match. Volgens Connect komt de prijsverhoging mede voort uit een rondvraag onder eigen leden. Zij zouden vinden dat de huidige prijs niet in verhouding staat tot wat een succesvolle zakelijke connectie kan opleveren. Met het hogere tarief zegt Connect daarnaast meer serieuze ondernemers te willen aantrekken en de kwaliteit van het netwerk te bewaken. Onlangs sloten ook 3 nieuwe aandeelhouders zich bij het bedrijf aan.
1: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
6: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: Met DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

en AI bepaalt hoe jouw medewerkers reizen. We binnen een uur van Amsterdam naar Parijs kunnen via een Hyperloop. De toekomst van mobiliteit klinkt soms als science fiction. Tot je hoort wat er nu al gebeurt. In Move Forward spreekt Ron

3 en 4 bij New Business Radio. Ook te beluisteren als podcast. Move Forward wordt mede mogelijk gemaakt door DTC, Financial Lease voor auto's en bedrijfsmiddelen. En Europcar for Business, flexibele mobiliteit voor grootzakelijk Nederland.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Nieuwsflash.
3: Goedkope stroom als de marktprijs daalt. Maar wat als die prijs ineens flink omhoog schiet? Dat houdt Nederlandse MKB'ers bezig. Uit onderzoek van Markteffect en opdracht van Nieuwe Stroom blijkt dat een derde van de ondernemers vanwege mogelijke prijspieken niet voor een dynamisch energiecontract kiest. Tegelijkertijd ziet ook een derde juist financiële voordelen in zo'n contract. De hoefte lijkt dus vooral te liggen bij flexibiliteit, maar met enige zekerheid. Energieleverancier Nieuwe Stroom introduceert daarom een dynamisch contract met een vooraf bepaalde bovengrens voor de gemiddelde maandprijs. Bedrijf zegt daarmee ondernemers te willen beschermen tegen grote prijspieken.
4: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
5: Let's Talk Business op New Business Radio.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
11: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: Business Insights met Joris van Zoelen bij New Business Radio.
1: Het inzicht van vandaag. Succesvolle impactorganisaties durven publiekelijk te benoemen wat zij nog niet goed doen. En ze winnen daarmee precies het vertrouwen dat klassieke perfectiemarketingbedrijven tegenwoordig juist verspelen. De meeste merken communiceren één kant op, de positieve. Successen worden uitvergroot, vorderingen krijgen een mooie vormgeving, tegenslagen verdwijnen in de voetnoten of worden helemaal niet genoemd. Voor klassieke marketing is dat eigenlijk heel logisch. Maar voor impactgedreven organisaties levert die eenrichtingscommunicatie een probleem op. Want hun missie is per definitie nog niet af. Hun keten is per definitie nog niet perfect. Wie alleen de goede kant laat zien, vraagt eigenlijk om sepsis. Radicaal eerlijke communicatie draait dat om. De organisatie laat zien wat klopt en wat nog niet klopt. Wat er is gelukt en wat er is mislukt. Het lijkt riskant, maar in de praktijk blijkt het tegenovergestelde. Onder dit inzicht ligt een aantal eenvoudige redenen waardoor het werkt. Als eerste, vertrouwen ontstaat door imperfectie, niet door perfectie. Onderzoek laat consistent zien dat de jongere generatie systematisch wantrouwt wat te gelikt klinkt. We zijn er nog helemaal niet, wint het van we zijn de beste. Als tweede, greenwashing wordt afgestraft. Eerlijkheid wordt beloond. Toezichthouders, journalisten en consumentenorganisaties prikken claims door. Wie zelf de ongemakkelijke waarheid benoemt, is minder kwetsbaar voor reputatieschade dan als iemand anders dat doet. En als derde, het versterkt de interne cultuur. Een organisatie die naar buiten eerlijk is, moet dat intern ook doen. Externe openheid dwingt interne actie af. Een van de meest krachtige impulsen tot echte verbetering. En belangrijk, dit is iets anders dan crisiscommunicatie. Crisiscommunicatie is reactief. Je legt iets uit nadat het al is misgegaan. Radicaal eerlijke communicatie is proactief. Je benoemt wat nog niet klopt, voordat iemand dat hoeft te ontdekken. Dat klinkt natuurlijk allemaal heel logisch en theoretisch klopt het wel, maar hoe werkt dat in de praktijk? Een van de meest besproken voorbeelden in Nederland van radicale eerlijke communicatie kwam in 2024 van Seepje. Het natuurlijke wasmiddelmerk dat eerder dat jaar al ter sprake kwam. Wat deed Seepje? Ze bekenden, pagina groot en in al hun kanalen, dat hun producten minder natuurlijk waren dan ze tot op dat moment hadden gepresenteerd. Geen klein zinnetje in een footer, geen vraag en antwoord op de website, maar een grote openbare zelfkritiek. Wat dit moment zo bijzonder maakt, niemand had Seepje aangevallen. Geen toezichthouder had iets gevonden, geen incident had de aanleiding gegeven. De openheid was volledig vrijwillig. En het effect was tegengesteld aan wat conventionele marketing zou voorspellen. Het vertrouwen in het merk groeide. Een paar feiten op een rijtje. Seepje is opgericht in 2013, is een B Corp en internationaal actief. Het ligt op zo'n 6000 verkooppunten. De eerste campagne werd gevoerd met als titel Was je wereld schoner? En dat zette meteen de eerlijke en eigenwijze toon neer. En de beweging die het merk inzette wordt gesteund door wereldwijde merken als Oatly en Patagonia. Het is tijd om te bellen met Jasper Gabriels. Hij is medeoprichter van Seepje. Hey Jasper.
2: Hi.
1: Leuk jou even te spreken. Jullie hebben in 2024 pagina groot in de krant erkend dat jullie producten misschien minder natuurlijk waren dan jullie hadden gezegd. Wat ging er aan vooraf en wat hebben jullie geleerd over wat radicaal eerlijk communiceren doet voor je merk en voor je organisatie?
2: Ja, bij Seepje zijn we altijd open en eerlijk. Het is ook een van de kernwaarden. Het zit heel erg in Melvin en in mij als oprichters, maar ook in de mensen die bij Seepje werken. En dat gaat over zowel de dingen die goed gaan, als ook over de dingen die misgaan of niet goed gaan. Nou, in dit geval ging het over een hercertificering, waarbij bleek dat ingrediënten die eerst als natuurlijk werden bestempeld, dat nu niet meer werden. En dat we dus eigenlijk ten onrechte hadden gezegd, dat deel van het product is natuurlijk. Nou, is het zo dat we proberen heel veel dingen en als iets nog niet goed genoeg gaat of blijkt te werken, dan moet je daar gewoon eerlijk over zijn. En dat helpt juist ook heel erg om onderneming te kunnen blijven met elkaar. Om verandering te creëren, dingen te proberen, risico's te nemen. En ik vind ook echt dat als 100% goed zou gaan, ja, dan ben ik ontevreden. Dan hebben we niet genoeg geprobeerd, niet genoeg fouten gemaakt met elkaar en zijn we dus blijkbaar niet genoeg aan het ondernemen.
1: Ja, dan begrijp ik dat eerlijkheid een prachtige kernwaarde is. Zit de Nederlandse markt en de Nederlandse consument te wachten op al die informatie?
2: Nou, dat is best wel een interessante vraag. Ik denk een deel wel, maar het gaat ook over gevoel. Dus het gaat niet alleen maar over informatie en snap ik het en is het rationeel te rijmen, maar ook over voel ik nou dat een merk oprecht en eerlijk met mij communiceert. En ik denk dat dat eigenlijk belangrijker is, dat je een bepaald vertrouwen creëert onder een groep met potentiële kopers, met klanten, fans, en dat je daar heel erg veel uithaalt.
1: Mooi. Helder hoe je dat neerzet. Dankjewel Jasper en blijf het goede werk voortzetten. Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Winst en impact. Dat is geen keuze, dat is strategie. Business Insights bij New Business Radio.
1: Hoe ga je hier nou zelf mee aan de slag? 3 handvatten. Radicale eerlijkheid begint niet met je communicatie naar buiten, maar met een eerlijk lijstje binnen. Maak deze week een intern lijstje. Wat klopt er aan ons verhaal naar buiten? En vooral, wat klopt er nog niet helemaal? Niet om meteen op te lossen, begin maar gewoon met opschrijven. Doe het samen met een collega die de neiging heeft om kritisch te zijn. Je hebt misschien maar 10 tot 20 minuten nodig en een bloknoot en je bent begonnen. Als tweede, kies van dat lijstje dan 1 onderwerp dat je buiten graag zou willen erkennen. Niet vandaag, dat kan ook over een paar weken. Niet alles in 1 keer, 1 onderwerp. Bij Zeepje was dat de erkenning dat hun producten nog minder natuurlijk waren dan ze eerder hadden geclaimd. Dat is moedig, maar tegelijkertijd ook eenvoudig. Kies het meest in het oog springende gat tussen jullie verhaal en de werkelijkheid. En begin gewoon daar. En als laatste, bouw 1 terugkerend eerlijk moment in je communicatie in. Bijvoorbeeld 1 keer per jaar, een dag van de waarheid of een dag van de eerlijkheid. Maak het een rubriek in je nieuwsbrief of zet het op je website. Laat het in ieder geval doorklinken in je MT. En bespreek het met al je medewerkers op de werkvloer. 1 dag om de eerlijkheid in ieder geval te beginnen. Wil je dat klanten, medewerkers en je pers je serieus blijven nemen? Begin dan niet met het uitvergroten van je successen, maar met de moed om iets te benoemen dat niet klopt. De stap voor deze week. Schrijf 1 regel op over jouw organisatie waarbij je buiten misschien een ander verhaal vertelt dan binnen waar is. Bespreek dat lijstje met 1 persoon die je vertrouwt. Die ene regel. Pak er 5 minuten voor. Bespreek wat je ermee wil. Wil je meer weten over deze inzichten? En hoe je als organisatie echt kunt gaan voor de dubbele winst? Ga dan naar de site van New Business Radio en vind Business Insights bij de programma's. Klik op deze uitzending en je vindt een uitgebreid artikel rond het inzicht en de bijbehorende actie van vandaag. Vergeet ons natuurlijk niet te volgen op de socials voor de laatste updates rond Business Insights. Bedankt voor het luisteren en meteen aan de slag, want elke organisatie kan groeien met de dubbele winst.
0: Dit was Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights, winst en impact. Tot de volgende!

0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: break my heart.
1: Dit is New Business Radio.
2: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
3: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feunt met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen. Maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
1: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
5: De Nederlandse webshop Buy European gaat producten van allerlei Europese familiebedrijven verkopen. Het platform van vader en zoon, Kees en Mark Erkelens, begon deze zomer nog met zo'n 40 wijnen van Franse familiedomeinen. Vanaf nu kunnen ook andere Europese familiebedrijven zich aanmelden. Ze verkopen hun producten via het platform rechtstreeks aan Nederlandse consumenten zonder importeur of groothandel ertussen. Buy European zegt daarbij zelf te controleren of producten echt in Europa worden gemaakt. In november komt er als eerste uitbreiding olijfolie uit Andalusië bij. Kaas, honing en andere producten moeten daarna gaan volgen.
2: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij de Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Fabienne de Vries.
7: Heel hartelijk welkom bij deze editie van Let's Talk Business, waar we inderdaad met ondernemers in gesprek gaan over hun bedrijf, hun rol in de markt en de uitdagingen en mogelijkheden die daarbij komen kijken. Want een goed ondernemersidee begint soms niet met een businessplan, maar met een probleem waar iemand ineens een oplossing voor ziet. Jan van der Tempel zag zo'n probleem op zee. Want probeer maar eens veilig van een schip op een boorplatform of windturbine te stappen, terwijl je onder je voeten alles voortdurend voelt bewegen. Nou, zijn oplossing, een loopbrug die de beweging van het schip compenseert en daardoor zelf stabiel blijft. Of zoals de naam al een beetje verraadt, Ampelman. Je weet wel, dat Duitse verkeerslichtmannetje. Oversteken op zee alsof je gewoon de straat oversteekt. Dat was het doel. Het begon als een idee aan de TU Delft en het groeide uit tot een internationaal bedrijf dat wereldwijd actief is in de offshore wind en olie en gas. Inmiddels zijn de systemen van Ampelman meer dan 13 miljoen mensen overgestapt. En daarover praat ik vandaag met oprichter en CEO Jan van der Tempel. Want hoe bouw je een compleet nieuwe markt voor iets waarvan klanten aanvankelijk niet eens weten dat ze het nodig hebben? En wat gebeurt er als zo'n pioniersbedrijf ineens razendsnel groeit? En waar liggen de volgende kansen in een energiewereld die volop verandert? Je hoort het in dit uur van Let's Talk Business.
2: Let's Talk Business. Fabienne de Vries.
7: Ja, en met Jan. Hartelijk welkom.
8: Goedemorgen.
7: Ja, fijn dat je er bent. We gaan terug naar het begin, want inmiddels staan er meerdere ondernemingen en initiatieven op jouw naam. Maar het begon ooit met dat idee aan de TU Delft. Wat was het probleem wat jij zag? Hoe is dat idee ontstaan en wat wilde je oplossen?
8: Ja, ik was aan het promoveren aan de TU Delft op offshore wind.
0: toen nog helemaal nieuw. Hè, tegenwoordig de hoeksteen van onze energietransitie. Ik was op een conferentie. Dat doe je als je promoveert. Dan ga je je verhaal vertellen aan andere wetenschappers in Berlijn. Daar had iemand op het podium een verhaal over toegang tot windmolens met een animatie. En die schaal klopte niet. Nou, dat moet je dus niet doen in een zaal vol wetenschappers en industrie-experts. Dus ik kreeg heel veel moeilijke vragen. En toen later met een collega, David Molenaar, met een biertje zoals dat hoort. En dan ga je de stad bekijken. Hadden we het over dat probleem. En toen kwam de oplossing.
7: En dat heb je letterlijk op een bierveeltje geschreven?
0: Op een bierveeltje, ja. En daar komt ook de naam vandaan, zoals je zei. Van het stoplichtmannetje. Dan heb je een uitvinding gedaan. En dan denk je, nou, dat zijn we slim bezig. Moeten we een goede codenaam voor verzinnen.
7: Ja.
0: En dat werd Ampelman.
7: Omdat je op dat moment in Duitsland was.
0: In Berlijn.
7: En je dacht, ik heb gewoon een zebrapad nodig wat gewoon soepel loopt.
0: Precies.
7: Ja, mooi, mooi. Wanneer dacht je ook eigenlijk van, hier zit niet alleen een uitvinding in, maar ook een onderneming?
0: Oh, dat kwam pas veel later. Ik ben nog uit de generatie dat ondernemen een vies woord was. Zeker in de TU Delft. Dat deden we niet. Hè. Iedereen ging bij de grote bedrijven, bij consultants werken. En we zijn eigenlijk tijdens de promotie werk je met heel veel studenten. Dus er kwamen steeds meer studenten die kwamen een projectje doen. Opgeschaald, het werkte. En ik dacht, nou, dat gaat de industrie oppakken. Maar dat gebeurde niet. Dus eigenlijk ja, er een beetje ingerommeld. Dacht ik van ja, dan gaan we het toch maar zelf doen. En zo kwam dat ondernemerschap eigenlijk meer per ongeluk. Door de passie voor de techniek. Maar ook omdat de industrie zei, ja, dat ziet er wel leuk uit. Maar nou, doe maar groter en doe er dan maar 10.
7: Ja, want had jij überhaupt ervaring met ondernemen?
0: Ik ben wel ondernemend, maar dus nou, wat
7: ja,
0: ik zeg.
7: Ja, wat erbij komt kijken, want dat zijn toch best wel risico's durven nemen. Je moet grote financieringen aanvragen. Hoe heb je dat ervaren?
0: Nou, heel goed. Hè. Dus toevallig was er een keer een afstudeerder, ook ondernemer, die studeerde af op start-ups vanuit de universiteit, zodra dat hele dure dingen zijn. En zijn conclusie was, doe dat maar binnen de muren. Hè, want het kost inderdaad precies wat je zegt, heel veel tijd en geld. En dat hebben we ook gedaan. Dus we zijn tot en met 2007 binnen de muren van de TU. Eerst schaalmodellen. Heel veel studies gedaan. Uiteindelijk prototypen gebouwd. Dus de eerste grote machine. En toen die klaar was, toen zijn we de markt gaan bestormen als commercieel bedrijf, als spin-out.
7: Ja, nou is het ook best wel bekend dat er komen fantastische ideeën vanuit TU Delft. Dan toch die crossover naar de commerciële markt. Die klanten wisten nog niet eens dat dit een probleem was.
0: Ja, dat hadden we ze wel verteld. Dus we zijn wel, dus 2002 was dat biertje in Berlijn.
7: Ja.
0: 2005 hadden we schaalmodellen.
7: Daar dus iedereen zat erop te wachten. Dachten, eindelijk.
0: Ja, eigenlijk wel. En het grappige is, dus in dat startjaar 2008, toen ging de olieprijs heel hard naar beneden. Dus eerst zaten we met allemaal innovatie-experts aan tafel. En iedereen denkt, oh, leuk speeltje. En misschien is dit goed voor mijn carrière als het een keer wat wordt. En terwijl wij de eerste grote klus op de Noordzee deden, ging de olieprijs meer dan door de helft. Dus we zaten met dezelfde bedrijven, maar ineens waren we kostenbesparing.
7: Precies. Nou, het was niet een nice to have, maar een need to have.
0: Precies. Ja.
7: Wauw. En hoe kreeg je die eerste betaalde opdracht binnen?
0: Nou, dat was wel leuk. We hadden voor het ontwikkelen van het prototype hadden we een aantal grote bedrijven, waaronder Smit. Inmiddels onderdeel van Boskalis. En Smit ging een platform weghalen voor de kust van Scheveningen. En dat hadden ze een paar jaar daarvoor ook gedaan. Met gewoon een passieve loopbrug. Die hadden ze gewetstoord. Dat is een moeilijk woord voor in het water laten vallen. Dat was natuurlijk niet helemaal de bedoeling. En toen was de veiligheidsdienst van de overheid die zei, wij weten dat er iets nieuws is. En ga dat maar proberen. Dus we zijn eigenlijk aangewezen door de overheid. Het is nieuw. Het is veiliger. Ga het maar bewijzen. En dat was voor hun commercieel aantrekkelijk. En voor ons ook. Want ja, eerste klant is natuurlijk onbetaalbaar.
7: En hoe ging dat?
0: Geweldig. Dus het was de zomer van 2008. En wij konden 10 dagen werken waar ze anders niet hadden kunnen werken. Aan voor 100.000 euro per dag voor zo'n schip kun je voorstellen dat dat goed werkt.
7: Goed, ja, viel. En die naam Ampelman, dat was natuurlijk op dat moment ook met een biertje erbij. Kan ik me voorstellen, een soort van helemaal grappig. Ja, lachen, dan doen we dat. Dat is zo wat een mooie, hè, dat is een rond verhaal. Op welke manier heeft dat mannetje uiteindelijk nog meer met technologie te maken? Heb je nog meer aansluitpunten later kunnen vinden eigenlijk? Waardoor je dacht, nou, dit is echt een. We moeten dit behouden, dit mannetje.
0: Dat mannetje sowieso. Hè. Er zitten ook stoplichten gewoon op de gangway. De eerste had ook echt die stoplichten uit Berlijn. Dat hebben we.
7: Oh, echt? Oh, mooi.
0: Groen en rood.
7: Onder je arm meegenomen.
0: Ja. Oh, goed. Die kon je gewoon kopen.
7: Ja, ja.
0: Nee, er zit nog wel een, misschien commercieel, maar dan een beetje van de andere kant. Dat mannetje is van Oost-Berlijn. Hè. Dus van de voormalig communistische kant van Berlijn. Daar zijn 3 bedrijven opgesprongen toen de muur naar beneden kwam. En die zijn zijn elkaar heel hard gaan bevechten om dat beeldmerk vast te krijgen. Dus als je nu naar Berlijn gaat, dan kun je gummetjes en deurmatten en bekertjes kopen.
7: Ja, het is echt een symbooltje geworden.
0: Maar dat ene bedrijf die dat gewonnen heeft, heeft ons natuurlijk ook het leven zuur gemaakt. Dus we kregen allemaal zure brieven.
7: Je mag het niet gebruiken. Het is exportverhaal, ja.
0: Dus vandaar dat ons mannetje heeft niet een hoed, maar een helm op en een groot sleutel in de hand. Dus dat was de link. Maar goed, terug naar wat wij doen. Het is ook echt alsof je de straat oversteekt. Je moet nog steeds opletten. Maar wat er moeilijk is aan een bewegend schip en dan op hoop van zegen springen, dat halen we helemaal weg. En je loopt gewoon, als het licht groen is, je op en loop je over.
7: Want hoeveel mensen lopen er tegelijkertijd dan over te steken?
0: Eén per keer. Eén per keer.
7: Waarom is dat?
0: Voor de veiligheid. Hè? Dus die loopbrug, die duw je eigenlijk tegen die constructie aan. Ja, en er kan altijd wat gebeuren. Er ligt een heel groot schip onder. Die wordt met satellieten en grote motoren wordt op zijn plek gehouden. En dan kan er wat gebeuren waardoor die verbinding verbroken wordt. Dus er zit een operator, iemand die de knoppen bedient. Die zorgt dat alles veilig gaat. Dan hoeft hij verder niks voor te doen. Gewoon een knop aan te zetten. Maar hij houdt die ene persoon die aan het overlopen in de gaten. En als wat gebeurt, druk je op de bussen.
7: Even voor de luisteraar. Het is een soort, als je dit luistert en je hebt niet het filmpje op jullie website gezien van hoe dat precies werkt. Het is inderdaad dus zo'n loopbrug. Eigenlijk kan je het een pizzie. Ik hoop niet dat ik het daarmee onder doe. Als zo'n slurf van een vliegtuig.
0: Ja.
7: Dus die haakt aan op het booreiland of de windturbine. En dan beginnen de hydraulische. Hoe zeg je dat?
0: Hydraulische
7: pompen. Ja, ik vind dat prachtig om te zien.
0: Ja, er staat eigenlijk een hele grote spin onder.
7: Ja.
0: Met 6 poten. En die beweegt tegen op de golf. Hè. Dus normaal als je op een schip gaat, ga je mee, word je zeeziek. En dat sturen we precies tegen. Dus dat hele bovendek, inclusief die lopen,
7: staat helemaal strak. En dan
0: denk je, oké, dat zal wel. En dan zie je het filmpje en denk je, dat zal wel. Ik heb klanten gehad met wie ik 5 jaar lang dit gesprek gehad heb. En dan gingen ze eindelijk aan de slag, stonden ze naast me. Je staat echt stil.
7: Je staat echt stil. Anders kwamen ze zeeziek aan op dat booreiland.
0: Nou ja, dat hebben we dus ook wel. Hè. We doen wel eens demo's vanuit IJmuiden. En dan varen we naar buiten, zetten dat ding aan. Worden mensen toch wel zeeziek. Zodra je dus op dat ding staat en hij staat aan, dan ben je ook niet meer zeeziek.
7: Nee, precies. Top. Even nog terug naar dat ampelmannetje. Dat verkeerslichtmannetje. Daar is ook een vrouwelijke versie van.
0: Ja, klopt.
7: Hebben jullie die inmiddels ook geïntegreerd in jullie huisstijl?
0: Nee, nog niet. Nee, dat is gestileerd. Wat een leuk idee.
7: Ja,
0: gaan we eens even over nadenken.
7: Ja.
0: Dankjewel.
7: Dat is mooi. Wat woog in die beginfase zwaarder? Eigenlijk het technisch gelijk krijgen of een commercieel succes nastreven?
0: Technisch gelijk hadden we al. Hè. Dus de vraag is, kun je dat compenseren? En dat werkte.
7: Commercieel gelijk krijgen.
0: Ja, gelijk krijgen, weet ik niet. Uiteindelijk wil je die klant helpen. En daar heb je een beeld van. Er is niks moois dan mensen over je loopbrug zien lopen. En het commentaar krijgen. Zo, dit is makkelijk.
7: Ja.
0: Want alle alternatieven, of je gaat met een helikopter. Daar komt een heleboel poespas bij voordat je daar eigenlijk in zit. Of je gaat met een klein bootje en op hoop van zegen springen. Dus het comfort en daarmee het effect op de industrie, dat is natuurlijk prachtig.
7: Ja, maar het commerciële succes is dus eigenlijk dan op dat moment nog een soort van bijvangst.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, sorry, toch iets te veel ingenieur. Mooi dat het werkt.
7: Ja, precies.
0: Ja.
7: Nou, naast ingenieur ben je ook, heb je ook een academy opgezet. De DOP Academy. Waar staat de afkorting van?
0: De Oude Bibliotheek. Daar zaten we tot voor kort. Inmiddels weer op een ander pand.
7: Op de universiteit.
0: De voormalige bibliotheek van de TU Delft. Dus DOB, de Oude Bibliotheek Academy. Nu de DOP Academy.
7: Ja. DOP Academy, precies. En wat was de urge om dat bedrijf daarnaast ook op te zetten?
0: Ik vind lesgeven gewoon heel leuk. En heel belangrijk. Wij doen natuurlijk hele spannende dingen. Niet alleen achter de dijk, maar ook nog voorbij de horizon. Dat zie je helemaal niet. Energietransitie is heel erg belangrijk. Ik heb in mijn tijd, tijdens mijn promotie in Nederland, moeten promovendi moeten lesgeven. Toen ik begon was er niets op het gebied van offshore wind. Dus dat betekent dat elke student die bij je komt en een project wil doen, die moet je alles uitleggen. Toen dacht ik, dit is heel inefficiënt. Dus toen zijn we begonnen met het bouwen van cursussen. Inmiddels is dat een pan-Europese master, 4 universiteiten. Mensen krijgen 2 titels. En toen zei het bedrijfsleven, dat is leuk Jan, kun je dat ook niet voor ons doen? Nou, dat wil ik wel, maar dat past eigenlijk niet binnen de muren van de universiteit. Dus zijn we in 2014 begonnen met DOP Academy om voor het bedrijfsleven en de overheid les te geven. Ja, en als je dat dan hebt, dan stop je dat in een bus en dan ga je langs de scholen. Want we moeten allemaal wel snappen hoe die lichtknop werkt en wat erachter zit. En dat vinden we allemaal heel normaal dat alles werkt.
7: En de scholen, betekent dat de beroepsopleidingen of...
0: Lagere scholen
7: ja, al.
0: In principe alle niveaus. We staan ook vaak bij mbo's en hbo's. Maar met name lagere scholen is natuurlijk geweldig. Kinderen van 10, 11, die zijn en heel creatief. Staan overal voor open. En die beginnen gelijk met knutselen. Windmolentjes maken. En ja, dan daalt de kennis in. Hè. Dus dan snappen ze hoe het werkt. Een klein beetje competitie erbij. En dan heeft iedereen een geweldige dag.
7: Ja, mooi. Ja, want hoe zit het met de animo eigenlijk binnen dit vak?
0: We hebben allemaal heel veel mensen nodig. We zijn druk bezig om te kijken of het met minder mensen kan in de robotisering. Maar ja, goed, de energietransitie dendert door. En ondertussen leiden we nog steeds heel veel journalisten op, wat heel belangrijk is. Maar ook recreatie, weet ik het allemaal. Maar goed, we moeten ook.

0: Libre Libre, Angèle hoorde je hier op New Business Radio.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
2: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.
0: Ja, groeien doet een beetje pijn soms ook. Een goed idee hebben is één ding. En vervolgens een internationaal bedrijf met honderden medewerkers ervan maken is natuurlijk een heel ander verhaal. Jan, wanneer was dat moment dat je dacht van wow, dit gaat echt vliegen?
3: Ja, dat ging heel hard en dan heb je helemaal niet door. Dus we zijn begonnen met z'n vijven. En toen hebben we elk jaar verdubbeld, de eerste 6 jaar. Nou, dat weten we van corona allemaal, hoe exponentiële groei je voelt. Nee, dus elke 6 maanden zaten we een nieuw bedrijf.
0: Ja, want had corona...
3: Maar dat was pas later.
0: Ja, ik wou net zeggen.
3: Ja,
0: ja, dus dat had je dus niet door. Dat ging geleidelijk. Ja, maar er was een moment dat je achterom keek. Dat je dacht, dit gaan we niet meer met deze hoeveelheid mensen redden. Of we moeten
3: het anders aanpakken. Nee, maar we waren gewoon continu bezig mensen aan te nemen. Ja. En heel af en toe dan zie je een getal staan. En dat blijkt dan je medewerkeraantal. En dan ben je de 100 voorbij. En dat gaat heel
0: hard.
3: Maar
0: daar komt ook een ander soort leiderschap bij kijken.
3: Absoluut, ja. Dus elke 6 maanden zit je in een nieuw bedrijf. En dat betekent zeker aan de bovenkant als CEO dat je jezelf uitvindt en dat je dus heel veel dingen niet doet. De eerste amperman heb ik nog met mijn eigen handen elkaar geschroefd, maar daar moet je heel snel mee ophouden, want dan kan het bedrijf niet verder groeien.
0: Doet dat ook een beetje pijn?
3: Nee, dat is heel mooi.
0: Oh.
3: Dat, ja, dat is de prijs van succes.
0: Oh ja?
3: Ja, zeker. Ja. Nee, het is heel leuk om stiekem nog een heel klein beetje technische kennis te hebben van wat er onder de kap zit. En als we echt een grote storing hebben, dan mag ik meedenken. Niet dat ik het dan oplos, maar ik heb er natuurlijk wel verstand van dat ik even een vraag stel die nog niemand gesteld had.
0: Maar echt dat verder in de markt zetten, dat trok jou ook. Ja. Of tenminste, dat geeft dan de power en de passie.
3: Nou, en de wereld over. Je moet toch bij iedereen elke keer hetzelfde verhaal vertellen. En dat doe je als founder natuurlijk net iets beter dan de nieuwe mensen die je aanneemt. Dat kwam pas later. En ondertussen zorgen dat bedrijf ingericht raakt zoals het zou moeten.
0: Ja, want wat was op dat moment toen je merkte van we zijn echt nu echt zo flink gegroeid. Wat was jouw visie? Werd jouw visie ook anders dan toen je het probleem alleen maar ging oplossen?
3: Ja, maar dat gaat dus geleidelijk. Hè? Dus je bent eigenlijk continu bezig met kijken waar de noodzaak is. Op een bepaald moment hadden we een innovatieafdeling nodig. Want ja, als je met z'n vijven bent, dan doe je dat allemaal. En als je op een bepaald moment je innovatie zeg maar als product gaat neerzetten, dan wordt dat operatie en dan gaat dat een ander leven leiden. Dus ja, dan verbouw je bedrijf weer en dan stop je ineens een innovatieafdeling in. Wat gek is natuurlijk voor een innovatieve start-up.
0: Ja, precies. Wat

0: beschouw jezelf als het grootste succes uit de geschiedenis van Ampelman?
1: Uiteindelijk gewoon het veiliger maken van werk op zee. Die 13.000 transfers die we nu gedaan hebben en counting, ja, dat is geweldig. En ja. En ja, daar de mensen die dat doen over horen praten, is echt, dat is geweldig.
0: En wat was dan de drop, zoals dat zo mooi heet? Wanneer werd misschien zelfs de snelle groei wel ook een probleem?
1: In 2013 zijn wij op zoek gegaan naar een nieuwe aandeelhouder. Toen wilden we ook internationaal kantoren openen. We hebben een verkoopproces gehad. En toen ging ineens die hele snelle groei. En dan gaat alle management aandacht gaat naar het verkoopproces. Die stopte. Toen gingen we van 100% naar 10%. Nou, dat is natuurlijk lijkt stilstaan. Het jaar daarna wel weer 100%. Maar toen waren we ook instabiel geworden. En er zijn 150 medewerkers. Dan ben je geen start-upje meer. Maar toen zaten we boven de 200. Nieuwe aandeelhouder aan boord. En ja, als je dan elke keer verdubbelt. Op een bepaald moment ga je dus van 200 richting 400. En dat wordt heel erg snel heel instabiel. Dat hadden we toen zeker.
0: Ja. En de instabiliteit zit hem dan in?
1: In werkelijk alles. Alles gaat fout.
0: Alle processen, alles, communicatie.
1: Je hebt bureaucratie nodig. En zeker hoe groter je wordt, heb je meer structuur nodig in hoe je dat met elkaar doet. Alleen als je dat niet aanstuurt, en dat kan op een bepaald moment niet meer. Dat kun je niet meer op het gevoel denken van ik moet daar nog even wat bij doen. Daar nog even, dan loopt dat van de rails. Interne bureaucratie die je helemaal niet nodig had. En mensen stoppen met praten met klanten en gaan met elkaar vergaderen over wat
0: er misgaat of hoe het beter kan.
1: Wat een klant zou denken. Moet je niet met elkaar bespreken. Dat moet je met de klant bespreken.
0: Precies.
1: En, dus daar hebben we zeker...
0: Dus je hebt enerzijds dat je dan aan die structuur echt moet werken en anderzijds natuurlijk ook de mindset van je mensen.
1: Zeker.
0: Hoe heb je dat aangepakt?
1: In die periode, dus na de verkoop, anderhalf jaar later ben ik weggegaan als CEO. Was ook onderdeel van de deal. Ik wilde mijn lesgeven, weer nieuwe vleugels geven, andere dingen gaan doen. Ampelman groeide nog een tijdje door en kwam toen zichzelf echt tegen. Uiteindelijk ben ik 2017, dus 2,5 jaar later, weer teruggekomen.
0: En het kwam zichzelf tegen, wat bedoel je daarmee?
1: Nou ja, dan op dat moment, als je alleen met elkaar praat, dan...
0: Ja, dat gebeurde toen in die fase.
1: In elkaar.
0: Ja, dus je bent misschien net te vroeg van het schip afgegaan.
1: Misschien wel, of nog niet klaar met eigenlijk het uitbouwen, structureren. En dat hebben we de afgelopen 5 jaar heel stap voor stap gedaan. Ik kwam terug in een bedrijf wat ineens wel allemaal kantoor in het buitenland had, dus echt een multinational. Dus dan moet je niet gelijk alles weer terugbouwen zoals het vroeger was. Mm. Daar was iedereen bang voor. En toen zijn we eigenlijk gewoon stap voor stap dat bedrijf gaan inrichten zoals het moet. Bureaucratie waar het nodig is, maar niet overboord gaan. En iedereen weer naar buiten. Hè? Dus die Duracell konijntjes naar buiten. En daar zitten de klanten, daar zitten.
0: Nee, maar dat is dus eigenlijk een hele commerciële insteek ook wel.
1: Ja, het is vooral menselijk. Ja, dus dat omslagpunt komt omdat mensen zijn die gaan dan gezellig met elkaar zitten vergaderen over de koffie, over iets waar ze geen verstand van hebben.
0: Het lijkt me zo raar voor jou dat je dus eigenlijk, je bedenkt iets, je bouwt iets op, je wil je kennis doorgeven, je denkt, dit schip is klaar om door anderen bestuurd te worden. Ja. En dan kom je dus na 2,5 jaar terug en dan moet je ergens een beetje puin ruimen.
1: Ja.
0: Wat ging er toen door jou heen? Dat je dacht, daar gaat
1: het. Het is toch een beetje je kindje.
0: Ja,
1: dus dat gevoel is heel sterk. Heel erg op mijn handen zitten. Dus niet voor mij terug naar daarvoor. Want dat bedrijf bestond niet meer.
0: Precies.
1: En dus met het team wat er was. Zorgen dat we de juiste kant hebben.
0: Vergt ook veel flexibiliteit van jezelf.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Gelukkig vind ik dat ook leuk. Dus naast de techniek vind ik mensen ook leuk. En dus vandaar ook mijn...
0: Gewoon een allrounder ben je. Hoeveel eigenlijk van die spinnen zijn er inmiddels verkocht?
1: Het meeste zijn nog van ons. Dus we verhuren het grootste deel van de vloot. Inmiddels meer dan 80 gebouwd. Eentje is wel leuk. Is eigenlijk geen gangway, maar een vliegtuigsimulator. Die is net van zijn langste, dus de langst verhuurde Ampelman geweest bij de Soldaat van Oranje.
0: Ja.
1: Dat had een cockpit.
0: Nee joh.
1: Ja joh.
0: Leuk, toevallig heb ik daar een keer een modeshow gehad. Dat was een of ander merk wat zoveel jaar bestond. En daar heb je inderdaad, dat noem je dus een gangway. Een gangpad. Een loopbrug.
1: Ja, maar dit was de vliegtuigsimulator. Dus er zat een cockpit waar ze dan met twee in zaten.
0: Ja, die zag je dus als die deuren open gingen.
1: En die, nee, de vliegtuigsimulator. Dat is een scène halverwege. En dan vliegen ze boven Duitsland. Dat is natuurlijk wel mooi, want we hebben in Duitsland bedacht. En uiteindelijk zaten ze elke avond zingend. Vlak zit dat ding boven Duitsland.
0: Ja.
1: Die hebben we net weer teruggekregen. Die hadden we verhuurd. Maar dus 80 loopbruggen wereldwijd ingezet inmiddels.
0: Zo.
1: Ja.
0: Je hebt onlangs een bijzondere erkenning gekregen. Want mag ik vragen hoe oud je bent?
1: 52.
0: Ja, we zijn even oud. Je bent hartstikke jong. Ja, hartstikke jong. Een prachtige erkenning gekregen. Je bent benoemd tot Fellow Charter Engineer. De hoogste professionele ingenieurstitel die het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs toekent. Ja, wat betekent zo'n erkenning voor jou?
1: Nou, vind ik wel heel mooi. Dus het ingenieursvak. Uiteindelijk alles wat we om ons heen zien moet gemaakt worden. En dan, voordat je het kunt maken moet je het bedenken en engineeren. Dat is heel belangrijk. Daarin hebben we nu dat chartered engineerschap. Dat is een opleidingsmechanisme na de studie. Dat doen we in de ingenieursvakken niet in Nederland. Dit bestaat in Engeland. Andere Engelstalige landen bestaat het al decennia. Dat is inmiddels uitgerold. En nou, daar de grootste erkenning dus voor de
0: dus richting. Na de studie is er nog een soort master?
1: Dus je hebt je master gedaan. Nee, gewoon tijdens het werk. Hè. Ja. Dus elke advocaat, elke makelaar die gaat tijdens zijn werk in opleiding. Dat hadden wij als ingenieur niet. Kennelijk is de zwaartekracht voldoende om te toetsen of we het goed doen of niet.
0: Ja.
1: Nou, daar hebben we daar een heel opleidingstraject voor, waar mensen chartered engineer kunnen worden. En dan de lichtende voorbeelden. Dus ook mensen aan te sporen om dat charterschap te gaan doen. Daar ben ik inderdaad benoemd tot fellow. En dat is heel eervol, heel leuk. Maar vooral als inspiratie voor de jongere generaties. Zorg dat je aan dat ingenieursvak blijft werken.
0: Ja.
1: We leren heel veel mooie technische dingen in de universiteit. Dat toepassen is echt iets heel anders. Hè? Dus ga stukken staal lopen snijden. Zorg dat machines gaan doen wat we nodig hebben als maatschappij. En dan is het heel mooi dat je daar en een leertraject achter hebt. En dit soort eretitels.
0: Ja. In jouw hart ben je wel echt ingenieur.
1: Echt ingenieur.
0: Ja, ja. Ja. En hoe uitzicht dat bijvoorbeeld dan ook in het dagelijks leven? Want je bent een groot bedrijf aan het runnen, maar gewoon met kleine dingetjes, komt dat dan ook
1: terug? Nou, je kleine en grote, dus zo'n storing zoals ik noem. Ik word eerst 24 uur niet gebeld, want anders bemoeit die van de tempel zich er weer mee. Dus dat wordt een beetje aan de kant gezet. Zoals mijn vrouw dan zegt, ja, je probeert altijd alles eerst. Meestal gaan dingen eerst stuk. Hè, dat is meer de uitvinderskant van het ingenieursvak. En verder uiteindelijk het willen doorzien en snappen van wat er gebeurt. En dan... Ja, ben ik altijd een beetje de dwarsdenker. Kan het ook anders? Hè? Kan het ook echt heel anders? We zijn nu aan het kijken naar waterstof natuurlijk. De moleculen die we in de energietransitie nodig hebben. En dan zeg ik, ja, waarom doe je alleen maar elektrolyse stroom erin om water te splitsen? Kan dat niet met hoge druk en temperatuur? Gaan we het vandaag niet over hebben. Maar kan het ook echt anders? En wat zijn dan uiteindelijk de natuurkundige wetten die ons of in de weg zitten of misschien wel kunnen helpen? Hè? Want we doen dingen omdat we snappen hoe iemand anders dat gedaan heeft. Maar als je het echt wil veranderen, moet je het anders doen.
0: Precies, dus toch gewoon alles van al die verschillende kanten bekijken. Waar ben je dan nu eigenlijk trots erop, de techniek die je bedacht hebt, of het bedrijf wat daaruit voort is gekomen?
1: Zo,
0: ja, een beetje een gewetensvraag.
1: Ja. dan toch het bedrijf. Want dat bedrijf brengt uiteindelijk... Die techniek is heel leuk. Je kunt in je schuur heel veel knutselen. We kennen allemaal nog de Sesamstraat uitvinder die de tingeltangeldoos bedenkt. En dan gaat Kermit de Kikker, die gaat piano zitten spelen. Het werkt pas. Innovatie is ook pas als een klant ervoor betaalt. En dat maakt dus dat en onze klanten daar heel veel plezier van hebben. Maar ook al die mensen die bij mij werken. Alle leveranciers die machines bouwen. En dan kom je toch weer bij dat mensenwerk. Al die mensen die doen dat omdat ik ooit met David een biertje in Berlijn dronk.
0: Ja, precies. Ja, maar uiteindelijk is het dus ook het succes van het bedrijf. Komt wel voort uit de techniek.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Dus dat, goed, we gaan het straks hebben over de markt en trends. Blijf luisteren.
2: Dit is New Business Radio.
3: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: Gewoon een schattig liedje dit, Michael Jackson en Paul McCartney. The Girl Is Mine hier op New Business Radio.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: En ik ben nog steeds in gesprek met Jan van der Tempel over Ampelman. De spin die zorgt dat je makkelijker op de booreilanden, de windturbines kan komen zonder zeeziek te worden. Dan ga ik even heel kort door de bocht. Maar jullie werken ook in een onrustige wereld. Wereldwijd inmiddels. Ja. En de markt kan behoorlijk bewegen, letterlijk en figuurlijk. Energieprijzen, geopolitiek. Je noemde het net al even, de energietransitie. Hebben natuurlijk allemaal invloed op wat er offshore gebeurt. Want hoe ziet die markt er op dit moment uit?
2: Ja, chaos natuurlijk.
0: Totale chaos.
2: Nee, we hebben een kantoor in Qatar, dus in het Midden-Oosten. Deze oorlog is natuurlijk begonnen, maar daarvoor hebben we natuurlijk al twee inslagen gehad in Doha. Daar wonen gewoon mensen die werken voor ons. En daar heb je natuurlijk wel primaire verantwoordelijkheid voor. Dus dat is wel, is wel echt spannend en anders.
0: Dat is dus echt heel dominerend nu voor de rest van de wereld.
2: Ja. En dan nu die oorlog met alle onvoorspelbaarheid die erbij komt. Dat doen de oorlogen altijd, maar dit is natuurlijk wel van de buitencategorie. En toch gaat het leven door. Hè. Dat hebben we natuurlijk allemaal meegemaakt met corona. Wat wereldwijd en voor iedereen impact had. Die mensen gaan eerst naar schuilkelders. En dan op een bepaald moment hebben ze eten nodig. En dan gaan ze weer naar de winkel. En op een bepaald moment gaan de scholen weer open. En dan denken we dat we veilig zijn in het gebied waar onze schepen liggen. Vlakbij zo'n grote raffinaderij. En dan wordt dat toch ook gebombardeerd. En als er dan brokstukken van raketten op het schip naast het schip van onze mensen valt, dan komt dat heel, heel dichtbij. En dan continu en in gesprek zijn. Je weet hier bijna niks. Hè? Dus het nieuws is eigenlijk maar de halve waarheid. En echt met die mensen in gesprek, hoe voel jij je? We hebben daar ook protocollen voor om te zorgen dat ze zich niet onder druk gezet voelen in het gesprek. Ook al willen we dat niet. En dat ze bepaalde woorden gebruiken om aan te geven, toch net niet. En dan kijken, kunnen we de mensen daar lokaal dan naartoe brengen die in dezelfde situatie zitten, maar aan wal. En dan gaat toch het leven weer door. En het werk, hè, dan belt een klant. Nou, we gaan maandag uitvaren. Kun je even twee man sturen?
0: Ja. Moeilijk.
2: Moeilijk, heel moeilijk.
0: Ja want daar, zeker met een bedrijf met zoveel mensen, moet je dat behoorlijk kunnen mennen.
2: Ja.
0: En je hebt dan ineens ook met allerlei emoties te maken. Dus los van wat mensen kunnen of niet kunnen op een bepaald moment. Je zegt al protocollen.
2: Ja, durven spreken. We hebben mensen uit verschillende culturen. Dus daar moet je ook mee leren omgaan. Van hoe krijg je daar nu het echte verhaal uit? Dat zij, alsof het een Nederlander is, zeggen wat ze voelen en doen. Want daar wil je op acteren. Maar moet je het wel weten en snappen.
0: En vanuit jullie, vanuit het bedrijf, kan ik me voorstellen dat er dan mensen ook zich terugtrekken. Of denken, we gaan die investering maar even niet doen. Dus het heeft enorm veel effect op je bedrijf.
2: Ja, klopt. Dus alles wat werkte, dat ging eigenlijk redelijk snel weer door. Maar alles wat nieuw was, alle nieuwe potentiële nieuwe klussen, die zijn natuurlijk weggevallen. Maar dat zie je nu ook langzaam weer opkomen. En goed, en dat is de ene kant van de wereld.
0: Want hoe is het er nu?
2: Ja, het is
0: dus heel dichtbij het
2: alles vliegt weer. Hè. Dus al die, heel de wereld vliegt via het Midden-Oosten tegenwoordig met al die carriers. Dat vliegt allemaal weer. Dat gaat allemaal vanuit Doha.
0: De straat is open?
2: Die is een beetje open. Maar goed, dus voor ons werk zijn we iets minder afhankelijk van. Qatar is heel veel gas aan het bijbouwen. Ja, en dat bouwgebeuren, dat gaat dan toch weer zo goed zo kwaad als het gaat dat door.
0: Gaat dat door, ja. Want hoe snel verandert eigenlijk de energietransitie jullie bedrijf ook daadwerkelijk?
2: Nou, wij zijn begonnen dus voor offshore wind. Hè. Dus
0: precies.
2: We zaten al aan de
0: energiekant.
2: Aan de groene kant. Olie en gas omarmden eigenlijk de technologie sneller. Pikt het sneller op. En we zijn eigenlijk in de regio Noordzee, waar was het altijd een beetje 50-50. Alleen de rest van de wereld deed nog niet mee. We zijn nu heel druk bezig in Amerika. Ja, dus heb je een hele andere kant van het spectrum. Ook drill baby drill. Maar ook heel veel offshore wind. Want daar worden dus parken gebouwd. Langs dat de regering daar zijn best doet om dat te stoppen. Daar zijn we nog steeds aan het werk. En die klanten die zeggen ook, dan worden we stilgelegd. Maar we willen jullie niet kwijt, want we gaan door.
0: En je zegt dus, er worden heel veel windparken bij Amerika eigenlijk gelegd. Nou, daar is inderdaad een hele lange kust.
2: Ja.
0: Waar nog van alles mogelijk is. En dat wordt door Amerika tegengehouden. Heeft dat dan weer met de oliebanden te maken?
2: Nee, dus het is Trump die gewoon zegt, dit wil ik niet. Hè. Trump vindt windmolens lelijk. Maar deze parken zijn zover al ontwikkeld. De windturbines liggen al op de kant. Duitsland. Ja. Dat daar nu met twee keer een stop en een rechtszaak uiteindelijk toch die parken doorgebouwd kunnen worden. En wij daar dus aan het werk zijn. Dus aan de ene kant heb je een oorlog die de hele boel op slot zet. Aan de andere kant heb je regeringsleiders die proberen de energietransitie tegen te houden. Lukt niet. Nou, en dan hebben we volgend land Venezuela, hebben we lang gewerkt, zijn we al een tijdje weg, maar daar begint nu ook weer, op te komen. Dus alles wat je in de krant leest, dat komt langs. We zaten in Rusland, nou, toen moesten we onze machines achterlaten vanwege de Oekraïneoorlog en de sancties. Ja, dat geeft allemaal dynamiek. Dat staat niet in het handboek CEO.
0: Nee. Maar tegelijkertijd is het precies. Dus je moet ook nu weer eigenlijk jezelf als CEO weer binnenste buiten keren. Of, ja. of meebewegen. Opnieuw uitvinden misschien ook wel. Je zei net ook even van ja, ik toen ik voor het eerste bedrijf verliet. Dat ja. Deed ik de dingen natuurlijk heel anders dan dat ik nu na die 2,5 jaar terug ben gekomen. Ja. Maar er wordt ook anders naar jou nu gekeken. Ja. Zo'n wereldspeler zijn, dat verandert jou natuurlijk nu ook weer.
2: Ja en nee. Hè. Dus het jongetje binnenin blijft wel hetzelfde. Maar ja, je hebt een rol te spelen. En dan heb je natuurlijk ook de ervaring. Hè? Want ja, als je CEO bent van een start-up, dat is gewoon een mooi titeltje met z'n vijf leuke dingen aan doen. Op een bepaald moment heb je 500 mensen in dienst. En er wordt op die manier wordt ook naar gekeken en wordt ook verwacht dat je gaat handelen. En dus minister spreken was iets wat we vroeger deden voor de krant. Hè? En dan kwam de tv ook langs. Ja. En tegenwoordig doe je dat omdat je daadwerkelijk een geopolitiek issue hebt. Wat op dat niveau ook op tafel moet liggen en opgelost.
0: Ja, want kun je überhaupt je bedrijf voorbereiden op oorlogen, sancties, veranderende prijzen?
2: Dus je kunt natuurlijk heel veel voorbereidend werk doen. Qatar bijvoorbeeld heeft een grens met Saoedi-Arabië. Dus iedereen heeft een visum om via de zuidgrens weg te gaan. Maar zodra de bommen vallen, vliegen de vliegtuigen niet. Dus je kan allemaal tickets op standby hebben. Dat werkt toch niet. Dus is echt met je mensen in gesprek. Wat hebben jullie nodig? Zorg dat je auto klaar staat. Dat alles erin ligt. Dat je 20 liter water bij hebt, et cetera. Dat soort dingen. We hebben een kantoor gehad in Taiwan. Daar heb je natuurlijk ook een dreiging. Ja, wat doe je dan? En dan is het ook uiteindelijk de afschatting. Hoe groot zijn wij? Hè? Dus wat gebeurt er om ons heen? Welke Nederlandse bedrijven zitten daar? Wie kennen we goed? En met schepen. Het voordeel van schip is kan in principe, zeker waar wij werken, dus niet voor de kant, maar gewoon echt meer op zee. Die mensen hebben allemaal behoefte om naar vrouwen en kinderen terug te gaan. Ja. Dus die kunnen ook wegvaren. Maar ja, dat zijn wel gesprekken die je van tevoren moet hebben.
0: Precies, en protocollen die je klaar moet hebben liggen. Je noemde net al even Qatar is met nog meer oliewinning bezig. Is dat de technologische ontwikkeling die de komende jaren toch de markt weer wat gaat verschuiven?
2: Nou nee, gas. Hè. Dus,
0: gas.
2: Tussen Iran en Qatar ligt het grootste gasveld van de wereld. Daar zijn ze heel erg aan het bijbouwen. Nou goed, daar kopen wij ook. Hè. Dus Europa koopt ook een hoop gas vandaan. Binnen de olie- en gasindustrie noemen ze gas het transitiemiddel. We hebben nog steeds iets nodig om, als het niet waait en er geen zon is, energie te maken. We draaien nog steeds grotendeels op gas en helaas ook een heleboel olie. En die transitie gaat door.
0: Toch is het plan, we moeten van het gas af. Ja. Wat is dat plan nu van tafel?
2: Dat gaan we. Alleen de transitie is zeg maar een beweging hè, van A naar B. Dus het is niet dat je een schakelaar omzet en denk ik klaar is. En dat vergt uiteindelijk bestuurlijke moed van politici, maar ook van bedrijven zoals wij, om te zorgen dat wij ons steentje bijdragen.
0: Ja. En dan heb je nog waterstof.
2: Ja.
0: Wordt dat de nieuwe trend?
2: Uiteindelijk wordt dat onderdeel van de mix van de trend. En we hebben nu bewezen dat we heel snel kunnen elektrificeren. Zo snel dat offshore wind nu in Nederland niet meer werkt. Er stond afgelopen weekend weer een mooi stuk in de krant. Waarom? We zijn niet snel genoeg elektrische auto's aan het kopen. En dat gaan we allemaal doen binnen nu een 10 jaar. En dan maak je dus heel veel stroom als het hard waait. Maar als het niet waait, zijn die dingen niet efficiënt. En dus is er over niet al te lange tijd nodig dat we van stroom moleculen maken. De eerste die je krijgt is waterstof. Van waterstof kun je weer andere dingen doen. En daar moeten we het beentje bijtrekken en doorwerken. En ja. Helaas heeft de vorige regering de hele boel de nek omgedraaid. Zijn we natuurlijk nu bezig om de begroting dicht te timmeren. Maar die transitie staat wel te wachten.
0: Ja, en dat gaat met deze regering wel lukken?
2: Er zitten hier veel mensen die keuzes maken die de goede kant op gaan. Hè. We hebben nu hele hoge prijzen aan de pomp. Dat helpt wel in het beslissen of je wel of niet een elektrische auto doet. Nee, maar laten we wel weten. Als Europa hebben we de afgelopen 5 jaar hebben we onszelf 650 miljard subsidie geven aan gewoon het verlagen van de prijs aan de pomp. Zodat we allemaal maar benzine en diesel blijven tanken. Dat is natuurlijk heel raar. Ja. Als je dat geld had geïnvesteerd, waren we 20% minder afhankelijk geweest van de olie en gas uit het Midden-Oosten. Dat soort keuzes maken vergt heel veel politieke moed. Want het is natuurlijk heel makkelijk om kamerbreed te zeggen, joepie, laat maar doen. Nee, want iedereen geeft een cadeautje, maar uiteindelijk zetten we onszelf klem.
0: Maar een bedrijf als Ampelman heeft, neem ik aan, wel de korte route om daar advies in te geven.
2: Ja, wij hebben korte routes, ja. Dus we hebben mening en dan wordt er af en toe een beetje naar
0: geluisterd. Ja. Jullie kijken ook bijvoorbeeld naar automatisering en drones en dergelijke. Daar kan ik me nog even niks, dat moet je me even uitleggen. Dat kan ik me even niet bij voorstellen wat nou precies die drones rondom die schepen doen. Behalve, ik ken een drone als een camera
2: om mee te filmen. Ja.
0: Om mee te filmen, maar leg even uit hoe...
2: Wij gebruiken hem als huiskraan. Dus deze drone is zo groot vergadertafel. Ongeveer 1,5 bij 1,5 meter. Kan 80 tot 100 kilo tillen.
0: Uh-huh.
2: Dan komt er de volgende kan 200 kilo tillen. Als we in offshore wind werken, dan heb je een windpark van 100 turbines. Daar ligt één schip met een Ampelman. Dat is heel mooi. Maar goed, die boot kan maar op één plek zijn. En dan gaan er 2, 3, 4 mensen gaan over naar één turbine. Die nemen zoveel mogelijk spullen mee om iets te doen. Dan gaan ze in die turbine met een liftje helemaal naar boven. Want daar zitten natuurlijk alle moeilijke spullen die onderhouden moeten worden. Olie verversen of waar de storingen zijn. En dan ben je sleutel 15 vergeten. Dit is het makkelijke voorbeeld. Natuurlijk ben je niet sleutel 15, maar je bent iets moeilijks vergeten. En die boot die is ondertussen naar turbine 2, turbine 3. Om ook allemaal van dit soort teams af te zetten. Dus voordat sleutel 15 met die boot daar is, ben je 2 uur verder. Nou, als je een drone aan boord hebt die spullen bovenop die turbine neerzet, dan kun je natuurlijk veel sneller werken. Wat we nu doen, en we zijn net 3 weken met onze eerste commissie.
0: Dus het is meer voor efficiëntie en niet per se als vervanging van mensen?
2: Nee, nog niet. Zal vast ook komen, maar ik heb altijd liever dat we zelf onze eigen markt kapot maken dan dat iemand anders doet. Nee, nu nog met spullen. En wat we nu doen is dus voordat die mensen komen, en dan het liefst 's nachts, zetten we de spullen die ze nodig hebben bovenop die turbine. Als die mensen stappen over, komen daar. Mochten ze sleutel 15 alsnog willen hebben, dan vliegen we die er nog even achteraan. En wat wel belangrijk is, we kunnen die spullen er inmiddels ook automatisch afhalen. Dus er hoeft niemand op die turbine zijn als die drone de tassen met spullen oppikt.
0: Als ze klaar worden gezet.
2: Als ze klaar zijn. Dus hele hoop innovatie. Lekker pielen met nieuwe dingen. En dan zorgen dat al die stapjes werken. En je kunt je voorstellen, als je dit met een drone doet die best wel groot is, midden op zee.
0: Ja.
2: Dan is dat ook een
0: zijn enorme
2: grote,
0: dingen.
2: Hele grote stapel documentatie voordat dat mag.
0: Ja.
2: En dan hebben we ondertussen de Europese en Nederlandse regelgeving die daar natuurlijk heel langzaam achteraan keutelt. Dus dan ook weer. En dan helpt het dat je inmiddels groot bedrijf bent en met de minister kunt zeggen, ik snap dat u regels heeft, maar dit knelt en dit werkt niet.
0: Nee, precies. Toch, hè, zo'n drone, het lijkt me dat dat ook best wel, als dat door de lucht gaat, best wel kwetsbaar is. Als dat uitvalt, in zee valt, half erop valt, is gewoon een en al...
2: Dat geldt ook voor een loopbrug waar mensen overheen lopen.
0: Ja, natuurlijk.
2: Dus we hebben heel veel ervaring in hoe maken we het systeem nou, ook al gaat er iets kapot. Dat noemen we veel operational. Dus er faalt iets, maar hij is toch nog operationeel. Mensen kunnen doorlopen. Nou, datzelfde proberen met die drone te doen. Dan kan het nog steeds gebeuren. Dus er zit een zwemvest op. Wat uitgaat als die het water raakt. Er zit een beacon op. Een baken, zodat we hem kunnen vinden.
0: Ja.
2: En dat zijn allemaal dingen die zitten niet op een standaard drone. Dus hoe krijg je dat nou binnen alle regeltjes goed, veilig en dan gecertificeerd. En dat is net wat we natuurlijk de afgelopen 20 jaar gedaan hebben voor loopbruggen.
0: Precies.
2: Dus klanten zeggen ook, wij snappen dat jullie dit doen.
0: Ja, en het is ook heel logisch dat jullie voor al dit soort kleine problemen oplossingen hebben.
2: Precies,
0: met de Delft achtergrond. Even misschien nog een gewetensvraag. Is jullie grootste toekomstige concurrent straks een betere loopbrug? Of juist technologie waardoor die loopbrug minder vaak nodig is?
2: Het is altijd technologie. Wij zien andere loopbruggen niet als concurrent. Het is echt verzinnen wat er gebeuren moet. En dat is ook de uitdaging als bedrijf. Zorg dat wij aan de voorkant staan om dat te verzinnen. We zijn uiteindelijk heel goed gebleken in het niet alleen verzinnen van het slimme dingetje, maar dat bouwen, veilig maken en uiteindelijk naar de markt brengen.
0: Nou, we gaan zo nog even de toekomst in kijken. Blijf luisteren.
1: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: En hier hoorde je Tim West hier op New Business Radio.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Ja, we hadden het er tijdens de plaat al even over. Zo gek als het nu in de wereld is, zo is het nog nooit geweest. Ik zei, je zit in een heel spannende werkveld. Los van dat het op zee en met die grote schepen. En dat het natuurlijk allemaal heel nauw luistert qua techniek en software. Heb je ook nog eens met de gekte van de wereld te maken?
2: Ja.
0: Hoe zo'n Trump die van alles besluit en maar doet, gewoon doet.
2: Ja.
0: Hoe ga je daarmee om?
2: Blijven ademhalen. Dat is één.
0: Ja, wat draag je dan ook over, zeg maar, aan leerlingen bijvoorbeeld?
2: Ja, nou, dat zit er nog niet helemaal in, want dat gaat allemaal zo snel alle kanten op. Maar wat ik net zei, zo'n 650 miljard die wij dan als Europa kiezen om te doen. Wat dragen we over? Dus neem eerst even twee stappen terug en ga er niet vanuit dat alles wat we deden, dat is. Met zo'n slang je auto volgooien met benzine, dat is straks niet meer. Wat draag je over? Dus die stap terug en kun je de elementen snappen die we nu gebruiken en kun je dat vertalen naar een toekomst? Ik denk dat daar de kern ligt en eigenlijk ook in het bestuur van het bedrijf.
0: Ja, want inderdaad, als je zo'n groot bedrijf dat of althans een bedrijf wat zo groot is geworden door innovatie, zal ook moeten blijven innoveren. En het lijkt wel continu spel tussen laveren tussen de gekte van de wereld, maar je wil ook blijven innoveren. Hoe vind je die balans?
2: Vaak overstag gaan. Onze strategie heet ook shifting winds. Hè? Ja. Dus je wil ergens naartoe en dan draait de wind en dan moet je je zeilen verzetten. Dat proberen we onze mensen ook mee te geven. En ga vooral terug naar de basis van de dingen die je kent. En ga niet op aannames verder bouwen. Daar hebben we tegenwoordig AI voor. Die kan daar geweldig over dromen. Nou, dat wil je helemaal niet. Maar ga terug naar de basis en vertrouw ook vooral op je eigen kennis en kunde. En dat wat je niet weet, vraag het bij je klant, bij je leverancier, bij de mensen die kennisdrager zijn van dat stukje.
0: Ja, want waar zie je Ampelman over 5 jaar?
2: We gaan zeker heel erg verbreden. Dus allemaal nieuwe technologieën. Dus de kern van waar we echt goed in zijn is nieuwe technologieën vanuit de universiteiten, vanuit onszelf, uiteindelijk tot commerciële producten maken en dat dan wereldwijd ondersteunen. Dat netwerk staat.
0: Noem eens een voorbeeld.
2: We zijn bezig met stil heien. Niet meer heien, maar trillen. Nieuwe technologie. Als je een champagnefles wil openen en je bent je sabel vergeten, hoe doe je hem dan open? Nou, dan ga je draaien aan de kurk. Dus er is een professor aan de TU die heeft een draaitrilling bedacht. Dat werkt als een tierenlier, niet alleen in zand, maar ook in klei. De windparken die nu gebouwd worden voor de kust van Scheveningen, daar hebben ze op Scheveningen dus elke dag en nacht last van. Dat gaat 24/7 door. Door het heien wat dus 40 kilometer verderop gebeurt. Nou, als we dit op een trilmanier kunnen doen, dat is goed voor niet alleen de mensen in Scheveningen, maar vooral ook voor het zeeleven. Plus, we hebben ineens een nieuwe technologie die zorgt dat we veel sneller windturbines ook daadwerkelijk kunnen plaatsen. Dus dat is zo'n voorbeeld van compleet nieuwe technologie. Er zit een heleboel hardware bij. Het is niet even software en 25 liter cola en dan is het klaar. Nee, dit moet je bouwen en testen en bouwen en testen. Daar zijn we bezig en dat dus uiteindelijk groot maken.
0: En is dan strakjes de loopbrug nog wel het belangrijkste product?
2: Ja, zeker.
0: Ja, dat blijft.
2: Offshore access is easy as crossing the street. Ja,
0: ja, ja. welke upgrade mag de loopbrug nog verwachten nodig hebben?
2: We hebben net afgerond elektrisch. We hebben 80-90% minder energie nodig. Als je alle energie wanneer dat ding weer naar beneden komt weer terug omzet en opslaat. Dat werkt inmiddels en dat zijn we verder aan het uitrollen. En de volgende stap is composiet. Dus uiteindelijk wat wij doen is een plankje van A naar B leggen. Als je dat plankje veel lichter kunt maken, dan is alles wat er omheen
0: zit, weer energie besparen.
2: En weer minder energie.
0: Ja, ja.
2: En dat is heel spannend, want dat is allemaal nieuw en zo doen wij dat niet. Zelfs in een innovatief bedrijf als Ampelman zie je daar heel veel weerstand. En dan wordt het leuk. Want dan ga je met mensen in gesprek om te zorgen dat we het wel gaan doen.
0: Ja, precies. Want de weerstand komt dan van, ik bedoel, dit is toch alleen maar win-win?
2: Iedereen. Oh. Iedereen. De ingenieur zegt, hoor, dat kan ik niet, want het is geen staal.
0: Oh, ja.
2: De operator zegt, nou, hoe kan dat nou? Dan geven we zo'n gangway om te besturen. Zeg, oh, dat is eigenlijk wel stevig. Nou, dus met elkaar die reis maken, ontdekken wat mensen er tegen zouden hebben. En soms zitten er ook goede dingen bij. Dan moeten we dat onze eerste composiete gangway hebben laten vallen. Dat een gat
0: is. Is hij stuk?
2: Nou, ga maar maken. Met metaal pak je dan een lasapparaat. En dit kun je maken. En dat is weer gecertificeerd. Dus we hebben ook gelijk geleerd hoe we het moeten fixen als het fout gaat.
0: Ja, ook belangrijk. En als we kijken naar de sector. Zie jij een ontwikkeling waarvan je denkt, ja, dit gaat echt, los van Trump, dit gaat echt onze sector veranderen?
2: Ja, nee, die energietransitie, dat zie je al. En in wat we zelf gebruiken. Dus het brandstof gaat anders. Veel meer elektrificatie. Maar we gaan naar nog veel meer windstroom. We gaan uiteindelijk naar moleculen. We gaan straks de waterstof op zee maken. Daar gaan we waarschijnlijk methanol van maken. En dan krijg je dus gewoon brandstoffabriekjes op zee. Die zijn knap lastig door vijanden tegen te gaan. Want ja, veiligheid is wel echt een heel groot thema tegenwoordig. En daar zijn we als Nederland heel goed in. Ja. We hebben een hele grote maritieme industrie.
0: We kunnen hier ook goed testen, want we hebben vrij veel wind.
2: We hebben wind, we hebben een zee, we hebben hele grote havens die heel goed werken. En we vooral een innovatiecluster wat goed met elkaar samenwerkt.
0: Is er een manier trouwens natuurkundig al bedacht om ook op plekken waar minder wind is meer wind te krijgen?
2: Ja, dat kan ook. Maar dan ben je aan geoengineering. Dat vinden mensen wat spannend. Dus dat kan, maar dat doen we niet.
0: Dat is onethisch.
2: Men vindt daar wat van. Ja. Wat we zien is dat we natuurlijk onethisch al het klimaat aan het verbouwen zijn, maar dan ongewenst. Dus dat ligt echt nog wel een stapje verder. En het hoeft ook niet allemaal. Het is niet alleen wind. Het is de combinatie van wind en zon, ja. Geothermie en andere technologie. En dan zijn we in een transitie. Hè, dus het is ook niet zwart-wit. Olie is vies, doe maar niet. Want uiteindelijk hebben we dat allemaal nu nog nodig. En dat gaan we afbouwen. En dat moet versneld.
0: Ja. De vorige keer heb je het bedrijf verlaten omdat je aandacht aan de Academy wilde geven. Als ik jou zo beluister, heb je nu voorlopig niet het gevoel dat je het schip kan verlaten?
2: Ik blijf nog even. Tot mijn 60ste ga ik weer wat anders doen. Dus dat geeft in ieder geval voor mij een deadline om te zorgen dat in de kern die innovatie zien, uitbouwen, groot maken. Dat is eigenlijk voor de komende jaren het spel wat we samen moeten doen. En wat ze ook zonder mij moeten leren. Weer opleiden dus.
0: En als je dan uiteindelijk, je bent inmiddels vooral CEO dus, nog steeds van binnen natuurlijk die ingenieur, dat hebben we meerdere keren benoemd. Is er nog een ander probleem wat jij ziet waarbij je denkt, dit kan slimmer?
2: Ik kom net terug op het waterstof, want daar ben ik heel druk mee bezig. Dat doen we in de volgende uitzending. Het op zee waterstof maken, dat vind ik wel echt heel spannend als we dat goed voor elkaar krijgen. En die stap naar methanol, brandstof. En daar heb ik ook gesprekken mee met Defensie en met de NAVO. Ja, als dat ons lukt als Europa, en er is geen reden waarom we het niet kunnen, want precies wat jij zegt, al die kennis zit hier, we hebben die zee. Maar wat ook heel belangrijk is, we hebben al die petrochemische kennis, hè, want wij zijn gewoon een gasland, die hebben we ook nog steeds. Dus zodra we daar even ophouden met achter de dijk vechten en even snappen, er is een probleem, let's fix it. Ja, dat vind ik heel leuk om daar mijn steentje bij te dragen. En dat steentje nu is vooral aan de bovenkant af en toe even heel hard duwen en mensen wakker schudden en zeggen, als we het nu niet doen, dan komt het niet. En dan ligt het weer elders. En ik denk dat we daar een grote rol te spelen hebben.
0: Nou, heerlijk om die ambitie ook gewoon nog op je 52e zo volop te hebben. En dat je al die mogelijkheden ziet. Van ingenieur naar een idee. Met een idee naar oprichter van een internationaal offshore bedrijf. En nog altijd op zoek en naar de volgende stap. Althans, je bent niet op zoek. Je weet donders goed waar je naartoe wil. Jan van der Tempel, dank je wel. Ik wens je er heel veel succes mee. Oprichter van en CEO van Ampelman hoorde je. Dank je wel voor jouw komst naar de studio. En tot zover deze Let's Talk Business. Bedankt voor het luisteren.

0: Dit is New Business Radio.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Het Europese mobiliteitsplatform DKV Mobility haalt een ervaren techbestuurder binnen. Ronan Benchetried wordt de nieuwe Chief Technology Officer. Hij gaat zich bezighouden met de technologie achter het bedrijf en de verdere digitalisering. Benchetried loopt al ruim 30 jaar mee in de techwereld en was hiervoor technisch directeur bij betaalplatform MangoPay. Op zijn cv staan daarnaast bedrijven als Bumble, Zopa en PokerStars. DKV Mobility investeert de laatste tijd nadrukkelijk in technologie, data en kunstmatige intelligentie. Zo opende het bedrijf in juni een nieuwe tech-up in Porto en werd een maand later ook een nieuwe directeur voor data en AI aangesteld.
8: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
9: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

werkgeluk tot de toekomst van solliciteren. In Werkmakers van de Nationale Vacaturebank hoor je het verhaal van de werkgever en de professional. Wat speelt er? Wat staat er te gebeuren? En vooral, wat betekent het voor jou? Elke maandag om 1 uur bij New Business Radio. Werkmakers. Over werk, carrière en de arbeidsmarkt.

of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
2: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
4: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Een goed idee bedenken is één ding, maar er vervolgens op grote schaal producten van maken kost een hoop geld. Europese energiebedrijven lopen daar volgens Gerard de Leden van zonne-energiebedrijf SolarEdge tegenaan. Hij reageert op het plan van pensioenfonds ABP om €1 miljard te investeren in snel groeiende Europese bedrijven. Vooral bij nieuwe energietechnologie is volgens hem veel kapitaal nodig om fabrieken te bouwen en internationaal te concurreren. Als dat geld hier niet beschikbaar is, dreigen Europese innovaties uiteindelijk vooral buiten Europa voor groei en banen te zorgen. De leden vindt dat bij de investeringen ook aandacht moet zijn voor duurzame productie en hergebruik.
1: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Vanuit een gespreid bedje stapte onze gast precies een jaar geleden in een bedrijf dat van beurslieveling was veranderd in zorgenkind. Werk aan de winkel dus, zowel intern als extern. Goed dat je luistert naar At The Top, waarin ik elke week met een CEO praat over leiderschap en carrière maken, zodat jij er wat van kan leren. En vandaag de gast Michael Colijn, CEO van Alve, het beursgenoteerde bedrijf bekend van de laadpalen, transformatorhuisjes en batterijsystemen. Welkom, leuk dat je er bent.
1: Dankjewel, Paul. Erg leuk hier te zijn. Mooie introductie. Nou, dat gespreide bedje, dat was aan het einde van de rit. Aan het begin van de rit was het niet veel anders dan waar ik vandaag ook over kom praten.
0: Je bent een bouwer. Toch gaan we eventjes naar de zomer van vorig jaar. Hè? Toen was je CEO van Heliox, een bedrijf dat snellaadsystemen maakt. Ja, je hebt dat snoeihard laten groeien en waarna het werd verkocht. Nou, ja, dan kan ik me voorstellen dat de banen voor het oprapen liggen. Waarom wilde je dan uitgerekend de baas worden van Alve, een bedrijf dat in het jaar voor jouw komst 80% van zijn waarde verloor?
1: Ja, ongelooflijk, hè? Kijk, voor mij was het zelfs een no-brainer om gewoon ja te zeggen tegen deze rol. Omdat het zo'n mooi bedrijf is. Hele lange historie. En precies in die markt waar ik ook wil zitten. Ik vind de energiemarkt en de energietransitiehoek fascinerend. Alles, het raakt ook alles in onze samenleving die we doen. Dus het is, als je iets wil doen aan elektrificeren en je kan dan ook nog een bedrijf helpen om weer terug op de rails te komen, dan is het Alve wel.
0: Ja, en nou ja, ik zei het al, hè, de beurskoers was echt in elkaar gestort. Jij wordt als verlosser binnengehaald. Waar begin je dan?
1: Eerst goed luisteren, mensen spreken, klanten, maar ook intern heel veel tijd. Dus ik heb in de eerste 3 maanden rond de 100 klanten en rond de 100 mensen gesproken. Allemaal luisteren naar het verhaal. Wat is er nou precies aan de hand? En dan kom je tot een conclusie daarna.
0: Ja, nou ja, heel veel klanten spreken, heel veel medewerkers spreken natuurlijk. Hoe was het moraal van de troepen?
1: Best op een lastig moment. Aan de ene kant kom je dan binnen en zeggen ze, ja, nu gaat hij, deze ene persoon, alles oplossen. Nou, dat is ook een overschatting. Want we moeten uiteindelijk samen doen. Maar je ziet ook wel die afwachtende houden van, ja, we hebben toch wel al zwaar weer meegemaakt al een aantal jaren. Eerst zien, dan geloven.
0: Ja, en trok je tijdens de rondgang ook wel eens een kast open en ja, dat je dacht, hè, dit lijk had ik niet per se aan willen treffen?
1: Genoeg. En dat is nog steeds niet voorbij. De lijkjes worden kleiner, maar het is nog steeds uitdagend. Omdat je ziet dat er heel veel historie zit en een cultuur waar niet meteen dingen op tafel werden gelegd. En dat is best, dat heeft tijd nodig. Dat heeft een kentering nodig voordat mensen vooraf met eigen initiatief dingen oplossen. Maar ook op tafel durven leggen en zeggen, hey, dit zijn we tegengekomen.
0: Ja, ja, dat was dus de cultuur niet. Mensen hielden het voor zich.
1: Mensen hielden het voor zich of spraken niet om. Dus dan ga je uiteindelijk, waar je naartoe wil, is dat je een kritisch constructieve cultuur krijgt, waar mensen elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden, maar ook op tafel openleggen waar ze mee zitten. Het tegenovergestelde kan zijn conflict mijden. Dus wel aardig met elkaar in de omgang, maar niet de dingen benoemen die er toe doen. En daar zaten we meer aan die kant dan aan de andere kant.
0: Ja, en hoe ontstaat zo'n cultuur?
1: Uiteindelijk is het allemaal mensenwerk. Dus in een periode, als je kijkt naar de afgelopen 5, 6, 7 jaar van Alve, dan zie je dat daar een enorme groei is geweest qua omzet, qua mensen. En dan is het heel belangrijk om wel structuur en proces en die openheid en die betrokkenheid ook te blijven voelen. Ook al ga je van 50 mensen naar 1000 mensen, dat je toch op microniveau een link maakt met ieder individu. Nou, dat kan de CEO niet in zijn eentje, maar dat proces en die structuur daarvoor, die moet wel gerepliceerd worden door het hele bedrijf.
0: Ja, een krankzinnige groei, hè, van 50 naar 1000 medewerkers, van een omzet van 50 miljoen naar ongeveer 500 miljoen. Is Alve misschien wel het bewijs dat een bedrijf ook te hard kan groeien?
1: In zekere zin wel. Als je niet heel actief aanpast, je kan niet meer iedereen kennen. Niet iedereen kan de anderen kennen, dus dat is één ding. Maar dus ook heel goed nadenken en gaan bouwen aan wanneer het bedrijf aangepast moet worden. En zelfs misschien meerdere keren. Het is dus niet één maatje 50 mensen, één maatje 1000 mensen. Misschien in zo'n proces van jaren ben je wel elke 6 maanden aan het aanpassen om te zorgen dat je dat bij kunt benen.
0: Ja, nou ja, dat kan me voorstellen. Hoe snel had je het door waar het probleem zat? Want je zei van, ik heb 3 maanden genomen.
1: Ik kende Alve al van tevoren als klant. Ik zat in de laadpalenindustrie en we hadden dus wel ook interacties. En daaraan merkten we wel een verschil in de manier waarop het bedrijf communiceerde En daar zag je dat het moeilijker werd om met het bedrijf te communiceren. Dus ik had al wel een idee, een gevoel van wat er precies speelde.
2: Ja, nou ja, dan moet je die cultuur zien te veranderen. Hoeveel tijd heb je daarvoor genomen?
1: De cultuurverandering, hè, daarvan zeggen ze, hè, culture eats strategy for breakfast. Nou, betekent, je moet echt je best doen om mensen mee te krijgen. Het gaat niet alleen over het hoofd, maar het gaat ook vooral over het hart dat je moet veroveren bij mensen. Moet je dus ook zelf laten zien waar je voor staat. En zelf laten, als je dan zegt waar wil je staan. Ik verwacht dat we, hè, als ik nu kijk, ik ben nu vandaag precies een jaar en een dag binnen. Dan zijn we heel goed op weg. En we zijn al een heel eind met de transformatie van de technische kant van het bedrijf. Maar ook qua cultuur. Maar dat duurt nog wel een jaar. Hè, dus cultuur is echt wel iets wat tijd nodig heeft. Dat komt net als vertrouwen. Te voet en gaat te paard. Dus je moet ook actief aan werken, actief blijven benoemen en mensen ook voorbeelden en handvatten geven om dat mogelijk te maken.
2: Ja, want je komt natuurlijk in een organisatie die best al wel een aantal reorganisaties achter de rug had. Hè? Dan kom jij binnen, ga je weer de boel op de schop gooien. Ik kan me voorstellen dat het ook wel even duurt voordat je het vertrouwen van de mensen hebt.
1: Ja, en sommigen zeggen, en dat is in elke groep mensen, 10% zegt halleluja, ik omarm die verandering weer. 80% zegt, nou, we gaan het zien en als het werkt gaan we lekker mee. En 10% zegt, wanneer het oude was eigenlijk veel beter, hakken in het zand. Nou, en het is het is natuurlijk de kunst om te zorgen dat zo snel mogelijk die 90% meegaat en het gesprek aan te gaan met die 10 over, doen we ook mee, want dit wordt wel het leuke, mooie toekomst die jullie willen.
2: Ja, is het niet veel handiger en sneller om te zeggen tegen die 10% die de hakken in het zand zet, jongens, zoek maar een andere baan?
1: Nou ja, dat op papier kan dat natuurlijk heel gemakkelijk. In de praktijk zie je dat als je snapt waarom mensen zeggen ik wil niet of het vorige was goed, dat daar soms ook elementen van zijn die je wil behouden. Maar vooral dat meenemen, dat is dat hart en het hoofd wat je mee moet krijgen. Mensen zijn kennisdragers van geschiedenis van het bedrijf. Technisch inhoudelijk, commercieel inhoudelijk. Je wil ze soms ook heel graag bijhouden. Dus het is niet een zwart-wit iets. Het is allemaal tintengrijs.
2: Ja, nou ja, het is een bedrijf met een hele rijke historie. Je zei het al. Alfen was natuurlijk heel erg gekoppeld aan de man die jij op hebt gevolgd. Marco Roeleveld heeft er heel lang gezeten. Ik kan me ook voorstellen dat het ingewikkeld is om tegen de mensen te zeggen, ja, het is niet goed gegaan. Want je wil Marco natuurlijk ook niet afvallen, kan me voorstellen.
1: Nee, nou goed, maar ik denk wel dat het belangrijk is om te benoemen dat het niet goed is gegaan. Maar mijn tegenargument zou zijn, zoek maar eens iemand die zulke onstuimige groei, zo'n enorm succes en zo'n grote uitdaging wel in goede banen weet te leiden. Het is ook een enorme opgave, dus het is ook geen oordeel over doet iemand het goed of fout. De resultaten zijn, het moet nu veranderen. Tegelijkertijd stond hij ook aan het roer toen die groei is verwezenlijkt, waarvan iedereen zei, wauw, geweldig. Ja. Dus het is, vanaf de zijlijn kun je gemakkelijk roepen van, hey, dit ligt aan mijn voorganger. Ja, maar zo eenvoudig is dat niet.
2: Ja. 10% van de mensen staat dus te jubelen. 80% denkt van, nou, we gaan het wel weer even zien. En 10% zet de hakken in het zand. Hoe voorkom je nou dat je als CEO toch de meeste tijd kwijt bent aan die, laten we zeggen, vervelende 10%?
1: Door continu de boodschap wel te herhalen van wat we samen willen bereiken. En dat gaat dan bij de ene wat langzamer voordat ze dat accepteren dan de ander. Maar ik denk dat een hele goede helderheid over wat wil je nou als bedrijf? Wie ben je als bedrijf? Uiteindelijk kiezen mensen dan daarvoor en niet zozeer voor een nieuwe leider. Omdat ze dus moeten geloven in dat nieuwe verhaal. En dat dat de uitweg is uit de situatie waar we nu in zitten.
2: Ja, en wat is dat nieuwe verhaal dan?
1: Voor ons is principieel dat we zorgen, wij zijn onderdeel van de oplossing voor het energiesysteem. Hè? Dus we zorgen ervoor dat de lampen blijven branden. En dat is iets anders dan alleen maar energietransitie gericht. Voor mij is energietransitie een gegeven. Europa energieonafhankelijk kan alleen maar met duurzame energie, met zon en wind. Maar dan ga je elektrificeren. Dan moeten de lampen wel blijven branden. En dat verhaal is denk ik de stip aan de horizon. En dan, hoe ga je dat doen? klantgerichtheid, uitstekende producten, servicegerichtheid en samen in een systeem werken wat heel helder is. Nou, dat zijn basiselementen, maar die zijn wel belangrijk om elke keer te benoemen. Dus die klantgerichtheid betekent goede producten, goed luisteren, op tijd leveren, concurrerend blijven. En als je elke keer die vragen blijft stellen bij de dingen die we doen, dan wordt het ook voor anderen helder wat voor cadans we komen om die klant echt te kunnen ontzorgen.
2: Ja, nou, dat klinkt allemaal ontzettend logisch en wel doordacht. Is het inderdaad ook zo makkelijk om dat in de praktijk door te voeren? Of waar liep je tegenaan waarvan je dacht, oef, dat is toch wel iets ingewikkelder dan ik op voorhand dacht?
1: Nou, uiteraard is het op papier heel gemakkelijk. Papier is geduldig. En dan loop je in de praktijk tegen dingen aan als een supply chain die tekorten heeft. Of netcongestie die er voorkomt dat we nog harder groeien met onze transformatorhuisjes. En dus allemaal kleine dingen die dan detail aandacht vragen. En daar is dus het spel omdraaien. Zoveel mogelijk uit de organisatie laten komen in plaats van te proberen vanaf de top te managen.
2: Ja, het valt me op dat je met name externe factoren noemt die de boel dan ingewikkelder maken.
1: Ja, nou, intern gaat het over onze mensen en hoe we met elkaar samenwerken. Maar dat is het ding waar ik denk, daar moeten we naar onszelf kijken om het op te lossen. En daar hebben we de buitenwereld, daar kunnen we iets minder invloed op uitoefenen. En intern moeten we echt zelf doen.
2: De klant is koning, dat weten we allemaal. Maar Michael Colijn weet ook dat je nee tegen hem moet leren zeggen. Hoe lastig dat is, vragen we zo.
3: Dit is At the Top van Businesswise met Paul van Riessen op Nieuw Business Radio.
2: Ja, misschien is het goed om toch nog heel eventjes stil te staan bij wat Alfa precies doet. Hè? Hoe leg je dat uit als iemand je dat in een lift vraagt?
1: We zijn een bedrijf dat componenten maakt voor het elektriciteitssysteem. En dat doen we steeds meer digitaal. Transformatorhuisjes, batterijen, laadpalen.
2: Ja, en daar zijn jullie groot mee geworden. Zit er niet nog een nieuwe tak in waarvan je denkt, oh, dat is misschien wel de toekomst?
1: Nou, dat ligt in het verlengde van die drie dingen die ik net noemde. Daar zitten natuurlijk ook weer deelcomponenten in die we nu inkopen of waarvoor andere partners in het systeem actief zijn. Waarvan wij zeggen, daar kunnen wij beter op inspelen. Hebben we beter toegevoegde waarde voor onze klanten.
2: Ja, en met hoeveel mensen werken jullie?
1: We zijn nu net onder de 1000 man, 900 FTE. Hè, maar we hebben ook part-timers, dus dat zijn kleine 1000.
2: Ja, en nu hoorde ik je laatst zeggen dat het totale personeelsbestand ongeveer gelijk moet blijven. Maar tegelijkertijd verdwijnen functies en neem je elders weer nieuwe mensen aan. Hè?
1: Ja.
2: Hoe lastig is het om het uit te leggen dat je afscheid van de een neemt terwijl je aan de andere kant weer mensen aanneemt?
1: Nou, vanuitgaande dat iedereen die bij ons werkt een rol had die ook nuttig was voor het bedrijf. En dan zet je een nieuwe koers in met een nieuwe strategie die meer gericht is op services, op projecten, op digitale diensten. Meer software toevoegen, meer op afstand kunnen monitoren van systemen. Die functies heb je dan meer van nodig. En aan de andere kant, als je kijkt naar de hardware, dus de fysieke producten die we maken. Als we daar meer gaan standaardiseren, heb je minder mensen nodig op inkoop, op R&D, op productie. En daar zul je dus dan een aantal functies zien verkleinen. Dat gaat er niet om goed of slecht, maar gewoon de inhoud van de rol.
2: Ja, maar ik kan me voorstellen dat jullie een vrij professioneel onboarding systeem hebben. Hè? Mensen die bijvoorbeeld aan de softwareontwikkelingskant zitten, die komen dan binnen, worden rondgeleid door het bedrijf. Komen op een gegeven moment op een afdeling waar mensen zitten die weten dat ze de volgende maand niet meer zijn. Dat lijkt me toch best wel een ongemakkelijke confrontatie.
1: Ja, nee. Dat hangt dan ook weer van de mens af hoe je ermee omgaat.

0: tegen zo iemand, je bent een fantastische werknemer en de volgende baas mag blij zijn om jou binnenboord te halen. Maar een nieuwe strategie, dus wij nemen afscheid van je, maar ga met opgeheven hoofd het pand uit.
1: Sterker nog, in dit geval de persoon kwam met een heleboel goede ideeën over hoe het bedrijf nog verder verbeterd zou kunnen. Echt met passie en toewijding. Dus dat was een heel leuk gesprek.
0: Ja, mooi is dat. Dus zonder rancune het pand uit, maar met achterlating van heel veel mooie ideeën. Ja, grappig. Hey, je zei bij je komst dat Alfa niet langer de reputatie had om de beste producten te leveren. Maar ja, dan denk ik, ja, was het nou een imagoprobleem of was de innovatie niet hard genoeg gegaan?
1: Nee, er zaten twee elementen aan. Eén is innovatie vergt dat je gewoon elke dag bezig bent met nieuwe dingen. Kijken hoe we dingen iets beter kunnen doen. Maar ook dat je dus ervan uitgaat dat niks ooit stilstaat. Dat er altijd nog verbetermogelijkheden zijn. Als je daar niet keihard aan werkt elke dag, dan raak je op een gegeven moment wat achter. De keerzijde daarvan is dat je ook zegt, hey, ik was zo lang de voorloper. En ik heb me blind gestaard op het introduceren van zoveel innovaties. Dat ik die ook allemaal moet managen. En ik heb de tijd gewoon niet om alles op te pakken en te doen. En wij zaten er ergens tussenin. En nu zeggen we, hey, door weer iets meer focus te brengen. Dus iets minder breed portfolio met echt gestandardiseerde producten. Dan die innovatie daar weer in brengen. Maar we liepen inderdaad wat achter op laadpalen. Op batterijen en ook op transformatorhuisjes.
0: Ja, nu is innovatie natuurlijk iets waar mensen binnen heel veel organisaties tegenaan lopen. Hè? Hoe kun je dat nou optimaal stimuleren? Begint dat nou bij de klant of begint dat nou bij het product, de innovatie?
1: Daar zit denk ik juist die interactie ertussen. Dus door regelmatig met je klant in gesprek te gaan over je eigen ideeën en ze voor te leggen als partner. Zeg van, hey, we denken om dit te ontwikkelen. Dan krijg je die feedback loop waarin dus productinnovatie ontstaat uit die samenwerking. Dat kun je ook doen met je leveranciers. En daardoor kun je veel meer vangen. Dus bij mij zit het juist in die interactie en niet zozeer bij de een of de ander.
0: Ja, maar het gevolg is wel dat als je naar de klant luistert, dat er misschien wel voor zorgt, wat in het verleden het geval was, dat je op een gegeven moment 30 varianten krijgt van een laadpaal, wat eigenlijk organisatorisch en productioneel helemaal niet zo handig is. Is dat dan eigenlijk de kern van goed leiderschap, om ook af en toe nee te durven zeggen tegen de wens van klanten?
1: De kern is denk ik nog eerder, stel de juiste vraag. Want de klant kan misschien zeggen, ik wil een schaap met 5 poten. Maar als je nou vraagt aan de klant, wat zoeken ze nou echt? Zoeken ze misschien een schaap met 3 poten? Die is veel stabieler dan eentje met 5.
0: Ja.
1: Dus het is ook onze rol en de kunst voor ons om te zeggen, ga in gesprek over wat nou het uiteindelijke doel is van die klant. En daarmee kunnen we een technische oplossing bedenken. Maar als je de vrijheid geeft van, vertel maar welke kleur die moet zijn en hoeveel deuren er op deze auto moeten zitten, dan krijg je een ander antwoord dan dat je zegt, wat wil je nou eigenlijk met dit product? Waar ga je dat voor toepassen? En waar kunnen wij dan helpen om te zorgen dat het beste product is?
0: Ja. Als we het hebben over innovatie, moet ik eigenlijk ook denken aan een eerder hoofdstuk uit je leven. Want je ontwikkelde ooit een piepkleine cv-ketel. Hè? In plaats van zo'n grote lelijke kast kon dat de omvang krijgen van een pak papier. Toch is dat avontuur niet helemaal gelukt. Hè? Wat heb je daar nou van geleerd over het feit dat niet iedere succesvolle innovatie ook daadwerkelijk een succes wordt?
1: Nou, ik denk dat je vooral leert van de dingen die niet goed gaan in je leven. De successen moet je zeker vieren. Maar het zijn de momenten waar het lastig wordt. Waar je echt wat van leert van, hey, deze weg ging niet goed. Timing is belangrijk, maar ook de focus om dingen te zien lukken. Of op tijd te zeggen, het lukt niet en ik ga niet ermee door. Ik denk dat die lessen uit het niet lukken van innovatie, die draag ik ook nu nog bij me. Die heb ik ook in mijn vorige rol gebruikt. Op het moment dat je ziet dat iets niet voldoet aan je verwachtingen, om dan ook redelijk hard te zeggen, we stoppen ermee.
0: Ja, want wat bleek het toch niet haalbaar te zijn om een cv-ketel te maken ter grootte van een pak melk?
1: Dat is uiteindelijk wel gelukt. Maar niet in de tijdsgeest van Nederland toen. Dat was rond 2008, 2009, 2010. We zaten toen midden in de financiële crisis. Er werd geen huis meer gebouwd. Geen bedrijf wilde investeren in innovatie. En ik was toen nog veel te pril ondernemer om gewoon uit eigen zak alles te betalen. En uiteindelijk is het bedrijf verder in China gegaan, waar geen financiële crisis was. En daar is het wel technisch gelukt. Alleen

0: En uiteindelijk ben ik daar uitgestapt. Was te ver weg.
1: Je was te ver weg. Ja, ik snap het helemaal. Ja, je bent de organisatie van Alfa anders gaan inrichten. Hè? Onderdeel daarvan is ook dat je mensen meer de wereld instuurt in plaats van ze allemaal op het hoofdkantoor te verzamelen. Dus opeens zitten er weer kantoren in Frankrijk, Duitsland, de landen waarin jullie actief zijn. Ja, voordat je het weet komen die weer met allerlei specifieke wensen van de klant. En zit jij weer met een uitbreiding van je productrange. Hoe manage je dat?
0: Goed te instrueren en denk ook de designfilosofie die we hanteren nu ook helder uitleggen. Dus we werken nu vanuit een platformgedachte. Dus je krijgt één platform voor heel Europa. En dan zijn de hardware delen afgeleiden. En ook die moeten dan weer voldoen aan de eisen van heel Europa. Dus we willen niet meer die 21 varianten van dezelfde laadpaal. Maar terug naar één soort. Met hele kleine customizations waar nodig. Maar niet meer dat het verstorend werkt in R&D, in productie en in supply chain.
1: En waarom vond je het belangrijk om de mensen weer de wereld in te sturen? Wat dichter bij de klant te zetten?
0: Eén is de interactie met die klant. Die geeft ook een helder beeld van wat speelt er allemaal in zo'n markt. Wat speelt er bij de klant? Zijn ze gezond? Zijn ze met nieuwe projecten bezig? Een Duitser koopt toch graag van een Duitser. En een Fransman ook van een Fransman. En het liefst heb ik dat ze uiteindelijk denken, Alfa is een geweldig Italiaans bedrijf. En ze hebben een kantoor in Nederland, zeg maar. Dat idee. En dat mogen ze dan ook nog in de lokale tongval uitspreken. Dat maakt mij niet uit. Maar waar het om gaat is dat we zo dicht bij die klant zitten, dat ze het gevoel hebben dat we er echt voor ze zijn. En dat we ook goed begrijpen waar onze klanten mee bezig zijn.
1: Marco Colijn leidde eerder een technologiebedrijf dat midden in Brainport om dezelfde technici vocht als bijvoorbeeld ASML. Hoe je die war for talent als kleinere speler wint, bespreken we zo. Maar eerst.
2: Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently.
3: Denk anders.
1: Elke week zoek ik in At The Top naar leiders die de wereld anders zien, die durven af te wijken van de norm en die op die manier grote veranderingen in de manier van zaken doen in gang zetten. En elke week mag mijn gast een leider toevoegen aan de Denk Anders lijst. Ja, vorige week hadden we hier Johanan Senf, CEO van Ben & Jerry's. Die voegde Martin Luther King toe. Nu is het jouw beurt, Michael. Zeg maar, wie mag het zijn?
0: Hans Levander.
1: Dan moet je hem even helpen. Wie is dat?
0: Ja, hij is overleden. Hij was een Zweedse arts die hele lange tijd voorzitter is geweest voor artsen tegen kernoorlog. En daarmee een Nobelprijs had gewonnen. Ik kwam hem tegen. Ik was toen een jaar of 16, 17. Nog heel jong. En wat mij raakte was dat iemand die zo succesvol in zijn carrière was als arts, daarnaast nog een belangrijke rol vervulde met een maatschappelijk doel. En op persoonlijk niveau gewoon nul ego. Heel erg pragmatisch. En met één heel simpel doel, doe 3 dingen per dag waardoor de wereld net iets beter is. En dat kan zijn van een stukje zwerfvuil oprapen, een persoonlijk advies meegeven. Het mag ook iets groots zijn. Maar gewoon 3 dingen per dag waardoor de wereld iets beter wordt. En ik had het geluk met hem een aantal jaren ook in een NGO te werken als student. En veel van hem geleerd, omdat het hele pragmatische, heel erg benaderbare mij zeer aanspreekt.
1: Ja, en wat heb jij vandaag al gedaan om de wereld wat mooier te maken?
0: Nou, ik ben elektrisch hier met de auto naartoe gekomen. ik heb een aantal mensen gesproken met hele heldere feedback om dingen weer iets naar voren te laten gaan. Gezorgd dat ik hier vandaag ook was, want dit was een belangrijk gesprek.
1: Keurig op tijd ook nog eens. Nou, hartstikke mooi. Hans Levander, we voegen hem toe aan de Denk Anders lijst.
4: Dit is At The Top van BusinessWise met Paul van Riessen op Nieuw Business Radio.
1: Ja, laten we even naar je carrière kijken. Want je werkt eigenlijk je hele professionele leven al in de energietransitie. Hè? Waar komt die fascinatie vandaan?
0: Ik dacht dat ik volledig zelfstandig was in allemaal gedachtegoed. Maar uiteindelijk, mijn vader was werktuigbouwer met een specialisatie energietechniek. We hebben het er thuis heel veel over gehad. En dan sluipt dat er gewoon in. Dat gezegd hebbende, ik vind het ook een fascinerende bezigheid. Want waar we het eerder over hadden, alles raakt energie. Energie raakt alle facetten van een moderne samenleving. En dus als je goed bezig bent met hoe je energie sourced, hoe je het gebruikt, hoe het wordt gemaakt en verhandeld, dan heb je ook een samenleving die beter draait. En een van de opgaven, denk ik, voor Europa is, we zijn niet energie onafhankelijk. Is wel noodzakelijk. Onze gemiddelde energieprijs is relatief hoog. Dat maakt ons niet meer concurrerend. Dus als je daar daar in mijn kleine hoek van de aardbol iets aan mag doen om het iets betaalbaarder te maken en iets duurzamer, denk ik, dan is dat mijn nalatenschap.
1: Ja, als klein kind met de paplepel ingegoten gekregen, zat je dan als klein jongetje lampjes in elkaar te frutselen en zo?
0: Nee, helemaal niet. Meer dat er thuis op het aanrecht altijd wel 100 verschillende experimenten plaatsvonden. Met dingetjes, ideeën, kleine verbeteringen, technische oplossingen, patentaanvragen. Dat dwaalde allemaal wel door het huis heen.
1: Ja, grappig. Hiervoor werkte je bij Heliox. Ik zei het net al, daarmee zat je in Brainport, hè, vlakbij bedrijven als ASML. Ja, met Heliox hadden jullie veel minder geld, veel minder naamsbekendheid. Hoe win je als klein technologiebedrijf de strijd om knappe koppen?
0: Ik kon ASML zien vanuit mijn kantoor, zeg maar, in Veldhoven. En ik wist ook dat de buren daar 20%, 30%, 40% meer gingen betalen per maand voor dezelfde ingenieurs als wij hadden. Dus die oorlog ga je niet winnen op salaris, want dat konden we niet. En je moet het dan echt hebben van je maatschappelijke doel. En het elektrisch rijden, het elektrificeren van mobiliteit, maar ook de vrijheid die je mensen kunt geven om echt zichzelf te ontplooien in de baan. Dat sprak mensen zeer aan. Stelden we ook heel erg centraal in wat we deden. Maar daarnaast dingen als fruit op het werk, woensdag taartdag en heel veel engagement van iedereen, ook van mij, om te zorgen dat er townhalls zijn waar we elkaar aanspreken op dingen, vieren wat we goed doen, benoemen wat er beter moet, maar echt heel vaak met elkaar in gesprek. En ook daar weer die benaderbaarheid. Dus aanwezig zijn en ook actief met iedereen meesturen. Om te zorgen dat je het gezamenlijke doel van impact maken, dat ook verwezenlijk wordt. Want je kan de allermooiste product maken op de aardbol. Als je er dan één van maakt, geen impact. Maak je er 1 miljoen van, dan heb je wel impact.
1: Ja, ja. Ongelooflijk veel nationaliteiten werkten er bij Heliox. Hè. De Engels was de voertaal. Is de Nederlandse technologie sector zonder buitenlandse kenniswerkers eigenlijk wel levensvatbaar?
0: Ik zou willen zeggen, niet voor alle bedrijven. Maar waar ik heb gezien waar die enorme groei nodig is en waar je ook ideeën wil hebben uit alle windstreken, onmogelijk. Ja. En dan is het alleen maar toe te juichen dat je mensen uit verschillende hoeken van de aardbol binnenbrengt. Om juist die diversiteit aan denken, aan ideeën vers te houden. Ook te zorgen dat je dus versnelt.
1: Ja, en hoe haal je die naar Nederland toe als je bijvoorbeeld mensen in India hebt of nou ja, weet ik veel waar ze allemaal vandaan kwamen?
0: Dan ga je een gesprek aan met de IND en dan wil je op een lijst komen waar ze jou kennen, waar het proces wat sneller gaat, dat het niet 9 maanden duurt. Maar vooral ook gaat het wel om de juiste mensen dan te kiezen, want je neemt dan ook een risico. Dat gezegd hebbende, er zijn ook een heleboel ingenieurs al in Nederland die doen bijvoorbeeld een masterstudie in Delft en komen daarna dan aankloppen. En dus er zijn verschillende wegen en verschillende manieren. Maar een hele open houding over waar je mensen vandaan haalt is wel belangrijk om het beste talent aan te trekken.
1: Ja, ik kan me voorstellen. We gaan eventjes terug naar Alphen. Het is het eerste bedrijf dat je leidt dat beursgenoteerd is, hè?
0: Ja.
1: Ja, maakt dat je werk nou leuker of vooral ingewikkelder?
0: Nou, het is wel een dimensie die ik wilde zelf ervaren hoe dat is. En er zitten elementen aan waarvan ik denk, hey, dit is echt reuze interessant. Dat gezegd hebben, ik krijg wel eens de vraag van, ja, maar je moet dan elk kwartaal moet je dan je cijfers delen. Nou, hiervoor zat ik bij een private equity bedrijf. Dat was elke maand. En als zij vonden dat het niet goed ging, elke week. Dus wat dat betreft is het nu niet spannender daardoor gewonnen.
1: Ja, ik moet heel eventjes denken aan een bericht eerder dit jaar dat verspreid werd toen jullie CFO vertrok. Ja, daar kwam die dag geen nieuws over zijn opvolging. De koers kreeg een behoorlijk stevige tik, kunnen we wel zeggen. Pas een dag later werd bekend dat er een tijdelijk opvolger was. Maar de koers reageerde daar lang niet zo heftig op. Hè? Die herstelde niet. Dan denk ik, ja, was dat nou een misser in de communicatie? Of wat gebeurde daar nou?
0: Nou, volgens mij was de koers bijna gelijk, hoor. Ja, toen de opvolger kwam. Inderdaad, even een wiebel heb je dan. Daar hebben we heel bewust gekozen voor een gescheiden communicatie. Ook omdat we daar het menselijke belang ook meenamen in de weging en zeiden, hey, we vertrouwen erop dat met de aankondiging van de nieuwe persoon de beurs zich herstelt. Ook al heeft dat een heel tijdelijk een kort gevolg. Maar daar geven we wel ruimte voor de mensen die daarin betrokken zijn. En dus dat was een bewuste keuze om dat zo te doen.
1: Ja, ja, dus in dat geval staat de vertrekkende persoon op één en niet de belegger.
0: Nou, we hebben naar beide gekeken. We zeiden van de belegger gaat geen langetermijn effect hebben van deze keus. En zo hebben we naar gekeken.
1: Ja. Vind je dat beleggers doorgaans rationeel reageren op nieuws?
0: Dat is lastig. Kijk, als belegger, als ik aan de buitenkant sta van een bedrijf, ik ben zelf ook belegger in andere bedrijven, dan weet je vaak maar heel weinig over wat er echt in een bedrijf speelt. En vanwege alle beursregels mag je ook niet alles weten. Hè? Want dat zou voorkennis zijn. Dus de belegger gaat af op wat de directie van het bedrijf naar buiten brengt, met persberichten, met kwartaalcijfers. Als de directie zijn werk goed doet, dan wordt een bedrijf ook voorspelbaarder en kun je daar als belegger ook beter mee omgaan. In het geval van waar we nu staan, hebben we natuurlijk een periode gehad, een best lastige periode, waar de voorspelbaarheid van onze cijfers niet goed was. En daarom krijg je ook extremere reacties van beleggers. Nou, dat is een van de dingen waar we nu aan werken, is om die voorspelbaarheid weer te verhogen. Dat betekent soms een beetje saai zijn in hoe nauw je die bandbreedte maakt van wat je gaat doen. We hebben voor dit jaar gezegd 435 miljoen tot 475 miljoen. En we hebben de afgelopen kwartaalcijfers bewust niet gezegd, nou, het komt dichter bij dit getal in de buurt. Dat hebben we niet gedaan, omdat we zeiden dat is saaier. En dat is, ik snap ook de drang van beleggers om wel te willen weten dat het nauwer wordt. Maar we hebben vooral gezegd, we zijn voorspelbaar, we blijven binnen die bandbreedte en dat beloven te doen. Een van de dingen die voor mij belangrijk was, is na die daling van 24, 25 hebben we gezegd, voor 26 zien we geen verdere daling. Dus de vloer zit erin en vanaf nu aan gaan we bouwen aan de toekomst. Ja. Ja, dat is niet heel spannend, maar wel nodig om die rust te krijgen en die voorspelbaarheid te krijgen.
1: Nou ja, bij de laatste kwartaalcijfers klonk eigenlijk best wel een optimistische boodschap. Hè? Ook al hebben jullie niet de omzetcijfers aangescherpt, zou ik maar even zeggen. Dat optimisme zag je eigenlijk niet terug in de koersbeweging. Ik kan me voorstellen dat het ergens ook frustrerend is als CEO.
0: Nou ja, ik weet natuurlijk aan de binnenkant precies wat er gebeurt. En ik snap ook dat het vertrouwen een knauw heeft gekregen. En vertrouwen komt te voet, gaat te paard. Dus we willen vooral ook nu gewoon zeggen, luister, kwartaal na kwartaal na kwartaal. Ik denk als wij het 8 kwartalen lang voorspelbaar zijn, dan hoop ik dat de beurs en de beleggers gaan zien, oké, we zitten weer in een stabiel vaarwater. Nu durven we weer te geloven. En dan komt dat wel goed. Dus ik ben er niet heel erg mee bezig.
1: Ja, tot slot over de beurskoers. Hè. Vandaag staat het ergens in de 12 euro. Het was ooit 120 euro. Ja. Is het realistisch om te denken dat dat plafond van 120 ooit weer terugkomt?
0: Dat uiteindelijk is de afspiegeling van de prijs van de beurs iets wat beleggers zelf invloed op hebben. Ik ga natuurlijk mijn best doen om te zorgen dat we gewoon een robuust en stabiel en met de goede presterende cijfers het bedrijf neerzetten. Maar wat die beurskoers wordt, dat weet ik niet.
1: Ja, het lijkt me ook lastig dat je het gewoon allemaal niet mag zeggen, toch? Je moet toch een beetje een mail in de mond gaan.
0: Ja. Nou, dat is dus een van de onderdelen die lastiger is dan als je bij een private equity partij aan tafel zit. Maar goed, dat hoort erbij.
1: Ja, kan me goed voorstellen. We gaan eventjes terug naar de mensen, want bij Alfa hebben jullie een eigen academy voor het omscholen van mensen. Hè? Ik las over een chocolatier die buitenmonteur werd. Yeah. Dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar heb je eigenlijk niet liever mensen die direct inzetbaar zijn?
0: En met direct inzetbaar, daar bedoel je mee mensen die...
1: Zonder dat ze eerst dat omscholingstraject door moeten?
0: Nou ja, ik denk dat op het moment dat we, als je naar Nederland kijkt, is mensen met interesse voor techniek is niet bijzonder hoog. Als er dan mensen komen en zeggen, ik wil wel die techniek in, ik wil wel of in de fabriek werken, of buiten, of in een andere functie, dan omarmen we dat ongeacht waar ze vandaan komen. Want iedereen die techniek interesse heeft, die moet gewoon een kans krijgen. Want ze zijn gewoon echt schaars.
1: Ja, hoe kan het nou toch dat techniek nog steeds zo ondergewaardeerd wordt bij werknemers?
0: Nou, dat gebeurt vooral thuis en ook op school. Hoe we praten over techniek. Als je toch vanuit thuis meekrijgt dat je beter een baan kan hebben met management, of liever iets creatiefs, of liever iets anders. En als daar zo over gesproken wordt al thuis, dan zit dat toch tussen de oren. En kiezen dus mensen niet voor om in de techniek te gaan.
1: Ja, eigenlijk zouden ouders meer experimenten moeten doen op het aanrecht.
0: Nou ja, dat was in mijn geval natuurlijk zo. Ik moet zeggen, de doorslaggevende om natuurkunde te gaan studeren was toch een van mijn leraren, ook op de middelbare school. Die was zo gedreven, zo gepassioneerd en die maakte het ook zo leuk dat je altijd uitkeek naar die lessen. En ik spreek een heleboel mensen die kunnen zich dat niet voorstellen. Die denken, nou, mijn leraar op de middelbare school, dat was een zak aardappelen, zeg maar. En als je dan iemand hebt die wel die passie meegeeft, dan maakt het ook gefascineerd. En ik heb het geluk gehad ook om in mijn carrière een aantal keer mensen mee te maken. Ook technici, ook bij Heliox, maar ook in China waar ik heb gezeten. Die vol overtuiging zo in die techniek zitten, dat je denkt, ik had dat eigenlijk ook willen studeren. Gewoon na een gesprek van 5 minuten. Dus die passie van mensen om dingen te doen, die maakt wel een verschil. Nou, als je thuis anders over praat en je hebt leraren die ook een volle overtuiging, dan kun je dat tij weer keren. Je ziet natuurlijk enorme verschillen in het buitenland, waar wel veel meer techniek gestudeerd wordt. Niet alleen door mannen, maar ook door vrouwen. Omdat het ook op maatschappelijk wordt het anders besproken. Het heeft een ander aanzien.
1: Ja, snap het helemaal. Michael Collijn probeert niet alleen verstandig om te gaan met het geld dat beleggers hem toevertrouwen. Hij waakt ook voor een deel over de uitgaven van de overheid. Hoe dat zit, hoor je zo. Maar eerst.
5: Kantelpunt in At The Top.
1: Ja, iedereen stuit in zijn carrière of leven wel op momenten die de boel in een stroomversnelling plaatsen of juist op zijn kop zetten. In elk geval is werk of leven daarna nooit meer helemaal hetzelfde. Michael, ik wil graag van jou weten, wat was jouw kantelpunt?
0: Nou, ik kreeg redelijk in het begin van mijn carrière een telefoontje of ik eens met British Gas zou willen spreken. BG Group was net gesplitst af in Engeland. En die hadden een non-core divisie Microgen die zich bezighield met microwarmtekrachtsystemen voor thuis. Een cv-ketel waar ook stroom uitkomt. Of ik daar de wetgeving in Europa voor wilde gaan veranderen, want daar hadden ze behoefte aan. Ja. En zij waren maar, ik heb natuurkunde gestudeerd. En zeiden ze, ja, maar we hebben iemand nodig die de techniek snapt. Die een paar verschillende talen spreekt. En die dat voor ons in Duitsland, in Nederland enzovoort kan gaan doen. En het was zo'n... Ik vond de vraag zo intrigerend dat ik naar het interview ben gegaan. En voor ik het wist, zeiden zij ja, zei ik ja. Ik vond de baan ook zo leuk. Ik dacht, ik had de baan uiteindelijk. Het was Head of Government Relations. Dacht, ja, dat andere woord ervoor is lobbyist. Dat klinkt dan weer minder fijn. Maar ik was bezig met iets waar ik in geloofde. Energietransitie. Decentraliseren van energieopwek. Aanpassing van wet. Zodat het invoeren van stroom op het lokale net van een huishoudenniveau. Dat mogelijk zou worden. Dat het CO2-arm werd aangerekend. Enzovoort. Ik dacht, hey, dit is 1. Ik vind het heel leuk. 2. Het ging me ook nog gemakkelijk af. En je krijgt andere gesprekken ook, want je moet dan uit gaan leggen aan, bijvoorbeeld hier in Nederland, zit je aan tafel met de parlementariër van de PvdA, van GroenLinks, van de VVD, die dan allemaal tegen hetzelfde voorstel ja zeggen. En dan komt het dus door de Kamer, wordt de wet aangepast. Zeg, hé, dat is grappig. Dus iedereen brengt zijn perspectief. Dus als ik als natuurkundige die een paar talen spreekt, dat soort dingen kan, dan kan ik misschien ook wel breder denken over wat mijn rol wordt in het leven.
1: Ja, en dus vandaar dat kantelpunt. Maar goed, je bent er goed in. Hè? Je kunt ervoor zorgen dat wetgeving wordt veranderd. Waarom ben je dat niet blijven doen?
0: Uiteindelijk, het was een fantastische baan. Ik heb hem een aantal jaren mogen doen. Ik had wel de afspraak met mijn vrouw dat ik maximaal 1 nacht per week niet thuis zou zijn. En om die baan te doen, zat ik in 15 vliegtuigen per week. En dat hou je eventjes vol. Duurzaam is het ook niet heel erg. En dus na een aantal jaar zei ik wel van, dit is niet mijn levensstijl. Ik wil wat anders gaan doen.
1: Dit als wordt ongezellig.
0: Als de douanier op Schiphol zegt, goedemorgen meneer Collijn, dan denk ik, nee, dat ben je dan net iets te vaak.
1: Ik snap het. Michael, we hebben het uitgebreid gehad over bedrijven en processen veranderen. Hè? Ik wil het graag even hebben over hoe je jezelf verandert als leider. Wat doe je ervoor om mee te blijven bewegen?
0: Het allereerste, denk ik, wat je in het leven, wat ik toepas op mezelf, is om vooral niet de rol die ik heb te verwarren met hoe belangrijk je bent. Want uiteindelijk, dat is denk ik essentieel om ook die openheid te houden in je eigen hoofd. Maar ook om alert te zijn op veranderingen of dingen die er echt toe kunnen doen. In mijn tweede jaar van mijn studie, ik heb natuurkunde gedaan, kwam een vriendje uit mijn jaar met een Duitse spreuk. En die zei, wat betekent dit eigenlijk? Want hij las geen Duits, een Brit. En daar stond eigenlijk, als ik het vrij vertaal, het firmament duurt eeuwig en de sterren schijnen miljarden jaren. Maar jij, kleine mens, nog geen 100 jaren mag je proeven aan de geneugde van dit leven. En dat is me altijd bijgebleven, want het is maar 100 jaar. En we doen wel alsof we allemaal eeuwig leven, maar het is maar heel kort. En doe iets nuttigs met die tijd. Doe iets waar je echt achter staat. Maar beschouw je ook zelf niet als groter dan iets wat eigenlijk compleet nutteloos is als je het hele universum bekijkt. Ja. En die filosofie die neem ik mee in de gesprekken die ik elke dag doe.
1: Precies, dus waak voor zelfoverschatting. Blijf jezelf ontwikkelen. Maar puur praktisch, hoe doe je dat?
0: Puur praktisch. Als ik naar werk ga, dan begint de dag vaak door een rondje fabriek. Op de fabrieksvloer, om met mensen in gesprek te gaan. Even bij een stand-up te zijn. Luisteren wat er speelt. Dat kan zijn wat er met hun persoonlijk gebeurt. Maar ook, hey, we hebben hier een materiaaltekort. Praktische dingen voordat ik achter bureau kruip en dan mijn e-mails weer ga gelezen. Dat is ook onderdeel van het werk. Maar vooral ook die binding elke dag met mensen. Op dezelfde manier met klanten. Maar vooral eventjes luisteren met wat er. Dus met poten in de modder, zeg maar. Dat is de filosofie.
1: Ja, ja, je bent duidelijk niet meneer de directeur, maar gewoon collega Michael.
0: Precies.
1: Ja. Hey, en wordt er nu iets anders verlangd qua kwaliteiten van jou dan je aan de start van je carrière nodig had?
0: Het is toen ik begon, ik ben bij Shell begonnen. Als ik dan een kaki broek aan had, dan zeiden ze, ga je zeilen? En tegenwoordig is alles veel losser. En eigenlijk daarmee ook wel fijner. Hè? Dus ik heb iets van formaliteit nog in hoe ik naar werk ga. Maar in de omgang maakt het me niet uit hoe andere mensen binnenkomen. En ik denk dat is een drempelverlagend effect heeft dat. En dat zag je natuurlijk al in Amerika al veel eerder. Dat is hier nu ook alweer een tientallen jaren. Maar dat is wel anders. Ik denk ook dat de Hollandse manier van werken heeft hele goede kanten, ook lastige kanten. Toen ik bij Alfa begon, vroegen mensen wat is nou het verschil tussen China, Duitsland, Engeland, Amerika, waar je ook hebt gewerkt. Ik zei, nou ja, als ik daar zeg spring, dan vraagt iedereen hoe hoog. En in Nederland vragen we hoezo. Dus dat is dit dialoog aangaan. En ik denk dat de vraag stellen hoezo nog sterker is geworden in Nederland. En dat betekent dus dat je in leiderschap veel helderder moet zijn over waarom dingen een bepaalde kant op moeten of zouden moeten gaan. In plaats van dat je het zegt, ik ben de baas, dus ik beslis dat, zo werkt dat niet.
1: Nee, maar het werkt natuurlijk toch wel vertragend.
0: Het is niet versnellend, maar het hangt ook van de helderheid van de leiding af hoe snel andere mensen het snappen. Als je daarin zelf niet helemaal scherp hebt waarom we dingen moeten doen, ook als we niet alles perfect weten, leg dat ook gewoon op tafel. Zeg van, hey, we moeten nu een keus maken. Hetzelfde doen gaat niet. We gaan links proberen. Links werkt niet. Oh, dan gaan we naar rechts proberen. Maar je moet denk ik ook op tafel leggen van, we weten het nog niet precies, maar we gaan het alvast wel proberen. En dan krijg je mensen wel mee. Dus het is niet in steen gehouden, maar we moeten wel iets anders proberen.
1: Ja, nou ja, het klinkt in elk geval als best een uitdagende baan, zou ik maar even zeggen. Toch heb je nog tijd voor een nevenfunctie. Want als ik goed geïnformeerd ben, ben je nog altijd lid van de investeringscommissie van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Klopt dat?
0: Dat klopt, ja.
1: Ja, en daarmee bepaal je eigenlijk waar het geld van de overheid in wordt gestoken als je het hebt over vernieuwende start-ups. Hè? Want de bom wordt gevuld met geld van de staat, provincie. Hoe afhankelijk is echte innovatie nou uiteindelijk van overheidssteun?
0: Nou, In dit geval denk ik, noem je de BOM, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij is zeer succesvol in het investeren. Dus er komt meer geld uit dan er ingaat. Dus dat is denk ik een goed teken. Betekent dat als investeringsmaatschappij ook echt waarde genereert. Niet alleen bij de bedrijven waar ze investeren, maar ook voor de overheid terug. En dat geld wordt opnieuw gebruikt om weer nieuwe investeringen te doen. Wat je vooral ziet is dat de rol van zo'n regionale ontwikkelingsmaatschappij ervoor zorgt dat talent lokaal blijft. Dat er een klankbordfunctie is om al dingen te verscherpen en te verbeteren. Dus het gaat er niet alleen om het geld. En de voorbeeldfunctie van zo'n regionale ontwikkelingsmaatschappij die ervoor zorgt dat andere investeerders ook durven aan te haken. En te zeggen, een soort kwaliteitsstempel zit er dan op. Dus in tegenstelling tot wat mensen misschien denken van hey, ja, maar als de overheidssteun is, dan zal het wel een makkie zijn. Nee, er zitten hele scherpe teams op. Zeer professioneel. Hoe de materialen aangeleverd worden. De discussies die we hebben als investeringscomité met de dealteams zijn ook zeer gedetailleerd en zeer gedreven. En ook als je daar weer kijkt, daar komen mensen met zeer professionele achtergronden die dan kiezen, ik wil toch iets meer. Ik wil niet meer bij de investmentbank. Ik wil niet meer naar Amerika. Ik kom terug. Ik ga Nederland helpen. Ik ga kijken dat mijn Brabant, mijn regio sterker wordt. En kiezen daar bewust voor. En dat is denk ik sprekend voor hoe de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij werkt. Maar ook dus welke rol ze hebben. En hoe er naar gekeken wordt door andere investeerders. En ook door andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen.
1: Ja, oké, ik snap het helemaal. Hè. Wat meer focus op de regio. Tegelijkertijd wordt er nu een grote nationale investeringsorganisatie opgetuigd in Nederland. Is dat net zo'n goed idee?
0: En dan doe je op InvestNL, Invest International, die dan samen gaan in 2028. Nou, die zit op een ander punt in de keten. Dus waar er veel venture capital-achtig geld vanuit de BOM naar bedrijven toe gaat, krijg je meer een private equity en iets later fase bedrijven kunnen geld krijgen van die grotere InvestNL.
1: Moet je dat niet gewoon aan de markt overlaten?
0: Dat is gevaarlijk als je nadenkt over wat je als maatschappij wil zijn. De markt kiest wellicht altijd goede dingen die voor de markt goed zijn. Maar als samenleving heb je ook nog iets te vinden. En dan is een steuntje in de rug van de overheid niet verkeerd.
1: Ja.
0: Onze autonomie op het gebied van techniek, energie, voedsel. Dat zijn dingen waar je voor moet durven vechten. En waar de overheid ook een rol mag spelen.
1: Ja, de autonomie van onder andere de energiesector ook. Hè? Want ik heb jou wel eens horen zeggen dat Nederland en Europa eigenlijk misschien wel in zijn algemeenheid te afhankelijk is geworden van China.
0: Nou, niet alleen van China, ook van Amerika. Maar vooral ook niet zichzelf voldoende bewust van wat energie betekent in de samenleving. Dus als je niet afhankelijk bent op voedsel, op maakindustrie, op defensie. Wie ben je dan? En dat kun je niet zijn zonder dat je ook onafhankelijk bent op het gebied van energie. Dus je hebt dat denken heb je nodig om een aanzet te doen voor hoe ziet de samenleving eruit als je helemaal onafhankelijk wil zijn. En Europa. De Duitsers hebben kernenergie dicht gegaan. De kolenmijnen zijn dicht. En er zijn allemaal goede redenen voor. Duurzaamheid en veiligheid. Maar het brengt ons niet dichter bij energie onafhankelijk. Nu hebben we wind en zon. Nou, als je dat goed wil doen, heb je dus ook de opslag van die energie nodig. Anders kun je het niet balanceren. Batterijen maken we eigenlijk niet zelf. Dus je kan de hele keten doortrekken. Welke dingen zijn er van belang voor een Europa dat stevig is, dat concurrerend is qua prijs. Zodat je ook hier je eigen industrie behoudt, maar ook je kennis en ook je welvaart op peil houdt.
1: Ja, nou, die batterijen worden natuurlijk onder andere gemaakt bij Alphen, maar jullie maken ook gebruik van ontzettend veel Chinese componenten, toch?
0: De batterijcellen kopen we inderdaad in China in. Om de eenvoudige reden, het zijn de beste cellen op de aardbol. En die kopen we graag in, die worden goed getest. En wij doen dan de engineering en de software en het opbouw. Dat komt allemaal van ons. De aan- en uitknop daarvan, die zit gewoon, die overhandigen wij aan onze klanten. Zodat het een in Europa bestuurbaar systeem is. Maar Ja, als de vraag is, komen er ook batterijleveranciers uit Europa? Ik zie ze nog niet.
1: En hoe kan het eigenlijk dat China daar zoveel beter in is? Waarom komen de beste cellen uit China en niet uit Nederland?
0: Ja, dat is natuurlijk het mooie van een land met een industriepolitiek. Wij hadden dat ook ooit, heel lang geleden. Maar China zet gewoon een aantal doelen neer en zegt over 5 jaar of over 10 jaar. Terug in 2012 was het China in 2025, gewoon het doelen. Deze 3, 4, 5 industrieën, daar willen we een dominante rol in spelen. En dit gaan we bouwen. En dan wordt dat uitgezet. Er wordt ruimte gecreëerd om een markt te laten ontstaan. En het wordt ook gestimuleerd. En op dezelfde manier zie je dat een Trump, die doet dat met minder elegantie misschien dan de Chinese leiders. Maar die zegt ook, ik wil deze industrieën terug en tarieven erbij. Dat gaat natuurlijk allemaal redelijk bot. Maar uiteindelijk de essentie is wel, ik wil weer een positie innemen in een bepaalde industrie en die is goed voor mijn land. Daar kun je dan mee eens zijn of oneens. Wat we nu hebben in Europa is, we hebben geen industriepolitiek.
1: Nee. We zien het allemaal gebeuren. En als we het zelf niet kunnen maken, dan maak het uit. Koop het wel ergens in.
0: En sterker nog, als we dan iets van een plan gaan krijgen. Een Draghi die zegt, doe deze 10 dingen en ga ermee aan de slag. Dan zie je dat er jaren over gesproken wordt. Er wordt 15% is er nu geïmplementeerd. En dan zijn er nog meningsverschillen. Ja, daar handelen we niet als één Europa. Dan kun je als Nederland kiezen, ga ik het voortouw nemen om in Europa eensgezindheid te krijgen? Of ga ik in ieder geval zorgen dat in Nederland dingen gedaan worden? Nou, beide van mij mag.
1: Ja, want je klinkt niet heel erg optimistisch dat het snel gaat veranderen.
0: Nou, nee, er moet iemand. Dus ik denk, als ik voor Europa mag wensen dat we een politici krijgen die langetermijn denken, ook over hun eigen termijn heen, ongeacht of ze herkozen worden of niet, en dat ze dan echt de goede dingen gaan kiezen voor het continent.
1: Als CEO van Alphen moet Michael Colijn grote doelen stellen, maar hij zei ooit dat hij zijn werk uiteindelijk voor 1 persoon in het bijzonder doet. Wie dat is, horen we zo, maar eerst.
5: Wat als in At The Top?
1: Ja, Michael, stel dat Alphen morgen opeens niet meer bestaat. Hè? Wat ga je dan doen in je leven?
0: Nou, weer iets nieuws.
1: Dat is, dat lijkt me logisch. Maar heb je iets op je bucketlist aan?
0: Nee, kijk, en daar hadden we. Dat is natuurlijk voor ieder is dat verschillend. Wij zijn, ik ben dit jaar 27 jaar getrouwd. Onze dochter is 12. Dus dat is, we zijn redelijk laat begonnen met gezin. En in die eerste jaren hebben we heel hard gewerkt, heel veel gereisd, alles gezien, alles geproefd. En op een gegeven moment kom je dan tot de conclusie, er zijn nog 1000 dingen die ik wil ervaren en rondreizen. Maar waar we vooral mee bezig zijn nu is toch familie en de relaties die je daar omheen hebt. En dat maakt dat niet echt een bucketlist is van deze dingen wil ik per se nog doen. Ik vind het wel belangrijk om dingen te doen die ergens toe bijdragen, die nuttig zijn. Maar dat kan op hele grote schaal, dat kan op hele kleine schaal. Daar krijg ik net zoveel voldoening uit.
1: Ja, je zei het al, we hebben een dochter. Je hebt ooit gezegd dat je dit werk onder andere doet om voor je dochter een betere wereld achter te laten. Dat klinkt natuurlijk super mooi, maar ja, hoe weegt zoiets mee als je op maandagochtend een investeringsbesluit moet nemen?
0: Haha, nou ja, kijk, uiteindelijk maak je keuzes ieder voor op zijn eigen manier. Maar voor mij is het belangrijk dat je nadenkt over wat zijn de gevolgen van een investering. Wat zijn de gevolgen van bepaalde carrièrekeuzes op waar je staat in het leven. Uiteindelijk als je de planeet als één huis beschouwt, dan is klimaat een van de dingen waar je mee bezig bent. Dan is de vrede, dus het niet hebben van oorlog, is niet meteen vrede, maar het is in ieder geval al een start. Dan pel je heel snel van die piramide dingen af en zeg oké, een huis en water en voedsel en scholing. Maar ook een plek waar je gewoon veilig kan voelen, waar je zelf kan zijn. Die spelen allemaal mee. Als je dat dan terugbrengt naar de investeringsbeslissing op maandagochtend. Ja, die gaat dan over een specifieke klant of een specifiek een stukje onderzoek wat we gaan financieren. Dat zit natuurlijk wel als onderdeel van een veel groter plan wat je als bedrijf wil gaan doen. En dat moet wel in lijn zijn. zijn met ook je visie, je hart en waar je voor staat.
1: Ja, nu heb je op het werk 1000 mensen aan te sturen. Thuis heb je er dus maar 1. Wat is nou eigenlijk ingewikkelder?
0: Nou, ik weet niet of ik thuis iemand aanstuur hoor. Maar, ik denk dat het in dat opzicht is een bedrijf een gemakkelijker organisme dan een familie. Een familie die denken, jij kan ook wat roepen. In een bedrijf heb je natuurlijk een bedrijfsdoelstelling voor de gezondheid van het bedrijf. Dat gaat toch uiteindelijk ook een deel over hoeveel omzet we draaien, hoeveel winsten we maken. Want dat is de toekomst van het bedrijf. En daarmee kun je wel mensen samenbrengen om richting dat gezamenlijke doel te rennen.
1: Ja, stel nou dat ik het je dochter zou vragen. Hè. Denk je nou dat hij zou zeggen dat jij als vader inderdaad de wereld een beetje beter hebt gemaakt? Of zou ze je toch vooral zien als die man die eigenlijk vooral heel veel aan het werk is?
0: Nou ja, dat is een goede vraag. Een van haar wensen een paar jaar geleden. Recent heeft ze dat niet meer gevraagd. Was, ik zei, wat wil je voor je verjaardag? Ze zei, 1 week met jou en mama zonder je mobiele telefoon. Dus dat is dat. We hebben thuis wel het maatschappelijk gesprek ook over. Welke keuzes maak je nou? Hoe sta je in het leven? Wat zijn nou de dingen die er toe doen en niet toe doen? En welke dingen zijn gewoon leuk om te doen? Doe je dus ook. Maar dus dat gesprek is wel actief. En dan zijn de voorbeelden uit werk, uit andere activiteiten, uit hobby's, die zijn dan ook wel, worden op tafel ook gewoon neergelegd.
1: En heb je haar wens in vervulling kunnen laten komen?
0: Ja, met een compromis. Dus ik zei, 's ochtends tussen 6 en 7, als jij nog slaapt, kijk ik even naar mijn e-mails. En tegen de tijd dat je wakker bent, geen telefoon.
1: Ja, en krijg je dan ontwenningsverschijnselen?
0: Nou, gelukkig niet. Dus we hebben genoeg andere dingen die ons interesseert en boeit om te doen. Maar het hoort natuurlijk wel bij de rol dat je niet 3 weken naar de Himalaya's kunt. En helemaal afgezonderd van de aardbol. Dat lukt niet.
1: Ja, en op een gegeven moment zei je bij Heliox, hè, toen je daar vertrok, van ja, mijn werk zit erop. Voor de volgende fase heeft dit bedrijf nieuwe ogen nodig. Waaraan moeten wij over een paar jaar kunnen zien dat jouw werk bij Alfa erop zit?
0: Ik denk als het bedrijf invulling heeft gegeven aan de strategie, de cultuur helemaal klopt, er zit weer een netjes groeipad in en het bedrijf is ook in staat om vooral zonder de CEO gewoon nog lekker door te blijven draaien, dan denk ik, dan hebben we het punt bereikt waarvan ik zeg, de volwassenheid zit hem in alle facetten van het bedrijf. Dus niet dat dat nu al door mijn hoofd speelt, maar uiteindelijk wil je als leider ook een zekere overbodigheid krijgen, omdat iedereen snapt waar we naartoe gaan, hoe we werken, wat de regels zijn van het werk wat we doen en waarom.
1: Ja. Nou ja, dus dat zou betekenen dat je bent nu CEO geweest van een snel groeiende onderneming. Je hebt een bedrijf verkocht, je leidt nu een beursgenoteerd bedrijf. Als je kijkt naar jezelf persoonlijk, wat zie jij nou hierna eigenlijk nog als pad omhoog?
0: Goed dat je hem zo neerzet, maar ik heb nooit over nagedacht in mijn carrière over een pad omhoog. Ik ben altijd van baan naar baan gegaan, omdat ik dacht, er zit een gradatie complexiteit in of fascinatie. Ik denk dat ik hier iets mee kan. En de weg ernaartoe daagt me ook uit. Dus dat het gevoel dat je eigenlijk weer voor het eerst weer iets nieuws doet wat je nog nooit hebt gedaan, dat spreekt me zeer aan.
1: Maar heb je nu het idee dat je nu de ingewikkeldste klus uit je carrière te pakken hebt bij Alfa?
0: Nee, dat wil ik niet zeggen. Ik denk dat Alfa heeft 3 markten die fenomenaal gezond zijn. Dus zowel de transformatorhuisjes als de batterij als de laadpalen. Die markten zijn geweldig. We hebben fantastische faciliteiten, goed team. Het gaat echt over het mensenwerk. Hoe zetten we het huis neer? Hoe werken we daarin samen? Wat voor partnership spreek je af? Het is veel werk, maar het is niet het meest ingewikkeld. Ik denk dat ik een tijd lang had ik mijn eigen bedrijf. Terwijl ik niet uit een ondernemersgezin kom, daar moet je echt alles leren. En dan ga je wel 2, 3, 4 keer plat op de grond. En dan moet je jezelf weer oprapen om weer door te gaan. En dat denk ik was veel lastiger dan nu, mentaal gezien. En qua hoeveelheid werk, ik werkte net zo hard als nu. En dat vind ik ook leuk en een onderdeel van wie ik ben.
1: Zouden we eigenlijk meer die eis moeten stellen aan CEO's, namelijk het hebben van een eigen bedrijf op je cv?
0: Ik denk dat het goed is voor een CEO dat de CEO, voordat je de rol neemt, zeker beursgenoteerd, maar ook ander, dat je een keertje hebt meegemaakt wat het is als dingen niet goed gaan. En nou, die gradatie van niet goed, daar zitten nog wat tinten grijs inderdaad ook in. Maar als je een keer een restructuring mee hebt gemaakt, als je een keer een faillissement hebt moeten afwenden, als je een keer een hele moeilijke legal claim aan je broek hebt gehad, dat zijn wel de momenten waar je echt in de spiegel moet kijken en zeggen van, durf ik dit nog aan? Kan ik dit nog aan? En op tijd mensen bijroepen om te komen helpen. Als je dat nooit hebt meegemaakt, denk ik dat je kans op succes een stuk kleiner is.
1: Nou, ik hoop dat alle recruiters in Nederland luisteren. Michael Colijn, CEO van Alfa, heel hartelijk dank voor je komst hier naar het hoofdkwartier van DPG Nederland. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering van At The Top. En dan niet vanuit onze vertrouwde studio, maar vanuit het Apple Museum in Utrecht. En dan te gast Roelof de Rijk, die als CEO van eMac jaarlijks voor zo'n 240 miljoen aan Apple spulletjes verkoopt. Dus graag tot dan en volg ons in de tussentijd vooral op businesswise.nl.
3: Dit is New Business Radio.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet.
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
11: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
11: Newsflash.
12: Een Nederlands technologiebedrijf krijgt 15 miljoen euro van de overheid om verder te groeien in Azië. Staatsinvesteerder Invest International verstrekt de lening aan het Eindhovense KMWE, dat onder meer onderdelen levert aan ASML. Het geld wordt gebruikt voor een uitbreiding van een fabriek in Maleisië, waar KMWE al ruim 15 jaar actief is. Veel klanten uit de chipindustrie die zitten in Azië, waardoor productie dicht bij die markt volgens het bedrijf steeds belangrijker wordt. Invest International springt bij omdat commerciële banken zulke buitenlandse uitbreidingen niet altijd volledig financieren. De investering moet volgens KMWE uiteindelijk ook ruimte opleveren om de hoogwaardige productiecapaciteit in Nederland verder uit te breiden.
13: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
14: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
13: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
14: Credion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
15: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
13: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is Nieuw.
10: New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen. Maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
4: Netwerkplatform Connect verdubbelt vanaf 1 november de prijs van haar jaarabonnement. Ondernemers betalen dan geen 247, maar €494 per jaar. De start-up die in april werd gelanceerd koppelt ondernemers iedere week aan een zakelijke match. Volgens Connect komt de prijsverhoging mede voort uit een rondvraag onder eigen leden. Zij zouden vinden dat de huidige prijs niet in verhouding staat tot wat een succesvolle zakelijke connectie kan opleveren. Met het hogere tarief zegt Connect daarnaast meer serieuze ondernemers te willen aantrekken en de kwaliteit van het netwerk te bewaken. Onlangs sloten ook 3 nieuwe aandeelhouders zich bij het bedrijf aan.
0: Wat gebeurt er als auto's bijna allemaal autonoom rijden en helemaal zelf nadenken? Als files straks worden opgelost voor ze ontstaan en AI bepaalt hoe jouw medewerkers reizen? We binnen een uur van Amsterdam naar Parijs kunnen via een Hyperloop. De toekomst van mobiliteit klinkt soms als science fiction, tot je hoort wat er nu al gebeurt. In Move Forward spreekt Ron Lemmens met de mensen die aan de toekomst bouwen van onze mobiliteit. CEO's, ondernemers, experts. Mensen die niet wachten op verandering, maar verandering veroorzaken. Move Forward, elke vierde woensdag van de maand tussen 3 en 4 bij New Business Radio. Ook te beluisteren als podcast. Move Forward wordt mede mogelijk gemaakt door DTC, Financial Lease voor auto's en bedrijfsmiddelen. En Europcar for Business, flexibele mobiliteit voor grootzakelijk Nederland.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: kracht van mensen in organisaties. People Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
2: We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And have some...

0: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.
1: Dit is New Business Radio.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan, Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan.
2: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
1: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
5: Het Europese mobiliteitsplatform DKV Mobility haalt een ervaren techbestuurder binnen. Ronan Benchetried wordt de nieuwe Chief Technology Officer. Hij gaat zich bezighouden met de technologie achter het bedrijf en de verdere digitalisering. Benchetried loopt al ruim 30 jaar mee in de techwereld en was hiervoor technisch directeur bij betaalplatform MangoPay. Op zijn cv staan daarnaast bedrijven als Bumble, Zopa en PokerStars. DKV Mobility investeert de laatste tijd nadrukkelijk in technologie, data en kunstmatige intelligentie. Zo opende het bedrijf in juni een nieuwe tech-hub in Porto en werd een maand later ook een nieuwe directeur voor data en AI aangesteld.
0: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In De Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij De Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.

Wat speelt er nu in de top van het bedrijfsleven? Olivier de Neve gaat wekelijks met twee experts in gesprek over het nieuws dat ertoe doet op de werkvloer, in de boardroom en bij het koffieapparaat. Jouw voorsprong begint hier. Business Wise Weekly hoor je elke donderdag tussen 5 en 6 en vrijdag tussen 12 en 1. Bij New Business Radio en via je favoriete podcastkanaal.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feunt met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
5: De Nederlandse webshop By European gaat producten van allerlei Europese familiebedrijven verkopen. Het platform van vader en zoon, Kees en Mark Erkelens, begon deze zomer nog met zo'n 40 wijnen van Franse familiedomeinen. Vanaf nu kunnen ook andere Europese familiebedrijven zich aanmelden. Ze verkopen hun producten via het platform rechtstreeks aan Nederlandse consumenten zonder importeur of groothandel ertussen. By European zegt daarbij zelf te controleren of producten echt in Europa worden gemaakt. In november komt er als eerste uitbreiding olijfolie uit Andalusië bij. Kaas, honing en andere producten moeten daarna gaan volgen.
0: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio. Met Gerben van Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6 en donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Met Roelof Meijer.
7: Een hele goede middag. Hartelijk welkom, My Personal Finance. Tot 5 uur met de... Nou, misschien wel de meest briljante tips op financieel gebied. Dus blijf lekker luisteren. Vandaag is het thema de relatie tussen grondstoffen, edelmetalen en beleggen. Hoe zit dat nou? Mijn gasten vandaag, Willem Johannesma van Ook de Pensioenbooster. Han Diepering van Aureas. Pieter van Zeven, Duinweide Investeringen. Bob Toussaint van Mint Tower Capital. En natuurlijk de vaste rubriek Vermogensoverdracht met Raymond Mars van de Stichting Register Executeur. Willem, klein tipje van de sluier. Waar ga je het over hebben?
8: Over de noodzaak van spreiden, andere bronnen van rendement, vooral nu.
7: Oké, dat is mooi. Vooral nu. An?
9: Je hebt eigenlijk twee soorten beleggingen, juwelen en gereedschappen. En ik ga uitleggen waarom je beter in gereedschappen kunt beleggen dan in juwelen.
7: Dat is ook wel triggering. En Raymond?
10: Ja, ik ga het gelukkig over iets heel anders
7: hebben.
10: Ik
7: ben altijd dissident hier.
10: Absoluut. Ik ga het hebben over een conservator beslag op een niet opeisbare vordering.
7: Geweldig.
10: Okay. Nou, dat is een mooi woord voor Scrabble, toch?
7: Dat is dus hoeveel punten?
10: Geen idee.
0: Zeker. Pensioen, beleggen, hypotheek, testament, bedrijfsvorm, vermogensoverdracht en bedrijfsopvolging. Wil je ook door de bomen het bos zien? Luister dan iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 naar My Personal Finance op New Business Radio.
7: Vandaag dus het thema de relatie tussen grondstoffen, edelmetalen en beleggen. Hoe zit dat nou? Willem Johannesma van Ook de Pensioenbooster. Als je het over grondstoffen, edelmetalen en beleggen hebt, heb je het in feite dus over spreiden. Je zei het al.
8: Ja.
7: Hoe zit dat dan?
8: Nou ja, je kunt... De traditionele portefeuille bestaat vaak uit aandelen en obligaties. Mm-hmm. Aandelen voor het rendement. Obligaties voor wat meer rust, stabiliteit. En dat heeft lang goed gewerkt. Maar in 2022 en ook de jaren daarna, ook dit jaar, 2026, kun je daar eigenlijk niet meer blind op vertrouwen. Hè? De inflatie is enorm toegenomen. Ja. De rente is toen van 0 naar, nou ja goed, laat zeggen 3-4% gestegen.
7: Precies.
8: En daardoor kregen aandelen en obligaties tegelijkertijd flinke klappen. En de belegger die dacht van ik heb aandelen obligaties, ik ben goed gespreid. Ja, bleek dat ze ineens in behoorlijk dezelfde kant op konden bewegen. En daarmee niet de spreiding hadden die ze dachten te hebben.
11: En dat roept dus een interessante vraag op. Moet je niet alleen spreiden over verschillende beleggingen, maar ook over verschillende bronnen van rendement?
8: Juist. En daar staan wij voor. Dat hebben we al heel lang. Propageer dat bij ook. Je moet. Kijk, uiteindelijk is het toverwoord hier correlatie. En correlatie is de samenhang tussen, laat zeggen, verschillende beleggingscategorieën.
11: Ja.
8: En correlatie is één, dat doet het precies hetzelfde. Correlatie
11: dat wil je niet, want dat spreid je eigenlijk niet.
8: Dan heb je, als je spreidt over beleggingen die eigenlijk allemaal heel sterk een plus hebben, ja, dan gaan ze tegelijkertijd op en tegelijkertijd ook neer.
11: Ja.
8: Als je min 1 hebt, ja, dan heb je iets wat precies tegenovergesteld doet.
11: Ja.
8: Ja, dat wil je eigenlijk ook niet. Want ja, als je 50-50 doet en ze hebben een min 1 correlatie, dan per saldo vind je die nog nooit.
11: Ja, dat doe ik als laffeling doe ik dat altijd met de roulette. Dan zet ik eentje op zwart en eentje op rood. Maar per saldo schiet ik niks op.
8: Nee, de bank schiet er. Uiteindelijk schiet de bank weer op.
11: Ja.
8: Ja, dat is grappig. Ja. Dat is, de groene nul is altijd voor de bank. En in Las Vegas hebben ze inmiddels 3 nullen. Hè? Dus dat,
11: dat is helemaal kassa.
8: Ja. Helemaal kassa.
11: Ja. Ja.
8: Maar dus je zoekt naar correlaties het liefst rond de nul. En eigenlijk nog mooier is dynamische correlatie. Dus in een stijgende markt een pluscorrelatie en in een dalende markt een mincorrelatie.
11: Ja.
8: Nou, dat is een soort holy grail op van beleggen.
11: Ja.
8: Maar verschillende bronnen van rendement is belangrijk. En goud is voor veel mensen een andere bron van rendement. En daar zit wel bepaalde logica achter. Die worden andere factoren bepaald dan de winstontwikkeling van bedrijven of de rente op obligaties. Dus er is met goud of met olie of commodities of misschien met crypto's. Dat is natuurlijk ook een
11: Maar jullie nemen zelf geen goud op in je portefeuilles.
8: Nee, we doen het niet. Goud of een ander edelmetaal of een commodity of crypto, dat is... Ja, zelf, dat produceert niet zelf. Je handel heeft het dadelijk over juwelen, over
11: gereedschap.
8: Gereedschap. Dit is een juweel, zou je zeggen. Het is in ieder geval geen gereedschap. Een aandeel vertegenwoordigt een onderneming die winst kan maken en groeien. Een obligatie levert rente op. En bij goud krijg je geen rente, geen dividend, geen winstgroei. En het moet uiteindelijk uit een hogere goudprijs komen. Dus iemand moet er geloven dat goud weer meer waard is dan waar jij het voor gaat verkopen. Dus
11: meer speculeren ook, toch?
8: Ja, een soort van schaarste idee moet erachter zitten. Daardoor zou het uiteindelijk per saldo de prijs moeten stijgen.
11: Ja.
8: Maar het is niet automatisch een veilige haven. Het is niet zo dat de aandelen dalen dan automatisch goud stijgt of andersom. De prijs kan behoorlijk fluctueren in de samenhang met aandelen en obligaties die verandert door de tijd heen. Maar het idee erachter is interessant. Je wilt voorkomen dat je hele vermogen afhankelijk is van eigenlijk dezelfde economische omstandigheden en beurzen.
11: Ja, maar je neemt het dus niet op goud.
8: Nee,
11: waar kijk je dan wel naar?
8: Wij zoeken onze heil, en dat doen we al meer dan 20 jaar, in wat wij noemen skills. Dat zijn liquid alternatives, liquide. Dat is belangrijk voor ons. Het moet verhandelbaar zijn.
11: Ja, ja.
8: En alternatieven, het moet iets anders zijn dan standaard aandeelobligaties. En skills, omdat het rendement komt uit de vaardigheid van de fondsbeheerder die dit doet. En dat zijn met name, dat is onze keuze, gericht op kwantitatieve modellen. Dus repeteerbare processen die ook bewezen zijn. En die vooral ook, met een mooi woord, crisisalpha hebben. En crisisalpha bedoelen we mee dat ze vooral toegevoegde waarde hebben in tijden van dalende markten.
11: En dan komen we weer een beetje bij dat correlatie gegeven.
8: Dat is die dynamische correlatie. Ze moeten ook een je moet er geen last van hebben. Als de aandelen lang stijgen, dan blijven ze wel achter.
11: Mm-hmm.
8: Maar je moet er geen last van hebben. En maar vooral als aandelen en obligaties, want dit jaar is met name de bron van rendement dalende obligaties, dan heb je uiteindelijk gewoon een hele mooie toevoeging in je portefeuille. En dat is het punt van spreiden. Als alles in je portefeuille tegelijkertijd geweldig presteert, moet je misschien wel afvragen of je wel zo goed gespreid bent.
11: Dus eigenlijk moet je heel blij zijn als een deel van je portefeuille achterblijft.
8: Ja, in feite wel. Ja, dan heb je in ieder geval iets in wat ook in een soort zit een bepaalde cadans in die portefeuille. Dan heb je iets weer, een ander cilinder in je motorbak wat het wel goed doet. Ik vergelijk het ook wel eens met een sportteam. Je stelt ook geen voetbalteam samen met 11 goede spitsen. Dat schiet niet op. Je moet een keer verdedigen.
11: Ja.
8: Je wil spelers die verschillende dingen kunnen doen en op verschillende momenten waarde toevoegen. 2022 was een goede waarschuwing eigenlijk voor beleggers. Dus niet alleen verschillende beleggingen kopen, maar dat je meerdere bronnen van rendement hebt, waardoor je ook in dat soort markten rendement kan maken. De skills deden toen heel goed dat jaar.
11: Heb je een voorbeeld van een skillsfonds?
8: Ja. Wat wij veel gebruiken, wij gebruiken arbitragefonds. Mintower is hier ook een spreker. Die komt ook vanmiddag aan bod.
11: Precies.
8: Een arbitragefonds. Maar wij gebruiken ook trendfondsen. En dat zijn mathematische modellen die trends in een hele grote hoeveelheid markten proberen te achterhalen. Denk daaraan aan valutamarkten, obligatiemarkten, commoditymarkten en aandelenmarkten. Bij een opgaande trend, heel simpel gezegd, nemen ze een longpositie in. En bij een neergaande trend over verschillende tijdsperiodes moet je dat meten, nemen ze een shortpositie in.
11: Ja, een soort verkooppositie.
8: Ja, in feite een soort. Ze profiteren van de daling. Ze hebben eigenlijk daardoor net zoveel kans om in een stijgende markt rendement te maken als in een dalende markt. En op dit moment behalen de meeste trendfondsen hele goede rendementen door de stijgende rente. Ergo dalende obligatiekoersen.
11: Past hier ook een nuance?
8: Ja. Ja, je kan overspreiden überhaupt. Hè? Want soms als jij nou een twintiger bent en je gaat nu al, dat zou je iedereen moeten aanraden, sparen voor je pensioenbewijs. Ja. Je zet geld opzij. Dus je hebt 40 jaar. Ja, dan zou je kunnen zeggen, dan moet je gewoon alles in aandelen doen. Objectief gezien. Want je met zo'n horizon, waarom zou je dan nog spreiden om je risico's te dempen tussentijds? Is je horizon korter en of heb je behoefte aan dat de dalingen minder diep zijn, maar je neemt ook daarmee genoegen dat de pieken wat minder hoog zijn, ja, dan is het goed om te spreiden. Maar dan moet je ook daadwerkelijk gaan spreiden over meerdere bronnen van rendement.
11: Willem Johannesma van ook de Pensioenbooster.
12: Wil je ook de kapitein op je schip zijn? Werk samen met My Personal Finance aan je persoonlijke financiële kompas. Voor nu en later. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op Nieuw Business Radio.
11: Vandaag dus als thema de relatie tussen grondstoffen, edelmetalen en beleggen. Hoe zit dat? Han Dieprink van Aureus. Jij houdt je doorgaans bezig met private equity. Hoe kunnen we deze vraag nu beantwoorden in jouw situatie? Dan moeten we dus over juwelen en gereedschap hebben.
9: Nou ja, grondstoffen en private equity is geen gelukkige combinatie. Nee. Want grondstoffen, daar valt operationeel niets aan te verbeteren. Ik bedoel, ja, een vat olie blijft een vat olie. Wat je er ook mee doet, er is niet een financiële hefboom op een vat olie of zoiets. Ja, dat kun je wel doen, maar dan heb je eigenlijk een bedrijf. Dus dat verandert ook niets.
11: Nee.
9: En ook de KW van olie, ja, bedoel, dat is nou een beetje wat private equity, de KW-expansie. Dat gebeurt allemaal niet. Dus olie is olie, goud is goud. Dus dat is eigenlijk iets anders dan wat je met bedrijven hebt. Wat natuurlijk private equity wel doet. Hè. Private equity bedrijven te verbeteren. Hè, probeert ze te transformeren, te om te vormen.
11: Heel actief is dat, hè?
9: Dat is actief. Ik noem het ook wel het ondernemersrendement. Hè. Dus als je kijkt naar gewoon aandelen, krijg je in ieder geval de beta van de markt. Hè. Je kunt omhoog, je kunt omlaag.
11: Ja.
9: Maar als je kijkt met private equity, kun je heel veel meer mee doen. Je kunt een ander bestuur neerzetten. Je kan een onderdeel afsplitsen. Je kunt heel veel activiteit doen. Wat je als ondernemer kan doen, niet op de beurs, maar wel met private equity. En dat is zeg maar de toegevoegde waarde van private equity boven het normale rendement wat je eigenlijk op andere markten ook krijgt. De beta, zeg maar.
11: Ja.
9: Ik noem het dan het ondernemersrendement. Sommigen noemen het alfa, maar dat is een beetje, als je kunt definiëren, dan is het eigenlijk geen alfa meer. Dat is een vorm van beta eigenlijk ook. Maar dat is meer de zaak.
11: Dat is een hele theoretische discussie.
9: Als je over grondstoffen kijkt, ik begon ooit eens in een vak en heb ik nog met jou gewerkt in die tijd. En dan had ik een collega, Bert Dekker.
11: Ja, die kennen we
9: en,
11: nog.
9: En ik denk, ik ga een casus maken voor goud. En het, ik weet nog, het aandeel heet de Ashanti Gold Fields. Tegenwoordig van Anglo Gold is het onderdeel van.
11: Ja.
9: En de goudprijs stond tussen de $250 en $300 per troy ounce. Hè, dus 31, zoveel gram.
11: Ja.
9: En het was de tijd dat de Bank of England massaal goud verkocht. Maar die had blijkbaar erachter gekomen dat dit het moment was om goud te verkopen. Ja, met allerlei mooie tech-aandelen die gingen hard omhoog. Dus zij dachten, nou, kunnen we daar beter in beleggen dan in goud. Dus nu zie je dat centrale bankiers vooral goud kopen. Maar toen was het goud verkopen. Ik dacht, nou, als iemand een grote verkoper is, als iedereen erover eens zit, dan denk ik, nou, misschien is het wel leuk om dan wat te kopen.
11: Precies.
9: Dus ik had een casus gemaakt van goud. En toen zei Bert, ja, ik kan dat beter niet over goud doen, want dat is niet goed voor je carrière. Dat kun je beter niet over beginnen.
11: Oh.
9: Dat was ook wel zo natuurlijk. Dus we gingen al een stierf eigenlijk een stille dood. Het goudprijs is wel vertienvoudigd in de 10 jaar daarna. Dus, maar goed, de zaak, het was niet goed. En toen was er een beetje de discussie rond BreeX. Zeg een soort gouddeveloper. Die dan iemand uit een vliegtuig was gevallen. Een helikopter was gevallen. Omdat bleek dus helemaal geen waarheid te zijn. Dus goud is eigenlijk een gat in de grond met een leugenaar daarnaast. Dus daar moet je eigenlijk maar niet te veel mee te maken hebben. Het was een beetje van, dat was gewoon te speculatief. En ook, dat klopt wel, want ook andere beleggers, goede beleggers, die waren dezelfde mening toegedaan. Warren Buffett zegt, je doet heel veel moeite om goud uit de grond te halen. En daar doen we heel veel moeite om goud weer onder de grond te stoppen in een kluis.
11: En als je naar de jaren 90 kijkt, dan volgens mij waren van die 10 jaren de 9 negatief voor goud. Zo'n beetje.
9: Goud is natuurlijk, als je kijkt naar goud als bescherming tegen inflatie, het heeft nog geen nut.
11: Nee.
9: Ja, je kunt zeggen met de afschaffing van de dollar in 71, als je dan gaat rekenen, dan lukt het wel, maar op lange termijn lukt het helemaal niet.
11: Nee.
9: En bovendien is het ook een beetje een raar fenomeen, want het produceert niks. Hè. Er komt geen dividend uit, geen coupon, niks.
11: Nee.
9: Je moet geld betalen om het in die kluis te leggen, want iemand moet er verzekerd worden enzovoort.
11: Ja.
9: Dus dat is helemaal niet een leuk goed. En daar komt het, is een juweel. Hè? Dus het, is iets,
11: het ziet er mooi uit, maar.
9: Ja. Ja, en als het veel waard is, dan wil iemand die dat gereedschap heeft. En denk maar wat voor gereedschap dan ook. En als je het een beetje van afstand bekijkt, is het eigenlijk net als een obligatie van aandeel. Dat is ook een gereedschap. Er zijn bedrijven die dingen maken. Ja. En als je iets heel duur is, dan kennen we daar. Nou, dan ga ik ook kijken of ik dat ook kan maken. Bijvoorbeeld nu met diamanten is het net gelukt. Hè? We hebben natuurlijk enkele decennia gezien dat diamanten ook synthetisch gemaakt kunnen worden. Toen dachten we allemaal nog, dat is alleen maar om boordjes of schuurpapier te maken of zoiets. Tegenwoordig worden ook hele grote diamanten, met de helft van de diamanten in de Verenigde Staten, dat zijn gewoon synthetische diamanten. En die kosten een factor 20 goedkoper. Hoe groter de diamant, hoe goedkoper die is.
11: Ah, ja.
9: In China is een stad, of een stad, en daar worden dus diamanten gemaakt, allemaal grote machines, die onder hoge druk koolstof, en dan maken ze diamanten in allerlei kleuren, soorten, maten, niet van echt te onderscheiden. Dat doen ze natuurlijk wel, van te zeggen, met het echte, dan kun je echt zien wat het verschil is. Echt niet, het verschil is niet mogelijk. Hetzelfde gaat gebeuren overigens ook met goud. Dan zijn ze in CERN hebben ze het uitgevonden dat ze goud kunt maken van
11: andere. Kan dat economisch gezien dan?
9: Is dat niet het gaat heel veel energie in. Mm. Dus feitelijk is alles energie eigenlijk in de maatschappij. Dus, en dat betekent hoeveel dat de kostprijs van energie. Maar het zou dus kunnen met kernfusie. Op het moment dat je kernfusie aanzet, dan heb je permanent heel veel energie. En dan zou je misschien dat kunnen maken, zeg maar goud. Nadeel, wat dat goud wat in CERN geproduceerd wordt, dat is wel goud wat licht radioactief blijft. Maar het gaat toch 15 jaar in de kluis, dus dat is geen probleem.
11: Dat merk je niet,
9: En op een gegeven moment gaat het eruit. Ja. Je ziet dus als je juwelen hebt, dus dingen die veel geld waard zijn, dat iedereen er wat aan gaat doen om het zelf na te maken. Tot aan juwelen zelf, dus als diamanten, tot aan goud zelf. Dus alle andere dingen die veel waarde zijn, die zijn altijd waard, niet omdat het een cashflow produceert, maar omdat wat de gek ervoor geeft.
11: Ja.
9: Noem het een oude auto. Hè. Als je de rente naar nul brengt, denk je, dat is een mooie oude auto, die ga ik dan sparen in plaats van moet ik toch niks geld krijgen op mijn spaarrekening.
11: Precies.
9: Dus dat is tegenwaarde met juwelen. Maar ik geloof meer dus in de andere kant. Dus de gereedschappen die dingen kunnen maken. En dan kun je gewoon zeggen, dat is een bedrijf. En de bedrijven die zijn toch altijd, die kijken waar ze winst kunnen maken en waar ze geld kunnen verdienen. En dat is uiteindelijk de krachtige motor. Met name dus komt dat door het aanpassingsvermogen van de mensen. De mens is uniek ten opzichte van anderen. Die is het ons zo makkelijk kunnen aanpassen. In allerlei situaties, of het nou slecht of goed weer is, dat maakt allemaal niet uit. En dat is zeg maar ook wat je terugziet in dat soort aandelen en obligaties. Daar krijg je iets voor terug. En dan kun je ook berekenen wat dat dan waard is. Dan bereken je die toekomstige kaststromen. Zo denkt private equity. Maar gelukkig is er nog een hele andere kant. Mensen die denken dan, ik geloof toch wel in juwelen als het slecht gaat. En ik geloof ook wel, en dat zei ik altijd wel in presentatie aan klanten, dat je best wel goud mag kopen, maar doe het dan fysiek. Maar goud heb je nodig in vrij extreme situaties. En dat is namelijk als je aan de grens staat, je mag de grens niet over. Als je in een kamp zit of je mag het kamp niet uit.

0: Maar wel een hele unieke situatie. Eigenlijk hoort het dan niet zozeer in je portefeuille. Een portefeuille, je belegt meer in kaststromen. In waar je dus daadwerkelijk in de toekomst je inflatie mee kunt compenseren. En uiteindelijk is alles wat je in portefeuille hebt, is uitgestelde koopkracht. Dus eigenlijk is alles wat je koopt uiteindelijk geschikt voor consumptie. Want ja, het is niet zo dat je wilt beleggen tot in de eeuwigheid. Iemand misschien erft het dan nog en dan nog. Betekent niet er wat van gaat kopen. Dus je moet zorgen dat je als je consumptie hebt, dat je het ook in de toekomst nog kunt consumeren. En goud is daar helaas niet zo goed in.
1: Zou je goud een verzekering kunnen noemen en dat gereedschap en belegging?
0: Als verzekering mag je hem wel benoemen. In extreme noodsituaties. Ik heb ook van mijn oma ooit eens een paar gouden vijfjes gekregen. En dat is ook meer in die situatie. Ja. In de jaren 30 gold dat bijvoorbeeld. Nou, dan heb je misschien dat je kunt zeggen, nou, dat kan wel eens een keer wat fout aflopen. Dat is inderdaad ook fout gegaan in de jaren 30.
1: Ja.
0: Maar daarvoor zou je goud kunnen hebben. Maar dus niet als belegging. Nee. Niet in de portefeuille.
1: Dus als we ook naar de andere grondstoffen kijken. Olie bijvoorbeeld.
0: Ja, nou, olie is eindig. Ik beleg niet in oliemaatschappij. Ik beleg ook niet in banken. Banken hebben natuurlijk, als je naar de kwaliteit van bedrijven. Banken hebben altijd een slechte balans. En je kunt wel zeggen dat het businessmodel nu is een beetje overgenomen. Door iedereen die dat in de technologie of disruptief dat kan benaderen. Of nou betalen is of verzekeren. Of welke functie een bank ook heeft. Ja, eigenlijk is een andere alternatief wat goedkoper is. Maar zonder toezicht vallen. Ja, zijn ze ook vrij duur natuurlijk. Hè? Dus dat is het nadeel. Precies meer dat er nog een overheidstaak overblijft. En bij olie geldt eigenlijk hetzelfde. Olie is natuurlijk marktaandeel aan het verliezen, zo kun je het zeggen. Het feit dat natuurlijk nu de straat van Hormuz dicht is, hoewel de straat van Hormuz is eigenlijk alweer open. Ja. Er gaat nu geloof ik 16 miljoen vaten per dag doorheen. Het was 20 miljoen daarvoor. En die 16 miljoen is alles behalve, dus er komt geen olie meer uit Iran. Maar dat komt ook wel weer, denk ik, op termijn. Dus zo ongetwijfeld naar de interimverkiezingen in de VS alweer komen. Als je kijkt naar olie, dan zie je dat wat het gevolg is van deze oliecrisis, elke oliecrisis eigenlijk, dat het gevolg is daarna dus dat er andere alternatieven worden gevonden. En ze kijken dus naar de manier om zeg maar uit die straat van Hormuz te komen. Nee, die oost-west pijpleiding in door Saudi-Arabië. Ja, ja. Die was dan eventjes neergeschoten. Dus heel erg, maar 2 weken later deed hij weer optimaal vorm. Dus als het om geld gaat, gaat het opeens heel snel. Dus dat is, blijkt dat er veel manieren om uit zeg maar het Midden-Oosten, uit de grote Persische Golf te komen. En je ziet natuurlijk ook dat voor de kust van Suriname, voor de kust van Brazilië, dat natuurlijk ook heel veel goud gedolven wordt of gewonnen wordt. Venezuela natuurlijk, dat opeens weer open is. Dat er ook weer goud, is er even meer goud of meer olie onder de grond in Venezuela dan in Saudi-Arabië, notabene. Ja. Maar het is een ander type olie, dat moet ik wel weer zeggen. OPEC, de situatie rond olie, is natuurlijk kleiner dan ooit. OPEC is natuurlijk, de golfstaten zijn weggelopen. Venezuela is eruit. Dus het, ik geloof dat ze 32% marktaandeel hebben. En elke keer dat ze marktaandeel hadden, dan daalt eigenlijk de olieprijs. En als ik ook naar de IEA kijk voor volgend jaar, dan hebben we geloof ik 8 miljoen vaten per dag te veel. Wat opeens productie. Nou, dan kan het heel hard naar beneden gaan. En zeker voor de olieprijs dankzij Iran die hard gestegen is, zag je dat OPEC moeite had om die boven de $65 te houden. En nu, ja, ik denk dat $50 toch het volgende koersel zou moeten zijn voor olie. En ik denk dat nog niet in de koers zit. Ook nog niet in de inflatiecijfers zit. En ook nog niet in de rente zit. De rente stijgt wel. Maar dat, omdat het zo fantastisch goed gaat met de economie. Even dat terzijde natuurlijk. Hè? Allemaal dankzij kunstmatige intelligentie. Ja. We zijn uit het nieuwe normaal. En terug naar eigenlijk de oude tijden. Dus wees niet bang voor de rentestijging. En beleg niet in grondstoffen puur sang. Omdat het grondstoffen zijn. Maar ja, ik kan wel zeggen. Bijvoorbeeld als je grondstoffen als koper of aluminium hebt. Wat natuurlijk voor de energietransitie nodig is. Dan kun je zeggen ja. Ik koop liever voor een kilo goud dan een kilo koper dan een kilo goud. Als je kijkt naar wat je er dan voor krijgt. Want een kilo goud is...
1: Precies. Ja, en dat kun je ook gewoon toepassen.
0: Ja. Daar kun je wat mee doen.
1: Oké, okay. Van Diepering van Aureus, dankjewel.
2: Wil je ook de kapitein op je schip zijn? Werk samen met My Personal Finance aan je persoonlijke financiële kompas. Voor nu en later. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op Nieuw Business Radio.
1: We gaan het weer hebben over alternatieve beleggingen. En dat doe ik samen met Bob Toussaint en Wouter Richters van Mint Tower Capital. Bob, even nog Mint Tower. Jullie zijn al een aantal keren aan het woord geweest. Maar wat onderscheidt Mint Tower ook alweer?
3: Ja, dan val ik inderdaad bij een herhaling. Hè?
1: Ja, dit is voor de oplettende lezertjes.
3: Ja, maar ik vind het ook niet erg om te blijven herhalen. Want het is ook... wat je uniek maakt is natuurlijk altijd belangrijk voor je als bedrijf. En bij ons is dat altijd risico-rendementsverhoudingen. Wij zijn altijd op zoek naar een belegging te bieden aan cliënten die een mooie balans bieden tussen het potentieel rendement, maar vooral het gelopen risico. Onze hoofddoelstelling is kapitaalbehoud. Goed passen op de centjes van onze cliënten. En dat maakt ons denk ik uniek, hè, waar je de meeste beleggende partijen.

0: partijen, vermogensbeheerders kiezen voor een zo hoog mogelijk rendement of het volgen van de markt, wat het rendement dan ook mag zijn, kiezen wij echt voor een wezenlijk andere aanpak door een andere bron van rendement te zoeken en daarmee een cliënt een belegging te bieden die gewoon niet op veel plekken kan vinden.
1: Ja. Ja, mooi. Wouter Richters, jij bent portfolio manager bij het Mintow Defined Returns Fund. Vorige keer heb je een beetje verteld hoe jouw dag eruit ziet, dat je fondsanalyse doet en dan iets uitkiest wat dan past bij wat Bob al aangeeft, die risicorendementsverhouding. Nou hebben we natuurlijk de laatste tijd te maken gehad met best wel hoge waarderingen op de aandelenmarkten. Hoe ga jij daar dan mee om?
2: Ja, dat kan je wel zeggen. We zien zeer unieke scenario's gebeuren. We zien Japan bijvoorbeeld, die al anderhalf jaar bezig is aan een supergrote stijging. En bij het Defined Return Fund proberen wij daar op in te spelen om enige bescherming te bieden naar beneden toe. Voor het geval dat bijvoorbeeld deze sterke stijging in de markt eventjes tot halt komt.
1: Ja.
2: Waar wij naar op zoek zijn is naar producten die ongeacht de waardering nog kunnen blijven renderen. Ook in zijwaartse of markten die zelfs een beetje naar beneden gaan.
1: Ja.
2: Onze visie is dan ook, het Defined Return Fund bestaat dan ook uit producten die worden uitbetaald op basis van of volatiliteit duur of goedkoop is. Dat hebben we eerder al besproken, hoe we daar naar keken.
1: Ja, dus de bewegelijkheid is voor jullie belangrijk. Ja, hè? Dat is een criterium.
2: De bewegelijkheid die bepaalt uiteindelijk bij ons of een product een goed rendement gaat opleveren de komende tijd of niet. En wat is daar nou zo interessant aan? De producten in het Mintow Defined Returns Fund, die zijn afhankelijk van de prestaties van een S&P 500 of een Eurostoxx of een Nikkei. En waar aandelenbeleggers vaak een positie zullen innemen omdat ze denken dat de S&P omhoog of naar beneden gaat. Laat ik wel zeggen, voor ons is het uiteindelijk naar de zijwaarts of omhoog ook het beste scenario. Of licht naar beneden, dan kunnen wij nog steeds rendement maken. Maar ons fonds wordt bepaald door ons fonds is samengesteld uit producten die uitbetalen op basis van of volatiliteit, geïmpliceerde volatiliteit, duur of goedkoop is op dat moment.
1: Zou je willen kunnen zeggen van nou of er wat meer onzekerheid of meer zekerheid in de markt is?
2: Zeker. Wanneer er iets meer onzekerheid in de markt is, dan zal de geïmpliceerde volatiliteit ook omhoog gaan. Mensen verwachten dat er meer beweging gaat plaatsvinden de komende maanden. Een heel interessant voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Europa nadat Amerika Iran binnenviel. Europa is heel erg importafhankelijk.
1: Uh-huh.
2: En ondanks dat de aandelenmarkt niet heel sterk daarop reageerde, zien wij wel dat de verwachte bewegelijkheid aanzienlijk meer werd in Europa. Dus investeerders verwachten dat de Europese aandelenmarkten harder gingen bewegen dan voorheen.
1: Oké, is dat voor jou een voordeel of een nadeel?
2: Voor ons is dat een voordeel. Binnen het Defined Returns Fund nemen wij dan posities in waarbij de couponbetaling afhankelijk is van de verwachte volatiliteit. En hoe hoger de verwachte volatiliteit, hoe hoger de uiteindelijke couponbetaling zal zijn. Nou, de verwachte bewegelijkheid in Europa die nam toe.
1: Ja.
2: Wij zien dat in onze modellen naar voren komen en beslissen daarom dat het op dit moment een interessante kans is om iets meer Europa te gaan handelen. Daarmee creëren wij een positie dat we in Europa daarop inspelen, waardoor we tijdelijk iets hogere couponuitbetaling krijgen. En dan is het dus afhankelijk van hoe Europa daarna beweegt. Gaat het zo hard omhoog bewegen of naar de zijwaarts of zelfs een beetje naar beneden? Of wij die couponbetaling uiteindelijk krijgen? Nou, wij hebben protectie tot aan 30% naar beneden toe. Dus als de Eurostoxx dan de komende maanden een paar procent naar beneden gaat, krijgen wij nog steeds die uitbetaling van onze coupon gedurende die periode. En je kan je voorstellen, als de verwachte volatiliteit op dat moment aanzienlijk hoger is, nemen daarmee een positie in dat we in plaats van 11%, 12% of zelfs 12,5% op jaarbasis krijgen.
1: Mm-hmm.
2: En de Eurostoxx doet uiteindelijk niks. Of die gaat een paar procent naar beneden. Dan krijgen wij die hogere couponuitbetaling, omdat we hebben ingespeeld op die hogere verwachte volatiliteit.
1: Ja.
2: Terwijl we geen mening hebben over de waardering. Want of de Eurostoxx nou omhoog of naar beneden ging, omdat het duur of goedkoop was geprijsd, Dat weten wij ook niet, maar wij kunnen wel een zeer nauwkeurige inschatting maken of de volatiliteit en dus ook de prijs die we uiteindelijk voor het product krijgen een goede trade is of niet.
1: Oké, okay, wat voor trend zie je nu in de markt aan volatiliteit?
2: Wat we hebben gezien aan het begin van het jaar is dat de volatiliteit opnam omdat er onzekerheden zijn zoals Iran. En begin van het jaar zag je ook dat investeerders omtrent AI en semiconductors een beetje onzeker werden. Is dit het nou?
1: Ja.
2: Maar nu we toch al een paar maanden voorbij de Iran-inval zijn, is de markt dat een beetje gaan accepteren.
1: Ze zijn het gewend.
2: Ze zijn het gewend geraakt. En wat je ziet als de markt iets gewend raakt, dan wordt die verhoogde verwachte volatiliteit, die neemt dan ook iets af.
1: Ja.
2: De markt went eraan. Die denkt, oké, we hadden verwacht dat het meer ging bewegen. Dat is niet gebeurd. Dus de verwachte volatiliteit, die neemt dan ook weer iets af.
1: Je hebt eerder gezegd, we hebben 30 posities. En die hebben soms een looptijd van een jaar, soms 5 jaar. En dagelijks kijk je daarnaar. Hoeveel kansen heb je dan om te handelen?
2: De posities die hebben ook observatiedatums. Dus de couponuitbetaling die kan iedere 3 maanden zijn. Mm-hmm. Iedere 6 maanden zijn. Of ieder jaar zijn.
1: Ja.
2: En wij zorgen ook dat daarin een hele goede mix bestaat van posities. Dus we zitten verdeeld over 3 maands observaties, 6 maands observaties. En dat zorgt er dus ook voor dat wij bijna op wekelijkse basis, wekelijks, 2-wekelijkse basis, producten hebben die vrijkomen. Omdat ze observeren, dan lopen ze af en dan worden ze opnieuw geherinvesteerd. En,
1: dus je kunt echt wel inspelen op die markt?
2: Ja, we kunnen zeker inspelen op de markt. En wat een interessant detail daarbij is dat wij ook inspelen op de markt, dat wanneer de markt naar beneden gaat, dat wij de mogelijkheid krijgen dat er geld vrijkomt en dat we dat opnieuw kunnen beleggen in de markt. Want dat is waar het hele fonds om draait. Dat we naar beneden toe beschermd zijn, enerzijds. En anderzijds ook dat wij gebruik kunnen maken van die kans, als het naar beneden gaat, om opnieuw geld te investeren. Dus daar zijn wij mee bezig. En om dan te zorgen dat je niet alleen maar producten hebt die over een jaar aflopen, op een jaar potentieel aflopen, maar dus ook over 3 maanden aflopen. En verwar dat niet. Een 3 maands observatie is niet dat een product over 3 maanden afloopt.
1: Nee, maar je kunt wel ingrijpen.
2: Ja, dus bijvoorbeeld als je een 12% coupon uitbetaling krijgt op jaarbasis en we hebben een kwartaal observatie. Nou, we hebben 4 kwartalen in een jaar. Betekent dat je over die 3 maanden een 3% coupon uitbetaling krijgt.
1: Ja.
2: En dan kijken we of het product afloopt of niet.
1: Maar je zou er ook vanaf kunnen dan?
2: Ja, als die ook, dat is afhankelijk van de level, van de aandelen levels waar het staat. En we zouden er dan potentieel vanaf kunnen. En dat geld opnieuw kunnen investeren.
1: En dan even gekscherend, oktober, de maand dat de blaadjes vallen. Dus ook altijd de beurskoersen dalen, denken mensen. Hoe ga je daarmee om?
2: Ja,
1: kansen?
2: Wij zien dat zeker als kansen. Voornamelijk als er dan een bepaalde regio iets meer uitspringt dan een andere. Want dan kunnen wij beslissen van dan gaan we iets meer naar Amerika toe leunen. Want de volatiliteit is daar duurder geworden. Dus wij zien een markt die op een bepaald moment iets onzekerder handelt. Of die iets afkomt. Zien wij niet zozeer als een bedreiging, maar eerder als een kans. Omdat we enerzijds die hele diepe bescherming hebben tot wel ruim 30%. En anderzijds dat de producten verspreid zitten. Dus dat we, er zijn producten die pas over een jaar dan observeren. Dus daar kunnen wij niks mee en die blijven renderen. Maar er zijn ook producten die over 2-3 maanden al kunnen aflopen.
1: Ja.
2: En daarmee kunnen wij dan gebruik maken van iets verhoogde volatiliteit.
1: Hartstikke mooi. Dankjewel Wouter Richters en Bob Toussaint van Mint Tower Capital.
3: My Personal Finance, jouw financiële gids. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Slimme geldtips voor ondernemers. Grip op je geld, grip op je leven.
1: We gaan het hebben over vastgoed. En dat doen we zoals altijd met Pieter van Zeven van Duinweide Investeringen. En Pieter, ja, wat nu vooral speelt, en dat hoor je heel veel, is dat hele box 3 en box 2 gedoe rondom vastgoed. Heel veel mensen die hun vastgoed van de hand doen, omdat ze heel erg bang zijn voor de fiscale behandeling van box 3. Wat kom jij tegen?
4: Wij zien dat ook, jammer genoeg, gebeuren dat gewoon onduidelijkheid erover ook meespeelt. Maar dus de vooruitzichten zijn onduidelijk. Dat is spijtig. Wij zien dat veel van onze relaties vanuit de vennootschap tegenwoordig beleggen in onze participaties, maar ook in vastgoed.
5: Dus gewoon... nieuw geld komt eigenlijk in de vorm van BV's binnen, heel
4: ja,
5: veel.
4: Correct, correct. Ja, correct. Dus dat zien wij en wij verwachten dat dat ook gaat toenemen verder. Ja. Wat dat in principe nog een regime is waar mensen wel voldoende duidelijkheid bij hebben.
5: Ja, want ik op zich verbaas me erover dat überhaupt mensen dan zeggen, ja, box 3 is niet meer zo interessant, dus ga ik ook niet meer in vastgoed. Want eigenlijk voordat de fiscaliteit komt, heb je nog altijd je economisch rendement, toch?
4: Ja, maar ik zie het ook echt los van elkaar. Kijk, wij merken ook dat heel veel relaties altijd al vanuit de vennootschap bij ons hebben belegd. Oh ja, ja. Dus dat was voor ons altijd al een zwaartepunt, ja. De box 2 belegger. Het zijn personen die in de vennootschap hun geld verdienden via een onderneming. Ja. En de winst die daar werden gemaakt werden belegd in onze producten of in gewoon rechtstreeks in vastgoed. Ja. Dus die hebben minder nu die omslag gemerkt in de behandeling van box 3 beleggingen. Mm-hmm. Maar het is nog wel extra versterkt. Dus we zien echt mensen actief box 3 afbouwen en gelden verplaatsen naar hun vennootschap. Of daar zelfs een aparte vennootschap voor oprichten.
5: Ja, ja, kan ik ook alles weer voorstellen dat het zo werkt. Als je praat over beleggen in de BV. Jullie doen met belangen van tonnen.
4: Klopt.
5: En ik kom ook wel mensen tegen die eigenlijk wel met minder willen beleggen. Maar ja, dan vaak geen toegang hebben. Heb je een oplossing daarvoor?
4: Wij hebben er zelf natuurlijk geen oplossing voor. Maar wat wij zien in de praktijk is dat we zien nog wel eens dat ouders voor hun kinderen alvast een vennootschap oprichten. Oh ja. Hun kinderen gezamenlijk aandeelhouder maken van zo'n vennootschap. Zelf daar de bestuurder van zijn. En met zo'n kindervennootschap, om zo maar zeggen, beleggen in een product van ons of daarmee vastgoed aankopen. En zo kun je inderdaad 2, 3 kinderen of meer kun je dus ook vanaf een ton beleggen. Dus dat zien we in de praktijk wel. Want ik denk dat die hele discussie van box 3 en box 2, in mijn optiek is het niet zo dat die fiscale aspecten ertoe moeten leiden dat je zegt van ik beleg helemaal niet meer in vastgoed. In mijn optiek blijft vastgoed. Ondanks nu die wisselingen qua fiscale behandeling, nog steeds blijft het een belangrijke hoeksteen van je mix in je portefeuille.
5: Ja, dus dat zie je natuurlijk wel vaker, dat mensen eerst naar de fiscaliteit kijken. Wat jij dus ook zegt is, kijk eerst naar het economisch resultaat en zoek daar vervolgens de beste fiscale plaats bij.
4: Ja. Ja,
5: ja, wat ik wel moet bedenken, als je zegt kinder-BV's. Je blijft uit box 3 zolang je niet meer dan 20 kinderen daarin onderbrengt.
4: Ja, nou ja.
5: Die 5%. Hè?
4: Precies, precies.
5: Nee. Maar goed, in theorie is dat natuurlijk, dan heb je gewoon lekker te maken met box 2. En zie je dan ook dat daar een stak boven zit? Of,
4: Hebben we nog niet. In de praktijk zien we dat niet nog via een stak.
5: Dus nee. Geen stichting administratiekantoor met alle bestuurders en dat soort zaken.
4: Vrij recht toe recht aan, simpele structuur. Ja. Ja.
5: En wat je dus zegt is dat er vooral BV's dan gaan deelnemen.
4: Klopt.
5: Dus het hele box 2 verhaal zit er eigenlijk al in.
4: Nee, klopt. En ik heb dat volgens mij ook wel in eerdere uitzendingen gezegd. Is natuurlijk ook dat de fondsen die wij beheren ook invulling bieden aan een herinvesteringsreserve. Dus stel je zou in je BV een pand hebben gehad, dat heb je verkocht.
5: Ja.
4: Zou je dus ons fonds kunnen gebruiken als herinvesteringsmogelijkheid.
5: Ja.
4: Een belegging als
5: fonds. Dat herinner ik me nu dat ook niet zo is dat het rechtstreeks vastgoed weer in rechtstreeks vastgoed moet, maar dat het ook met een fonds mag.
4: Ja, als het fiscaal transparant is.
5: Exact. Ja.
4: Correct.
5: Ja, ja. Nou ja, dat geeft natuurlijk wel heel veel mogelijkheden dat je op die manier ook dat stukje vastgoedbelegging kunt voortzetten.
4: Ja, ja. Klopt. Juist kijkend, niet alleen maar naar het fiscale aspect, maar ook kijken van hoe heb ik mijn beleggingen gespreid over de verschillende mogelijkheden en hoe blijft vastgoed daarin een gezonde hoeksteen blijven.
5: Ja. Wat voor soort rendementen moet je nou eigenlijk aan denken, gewoon economisch gezien?
4: Tussen de 5% en 9%. Een beetje afhankelijk van welk type vastgoed je kiest.
5: Ja, dan woningen en winkels, dan zit je een beetje in die hoek.
4: Ja.
5: Want jullie zitten voornamelijk in woningen en winkels. En dan zit je met woningen wat aan de onderkant.
4: Ja, maar dat is ook wel weer dat je appels en appels en peren natuurlijk vergelijken. Ja. Het is heel belangrijk dat je goed kijkt naar welk direct rendement biedt mijn belegging.
5: Ja.
4: En op welk realistisch vooruitzicht heb ik ook op een indirect rendement.
5: Ja.
4: En dat indirect rendement, dat zorgt er ook voor dat je voor de inflatie, dat je niet achter gaat lopen door de inflatie.
5: Klopt. Ja.
4: Dat je vermogen goed beschermd blijft.
5: Maar je zit natuurlijk met je directe rendement ook gekoppeld aan huurverhogingen op jaarbasis.
4: Ja, correct. Toch? Alleen dat is niet je totaal rendement. Hè? Dus je hebt een deel direct rendement, een deel indirect rendement. En dat deel indirect rendement zorgt er ook voor dat je dus voor de inflatie beschermd blijft.
5: Ja, want je zegt nu tussen de 5 en 9%. Is dat al een koppeling van direct en indirect?
4: Ja, dat is al. Ja. Dus ja. 5%, 6% is al qua direct rendement redelijk de onderkant.
5: Ja.
4: En dan ga je naar totaal rendementen van richting de 9%.
5: Ja. Ben je nog met nieuwe projecten bezig op dit moment?
4: Klopt. We zijn aan het einde van het jaar, zie je toch al dat in de zomer en een beetje zo. We hebben net die fase gehad, augustus, september. Zie je dat veel grote partijen nog transacties willen bewerkstelligen aan het einde van het jaar.
5: Oh ja.
4: Dus die fase hebben we net gehad. Dus we zijn nu met twee grote institutionele partijen op hoofdlijnen akkoord op de afname van vastgoedportefeuille.
5: Ja.
4: Dus ik verwacht wel aan het einde van het jaar dat wij weer grote nieuwe emissie kunnen gaan presenteren.
5: Ja.
4: Dat is een nieuw fonds.
5: En je zegt emissie, het betekent dat je dan weer geld zoekt.
4: Correct. Wij hebben een werkwijze dat als wij een aankoop, concreet een aankoop hebben zeker gesteld, dat we dan pas geld ophalen.
5: Dus bij zo'n institutionele partij zeg je, nou ja goed, ik wil dit kopen, maar dit koopt het onderzoek financiering.
4: Nee, juist niet. We hebben in de 15 jaar dat we bestaan nog nooit met een financieringvoorbehoud gewerkt.
5: Okay.
4: Wij hebben zodanig zicht op onze instroom, ook onze achterban.
5: Ja.
4: En ook met ons eigen werkkapitaal als bedrijf. Dat wij kunnen zeggen, oké, wij tekenen zonder financieringsvoorbehoud.
5: Mm-hmm.
4: We hebben gewoon goed in beeld van, oké, kunnen wij dit vermogen bij elkaar brengen. En dat hebben we eigenlijk in al die jaren, even afkloppen, voor elkaar gekregen. Dus wij bieden veel deelzekerheid ook aan de verkopers. En dat stelt ons ook in staat om goede transacties te sluiten voor onze aandeelhouders.
5: Ja, dan kun je dus goede deals maken.
4: Ja, dus wij tekenen zonder financieringsvoorbehoud. We hebben voldoende werkkapitaal beschikbaar om aanbetalingen te doen, waarborgsommen te stellen. Dus dat op die manier, als wij dus met zo'n institutionele verkoper prijsovereenstemming bereiken en een koopcontract sluiten, is dat zonder financieringsvoorbehoud en meteen een waarborgsfonds.
5: Pieter van Zeeuwen van Duinwijde Investeringen.
4: Dankjewel, Rudolf.
3: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Met Rudolf Meijer.
1: En met Raymond Mars van de Stichting Register-Executeur. We gaan het hebben over, waar je het aan het begin van de uitzending over...
6: Ja, dat is een moeilijk woord.
1: Oh, dat ben ik dus compleet vergeten. Waar gaan we het over hebben, Raymond?
6: Ja, het gaat over een conservatoorbeslag. En dat ga ik zo meteen uitleggen op een niet opeisbare vordering. Dat is op zich wel, wel interessant. Kijk, wat ik al zeg, het komt er feitelijk op neer dat je een zekerheidsstelling gaat zetten op een niet opeisbare vordering op de langstlevende. Nou, even een kort stukje historisch perspectief van het een en het ander.
1: Oké, nou, brand los.
6: Nou ja, het gaat hier eigenlijk om het juridisch instrument in verband met de zogenaamde langstlevende verzorging of bescherming, zo je het horen wil.
1: Mm-hmm.
6: En die omstandigheid die doet zich voor op het moment dat een erflater een echtgenoot en kinderen achterlaat. En wanneer ik het over echtgenoot heb, heb ik het natuurlijk ook over de geregistreerde partner.
1: Ja.
6: Nou, tot 1923 deed die echtgenoot namelijk helemaal niet mee als erfgenaam.
1: Bizar eigenlijk. Ja.
6: Nou, nee, dat, de gedachte was namelijk van, hey, die heeft toch al de helft te pakken vanuit de algehele gemeenschap. Dus de bedoeling
1: dat
6: is dat de boerderij in handen komt van de opvolger en niet van de echtgenoot.
1: Ja.
6: Vanaf 1923 tot 2003 eigenlijk doet die echtgenoot wel mee.
1: Ja.
6: Maar in de vorm van een direct opeisbaar erfdeel van de kinderen.
1: Mm-hmm.
6: En sinds 2003 is die langstlevende verzorging het uitgangspunt in de erfrecht worden gekomen. Waarbij het wettelijk erfrecht de wettelijke verdeling als onderdeel heeft. Nou, die wettelijke verdeling die houdt in dat alle goederen overgaan op de langstlevende. Die is daardoor overbedeeld. Van rechtswegen ontstaat een vordering van de kinderen van de erflater op die langstlevende. En die vordering die is eerst opeisbaar na het overlijden van het langstlevende of zoveel eerder als de wet bepaalt. En let wel, voor 2003 bestonden er allerlei testamentaire varianten. En die bestaan allemaal nog steeds. Al die testamenten zijn nog geldig. Die probeerden een stuk verzorging in het leven te roepen die op dezelfde systematiek was gebaseerd. Ouderlijke boedelverdeling, ook hier weer alle goederen over op de langstlevende. De kinderen verkrijgen een vordering op die langstlevende. Die vordering is opeisbaar op het moment dat die langstlevende overlijdt. Nou, tegenwoordig hebben we dat dus verankerd in de wettelijke verdeling.
1: Ja, en dan, ja, dan is dus de vraag, heb je dan in deze situatie echtgenoot en kinderen nog wel een testament nodig?
6: Ja, en zoals elke rechtsvraag die je stelt, is daar altijd standaard het antwoord op de hang van de omstandigheden af. Want in de hoofdzaak doet het uiteraard wat het moet doen, namelijk als de langstlevende, die bescherm je, zolang die langstlevende leeft, bescherm je die eigenlijk tegen de kinderen. Daarmee is die langstlevende verzorgd. En in feite kan je met een testament die wettelijke verdeling heel goed aanvullen. Dus bijvoorbeeld door de opeisbaarheidsgronden uit te breiden. Hè, bijvoorbeeld wanneer de langstlevende wordt opgenomen in de zorginstelling.
1: Oké, kun je dan stellen dat de langstlevende een soort vruchtgebruik heeft op het erfdeel van de kinderen?
6: Ja, een soort vruchtgebruik. Ja, weet je, kijk, een muis is ook een soort olifant. Want hij is grijs en hij heeft grote oren. Maar hij heeft geen slurf en hij is wat kleiner. En
1: dankjewel.
6: Wat ik er vooral mee probeer duidelijk te maken. Dat is, nee, kijk, ik snap die verwarring wel. Want fiscaal wordt die waarde van die verkrijging op dezelfde manier berekend als een vruchtgebruik.
1: Ja.
6: Maar vermogensrechtelijk is echt iets heel anders. Kijk, vruchtgebruik is namelijk een absoluut recht en vormt daarmee de aanspraak op een goed. Terwijl de vordering is een relatief recht en is daarmee een aanspraak op een persoon. En in het geval van die langstlevende of de erfgename van die langstlevende, dan staan daar die aanspraak op.
1: Kun je dan een voorbeeld geven van dat verschil?
6: Uiteraard, want stel je hebt een situatie, twee kinderen en echtgenoot, een erflater laat een woning na. En op grond van het testament zijn de kinderen en echtgenoot erfgenaam ieder voor een gelijk deel en verkrijgt de echtgenoot een legaat van het levenslang vruchtgebruik op die woning. Zodra die echtgenoot overlijdt, hebben die kinderen 2/3 deel van de volle eigendom van die woning. Daarmee vervalt het vruchtgebruik. En die woning die hadden ze al gekregen met die beperking van dat vruchtgebruik.
1: Ja.
6: Dat vruchtgebruik valt eruit, dan hou je 2/3 woning hou je over.
1: Ja.
6: Nou, stel nu dezelfde situatie, dan gaat die hele woning over op die echtgenoot. En na het overlijden van die erflater krijgen de kinderen een vordering in geld op de langstlevende, de grootte van hun erfdeel. Die echtgenoot die kan heel vrij beschikken over de woning en over de andere vermogenscomponenten. En het is dus nog maar de vraag of die vordering daadwerkelijk ook kan worden voldaan.
1: Oké, dat is allemaal helder. Maar nu de uitspraak die je wil bespreken.
6: Nou,
1: wat speelde daar?
6: Nou, het is een uitspraak van de rechtbank Limburg uit 2022, nummer 1352. Dus het ECLI-nummer, ECLI NL RB Lim 2022-1352.
1: Ja.
6: En in dit geval ging het niet om een vordering uit een wettelijke verdeling of vergelijkbare testamentaire regeling, maar om een legitieme portie. Dat speelt bijvoorbeeld bij onterving, wat dan ook. Je kan in je testament ook regelen dat die legitieme portie pas opeisbaar is na het overlijden van de langstlevende. Dus net als die hiervoor besproken, is er sprake van een niet opeisbare vordering in geld op die langstlevende. Korte schets van de omstandigheden. Erflater is overleden. De echtgenoot van de erflater is de stiefmoeder van de kinderen van erflater. De kinderen doen een beroep op hun legitieme. Daar ga ik verder niet op in, maar dat was daadwerkelijk een legitieme te vorderen. De erflater had bepaald dat die legitieme portie eerst opeisbaar was na het overlijden van die langstlevende. En nu is het zo dat het niet mogelijk is om die omstandigheid, een zekerheid, zoals een pand of een hypotheekrecht, van die langstlevende te verlangen. De kinderen van erflater die kregen het toch op een gegeven moment wel een beetje benauwd, aangezien stiefmama ruimhartig uitgaf. En de kans dat daarmee hun vordering als sneeuw voor de zon zou verdwijnen natuurlijk wel zeer wel aanwezig was.
1: Ja.
6: Nou, om hun belang veilig te stellen lieten de kinderen van erflater conservator beslag leggen op het vermogen van die langstlevende.
1: In ieder geval
6: de grootte van het. Nou, in het woord conservator zit een werkwoord conserveren besloten. En dat is ook precies wat het doet. Bewaren.
1: Mm-hmm.
6: En je moet echter wel het traject in gang zetten om uiteindelijk te executeren. En let wel, dan zou je eventueel een executoriaal beslag kunnen leggen. Maar dat conserveren, dat is dus het bewaren. En, maar ja, hoe krijg je nu een executoriale titel op een niet opeisbare vordering?
1: Ik heb zo het gevoel dat jij ons dat gaat vertellen.
6: Nou, inderdaad. Want kijk, hier had de Hoge Raad zich in 2016 zich ook al over gebogen. En dat is een uitspraak van de Hoge Raad, eindigend op nummer 114, het jaar 2016. En kort samengevat heeft de Hoge Raad bepaald dat zal geen verrassing zijn, maar dat het gaat om een belangenafweging. En daarmee zie je, nou, ik ben er altijd wel verliefd op hoor, in ons recht, dat we handelen naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Een belangenafweging. Dus enerzijds de belangen van degene die de vordering instelt, en de andere die op wiens vermogen het beslag ligt.
1: Nou, is dat niet normaal voor een rechter?
6: Ja, ja, dat doet hij natuurlijk altijd. Alleen hier zie je het natuurlijk op een gegeven moment ook in de praktijk toegepast. Hè. In 2016 werd er onder andere ook aangehaald dat er soms ook een conservator beslag mogelijk is op nog verschuldigde termijnen van alimentatie. Mm-hmm. Ja, dus die moesten nog vervallen. Alleen dat men dacht van, nou, maar dat gaat op enig moment niet gebeuren. Weet je wat, we leggen alvast een conservatorbeslag op een niet opeisbare vordering. Nou, en het punt is, in de uitspraak van de rechtbank Limburg stelde de rechtbank vast dat stiefmoeder na het verkoop van de woning in een zorginstelling verbleef. En ondanks het beslag, want er werd maar op een deel van het vermogen beslag legd, voldoende middelen heeft om in haar bestaan te voorzien. En al enige tijd ruimhartig over het vermogen beschikte. Ofwel, ze gaf het geld veel weg aan haar eigen kinderen. En de belangen van stiefmoeder werden dus gewogen tegen de belangen van de kinderen. En in dit geval in het voordeel van die kinderen. Waarmee dus dat conservatorbeslag, wat normaal eigenlijk iets is wat heel erg tijdelijk is, hiervoor een langere periode kon blijven bestaan.
1: Wat kunnen onze luisteraars hier nou van leren?
6: Nou, dat dit toch wel een uitzonderlijke situatie is. Ik wil hiermee even de illusie wegnemen van, joh, moet je horen, heb je een legitieme vordering of een overbedelingsvordering, leg maar conservator beslag, dan komt het allemaal wel goed. Want het is namelijk niet het ultimum remedium. En dat is juridisch voor halen maar de olie. He, dus wat je hier ziet. Ja. En kijk, het is eigenlijk meer een oproep bij het opstellen van een testament ook die belangen alvast te wegen. En ik kom namelijk tegenwoordig best wel vaak tegen dat testamenten zo worden ingericht dat we vooral die vrijstelling van die langstlevende vol laten lopen. Ja. Die daar eigenlijk fors mee over bedelen. Ja. En dan ook maar even uitgaan van de goede tierenheid van die langstlevende om uiteindelijk het vermogen over te hevelen waar je het zelf naartoe had willen hebben. En de vraag die je je altijd moet stellen, want daar maken we natuurlijk regelingen voor, dat is van, wat is nou het gevolg als niet gebeurt van wat ik eigenlijk had beoogd te gebeuren. He, dus je moet altijd de materie zodanig inregelen dat je niet in een afhankelijkheid komt van dat komt wel goed. Want een belangrijk punt is, dat kun je beter van tevoren afvragen. En dan kom ik weer op een uitspraak die ik wel vaker doe. Van met het overlijden sterven namelijk de bedoelingen en overleeft de akte. En dat betekent eigenlijk dat je moet verankeren wat je daadwerkelijk voor ogen hebt.
1: Raymond Mars van de Stichting Register Executeur.

0: Ja, we zijn er al bijna doorheen, My Personal Finance vandaag. Raymond, heb jij een tip voor de luisteraar?
1: Ja, absoluut. Het is namelijk beter om de belangentegenstelling vooraf te regelen en ook af te wegen, dan achteraf te bevechten.
0: Sorry. Die mag je nog één keer herhalen, want dat is wel een doordenker hoor.
1: Het is beter om de belangentegenstelling vooraf te regelen dan achteraf te bevechten.
0: Waarvan akte?
1: Ik zou het zeggen.
0: Ja. Han, heb jij een tip voor onze luisteraar?
2: Iets simpeler. Koop de gereedschappen, niet de juwelen.
0: Koop de gereedschappen, niet de juwelen. Fantastisch. Willem.
3: Als je goed spreidt over meerdere bronnen van rendement, dan kun je een hoger risicoprofiel aan dan als je het niet zou doen.
0: Die mag je ook nog even herhalen.
3: Ja, als je goed spreidt over meerdere bronnen van rendement, kun je een hoger risicoprofiel aan dan als je dat niet zou doen.
0: Ik vind het mooi. Dank jullie wel. Drie mooie tips en mooie bijdragen weer van deze My Personal Finance. Ik dank mijn gasten Willem Johannesma van Ook de Pensioenbooster. Han Dieperink van Aureus, waarvan u weet dat het een gouden Romeins muntje is. En Pieter van Zeben van Duinweide Investeringen. Bob Toussaint van Mint Tower Capital. En Raymond Mars van de stichting Register Executeur. Ik wens jullie een hele mooie maand. En dan zien en horen wij elkaar weer op de eerste dinsdag van november.
4: My Personal Finance. Jouw financiële gids. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Slimme geldtips voor ondernemers. Grip op je geld, grip op je leven.

0: Dit is New Business Radio.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Een Nederlands technologiebedrijf krijgt 15 miljoen euro van de overheid om verder te groeien in Azië. Staatsinvesteerder Invest International verstrekt de lening aan het Eindhovense KMWE, dat onder meer onderdelen levert aan ASML. Het geld wordt gebruikt voor een uitbreiding van een fabriek in Maleisië, waar KMWE al ruim 15 jaar actief is. Veel klanten uit de chipindustrie die zitten in Azië, waardoor productie dicht bij die markt volgens het bedrijf steeds belangrijker wordt. Invest International springt bij, omdat commerciële banken zulke buitenlandse uitbreidingen niet altijd volledig financieren. De investering moet volgens KMWE uiteindelijk ook ruimte opleveren om de hoogwaardige productiecapaciteit in Nederland verder uit te breiden.
7: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
9: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
7: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
9: Elke vrijdag van 2 tot 4.
7: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
10: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live met Roland Tameling.
11: Het is de week van de Michelinsterren. Voor veel restauranteigenaren en horecaondernemers betekent dat elk jaar toch weer een moment van hoop, van nagelbijten, maar soms ook van teleurstelling. Want wat doet zo'n erkenning eigenlijk voor je bedrijf? Wat zijn de gevolgen wanneer je ster verdwijnt of uitblijft? En wat gebeurt er zodra je je niet laat leiden door zogenoemd belangrijke prijzen? Dat en meer leer je vandaag in De Ondernemer Live.
7: Dit is De Ondernemer Live op New Business Radio met Roland Tameling.
11: 7 nieuwe Nederlandse restaurants met 1 Michelinster. 2 zaken die er een tweede ster bij kregen. Nog altijd maar 1 etablissement met 3 sterren. En een chef die voor de tweede keer een ster kwijtraakt. Een dag na de uitreiking in Maastricht is dat de uitslag van de Michelinsterrenregen van 2026. En culinair Nederland is in rep en roer. Maar nu de champagneflessen leeg zijn, duiken wij vandaag eens even in de wereld achter de befaamde prijzenregen. En wat jij daar als ondernemer van kunt leren en mee kunt doen. Zoals inmiddels bijna traditie in De Ondernemer Live, praten we daarover verder met Food Trend Watcher Gijsbrecht Brouwer.
12: Hartstikke leuk.
11: Ja, van harte welkom. Doen. Fijn dat je er bent, Gijsbrecht. Ik hoorde jou in jouw eigen podcast met niet mis te verstane bewoordingen nogal kritisch over de sterrenregen van gisteren. Wat is jouw takeaway van het evenement in Maastricht gisteren?
6: Nou, ik vond het evenement zelf eigenlijk voor Michelin's doen best goed.
11: Oh.
6: He, dus ze worden de productie van de ochtendmiddag was beter dan de afgelopen jaren.
11: Ja.
6: Ik vond de wat we uiteindelijk beloond hebben, of zij, de Fransen, vond ik wat mager en nogal behoorlijk eendimensionaal. Dus eigenlijk niks in de grote steden. Er zijn twee stellen bijgekomen, terwijl de laatste vrouwelijke chef verdwenen is.
11: Ja.
6: Dus op 119 zaken met een ster zijn er twee halve vrouwen. Mm-hmm. Hè, als je het zo bekijkt. Onderdeel van een koppeltje. Dus dat vond ik apart.
11: Ja.
6: Weinig spannende keukens. Dus het was toch wel veel Frans-achtig. Een beetje die kant uit. Dus niet zo progressief gewoon.
11: Dat is dus, als jij als trendwatcher kijkt naar de trend, is dat een trend die je herkent. Waarom is dat zo, denk jij? Wat zit daarachter bij Michelin?
6: Dat is het leuke van Michelin, is dat je daar dus nooit achter komt.
11: Ja.
6: Ja, dus bijvoorbeeld, je hebt nu die ex-hoofdinspecteur van de Benelux, die Werner Loens, en die komt dan overal opdraven. Maar die vertelt ook niet echt wat, weet je wel. Dus ze klappen gewoon niet uit de school. Dus het is toch een beetje zoals naar het orakel van Delphi gaan, weet je wel. Je moet het maar een beetje proberen te snappen. Nou, dat doe ik met veel plezier natuurlijk.
11: Ja, ja.
6: Dus ik denk dat... kijk, Michelin doet het als Michelin-gids eigenlijk wereldwijd best goed.
11: Mm-hmm.
6: En we leven in ik heb het ook wel eens gezegd, het is de anti-TikTok. Hè, TikTok is heel snel voorbij, eigenlijk binnen een paar minuten weer weg.
11: Ja.
6: Je hebt er geen concentratie voor nodig, geen aandachtspannen. Nou, Michelin zegt, wij bouwen dossiers van jaren op.
11: Juist.
6: Wij doen één keer per jaar vertellen we wat, en ook alleen dan. En dan geven we eigenlijk die sterren met een uitleg van onze inspecteurs erbij. That's it.
11: Dus in zekere zin zou je kunnen zeggen dat het juist nog steeds een stempel van kwaliteit is.
6: Oh, maar dat is het. Hè?
11: Ja.
6: Dus de Michelin sterren, je zal niet gauw bij een zaak die een ster heeft bedorven eten.
11: Nee.
6: Of iets koud wat warm moet zijn en andersom. Dus het gaat absoluut niet om de kwaliteit. En ik denk ook dat de Franse kwaliteit of die Frans aangehoogde kwaliteit, dat ze die ook heel goed weten te spotten.
11: Ja.
6: Een beetje traditionele, het niveau van, ik zal niet zeggen hoeveel cuisine, maar een beetje eind jaren 2000.
11: Ja.
6: En sommige nog klassieker dan dat. En tuurlijk, hè, in de Nordics doen ze het heel goed met de Nordic cuisine. Daar zitten ze goed op. Wereldwijd zijn Japan de meeste sterren.
11: Mm-hmm.
6: De Japanse keuken, moet ik zeggen, de meeste sterren. Dus het is echt niet zo dat ze alleen maar Frans doen.
11: Nee.
6: Maar bij ons is dat wel dat doen ze goed, dat houden ze goed vast. En en dat doen ze consequent. En daardoor is het wel iets waar je bij wil horen als chef. Nou, niet elke chef, maar veel chefs willen daarbij horen. En het is ook een beetje het enige wat soort van als... Matthijs van Nieuwkerk, we spelen elke avond Champions League.
11: Ja, ja.
6: Ja, dat is een beetje de vibe die ook bij Michelin speelt. Van we doen het op dit niveau en eigenlijk telt dan alleen Michelin. Dus die twee dingen maken het heel krachtig.
11: Ja, ik wilde in aanloop naar deze show natuurlijk mezelf goed voorbereiden. En toen kwam er regelmatig voorbij de vraag, hoe relevant zijn deze Michelinsterren nou nog? Maar ik zie jou ook moeilijk kijken. Je bent zelf ook echt wel kritisch. Wat zou jouw antwoord zijn op die vraag?
6: De vraag is voor wie.
11: Ja.
6: He, dus veel chefs vinden het nog steeds heel belangrijk. Kijk, chefs zijn vaak hele gedreven mensen. Meestal mannen overigens.
11: Ja.
6: Die ook op zoek zijn naar erkenning. Nou, Michelin geeft ze die erkenning. He, dus voor chefs is het vaak nog belangrijk. Voor media, dus jouw collega's, is het eigenlijk elk jaar een beetje belangrijker aan het worden. We hebben iets om over het fenomeen eten, wat heel erg in waarde is toegenomen voor de maatschappij als geheel, dus ook voor de media. We hebben daar een tool mee om erover te praten. Voor consumenten is het een stuk minder belangrijk geworden. Voor je P&L, je business, is het ook een stuk minder belangrijk geworden.
11: We zagen jou vorig jaar al de conclusie trekken dat het krijgen van een Michelinster bij lange na niet meer garant staat voor een volle zaak. Wat heeft het dan wel voor effecten voor ondernemers die in de horeca actief zijn?
6: Nou, erkenning vooral. En ik denk dat als je op een goede plek zit en een moderne bedrijfsvoering hebt, dan levert het je echt wel wat op.
11: Wat dan?
6: Nou ja, gewoon extra klanten.
11: Toch
6: extra
11: wel.
6: Gasten, ja.
11: Mm-hmm.
6: Maar dat, het is geen garantie meer. Vroeger was ster op de deur. En dan deed je 20% op je wijnprijzen. Je menuprijs ging met een tientje omhoog. En eigenlijk zat je vol vanaf dat moment. En dat is gewoon niet meer zo.
11: Mm-hmm.
6: Dus je ziet ook wel veranderingen. Kleinere zaken, minder personeel.
11: Ja.
6: Dus in die zin ondernemers veranderen er ook wel op, passen zich aan. En zodra je, ja, die twee sterren is, vind ik eigenlijk de moeilijkste categorie.
12: Okay.
6: En zodra je drie sterren komt, ja, dan ben je gewoon internationaal. Je hebt gewoon mensen, dat zijn verzamelaars, die vliegen vanuit over de hele wereld. Gewoon met een checkboekje, zo van oké, okay, oh, weer eentje.
12: En dan heb je het over de klanten die dat soort tenten gewoon willen afvinken. Absoluut. In hun belevenis. Ja. Een soort bucketlist.
6: Bucketlist, precies, ja. Dat. Ja. Ja. Dus, ja, dus die drie sterren, dan ben je gewoon, dan moet je het wel echt verkloten, wil je het niet halen, zeg maar.
12: Helder. Laten we eens even inzoomen op die sterren en op de nieuwtjes van afgelopen dag. Er zijn dus 7 restaurants bijgekomen met 1 ster. Nassau uit Groningen, het Wild Atelier Hoogsoeren, Rozewiet uit Kortgene, bij Sydney en Luna aan de Vecht, De Kuit Mierlo, Ambrosijn Valkenburg, Le Epifaan in Veningen. Jij toonde jezelf een klein beetje teleurgesteld. Want je vindt de keuzes van Michelin dus conservatief. Niet divers genoeg ook, heb je gezegd. Weinig vrouwen. Wat had jij dan anders gedaan bij die 1 ster tenten?
6: Nou, ik conservatief ook in de zin dat van die 7 de 3 al een ster gehad hebben.
12: Mm-hmm.
6: He, dus het is ook nog eens een keer eigenlijk het doorgeven van een ster die er al was.
12: Mm-hmm.
6: Dus feitelijk komen er 4 nieuwe zaken bij. Echt nieuwe zaken of echt nieuwe chefs. Die 2 stellen. He, dus die Rozewiet en bij Kuit.
12: Ja.
6: Daar zit wel wat. Vind ik echt wel vernieuwing. Bij Kuit had ik al op mijn lijstje om heen te gaan. En Rozewiet zou ik nu wel heel graag heen willen gaan.
12: Okay.
6: Ik wil ook niet alleen maar negatief zijn. Maar wat en ook nog eens een keer 2 laten zien van jongens, we geven een stel een ster in plaats van de man, de chef, een ster.
12: Ja.
6: Ook trouwens in deze beide gevallen is de vrouw ook de chef. Hè? Dus het is niet zo dat zij de voorkant doet, hij de achterkant.
12: Ja, ja.
6: Het zijn een soort duo's, zijn het ook echt.
12: Ja.
6: Dus dat vind ik allemaal goed eraan. Wat ik lastig vind, is waarom kan Michelin geen talent vinden in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag. En met name onze hoofdstad. Daar zijn zelfs sterren verdwenen. Ik vind Amsterdam, en dat zeg ik als Rotterdammer, en er wordt me niet altijd een dank afgenomen, maar ik vind Amsterdam lijkt meer op Londen of op Berlijn of Parijs dan het op de rest van Nederland lijkt.
12: Ja.
6: Zeker qua horecascene heb ik het dan over.
12: Ja.
6: En dan denk ik, ja, Londen krijgt er, of UK krijgt er 10 nieuwe 1-sterrenzaken bij, afgelopen Michelin. Waarvan het leeuwendeel in Londen is. En het leeuwendeel ook nog eens een keer India's, nou ja, noem allemaal maar op. Gewoon echt originele keukens zijn. Of in ieder geval niet traditioneel Franse keukens. In Nederland doen ze dat dan een beetje met de biep. Ze krijgen een Griekse en een Japanse erbij.
12: Voor de duidelijkheid, de biep gourmand is zeg maar een soort aanmoedigingsprijs. Ja, goede prijs-kwaliteit verhouding.
6: Precies. Dus,
12: ja.
6: Dus het is niet dat ze het niet willen of niet zien, maar ze houden het wat kleiner.
12: Ja. Ik vind het fijn om ook gezien de structuur van het gesprek nog even die 2 en 3 sterren af te vinken. Want er zijn 2 sterren tenten bijgekomen. Azurite in Delft van 0 naar 2 sterren in 1 keer. En Suis of Sui, wat is dat?
6: Ja, volgens mij moet je Sui uitspreken.
12: Sui. In Schin op Gul.
6: Ja.
12: Ik ben een enorme culinaire liefhebber, maar dan vooral aan deze kant van de tafel.
6: Ja.
12: Hoeveel beter is zo'n 2-sterren tent dan? En wat moeten die ondernemers doen om dat niveau te halen? Of om die erkenning te krijgen?
6: Ja, nou, even nog aanvullend erop. Die 2 hebben dus allebei al 2 sterren staan koken.
12: Ja.
6: He, dus dat zijn ook geen nieuwe chefs die nieuwe sterren halen.
12: Bijvoorbeeld in hun vorige restaurant.
6: Precies. Dus, ja. He, dus, en daar is wederom niks mis mee. Want dit zijn gewoon 2 hele goede chefs.
12: Ja.
6: He, dus dat is geen disqualificatie. Het is eerder een doorlopende erkenning van deze 2 mannen.
12: Ja.
6: En wat je doet bij 2 sterren is eigenlijk alles wat 1 ster doet, maar dan beter.
12: Ja.
6: Dus betere service, iets originelere gerechten. Vaak nog iets meer strooien met de door Michelin zo geliefde dure ingrediënten. Neem wagyu, neem langoustine, neem caviar, neem foie. Ja. Dat soort dingen. En dan wat origineler gebruiken. Dus dan zie je dat foie ineens in een dessert terechtkomt.
12: Hmm.
6: Dus zo moet je dan een beetje denken. Het prijsverschil tussen 1 en 2 sterren is ook groot.
12: Ja.
6: Vaak groter dan tussen 2 en 3.
12: Okay.
6: Dus die sprong naar 2 is flink.
12: De sprong naar 3 vind ik een heel fijn bruggetje. Want er is er nog maar 1. Libreien in Zwolle heeft, ondanks het overlijden van Johnny Boer, of misschien juist dankzij de kwaliteiten van het huidige team, nog steeds 3 sterren. Ik zat me te bedenken, wat zegt dat over het ambitieniveau en de kwaliteit van al die andere restaurants? Of is Michelin daar ook heel traditioneel? Dat je echt iets anders moet doen dan de rest om die 3 sterren te krijgen?
6: Ja, dus we hebben in de geschiedenis van Nederland 4 3-sterrenrestaurants gehad. Dat begon met Parkheuvel in Rotterdam van Kees Helder. Daarna kregen we natuurlijk Oud-Sluis van Sergio Herman.
12: Sergio Herman, ja.
6: Interscaldes van Jannes Brevet. Ja. En dus Johnny, Nelson.
12: Therese en Nelson,
6: Met Libreye. En dan zie je dus dat dat is helemaal niet veel. Hè. Dat is echt heel weinig.
12: Ja, wat zegt dat dan?
6: Nou, dat, kijk, we zijn natuurlijk maar een klein rotlandje waar de Fransen heel lang op neergekeken hebben.
12: Ja.
6: He, we waren een soort reserveprovincie van België als het ging om hoe wij er culinair op stonden.
12: Ja.
6: En dat hebben we doorbroken met als eerste instantie Kees Helder. Nou, Johnny heeft dat de afgelopen, nou, tot vorig jaar dan, 25 jaar heeft hij dat ook gewoon kunnen laten zien.
12: Ja.
6: En nu is het, ja, wie kan in die grote schoenen daarnaast staan?
12: Nou ja.
6: En ja, wie kan dat?
12: En?
6: Nou ja, ik zou er wordt natuurlijk gezegd, het was heel lang Spectrum in Amsterdam. Nou, die heeft, we hebben zijn gestopt. Hè. Sidney Schutte wilde niet meer met die poppenkast meedoen.
12: Ja.
6: Om het zo te zeggen, dat zou hij zelf nooit zo zeggen, maar zo vertaal ik dat.
12: Ja.
6: Je weet dat, dat Brut 172 wordt een beetje opgehind. Sunil Bahadur is verhuisd naar een betere plek. Ook voor die derde ster. Mario, die nu met Azuriet 2 sterren heeft gepakt in Delft, wil ook naar 3 sterren. Dat zijn die steekse ambities. Niet onder stoelen of banken.
12: Nee.
6: En dan zijn er nog wel een paar waarvan er wordt het Rebecca, wat nu in Hezen zit, verhuisd naar Eindhoven. Naar een prachtige locatie met een hele dikke investeerder erachter.
12: Ja.
6: Daar wordt ook gezegd, dat wordt 3 sterren. De nieuwe winkel, ik ga nog even door.
12: Ja, ja, ja.
6: Gaat ook verhuizen. Ook met het idee kan van 2 naar 3 sterren.
12: Maar en dat geeft ook aan dat de Michelin aanpak natuurlijk over meerdere jaren gaat. Het is niet een soort momentopname. Dus dat wil zeggen dat het een kwestie van tijd is, denk jij. Het ligt niet aan het niveau in Nederland?
6: Nee, het ligt niet aan het niveau en het is een kwestie van tijd.
12: Ja.
6: Maar hier is Michelin extreem picky mee en terecht. Er zijn er geloof ik 100 zoveel over de hele wereld. We zijn nogmaals een klein landje. Een land als Ierland heeft niet eens een 2-sterren tent. Weet je dus
12: en... zo slecht doen we het niet.
6: Nee,
12: ik wil nog even ook gezien de tijd naar een ander nieuwtje dat culinair Nederland heel erg bezig hield. Margot Reuter, de chef van restaurant Da Vinci in Maasbracht, had 27 jaar lang 1 ster, 10 jaar lang 2 stuks en is nu in een paar jaar tijd van 2 naar 0 gegaan. Wat zegt jou dat? Wat vind jij ervan?
6: Ja, ik heb hier heel veel over nagedacht. Ik heb nooit bij haar gegeten. Dus ik kan niet zeggen, ze is goed of ze is niet goed. Maar het algemene verhaal is dat ze gewoon goed is. In de zin van dat je krijgt nergens een goede sommelière. Of van die klassieke Franse benijen dingen à la carte. Dat doet zij feilloos.
12: Ja.
6: Kijk, Michelin, als je van 2 naar 1 gaat, dan krijg je een hele duidelijke waarschuwing. He, dat is eigenlijk van, je moet nu step up your game.
12: Okay.
6: Want dit is natuurlijk eigenlijk een soort, dat is een beetje gênant om van 2 naar 1 te gaan.
12: Ja.
6: He, dus, en dan moet je dus volle bak. En dus ik denk dat Michelin gewoon vond, ze is niet volle bak gegaan.
12: Ja, ja.
6: Op het moment dat ze die waarschuwing heeft gekregen.
12: En welke les trekken we daar dan vanuit ondernemerschap uit? Wat had zij anders moeten doen?
6: Nou ja, ik denk, kijk, de vraag is of je dat moet willen. He, ik denk dat zij gekozen heeft voor wat ze doet. En daar is in blijven staan. En ja, zij had daar meer beloning voor verwacht.
12: Ja.
6: Kijk, als je dit wil keren, dan moet je toch gaan aanpassen. En op welke punten? Ja, dat is dan dus toch een beetje gokken. Zeker als je al bijna 30 jaar op dezelfde manier kookt en wijn schenkt. En haar man, die de voorkant doet, dus bij hun is het precies omgedraaid. Ja. Ja, die werd recent nog in op het schild gehezen voor de voortreffelijke, hoe hij als gastheer functioneert, zeg maar. Dus ja, dus het is ook een beetje moeilijk inschatten. Er ligt natuurlijk iets veel breders onder.
12: Mm-hmm.
6: Namelijk, hoe kan er maar 1 vrouwelijke chef in Nederland zijn.
12: Ja.
6: En het voelt voor mij dat ze, en dat zal nooit ergens beaamd worden, dus ik kan dat ook gewoon zeggen.
12: Mm-hmm.
6: Het voelt voor mij dat ze gewacht hebben met die laatste ster tot het moment dat die 2 vrouwen nu bij die 2 jonge restaurants een ster gekregen hebben.
12: Dus een soort van het stokje doorgegeven.
6: Continuïteit. Ja.
12: Juist, juist. Nog 1 ontwikkeling die ik graag even met je wil duiden. De groene sterren zijn verdwenen. Die werden een paar jaar geleden als een heel mooie duurzame proefballon omhoog gelaten. Het is zijn nu allemaal lek geprikt. De groene ster is weg. En daar zijn de Mindful Voices voor teruggekomen. Korte uitleg wat dat is en wat wij daar aan hebben.
6: Ja, nou ik vond het geen proefballon de groene ster. Ik vond het een beweging die eigenlijk heel hard nodig was.
12: Ja.
6: Ondanks het

0: We eten met z'n allen meer wagyu dan ooit een Michelinster. En dan ga je zeggen over duurzaamheid van het zit overal in de haarvaten. Dat is niet waar.
1: Oké. Wat interessant is, we hebben er straks een gesprek over met Michael van der Krocht van Tres in Rotterdam ook. Die is een goede ster verloren. Dus daar gaan we zeker op inzoomen nog. Wat voor effecten dat heeft. Wat zou jouw boodschap zijn tenslotte, Gijsbrecht, aan de horecaondernemers die luisteren en denken. Ja, moet ik nou wel of niet gaan voor zo'n ster? Of is het eigenlijk een beetje een opgepompte band?
0: Nou, ik denk als je een ster wil, dan moet je zoek een plekje lekker ergens landelijk gelegen.
1: Okay.
0: Hè, want Michelin is toch uiteindelijk een bandenfabriek. En ze sturen je het liefst toch, zoals ze ooit 100 jaar geleden zijn, begonnen, op pad met een auto. Dus dat zou stap 1 zijn. Doe het niet in een grote stad. Sorry Michael, sorry Raoul. want dat wordt lastiger op dit moment. En ik denk als je kookt voor erkenning, dan is Michelin nog steeds een fantastisch platform. Als je kookt voor internationale gasten ook.
1: Ja.
0: Dus ik ben ook helemaal niet tegen Michelin. Absoluut niet. Ik vind dat ze het echt ook commercieel en verhaaltechnisch hartstikke goed doen.
1: Ja.
0: En kan alleen een paar dingetjes beter.
1: Ja, het mag wel iets diverser en breder dus. Dankjewel Gijsbrecht Brouwer namens De Buik voor jouw duiding over de Michelinsterren 2026.
2: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
3: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
2: Dit is De Ondernemer Live op New Business Radio met Roland Tameling.
1: Tussen 2013 en 2020 was restaurant Bridges in het hartje van Amsterdam in het trotse bezit van een Michelinster. Maar die verdween. En verrassend genoeg is niet iedereen in de keuken daar rouwig om. Dat is boeiend om te weten, want blijkbaar is bekroond niet altijd beter. Hoe dat zit vraag ik vandaag aan de twee heren die anno 2026 de scepter zwaaien in de keuken van Bridges. Executive chef Raoul Meeuwissen en keukenchef Frank de Heer. Heren, welkom in de studio.
4: Goedemorgen.
1: Jullie hebben al even heel mooi culinair watertje voor jullie zelf ingeschonken. Fijn dat jullie er zijn. Bridges had in het verleden een Michelinster. Dat werd breed uitgemeten ook. In 2020 is die verdwenen, Raoul. Jij zit er sinds 2018 aan de potten en pannen daar.
4: Ja,
1: en aan het hoofd van het team. Hoe hebben jullie gisteren ten eerste naar de uitreiking gekeken? Wat doet dat met jullie?
4: Mij in zoverre niet superveel. Want je moet er gewoon open in staan. En er naar kijken en het komt zoals het komt, zeg ik altijd.
1: Ja?
4: Ik bedoel, want je hebt er toch uiteindelijk geen invloed op. Dat heeft Gijsbrecht net ook duidelijk gezegd.
1: Mm-hmm.
4: Daar moet je gewoon aan afwachten. En iedereen kan lijstjes maken. Maar je hebt gisteren gezien, die kloppen niet altijd helemaal.
1: Nee, dat klopt. Dit jaar stonden jullie opvallend genoeg niet echt op lijstjes. Maar je zegt, je kunt er niet zo gek veel aan doen. Maar tegelijkertijd zegt Michelin, jawel, als je consequent dag in dag uit, jaar in jaar uit op zeer hoog niveau kookt, komt die ster vanzelf. Heb jij een andere ervaring?
4: Ik denk ook dat dat zo is. Alleen blijven altijd gewoon momentopnames. En je moet altijd gewoon goed je best blijven doen en ervoor streven.
1: Ja.
4: Maar ja, nogmaals, het komt zoals het komt. En ja, je hebt er echt geen invloed op. Je moet je best doen. En...
1: Ja, en was er dan geen teleurstelling gisteren? Want je zit dan toch waarschijnlijk naar die show te kijken in Maastricht en dan word je niet genoemd.
4: Ik denk dat moet je altijd hebben. Dat je een beetje teleurgesteld bent.
1: Ja.
4: Maar ja, nogmaals, wat ik heb aangegeven. Je hebt er geen invloed op. Dus als je daar gewoon open in staat, valt de teleurstelling ook mee.
1: Hey Frank, hoe is dat aan jouw kant? Jij als keukenchef, jij hebt me wel eens verteld, wij kennen elkaar al wat langer, dat je er toch wel een soort van spanningen voor voelde, voor die uitreiking. En dat je er toch een beetje op hoopt. Hoe kijk jij daarnaar, naar die uitreiking?
5: Ja, je hoopt het natuurlijk altijd. En het is gewoon lastig.
1: Ja.
5: Kijk, je verwacht het misschien niet, maar je hoopt het altijd. Het is gewoon, het streelt je ego op een gegeven moment natuurlijk, als het wel gaat lukken.
1: Ja. En tegelijkertijd begrijp ik zo'n beetje achter de schermen dat er een tweedeling is binnen jullie team. Dat sommigen vinden het waanzinnig om te hebben. Die streven er ook echt naar, sommige collega's. Maar er zijn er ook bij die zeggen, ja, het is allemaal niet zo heel relevant, die ster. Dat doet voor ons niet zo heel veel. Kun je dat duiden, wat die tweedeling is, Frank?
5: Nou, die tweedeling, dat is, Rauw en ik zijn de oudere garde.
1: Hoe oud zijn jullie?
5: Ja, wij zijn 43. Dus dat is

0: Dat noem je al oud.
1: Dat
0: okay.
1: doen wij de oude ja. En je hebt de jonkies begin 20 en die willen volle bak gaan halverwege de 20.
0: Ja.
1: En wij hebben, ja, we hebben het allemaal een keer meegemaakt. En daardoor gaat het ja, lager. Ja. Ik niet zeggen. We willen het natuurlijk wel. Maar we hebben het al een keer meegemaakt. Dus wij hebben zoiets van, oké. Okay, het komt zoals het komt.
0: Ja.
1: Komt het niet. We doen alsnog ons uiterste best. En we blijven gewoon lekker koken voor onze gasten.
0: Want de gast staat voorop. Dus eigenlijk zeg je
1: altijd.
0: dat het hebben van de Michelinster is inderdaad vooral voor de chef zelf of voor het team of voor het bedrijf waar je achter staat een mooie erkenning. Maar op de werkvloer of in je werkgeluk doet het niet zo gek veel.
1: Nee. Okay. Voor mij persoonlijk niet.
0: Okay.
1: Ik ga elke dag met plezier naar mijn werk en ik kook gewoon lekker voor de gasten.
0: Ja.
1: En dat vind ik het belangrijkste. Zodat je lekker je ei kwijt kunt. Letterlijk.
0: Ja, mooi ook. Maar ik kan me voorstellen, er wordt natuurlijk best wel naar de chef zelf gekeken. Jij staat als executive chef in de boeken. Het straalt ook af op de persoon Raoul Meeuwissen. Jij bent dan ineens een sterrenchef. Is dat niet iets waar je ook vanuit het oogpunt van de onderneming die je toch binnen jullie mooie hotel, Sofitel de Grand in Amsterdam, runnen. Dat je dan toch denkt, dit is mijn ultieme doel, want dan ga ik de geschiedenisboeken in.
2: Nou ja, ik denk uiteindelijk dat het gewoon belangrijk is. Tuurlijk is die ster belangrijk voor je eigen waardering. En hè, uiteindelijk zou ik hem ook gewoon terug willen winnen. Want uiteindelijk is dat toch ook gewoon een deuk in je eigen ego.
0: Ja.
2: Maar ja, je moet daar toch uiteindelijk... heb je daar niet zoveel invloed op. Je moet gewoon goed je best doen. En we staan in Gomio, dat soort met van tegenhanger, hebben we 16 punten. Nou ja, goed, bijna iedereen met een ster of meer heeft 16 punten of hoger. Dus ja, weet je, in daarin opzicht zitten we nog steeds goed. Alleen ja, het blijft uiteindelijk momentopnames. En wat Gijsbrecht ook zegt, het gaat over een langere periode. Ik heb ook wel eens met Michelin gesproken. Daar ga ik nu niks over zeggen.
0: Oké. Okay.
2: Dat blijft...
0: ik was juist benieuwd naar de inhoud van dat gesprek achter de schermen.
2: Dat is voor de rest gewoon tussen ons. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk over jaren heen. En hebben we bij het hotel natuurlijk ook gewoon een chefswisseling gehad. Voor mij ook al.
0: Ja.
2: Weet je, dat weegt ook gewoon uiteindelijk mee. Dat kan ik er wel over zeggen.
0: Dus in zoverre moet je in de jaren dat je nu bezig bent weer je sporen verdienen. En, maar ik kan me ook voorstellen dat leidt tot toch een beetje frustratie. Want je zegt net al, 16 van de 20 punten bij Gomio. Jullie staan hoog in de top 50 in de Lekker 500. Jij bent zelf jonge chef van het jaar 2014 geweest. Jij kan echt wel wat. Je kookt eigenlijk op sterrenniveau. Maar dat die erkenning blijft uit. In hoeverre, je komt overigens een hele chille gast.
2: Ja.
0: Maar is er dan geen elementje van... kom op, ik wil dat ding hebben.
2: Ja, tuurlijk. Maar nogmaals, tuurlijk willen we dat ding hebben. En ik denk ook dat het goed is voor het hotel. Want je gaf net in je intro aan van dat het verdeeld is of we wel of niet die ster moeten hebben of we naar streven. Tuurlijk, dat doen we. En ook voor je eigen... ego. Alleen ja, en ik denk dat het voor het hotel ook gewoon goed is. Dat zo'n hotel dat ook verdient.
0: Ja.
2: Je kan niet zo goed je vat opleggen waar het nou precies aan ligt.
0: Nee. En dat heeft Michelin toen ook niet uitgelegd aan jou?
2: Deels. Maar okay. Uiteindelijk heb je niet overal invloed op. En nogmaals, het zijn verhalen, maar het is niet die je met hun bespreekt. Maar ja, je weet het natuurlijk niet altijd precies.
0: Nee. Frank, hoe kijk jij daarnaar ook vanuit het ik noemde jullie net al een onderneming binnen een onderneming. Want Bridges is onderdeel van het hotel. Vijfsterren hotel, fantastisch. Ik heb daar zelf geslapen. Het niveau van aandacht voor de gasten is extreem hoog. Hoe wordt er nou vanuit de onderneming naar jullie onderonderneming gekeken, zeg maar, die jullie samen runnen?
1: Ja, dat is wel een lastige. In principe zijn wij gewoon... een onderdeel van het hotel.
0: Ja.
1: En zo wordt dat gezien. We zijn niet losstaand. We zijn gewoon een onderdeel van het Vijfsterren Hotel.
0: Ja. Maar jullie zijn wel verantwoordelijk voor de uitstraling en de kwaliteit daar, toch?
1: Ja, 100%.
0: Ja.
1: En dat doen we ook, elke dag. Dus we gaan er gewoon elke dag gaan we daar vol gas voor.
0: Ja.
1: En dan gaan we wel zien waar dat naartoe gaat.
0: Het is ook niet zo dat er vanuit Sofitel, de overkoepelende organisatie, aan jullie wordt gesteld... Oké, mannen. Jullie zijn sinds 2018 binnen. 2028 bijvoorbeeld, of noem een ander jaar, is het doel om dit te hebben. Ik ben eigenlijk, zoals je merkt, op zoek naar hoe jullie dan achter die potten en pannen ook ondernemen.
1: Ja, dat is een hele goeie. Kijk Raoul eventjes aan. Maar achter de schermen, ja.
0: Hoe zie jij dat, Raoul?
2: Nou ja, kijk, uiteindelijk zijn er ook meerdere aspecten voor nodig om door te kunnen groeien.
0: Ja.
2: Daar zijn we hard aan het werk, ook binnen het hotel. Alleen ja, dat heeft gewoon tijd nodig. Mm-hmm. Zo simpel is het. En dat moet groeien. En dus ja, wat je zegt,
0: 2028 is een mooi doel, want dan zit je er 10 jaar, dan zou dat een logisch moment
2: zijn. Ja, dat zou mooi zijn. Maar ja, goed, daar is wel meer voor nodig dan alleen maar goed koken achter. Maar goed, dat is een verhaal, dat is te technisch. Maar uiteindelijk moeten er dingen ook meegroeien.
0: En is het dan zo, want Gijsbrecht Brouwer van de Buik vertelde net ook al, de Food Trend Watcher, Michelin heeft hele duidelijke eisen. Best wel helder verhaal in zekere zin waar ze op letten. Ik kan me ook voorstellen dat jij in jouw strategie, buiten dat je goed kookt en lekker kookt en je eigen sausje eroverheen gooit, dat je toch geneigd bent om naar hun wensen te koken. Hoe ga je daarmee om?
2: Ik probeer uiteindelijk toch wel bij onszelf te blijven. Ik kan wel allemaal dingen veranderen en ineens gaan fermenteren en noem het allemaal maar op. Maar sommige mensen hebben zich daar helemaal in gespecialiseerd. Ja, daar gaat gewoon tijd in zitten. En plus past dat bij mij. Dat moet ook zo zijn.
0: Mm-hmm.
2: Ik denk dat we gewoon stappen moeten maken en door moeten gaan. En we gaan elke dag met plezier naar ons werk.
0: Ja.
2: En de gasten die we hebben zijn ook allemaal gewoon super enthousiast.
0: Ja.
2: En dat, we, op de chefs hebben we ook bij ons. Ja, horen we het altijd. Alleen ja, het moet hopelijk een keer beloond worden. Hiervoor hebben we bij de Hoefslag gewerkt. En daar hebben we ook gewoon...
0: De Bos en Duin,
2: Jarenlang... als keukenchef en ook uiteindelijk als chef gewerkt. Dus daar hebben we hem ook gehad. Dus ja.
0: Aan de kwaliteit ligt het niet?
2: Ik ga er vanuit van niet, nee.
0: Nee, ik vond het wel even mooi om te zeggen dat jullie staan natuurlijk wel in de Michelin-gids. En ik quote eventjes daaruit. Er staat, vis is koning in dit strakke restaurant waar u tevens een mooi uitzicht hebt over de grachten. Zilte lekkernijen staan hier centraal in gerechten die volledig mee zijn met hun tijd. De chef associeert klassieke sauzen met hier en daar een vleugje Azië om de fraîcheur van het product te laten uitblinken. Nou, dat klinkt al iets waar het water van in de mond loopt. En ik ben ook nog wel even benieuwd naar hoe jullie kijken naar het gedrag van andere chefs bijvoorbeeld. Hoe je leert van je collega's. Hè? Dat vinden wij van de ondernemer ook belangrijk. In 2013 wisten Joris Beidendijk toen de tijd in Bridges de ster binnen te slepen. Hoe kijk je naar het gedrag van die anderen? En leer je daar wat van? En pas je dan je eigen manier van werken daarop aan?
2: Nou, ik denk zeker dat we er naar kijken. En dat is ook gewoon goed. En je neemt gewoon dingen daarin mee. Alleen denk ik wel dat je gewoon altijd uiteindelijk van je eigen kracht uit moet gaan. En je kan daar gewoon elementen uitpakken die je kan gebruiken daarin. Alleen ik denk dat copy-paste niet... daar niet altijd even goed in werkt.
0: Nee, precies. Hey, en Frank, als ik dan eens naar jou kijk. Je vertelde net dat jullie hebben allebei een ervaring met werken in een sterrentent. Wat doet het nou voor jou als degene die de scepter zwaait, als degene die het team mee moet nemen, dat je dat hebt meegemaakt? En in hoeverre is het iets waar je dat je mist of waar je weer naartoe zou willen?
1: Ja, dat is een hele goeie. Want hetgene wat je mist... Ja, wat ik net ook al zei... Je doet gewoon hetgene wat je altijd doet.
0: Mm-hmm.
1: Vol met liefde voor de gast.
0: Ja.
1: En wat Raoul zegt... Ja, je kijkt wel naar de andere buitenwereld. Maar niet te veel. Je moet zoveel mogelijk bij jezelf blijven.
0: Dat vind ik
1: wel belangrijk. Gewoon je eigen identiteit. Niet te veel kijken wat de rest doet. Gewoon lekker doen wat we zelf doen. Redelijk klassiek.
0: Ja.
1: Met her en der uitschieten in een strak jasje.
0: Mag ik scherp zijn in de zin van dat het ook wel een beetje voelt alsof jullie het allemaal wel prima vinden? Het is, want ik ken jou niet als een ambitieloos mens. Maar het voelt toch alsof je niet keihard naar de finish aan het rennen bent of zo. Snap je wat ik bedoel?
1: Nou kijk, ik denk bij ons in de keuken achter de schermen wel.
0: Ja.
1: Maar je hebt er meerdere factoren voor nodig. En als je er... Je kan als keukenteam kan je daar maximaal voor gaan.
0: Ja.
1: Maar als je... Nou, ik wil niet zeggen dat we geremd worden... Maar je hebt heel veel andere factoren nodig om hetzelfde doel te behalen.
0: Ja, ja. En dan doe je op de factoren binnen een organisatie.
1: Ja, binnen een organisatie.
0: De juiste randvoorwaarden. Budgetten bijvoorbeeld of zo, is dat het?
1: Personeelstekort, ja? Her en der. Iedereen heeft daarmee te maken natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus het is gewoon soms wel lastig om inderdaad dat doel te behalen.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat wij op een hele goede weg zijn. Wat Raoul zei.
0: Je kijkt even naar Raoul inderdaad.
1: 16 punten, GoMio inderdaad. Dat komt eigenlijk neer op een Michelinster niveau.
0: Ja. Dus heb jij ook het gevoel dat het een kwestie van tijd is? Ik zie wel hoop in je ogen of
1: zo. Ja, zeker. 100%.
0: Ja?
1: Ja, nee, ik denk... Na 2028... Nou, ik hoop eigenlijk... We hoopten dit jaar natuurlijk.
0: Ja. Ja.
1: Maar ja, volgend jaar zou helemaal mooi zijn. En 2028, dat zou zeker haalbaar moeten zijn.
0: Dus ik voel bij jullie ook een beetje zelfbescherming, zeg maar. Van we gaan niet van de daken schreeuwen dat we het leuk vinden als we hem hebben. Maar als het eenmaal zover is, is het toch een dikke vette stempel en een schild op de deur.
2: Nou ja, zeker. Maar uiteindelijk denk ik ook niet dat je dat van de daken moet schreeuwen. Want je moet bij jezelf blijven.
0: Ja.
2: Ik bedoel, zo zit het eigenlijk er altijd in. Ik bedoel, hoe harder je schreeuwt, hoe harder je valt.
0: Nou ja, oké, mooie. Ja.
2: Ja.
0: Ik kan me ook wel indenken dat als jij kijkt naar hoe Michelin werkt, hè, ben ik ook wel even benieuwd. Ik begreep dat er lijsten met signalementen en namen rondgaan van gasten die wellicht wel eens een Michelin... hoe zeg je dat?
2: Inspecteur
0: of keurmeester zouden kunnen zijn. Hoe gaan jullie daarmee om, Frank?
1: Ja, die lijsten die zijn er zeker.
0: Ja?
1: En het wordt ook onderling wordt wel gebeld van, joh, luister, die en die zijn in de stad. Dan heb ik het over Amsterdam in ons geval.
0: Mm-hmm.
1: Maar ga je dan anders acteren? Nee.
0: Oké. Okay.
1: Want iedere gast is in principe gewoon gelijkwaardig.
0: Mm-hmm.
1: Dus het, ja, misschien dat je net even. Misschien toch een heel klein dingetje, maar in principe niet.
0: Nee.
1: In principe.
2: We zitten in een hotel. Als ik dan moet gaan tellen hoeveel mensen we in. Over het algemeen komen ze alleen. Nou, als ik die moet gaan tellen, dan is iedereen een Michelin-inspecteur.
0: Ja.
2: Ik bedoel, we hebben zoveel gasten alleen. Ja, dat is niet bij te houden. Dus iedereen moet hetzelfde zijn.
0: Mm-hmm. En wat is jouw mening over de aanpak van Michelin? Als in hoe ze beoordelen, waar ze op letten. Kun je daarin vinden? Of heb je daar, zou je een boodschap aan Michelin willen geven?
2: Nou, nee, maar dat heeft Gijsbrecht net ook aangegeven. Het is een beetje een grijs gebied.
0: Mm-hmm.
2: En ja, dat is een beetje mysterieus en ontastbaar. Dus ja, het is lastig, want het is uiteindelijk wel divers. De kookstijlen.
0: Ja.
2: Over het algemeen wel redelijk Frans. Geklassiek.
0: Ja.
2: Maar ja, dat vind ik zelf ook gewoon heel erg mooi. Dus ja.
0: Helder. Er is dus niet zozeer iets wat je anders zou doen om dichter in de buurt te komen.
2: Nou ja, maar dat is ook maar lastig. Want doe je dan het goede? Hè? Dat weet je ook niet.
0: Mm-hmm.
2: Want ja, volgend jaar zijn er misschien andere zaken die gewoon een compleet andere stijl hanteren.
0: Ja.
2: Dan moet je daar en dan winnen die allemaal een ster.
0: Mm-hmm.
2: Moeten we naar die kant op? Ja, geen idee.
0: Het zit hem dus juist in de langere termijn in het zorgen dat die kwaliteit consistent is en dergelijke?
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: En Frank, jij hebt mij wel eens verteld dat de strategie van jullie heel duidelijk is. Zoveel mogelijk lokaal. Heel dicht bij het hotel zelf. Er staan op het dak bijenkorven om jullie honing te maken bijvoorbeeld. Kun je nog iets meer vertellen over de strategie? Hoe je een modern restaurant op hoog niveau runt?
1: Nou, nogmaals, je moet gewoon goed bij jezelf blijven.
0: Ja, ja.
1: En inderdaad, wat we inderdaad doen is zoveel mogelijk lokaal.
0: Ja.
1: Kijken wat zit er om ons heen. En dat is best wel veel. Ook in Amsterdam zitten in de weilanden. Er zitten gewoon mooie boerenbedrijven met mooie spullen op het dak inderdaad. Hebben we de bijenkorf staan. Een moestuin met verschillende kruiden, bloemen. Dus ja, dat is natuurlijk wel gewoon hetgene van, we houden het zo dicht mogelijk bij huis.
0: Ja.
1: En af en toe pak je een uitschietertje natuurlijk.
2: Uiteindelijk is natuurlijk...
1: Ja, geen wagyu meer op de kaart.
2: Nee,
1: dus
2: zeker niet.
1: Zulke dingen schrappen we.
2: Ja.
0: Waarom?
1: Ja, dat past niet in het beeld van het bedrijf.
0: Omdat het van ver komt en duur is en dat soort dingen. Ja.
2: Ik denk dat de regio redelijk gewoon Europa is. Kijk, mm-hmm. Uiteindelijk, als ze gaan vissen, de vissen worden niet meer gevangen voor de kust van Scheveningen.
0: Nee.
2: Ik bedoel, zo realistisch kunnen we gewoon zijn.
0: Precies.
2: Die schepen moeten ook naar Noorwegen, Denemarken, IJsland om daar te gaan vissen. Dus ja, ik denk dat Europa onze regio is. Als je gewoon met vis werkt, dan is zeg maar, ja, dat groeit niet. Die vissen die zwemmen niet meer voor onze kust. Mm-hmm. Niet zoveel meer. En dat wordt allemaal verder weg gevangen. Dus ja, ik denk dat regionaal is gewoon binnen onze Europese...
0: Ja, dus je bent afhankelijk van andere factoren natuurlijk die extern zijn. Maar je probeert het wel zo dicht mogelijk bij jezelf te houden en zo oprecht mogelijk. Dus eigenlijk hoor ik van jullie, dat zou dan ook de tip zijn na dit gesprek, geloof ik. Als ik het zo mag invullen, naar andere ondernemers en naar horecaondernemers. Blijf dicht bij jezelf, geloof in je eigen kwaliteiten. Ga vooral niet gek lopen doen.
2: Nee.
0: Ik zie een vraag in de blik naar Frank.
2: Nee, inderdaad.
0: Ja?
2: Maar ik denk ook dat ze dat, als je kijkt over de afgelopen jaren, denk ik ook dat ze dat zelf in de Michelin-gids ook aangeven.
0: Mm-hmm.
2: Over het algemeen. Maar ik denk dat Gijsbrecht dat net ook zelf heeft aangegeven.
0: Ja.
2: Ja, er zitten niet echt gekke uitschieters.
0: Met name in Nederland niet. Want wereldwijd zie je natuurlijk ook streetfood tentjes die Michelin sterk
2: krijgt. We hebben het over Nederland.
0: Ja, zeker. Ja. Kunnen we een voorspelling doen, mannen? Als ik eerst eens naar jou kijk, Raoul. 2028 werd al genoemd. Jullie hoopten al op een ster dit jaar. Kun je ons een belofte doen?
2: Het zou mooi zijn. Nee, ik ga er geen belofte over doen.
0: Je hebt er zelf ook zo weinig invloed op.
2: Ja, je hebt er geen invloed op. Dus ja... Je best doen.
0: Ja, ik vind het zo opmerkelijk dat er gewoon nul frustratie bij jullie te voelen is, lijkt het. Het is echt een beetje alsof je bent overgeleverd aan de grillen van Michelin.
1: Klopt. Ja, gisteren was natuurlijk gewoon ronduit gezegd eventjes piep, piep, piep.
0: Ja, we vlieven het weg.
1: Ja, inderdaad. Van, het is zonde.
0: Ja.
1: Ja,
0: weer een jaar geen ster.
1: Klopt.
0: Ja,
1: ja,
0: 100%. Dus dat is dus de conclusie. Blijven volhouden en zorgen dat er mogelijk volgend jaar wel de waardering is.
1: Laten we het hopen.
0: Mooi. Ik wens jullie succes. En mocht er een keer een plekje vrij zijn aan die chef's table, dan hou ik me van harte aan bevolen. Mannen, dan kom ik graag langs. Hartelijk dank, executive chef Raoul Meeuwissen en keukenchef Frank de Heer van restaurant Bridges in Amsterdam.
3: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
4: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
3: Processen te verbeteren en leuker te maken. Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
4: Elke tweede vrijdag van de maand tussen 2 en 4. Live
3: op New Business Radio met Richard Bordes. Leren van topondernemers. Kansen zien waar anderen overheen kijken. Dit is De Ondernemer Live.
0: Het ene jaar heb je een prachtige groene Michelinster binnen. Het volgende jaar wordt die weer afgeschaft en sta je met lege handen. Dat is precies wat chefkok Michael van der Krocht van restaurant Tres in Rotterdam is overkomen. Ondernemen is doorzetten, maar toch is dan de vraag: hoe dan en wat dan, Michael van der Krocht? Ja. Welkom.
5: Nou, welkom. Ja. Het is, de ene wordt afgepakt, de ander komt erbij. Ik denk dat je er niet heel druk om moet maken.
0: Ja?
5: Je kookt voor gasten.
0: Ja.
5: En als je erkenning krijgt van dingen zoals Michelin, is supermooi. Maar dat is niet het uitgangspunt waar ik ben vanuit gaan koken.
0: Het is wel nog even goed, denk ik, om uiteindelijk even uit te leggen wat er nu veranderd is. Hè? Want die groene Michelinsterren die werden de afgelopen jaren uitgereikt. In Nederland hadden 23 restaurants een groene ster. En daarmee kan jij uitleggen wat zei dat nou eigenlijk? Wat was de bevestiging en de bekroning die je kreeg?
5: Eerlijk gezegd weet ik niet. We waren 6 jaar open.
0: Ja.
5: En toen kregen we het. En we doen 6 jaar hetzelfde.
0: Oké.
5: Okay. Dus ja...
0: Dat geeft in ieder geval aan dat je lang consistent bent. Maar er zit natuurlijk ook een duurzaamheidsaspect in. Hè? Wat doe jij anders dan andere restaurants in Nederland?
5: Ja, we eigenlijk alleen met lokale ingrediënt. Dus echt alles komt uit Nederland. Er komt geen chocola, dat soort dingen voorbij. We zoeken wel echt naar andere smaakjes die je ook uit het buitenland krijgt. Citrus groeit ook gewoon in Nederland. We hebben vanille van Coppet Cress. Dus op die manier krijg je wel echt ook wat internationale smaken.
0: Oké. Okay. Dus de strategie die jij aan je restaurant hebt gekoppeld is heel duidelijk... Lokaal, van dichtbij. Dat levert uiteindelijk de waardering op. Omdat je dus. Je hebt een kleine footprint, zo gezegd, ecologisch gezien. 6 jaar lang hieraan geschaafd. Vervolgens komt die waardering. Wat heeft dat voor jou gedaan afgelopen jaar? Voor jouw interesse?
5: We kregen iets meer reserveringen. Maar het is ook niet dat het belachelijk veel werd.
0: En hoeveel is iets?
5: We kregen iets meer lunch. Maar,
0: maar percentages, kun je daar iets over zeggen? Is dat tientallen? Of?
5: Ja, ik denk dat het was niet achtelijk.
0: Nee, veel. Het is niet dat er ineens mensen om de hoek stonden om bij Tres te kunnen lunchen.
5: Precies. Okay. Nee, en we zijn ook niet het restaurant dat zich heel erg in de markt brengt van wij zijn sustainable.
0: Nee.
5: We werken wel zo, maar ik vind niet dat we de gast echt helemaal hoeven op te leiden.
0: Oké, okay. En viel je dat tegen dan? Dat er niet een enorm meetbaar of merkbaar effect was van die ster?
5: Nee, ik denk, ja, je kookt voor je gasten.
0: Ja.
5: Ik wil gewoon, we zijn heel dankbaar dat iedereen naar ons toe komt. Ze komen van ver. Ja. Ik denk dat we 20% uit Rotterdam krijgen. En de rest komt uit Nederland, België, verder dan in Europa. En dat is heel vet.
0: Internationaal sta je dus wel op de kaart. Zou je dan ook de conclusie kunnen trekken dat zo'n Michelinster eigenlijk een beetje voor de vorm is? En dat hij niet zoveel doet? Dat hij eigenlijk irrelevant was?
5: Misschien groen wel. Rood zou wel relevant zijn.
0: Ja, waarom?
5: Is gewoon een goed PR-moment.
0: Oké.
5: Okay. Je weet het van vrienden. Ze zitten gewoon het eerste half jaar. Heb je echt even een goede boost.
0: Ja?
5: En dat... Iedereen heeft dit jaar iets moeilijker. Dat zou top zijn geweest.
0: Je zegt dus eigenlijk, je weet van bevriende ondernemers, horeca-ondernemers of restauranteigenaren, die dus wel een, zeg maar, de echte Michelinster heeft gehad, de rode ster, zoals je dat noemt, die merken dat effect wel.
5: Ja. Maar ik denk ook wel, sommigen met groen, maar die pushen echt, die zijn al helemaal bezig, die willen een groene ster toen de tijd.
0: Ja.
5: En dan is het een hele harde klap.
0: Ja.
5: Tuurlijk zou ik het willen, alle dingen. Maar we pushen niet in die richting. We pushen gewoon onze visie. En als daar een bekroning op komt, dan is het supermooi.
0: Ja, ja. Hoe keek jij gisteren naar de uitreiking in Maastricht dan? Want je hebt dus nu de Groene Ster gehad. Mm. Je wist dat die zou verdwijnen. Hè? Ja. Die is veranderd in de Mindful Voices. Met andere woorden, dan selecteert Michelin een aantal vooraanstaande, opvallende ondernemers die binnen de horeca in Nederland actief zijn of in een land actief zijn. Hoe heb jij die show in Maastricht beleefd? Want je was aanwezig.
5: Ja, ik dacht dat er wel iets meer aandacht aan zou besteed worden.
0: Hoe bedoel je?
5: Het kwam best wel snel voorbij.
0: Mm.
5: Ik denk dat er misschien 15 of 20 chefs mindful als je voices zijn genoemd.
0: Ja, ja.
5: Maar er komen er twee op het scherm en denk ik, noem ze even allemaal.
0: Oké. Okay.
5: Dus worden niet allemaal, niemand werd genoemd eigenlijk.
0: Nee.
5: Terwijl er 5 weken, 6 weken van tevoren best wel wat aandacht aan werd besteed. Met in de mail, dit, dat.
0: Ja.
5: En uiteindelijk.
0: Ik zie op de site dat er 12 mensen zijn 12. Geselecteerd inderdaad. Eigenlijk door heel Nederland wel. Onder andere Nieve van Bronkhorst Kunst en zijn vrouw Virginie. Jeff Schuur van Bij Jeff. Jort Corré van de Rotonde. Joram Timmerman, kookatelier op Oost. Zo heb je wat mensen die dus blijkbaar...
5: Zijn er niet zoveel?
0: Nee, dat klopt. Nee. Dat zijn dus mensen die vaandeldragers zijn in Nederland, zo gezegd. Maar met welke verwachting ging jij naar het evenement in Maastricht? Had jij je smoking aan?
5: Ik had dit pakje aan.
0: Dat is geen smoking, maar het is een net zwart pak.
5: Ja, nou ja, ergens heb je altijd stiekem de hoop. Ik weet niet of ik mag zeggen, maar je wordt altijd een beetje opgenaaid van tevoren.
0: Hoezo?
5: Ja, iedereen praat erover, dit is jouw jaar, dit keer gaat gebeuren. En eigenlijk zijn we er niet heel erg mee bezig. Maar dan net 2 weken van tevoren, dan denk je, zal het dan toch zo zijn?
0: Ja, ja, ja.
5: Dus dan heb je stiekem wel ergens de hoop. Maar de teleurstelling, ja, die is effe, maar die is niet meer... In het begin had ik nog wel, niet.
0: Nee?
5: Nu denk ik, nou... Dan niet, als ze het niet willen geven.
0: Echt waar? Ja. Is er niks dat er vanuit jouw gedrevenheid denkt van... Ah jongen, al die moeite gedaan. Helemaal mijn eigen concept. Alles over ieder aspect van jouw onderneming heb je nagedacht. En dan heb je de erkenning van vorig jaar. Die wordt dan niet verzilverd of verrood in dit geval. Dat lijkt me toch bloedirritant.
5: Ja, maar kook je voor Michelin? Of kook je
0: dat
5: voor
0: weet ik niet. Ik sta niet achter de pannen.
5: Ja, ik kook niet voor Michelin.
0: Oké.
5: Ik kijk het misschien anders ook als je chef bent in een zaak die niet van jou is.
0: Ja.
5: Dat je heel graag een stijl halen. Maar we zijn gewoon onderneming.
0: Ja.
5: We moeten ook winstgevend zijn uiteindelijk. En we koken voor gasten.
0: Dat is bij jou een heel duidelijke keuze geweest ook. Hè? Jij werkte eerder in loondienst. En op een gegeven moment zei je, dat wil ik niet meer. Ik ga voor mezelf beginnen. Kun je ons meenemen in die gedachte? Wat was de reden dat je dat wilde? En hoe heb jij toen vanaf moment 1 gedacht, zo ga ik het doen? Dat heeft met strategie te maken. Dat heeft met overtuiging te maken.
5: Nee, passie.
0: Oh.
5: Is eigenlijk gewoon passie geweest. En de vrouw die daar staat.
0: Je partner is erbij.
5: Ja.
0: Heel goed.
5: Het is gewoon... We wouden gewoon dingen doen die wij zo graag zouden willen doen.
0: Ja.
5: Op onze manier. En dan, ja, dat groeit. Dat groeit gewoon... Hoe je gewoon automatisch...
0: Ja, maar je gaat mij niet wijsmaken dat er geen plan achter zit. Of dat er geen... Want je zegt, we wilden het doen zoals wij dat willen. Maar
5: ik denk
0: kun je dat benoemen dan?
5: Dat plan is organisch gegroeid.
0: Je doet het samen met je vrouw Amy Koster, hè?
5: Ja.
0: En dat is organisch gegroeid. Kun je ons eens meenemen naar...
5: Ja, we
0: naar
5: gingen open. En...
0: Keukentafel, zeg maar. Hoe gaat dat?
5: Ja, we zijn eigenlijk gewoon begonnen van... Oké, we gaan klein beginnen.
0: Ja.
5: Want we hebben geen geld. Dus we gaan zoveel mogelijk sparen. En zo gaan we open. Dat werd iets groter. Uiteindelijk hebben we 400 vierkante meter.
0: Ja.
5: En toen keken we gewoon van... Ja, oké, ik wil niet heel lang stilzitten. Laten we mensen een beetje verplaatsen.
0: Ja, jullie concept is heel anders dan een traditioneel restaurant. Kun je even uitleggen hoe een avondje eten bij jullie eruit ziet?
5: Ja, dus je hebt ten eerste moet je ons een klein beetje zoeken voor de meeste mensen. Maar als je Google Maps gewoon opent, dan kom je daar letterlijk. Maar de meeste mensen doen het niet. Dus je hebt een deurbel. Dan hebben we de beginlounge. Waar je gewoon lekker een aantal snackjes krijgt. Champagnetje als je dat wil. Of een cocktailtje non-alcoholisch. Dan word je naar beneden gebracht. Hebben we een presentatie van alle producten die voorbij gaan komen die avond. Je krijgt geen kaart. Dus dan heb je wel een beetje een idee wat je gaat eten. Dan ga je zelfs nog de keuken in. Voor snackie. Om gewoon even in de keuken.
0: Letterlijk een kijkje in de keuken.
5: Ja. Ja? Dan loop je een wandeling eigenlijk door. Laat het lab zien waar we alles testen. Dingen. Hier zijn toiletten.
0: Dat moeten we even uitleggen. Het lab waar we dingen testen. Hoe ziet dat eruit?
5: Ja, eigenlijk met labapparatuur. Bijna. Ja,
0: zie ik Erlenmeijers met stoom eruit komen? Of
5: ja, je hebt een rotovap staan, een sanicator, dat soort dingen.
0: Het zegt me allemaal niks.
5: Ja,
0: wat
5: een rotovap is een vacuüm destilleermachine.
0: Ja?
5: En onder vacuüm kun je op een lage temperatuur inkoken.
0: Ja.
5: Waardoor wij vinden, dat is niet specifiek echt scientific bewezen, maar dat er meer smaak in je product blijft zitten.
0: Oké. Okay.
5: Pannetje wordt altijd heter van onder dan 100 graden.
0: Ja.
5: En product karamiseert. En die je kunt bijvoorbeeld op 60 graden, 55 graden. En dan draait die ook rond.
0: Het is bijna een wetenschappelijke aanpak van het kookproces dus.
5: Ja, heel veel is wetenschappelijk bij ons. Achter de schermen.
0: Ja.
5: Maar op bord gaat het niet om wetenschappelijk.
0: Oké, okay, dan is het weer die passie.
5: Het gaat gewoon om lekker eten.
0: Ja, mooi. Oké, okay. Dus dan hebben we dat gezien in het lab en dan?
5: Ja, dan ga je naar de bar. De bar zit eigenlijk om de keuken heen. Kunnen 12 tot 16 man max draaien.
0: Ja.
5: En dan hebben we beneden nog een keer een lounge waar je ook nog een keer eindigt.
0: Ja.
5: Gewoon even lekker op het einde, koffertje zitten, snackies nog een keer.
0: Ja, het ziet er ook waanzinnig uit. Het is een soort donkere kelder waar je echt wordt meegenomen in een belevenis. Ja. Het is een duidelijke keuze. Volgens mij is dat al een heel goed argument richting collega-ondernemers. Hè. Maak die keuze. En vervolgens is de vraag, hoe goed loopt zoiets dan? Want je kunt dus weinig couvert. Het lijkt me lastig om daar echt iets aan over te houden.
5: We kunnen niet klagen.
0: Oh.
5: Het is eigenlijk gewoon gegroeid en we zijn duurder geworden als er personeel bij kwam.
0: Ja, ja.
5: En gelukkig wordt dat geaccepteerd door de gasten.
0: Ja.
5: Dat ze het waard vinden. Ja, het is... Ja, hoeveel wil je verdienen?
0: Ja.
5: Ja, dat is altijd de vraag. De ene wil meer verdienen dan de ander. Ja. Ik zit te denken, maar...
0: Ja, je hebt dat niet...
5: Uiteindelijk zijn we... Einde van het jaar staan we altijd goed.
0: Ja.
5: Okay. Kijk, het is nog niet ons pensioen, dus we gaan het volgende openen binnenkort. Dus,
0: Oké, daar klinkt een headline. Je gaat het volgende openen. Je hebt me wel eens verteld dat je bezig bent met een bistrootje of zo, dat je zoiets graag erbij zou willen. Wat gaat het worden dan, dat nieuwe concept?
5: Ja, we gaan eerst, er is zo lang vraag geweest van, we doen er altijd al non-alcoholisch.
0: Ja?
5: Kunnen we het niet kopen? En toen dacht ik, dat kunnen we niet produceren. Nu is er een andere jongen bij ons, waar we het samen mee gaan doen.
0: Ja?
5: Dus we gaan een non-alcoholische lijn opzetten. Gaat Embra heten.
0: Ja.
5: Maar het gaat voor particulier en horeca zijn.
0: En hoe ga je dat aan de man brengen? Of aan de mens?
5: We zijn al met groothandels in gesprek.
0: Oké, dus het gaat onder andere via de locatie, kan ik me zo voorstellen. Dat je daar kunt meenemen.
5: Er komt dadelijk ook een webshop voor particulier en horeca.
0: Ja.
5: Maar we gaan eerst, als het dadelijk eenmaal staat. December moet het echt live gaan.
0: Ja. Op tijd voor de feestdagen.
5: Precies.
0: Ja?
5: Maar dan gaan we ook echt een aantal horecaondernemers even uitnodigen om te laten zien.
0: Leuk.
5: En dan in januari gaat de winkel open.
0: De winkel?
5: We gaan een koffiecocktailbar doen.
0: Ja?
5: Met Embra. Waar een soort flagship store eigenlijk idee.
0: Leuk.
5: Waar je het dan ook gewoon even kan drinken, proeven. Denk je, is dit wel voor mij, is het niet? Want januari dan ook gelijk wordt de cocktaillijn gelanceerd.
0: Juist.
5: Dus we zijn lekker op dreef met andere dingen ook erbij.
0: Ja, dit klinkt dus als een extra onderneming op basis van vragen uit het publiek. Want je had al iets dat je serveerde in je restaurant. En dat blijkt aan te slaan, dus komt daar een soort extra levensader uit.
5: Ja, ja. Komt gewoon uit passie ook.
0: Ja,
5: en
0: leuk.
5: Ja, dus het is mooi, we kunnen het vanuit stress doen. En als we groter worden, dan kunnen we gewoon, dan gaan we wel verder zoeken natuurlijk.
0: Ja. En die locatie zit hier vlakbij het restaurant nu dan? Of hoe moet ik dat zien?
5: We gaan boven verbouwen eigenlijk.
0: Ja.
5: Zodat je gewoon door een winkel naar het rest gaat. Dat het nog meer speakeasy wordt.
0: Ja.
5: Misschien makkelijker te vinden voor mensen. Want het zwarte raam gaat eraf. En dan, we hebben nog een boog beneden. Die ziet niemand.
0: Oké.
5: Dus we hebben nog 120 vierkante meter voor productie te doen.
0: Juist, oké, okay, mooi man. Nou, dat klinkt als iets wat je graag een keer zou willen beleven ook. Ik wil graag nog even met jou inzoomen op dat hele proces rondom Michelin. Want je bent duidelijk een gepassioneerd ondernemer. Ik ken weinig mensen die zo enthousiast met hun handen staan te praten als jij. Dus dat geeft aan dat het bruist van binnen. En als je dan eens kijkt naar het verhaal van Gijsbrecht Brouwer, dat we eerder in deze uitzending hebben besproken. Hij zegt, ja, Michelin is een ontzettend conservatieve, behoudende Franse organisatie. Jij bent juist heel erg van het oprekken van de grenzen, van wat we kennen, van het vernieuwen. Hoe zie jij die twee werelden passen bij elkaar?
5: Ja, ik denk dat Frankrijk, België, Nederland is. Kijk naar Spanje.
0: Mm-hmm.
5: Het is zo, die hebben eigenlijk El Bulli vroeger. Die hebben ook 3 sterren gekookt.
0: Ja?
5: Ik zeg niet dat ik ga 3 sterren gaan koken. Maar ja, die heb ook van alles. Diverso. Je hebt gewoon daar veel breder. Heel veel meer.
0: Ja, dus
5: ik wil niet noemen. Jullie noemen het allemaal vaak snel experimenteel. Maar ik denk, uiteindelijk is het experimenteel. Maar het is wel helemaal doorgedacht.
0: Ja, ja.
5: Omdat het niet klassiek is. Is het wat anders. Dus je moet het in een bokje zetten.
0: Ja. Nee, maar ik ben ook op zoek naar die tegenstelling tussen die aanpak, die dus ook, ja. Jij geeft nu aan, dat wordt over het algemeen universeler geaccepteerd. Maar het grote instituut dat zeg maar het stempel drukt op die kwaliteit, lijkt er niet echt voor open te staan.
5: Nee, een paar jaar geleden wel meer. Volgens mij is het nu,
0: oh ja?
5: Ja, dan, je krijgt een nieuwe winkel natuurlijk. Floren koken toch ook al redelijk anders dan het gemiddelde pad van Nederland. Zeker de nieuwe winkel.
0: Mm-hmm.
5: En de fucking vet. De eerste dat die uiteindelijk erkenning kreeg.
0: Ja.
5: Kijk, uiteindelijk is erkenning wel heel mooi als je dat krijgt.
0: Ja.
5: Maar ik denk de volhouden wint.
0: Is dat zo?
5: Altijd.
0: Wat is jouw verwachting voor jouw toekomst dan? Je zegt, ik ga niet zozeer op 3 sterren koken, maar...
5: We gaan gewoon lekker doen wat we doen. En dat gaat eigenlijk steeds... Ja, hoe moet je dat het beste omschrijven?
0: Weet ik niet.
5: Nee, weet ik ook niet. Ja, ik weet niet. Het is heel mooi hoe we nu al gegroeid zijn in die... We zijn nu bijna 7 jaar open.
0: Ja.
5: En de laatste 2 jaar mogen we over de hele wereld laten zien wat wij doen.
0: Ja.
5: Met een restaurantje met 12 tot 16 personen.
0: Veelzeggend.
5: Ja,
0: maar vorig jaar,
5: vet.
0: Toen jij je ster in ontvangst nam, je groene ster.
5: Mm-hmm.
0: En ik quote nu even, zei je... We zijn het eerste restaurant in Rotterdam-Zuid dat een ster krijgt. Dus dat vind ik super vet.
5: Ja.
0: Nu is die ster weggevallen. Ben je zeg maar officieel sterloos. Welk woord zou je dan nu opplakken dan?
5: We hebben dit jaar 50 Best Discovery gehad.
0: Okay.
5: Op Zuid.
0: Nee. Ja, dus dat is ook een erkenning.
5: Dat is ook een erkenning. Maar je doet niet, het zijn gewoon leuke dingen. En zeker voor het team.
0: Ja.
5: Weet je, jongens werken allemaal keihard.
0: Mm-hmm.
5: En als je dan toch iets van erkenning krijgt, geeft echt een boost bij de jongens ook. Hè?
0: Ja.
5: Het is wel, je bent een teamband. Ja, je bent toch 14 uur per dag samen met z'n allen.
0: Ja.
5: En zeker in zo'n kleine zaak.
0: Dus die erkenning is vooral belangrijk voor zeg maar, de cohesie binnen het team. Het enthousiasme waarmee mensen naar hun werk komen. En dus ook het effect op de langere termijn. In die zin kan ik me voorstellen dat het juist een kans biedt voor een meer succesvolle onderneming in de toekomst.
5: Dat...
0: Is jouw doel dan ook weer die Michelinster binnenhalen, maar dan niet de groene?
5: Nou, ik denk niet dat je doel moet zijn. Ik denk dat je gewoon lekker bij jezelf moet blijven en doen wat je doet. En als die komt, komt die.
0: Ja.
5: En dan is het fantastisch dat je hem erbij krijgt.
0: Dat is grappig. Ik hoor dat ook net van jouw collega's van British in Amsterdam. Die staan daar ook te doen wat ze doen. Je moet gewoon doen wat je doet. Ik denk dat geen ondernemer die luistert naar dat advies denkt, dat ga ik doen.
5: Ja, maar er is geen regelboek van... Kijk, als er een regelboek is van dit moet je doen voor Michelin.
0: Nee.
5: Is er niet.
0: Want zij geven ook eigenlijk niet aan waar ze op letten. Hè?
5: Ze hebben wel een beetje een manier.
0: Ja.
5: Wat je in Nederland ziet.
0: Mm-hmm.
5: Maar daar passen wij ons niet op aan.
0: Nee.
5: Dus moet je je dan op aan gaan passen. Om dan, als je dan die ster. Denk het niet.
0: Nee, ik
5: denk
0: wat je zegt vind ik hele mooie. Jij kookt voor je gasten en voor jezelf. En niet voor Michelin uiteindelijk. Ja. Dus die ster is geen doel. Als het ooit gebeurt. Dan is het wel de erkenning voor je lange termijn. Voor je visie. Ja. Voor de kwaliteit die je levert.
5: Ja. En dan gaan we wel een goed feestje hebben natuurlijk.
0: Ja?
5: Ja, dan wel.
0: Hoe was het gisteravond eigenlijk? Want ben je naar het gala geweest ook?
5: Eigenlijk gaan we elk jaar naar Anglais.
0: Ja?
5: Als je nog nooit bent geweest in Maastricht, ga naar Anglais, leuk.
0: Okay.
5: Nee, maar daar gaan we altijd heen. Daar zit eigenlijk heel horeca, half horeca. Nederland gaat daar ook allemaal heen.
0: Ja.
5: Dus het is daar gewoon lekker feestje, drinken binnen, gezellig. Nou, ik heb 2 wijntjes staan, dacht ik rij lekker terug.
0: Okay.
5: Want als ik morgenochtend hierheen gelijk moet rijden, dacht ik, ja, dag.
0: Ja, dan sta je hier met de wallen onder je ogen. Ja. Kunnen we nog eens even een beetje, als we dan toch naar jullie lab gaan.
5: Ja.
0: Laten we eens over die glazen bol aaien. Jullie strategie staat nu bijna 7 jaar. Hij werkt. Je bent aan het uitbreiden. Er komen een productlijn komt erbij. Hoe zie jij jezelf? Ja, het is een ontzettende rotvraag eigenlijk. Maar ik vind hem toch in jouw geval. Ja. Want ik zie dat jij met heel veel dingen bezig bent in je hoofd. Ik vind het een hele interessante vraag. Wat brengt de komende 5 jaar voor jou bijvoorbeeld? Ja, naast die nieuwe bedrijven.
5: We hebben gewoon... Je begint uit passie en je wordt ondernemer.
0: Ja.
5: Weet je, dat is wel, dat is een heel groot verschil tussen. Als chef kan je alles doen, zoek je alle randjes, alle max op. Maar als ondernemer moet je toch aan het einde van de streep moet je kijken. Gaat het goed?
0: Ja.
5: En dat is het belangrijkste.
0: Blijf je drijven.
5: Ja. De komende 5 jaar. Boah, je vraagt al van die rare vragen.
0: Ja, sorry. Daarvoor word ik betaald.
5: Ja, precies. Nou ja, de komende 5 jaar. Ik weet niet. We gaan nu dit opzetten. De bistro zit erin. Binnenkort, volgend jaar ergens.
0: Ja.
5: Die allemaal succesvol maken. Ik denk dat dat de komende vijf... Ik denk dat we daar wel even zoet mee zijn de komende 5 jaar.
0: Mooi. Ik stelde net een vraag ook aan, aan Frank en Raoul van Bridges in Amsterdam. De Michelinsterren hangen deels ook aan de chef zelf. Hè, aan het gezicht van de tent. Jullie doen het samen met je vrouw. Zijn er nou ook ondernemers in Nederland binnen het restaurantwezen of buiten Nederland waar jij inspiratie van krijgt? Waar haal jij jouw verbazing vandaan?
5: Een vriend van mij zit in Zuid-Frankrijk. Nick Hanneman heet hij. En hij heeft ook nog een restaurant in Nieuw-Zeeland.
0: Oké. Lekker om de hoek.
5: Ja. Hij is ooit begonnen. Hij heeft daar zijn restaurant geopend in Nieuw-Zeeland. Chef ingekocht met zijn vrouw. En die draaien hem en hij gaat af en toe heen en weer.
0: Ja.
5: Toen is hij wou heel graag een ster koken. Dat was niet in Nieuw-Zeeland. Is hij naar Frankrijk gegaan. Hij heeft zijn ster gekookt. Super tof.
0: Ja.
5: Nu heeft hij hem ook in Nieuw-Zeeland. Maar hij heeft er nu ook een ander bedrijf bij. En hij zei, ja, vroeger kon ik nergens weg. Nee. Was ik alleen maar op één ding. En doordat ik de tweede zaak erbij nam, kreeg ik meer vrijheid. Want je gaat anders ondernemen.
0: Oké. En wat leer jij van die aanpak dan?
5: Ja, je ziet gewoon hoe volwassen iemand wordt eigenlijk.
0: Mm-hmm.
5: Je ziet gewoon, oké, het gaat om de bigger picture.
0: Dus jouw bigger picture is ook naar het buitenland?
5: Nee, dat niet. Het is meer gewoon dat je gewoon meer vrijheid creëert.
0: Mm-hmm.
5: Uiteindelijk werken we allemaal veel te veel.
0: Ja.
5: Ik werk ook veel te graag. Dat is ook nog wel een ding. Ja, ik weet niet. Als je naar hem kijkt. Ik denk dat je gewoon gelukkig moet zijn met wat je hebt.
0: Maar uiteindelijk is ook de conclusie die je trekt dat er veel meer mogelijk is dan je wellicht wel denkt.
5: Ja. Ik denk de eerste keer, net zoals deze zaak, dan denk je niet aan risico's.
0: Oké.
5: Okay. We gingen gewoon.
0: Maar dat past niet bij ondernemers, zou je zeggen.
5: Nee, ja, de eerste keer was ik ook niet echt een ondernemer samen met Amy. Ik zei gewoon tegen Amy, we gaan dit doen of we gaan een huis kopen.
0: Ah.
5: Ik zeg, maar als ik het niet doe, dan ga ik daar op mijn 45 spijt hebben. Ook al klapt het.
0: Ja?
5: Ja, dan is het jammer.
0: En wat is de reden dat het niet geklapt is dan? Blijkbaar kan je iets.
5: Nou, het was bijna geklapt door corona. En zijn we dankbaar voor alle mensen die ons hebben geholpen. Waarom? Het gaat mond op mond, reclame gaat het door. Dus we zullen iets goed doen.
0: Mm-hmm.
5: Want anders, iedereen komt bij ons door mond op mond.
0: Ja.
5: En de laatste tijd af en toe de chat. Dat is ook wel heel grappig. Ja.
0: Geef mij het leukste experimentele restaurant in een donkere kelder in Rotterdam-Zuid. En hup, daar ben je.
5: Ja, we hebben geen Berghem, dus.
0: Zo is dat. Mooi, ik vind het een mooi verhaal. Uitstekend. Dankjewel, Michael van der Kroft van Trest in Rotterdam. En dus binnenkort in de breedste zin een soort serieondernemer, mag je je wel noemen, toch?
5: Ja. Check Embra uit binnenkort.
0: Heel goed. Mooi. Ja. De laatste brug is binnen. En tot zover een wel heel smakelijke aflevering van De Ondernemer Live. Met 4 sterren, maar liefst uit hun eigen vakgebied in de studio. Hartelijk bedankt aan Food Trendwatcher Gijsbrecht Brouwer voor zijn duiding. Raoul Mewissen en Frank de Heer van restaurant Bridges uit Amsterdam voor hun verhalen uit de praktijk. En Michael van der Kroft van Tres voor een fijne les in doorzettingsvermogen en kansen zien. En bedankt aan jou, lieve luisteraar, dat je er weer bij was. Alle radio-uitzendingen van De Ondernemer en onze collega's van Business Wise zijn te luisteren via newbusinessradio.nl en via de app en na afloop op elk podcastkanaal en de website van De Ondernemer en Businesswise. Graag tot de volgende, eet smakelijk en werk ze.
6: Dit is New Business Radio.
7: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.
9: Vaarwel, oude onderbroek.
10: Ich bin Andymeister. Bestel op andymeister.com.
11: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectoring. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
12: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
13: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
14: Dit is New Business Radio.
13: Newsflash.
15: Netwerkplatform Connect verdubbelt vanaf 1 november de prijs van haar jaarabonnement. Ondernemers betalen dan geen 247, maar €494 per jaar. De start-up die in april werd gelanceerd koppelt ondernemers iedere week aan een zakelijke match. Volgens Connect komt de prijsverhoging mede voort uit een rondvraag onder eigen leden. Zij zouden vinden dat de huidige prijs niet in verhouding staat tot wat een succesvolle zakelijke connectie kan opleveren. Met hogere tarief zegt Connect daarnaast meer serieuze ondernemers te willen aantrekken en de kwaliteit van het netwerk te bewaken. Onlangs sloten ook 3 nieuwe aandeelhouders zich bij het bedrijf aan.
16: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Radeon, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.

0: Business Radio.
1: Update met Fabienne de Vries.
2: Een telefoon die na een paar jaar kuren vertoont voor veel mensen is het simpel antwoord. Tijd voor een nieuwe. Maar wat als je gewoon zelf de batterij, camera of een ander onderdeel kunt vervangen? Het Nederlandse Fairphone probeert al sinds 2013 precies dat principe groot te maken. Technologie die niet gemaakt is om zo snel mogelijk vervangen te worden, maar juist om zo lang mogelijk mee te gaan. Wat ooit begon als een idealistische uitdager van de tech-industrie, staat inmiddels op een interessant kantelpunt. Fairphone heeft bijna 1 miljoen apparaten verkocht, meer dan 500 miljoen dollar omzet gedraaid en maakt nu de stap van Europese pionier naar een wereldwijd merk. En misschien wel het opvallendste, regelgeving in Europa en Amerika begint steeds meer op te schuiven in de richting die Fairphone al jaren geleden koos. We gaan daarover praten vandaag met Rutger Sneep. Hij is de Chief Commercial Officer van Fairphone. En met hem gaan we het hebben over drie dingen. Van idealisme naar een serieus businessmodel. Dus kun je duurzaamheid en winstgevend daadwerkelijk combineren. De volgende groeifase, de nieuwe Fairphone Gen 6 Plus en de overstap naar de Amerikaanse markt. En van uitdager naar industrie standaard. Wat gebeurt er als grote techbedrijven door nieuwe regelgeving ook steeds meer repareerbaar moeten worden? Nou, allereerst even Rutger welkom heten. Goed dat je er bent.
3: Ja, dankjewel.
2: Welkom. Ja, Fairphone begon ooit als een behoorlijk idealistische missie. Ja. De elektronica-industrie eerlijker en duurzamer maken. Maar inmiddels hebben jullie bijna 1 miljoen apparaten verkocht en ruim 500 miljoen dollar omzet gerealiseerd. Wanneer werd Fairphone eigenlijk van een idealistisch initiatief ook echt een serieuze commerciële onderneming?
3: Ja. Nou, dat is een transitie waar we nog steeds in zitten. Wij komen van de oudsher ooit in 2010 echt gestart als een activistische campagne.

0: campagne. En pas in 2013 echt als bedrijf gestart. En de eerste paar jaren is het ook pionieren, want de telefoonindustrie is gewoon een hele moeilijke industrie. Met heel veel componenten in telefoons. Dus dat was ook leren om te gaan met een telefoon maken. En eigenlijk door de jaren heen, vanaf de afgelopen 3 jaar ongeveer, willen we echt schalen. We hebben ook een nieuwe investeerders aan boord. En daar is ook de behoefte mee om het te laten zien. En uiteindelijk is het ook onze missie om de industrie te laten zien dat het kan. Om iets anders te doen. Dus het past nog steeds bij de ideologie. Maar nu is het ook zaak om die schaal op grotere schaal te kunnen doen.
1: Als we even teruggaan naar de mobiele telefoon start, zullen we maar zeggen. Daar was het dus heel normaal dat je, we hadden het er net voor de uitzending over. Dat je bij je Nokia je batterij eruit haalde en veranderde. Daar is een kentering in gekomen, waardoor dat besef er was van, maar wacht even. Ja, dit is gewoon ook commerciële uitbuiting. De telefoons zoals ze er nu zijn. We moeten dit veranderen.
0: Ja.
1: Wat was die situatie?
0: Nou, dat gaat eigenlijk terug naar onze founder, onze oprichter. Die had toen de tijd ooit een apparaat wat kapot ging. Net voordat hij op vakantie ging. En hij dacht, ik repareer het even, want hij is een engineer. En hij kwam erachter dat er gewoon geen schroef in zaten. Dat het helemaal dichtgelijmd was. En toen zei hij, maar als ik het niet kan openen, dan ben ik ook geen eigenaar.
1: Ah.
0: En dat was eigenlijk het zaadje in zijn hoofd wat begon. En dat hij zei, daar moeten we iets aan doen.
1: Ja. En is er in de techwereld nog steeds een spanningsveld tussen duurzaamheid en geld verdienen? Begint het langzaam te mergen?
0: Nee, ik denk dat niet alleen in de techwereld, maar in algemene zin een uitdaging is. Dat het vaak gezien wordt dat bedrijven die vanuit een duurzaamheid starten, eigenlijk niet commercieel levensvatbaar mogen zijn. Omdat het dan een soort een rare trade-off is.
1: Ja.
0: Terwijl het mooiste is natuurlijk als je het kan combineren. Als je enerzijds de dingen doet die zo goed mogelijk zijn of zo min mogelijk impact hebben op milieu en de mensen. En anderzijds ook een bedrijfsmodel neer kan zetten waardoor je uiteindelijk geld verdient en daarmee kan groeien, impact kan maken en het beste voor de wereld voor.
1: Ja, dat is natuurlijk wel inderdaad die eerste gedachtegang. Als het duurzaam is, dan zou het ook non-profit moeten zijn.
0: Ja, of dan is het dan heb je een inferieur product. Dat is ook nog wel eens wat er gezegd wordt. Nou, dat is wel echt wel geweest.
1: Ja.
0: Ik denk dat het ooit wel zo gestart is, by the way, maar niet meer zo is.
1: Toch zit er ook een soort van contradictie in, hè? Want jullie verdienen uiteindelijk ook aan of geld door apparaten te verkopen, terwijl je tegelijkertijd zegt, gebruik je telefoon vooral zo lang mogelijk. Hoe werkt dat als businessmodel?
0: Ja, de duurzaamste telefoon is de telefoon die je al hebt. Dat is eigenlijk een credo waar we altijd bij leven. En dat geloven we ook heel erg. En dat is ook de reden dat wij ervoor kiezen om een telefoon zo lang mogelijk willen te supporten. Dus wat je vaak ziet is dat niet alleen de telefoon niet opengemaakt kan worden, maar ook de software niet ondersteund wordt. Wij kiezen ervoor om op het moment dat wij een nieuw model op de markt brengen, op dit moment 8 jaar software support te geven. Dus dat onze telefoon die we vorig jaar op de markt gebracht hebben in 2025, die supporten we tot en met 2033.
1: Ja.
0: Nou, daarmee geef je eigenlijk de mogelijkheid om mensen heel lang hun telefoon te houden. En dan hoeven ze dus ook geen nieuwe te kopen.
1: Nee, en tegelijkertijd zit er natuurlijk ook wel een commercieel idee achter het vervangen van de telefoononderdelen. Want of je nou je telefoon vervangt of de onderdelen vervangt, je blijft wel een soort product nodig hebben.
0: Klopt.
1: Want de duurzaamheid van de batterij en van de camera en de update daarvan moet natuurlijk ook in die groei meegaan van lengte.
0: Klopt. En zeker de batterij. We hebben gemiddeld onze telefoons blijven zo'n 6,5 jaar bij de gebruiker. Dus dat is super lang in verhouding tot de markt. Die is ongeveer 3,5 jaar gemiddeld op dit moment. Dus wij doen ongeveer 2 keer zo lang met een telefoon. Of mensen met onze telefoons 2 keer zo lang. Dan zie je dat ergens in halverwege die periode de batterij vaak een uitdaging is. Omdat die gewoon minder goed oplaat of minder lang meegaat. En het grote voordeel is, als je dan alleen maar die batterij hoeft te vervangen, dan heb je als consument ongeveer €40 die je uitgeeft. En dan doe je dat zelf, want het zijn gewoon 2 schroefjes die je openbraakt. Je zet er een nieuwe batterij en je gaat weer aan de slag. Maar je hoeft niet alle componenten die gewoon nog goed zijn te vervangen. En dat is natuurlijk wel een stuk beter of minder slecht uiteindelijk voor het milieu.
1: Nou snap ik dat dit voor een bepaalde doelgroep echt fijn is. Maar wat natuurlijk ook wel zo is, is dat de telefoon een soort modeaccessoire is. En dat geldt ook voor je oordopjes en je koptelefoon.
0: Zeker.
1: Dus voor die jongere doelgroep, daar zit natuurlijk ook, die willen weer het nieuwste van het nieuwste. Waarbij net even die camera weer anders is. Ja, hoe ga je dat verhaal verkopen?
0: Ja. Nou, dat is wel de uitdaging geweest, denk ik, zeker de jaren hiervoor. En we hebben de afgelopen jaren echt een switch gemaakt in hoe wij uiteindelijk ons product positioneren op de markt. aantal jaar geleden was echt duurzaamheid de focus voor ons als bedrijf. En was dat ook het eerste wat we vertelden. En de tweede was wat we vertelden was dat het repareerbaar was. En nou, daar gingen we heel erg diep op in. En nu zien we dat we enerzijds andere kleuren hebben. Dus die ook gewoon meer aansluiten met de mode die we tegenwoordig hebben. En twee, ook dat we beginnen met het product neer te zetten. En het product is echt heel goed. Dus je kijkt naar de camera en je kijkt naar de batterijduur, et cetera. Waar mensen een telefoon op kopen. Ja, dat zijn gewoon specs die op niveau zijn.
1: En zijn die ook upgradebaar of ja, vervangbaar. Kijk, want bijvoorbeeld, ik geloof de nieuwe iPhone 17, daar kan je 40 keer inzoomen. Ja. Bijvoorbeeld, ja, ja. Een soort telescopische camera zit daarin. Ja. Dat zouden dan los onderdelen zijn die je zelf kan veranderen.
0: Nou, het is niet zo dat je kunt upgraden. Dus het is zo dat wij stoppen er een camera in, maar als je hem laat vallen en de camera gaat kapot, omdat hij op een steentje valt of er gebeurt iets anders mee, dan kan je dat onderdeel makkelijk vervangen. De upgradebaarheid, dat is een uitdaging die er nog wel is. En dat zit niet zozeer in het feit dat wij dat niet willen als bedrijf, want dat zouden we fantastisch vinden als dat kan. Dan heb je gewoon één keer de midframe en dan stop je de componenten erin die je wil.
1: Precies.
0: Ja, dat is het ideale.
1: En het ene jaar, nou ja, en de modekleuren kan je daarop aanpassen.
0: Exact. Nou, daar zijn we nog niet als industrie. Dus dat heeft vooral te maken met het feit dat er chipset in zitten, die hebben een bepaalde compatibiliteit. Dat kan niet zomaar. En daarna zit het vooral, het camera zit vaak in software en minder in hardware. Mm-hmm. We hebben 50 megapixel camera, dus dat betekent dat je echt een hele goede camera in hebt zitten. Maar als je daar slechte software op zou zetten, dan kan je nog steeds geen goede foto's maken.
1: Nee.
0: Dus met name als wij zorgen dat we die camera goed willen houden, moeten we de software blijven ondersteunen, moeten we daar met name op focussen. Dus dat is ook wat we vooral doen.
1: Ja, wel nog een spannende uitdaging zeker, om aan te gaan. Zeker. Ja, de grote tech-industrie heeft natuurlijk jarenlang ook verdiend aan steeds weer nieuwe modellen en die upgrades. Kun je daar als relatief klein spelen, hoewel jullie zijn Europees en gaan nu wereldwijd, maar toch er zitten een aantal grote.
0: Zijn er een aantal grote.
1: Ja. Kun je daar echt tegenop? Of voelt het als vechten tegen de bierkaai?
0: Nou, ik denk een aantal jaar geleden, zeker in de periode dat er nog heel erg zoeken was naar wat voor het model moest het zijn en hoe dat dan de componenten waren die erbij en hoe dat aansloot, was dat zeker zo. Tegenwoordig zitten we zitten al een aantal jaar in groei. Dus dat scheelt heel erg. Dus we gaan dit jaar heel hard ten opzichte van vorig jaar. Vorig jaar heel hard ten opzichte van het jaar ervoor. Dus dat is fijn. Dus daarmee laat je zien dat er tractie is. Maar het is wel, het is een wereldwijde economie.
1: Ja.
0: En heel veel componenten die zijn niet zomaar beschikbaar voor iedereen.
1: Nee.
0: Dus dat is wel een uitdaging. Dat is,
1: echt belangrijk dat de influencers eigenlijk met deze phone aan de slag gaan.
0: Ja.
1: Dan gaat dat hard.
0: Zeker.
1: Want als we het over die consument hebben, wat moet eigenlijk de doorslag geven? Dit is een duurzame telefoon of simpelweg dit is een hele goede telefoon. Nou snap ik dat jouw antwoord zal zijn beide. Ja, maar het gaat ook om het denkproces van de consument. Wil die gewoon een goede prijs, prestaties en gemak? Er moet een kentering komen waarbij duurzaamheid op diezelfde lijn komt te staan in plaats van of.
0: Ja, en dat heeft, als je nu kijkt en als wij marktonderzoek doen en we praten met onze klanten en onze consumenten, zowel aan de business-to-consumer kant als aan de business-to-business kant, dan zie je dat niemand gaat een telefoon zoeken op basis van het woordje duurzaamheid.
1: Nee.
0: Dus niemand die zegt telefoon duurzaamheid en dan zijn wij de enige waarschijnlijk die naar voren komt. Maar dat zal uitdagend zijn. Dus dat zien we ook niet. Wat je wel ziet is met name aan de bedrijven dat het steeds meer in tenders komt. In RFP's komt. Dat het eisen zijn die aan de duurzaamheid zitten. Dus dat is iets wat er mede door de Nederlandse overheid. Maar ook door de Europese Unie en andere overheden. Zoals Frankrijk en Duitsland wel geboost wordt. Dus dat is voor ons heel goed. Want we zitten op die as. Maar we gaan daar nog steeds verder mee. En twee, je ziet aan de consumentenkant dat ze met name naar specificaties zoeken. En dat ze daarnaast een alternatief willen hebben wat gewoon ook competitief is op prijs. En als je dan een alternatief kan bieden wat wij nu hebben, wat goed is op prijs, goed is op specs, dan is er geen trade-off te maken. En dan is het heel logisch dat je kiest voor iets waarbij je en weet, ik kan het lang houden. En als er iets kapot gaat, kan ik het ook nog zelf vervangen.
1: Ja, ik denk dat het ook voor heel veel bedrijven interessant is om dat gewoon daarmee op één lijn te trekken en dat als bedrijfstelefoon naar voren te schrijven. En juist nu Fairphone dus eigenlijk bewezen heeft dat het model commercieel kan werken en duurzaam kan zijn, begint dus daarmee ook eigenlijk een volgende fase.
0: Ja.
1: Jullie lanceren de Fairphone Gen 6 Plus.
0: Ja.
1: Hele mond vol. Het is tegelijkertijd ook een grote stap. Fairphone gaat officieel de Amerikaanse markt op. Waarom is dit dat moment om op te schalen?
0: Nou, we hebben een aantal jaar geleden met elkaar als organisatie gezegd een gesprek gevoerd van, als we impact willen maken in de industrie, wat uiteindelijk onze missie is, dan zullen we ook aantallen nodig hebben. Want we kunnen als in een niche blijven, maar dan ga je nooit de industrie echt veranderen. Dus willen wij laten zien aan de wereld, het kan op een andere manier, dan zullen we groter moeten gaan denken. En de Amerikaanse markt heeft een best wel een vergelijkbaar stuk met de Europese markt. Wij zitten nu in 26 landen in Europa. Als je kijkt naar de westerse Europese landen, dan zie je dat de gemiddelde sales price van de telefoon relatief hoog is. Je ziet dat mensen een bepaalde adoptiecurve hebben. En dat past best wel bij het Amerikaanse land. Daarnaast zie je dat, als je kijkt naar Amerika, dat de right repair daar steeds groter wordt en steeds meer staten. Dat is eigenlijk iets wat komt vanuit de landbouwsector. Tractoren die gerepareerd moesten kunnen worden en die zijn natuurlijk duur voor bedrijven om aan te schaffen. En daar komt dat vandaan. En dat is eigenlijk dat is overgewaaid naar de consumentenelektronica. Dat het ook steeds belangrijker wordt dat zij ook hun eigen producten willen kunnen repareren.
1: Ja, maar dat helpt jullie dus nu.
0: Dat helpt onwijs.
1: Ja, dat snap ik. Ja.
0: Dus dat was de reden dat we zeiden, nou, dan is de Amerikaanse markt de eerste markt waar we buiten Europa naartoe willen.
1: Ja, en wel spannend ook, want daar zitten dus de grote, in elk geval Apple en onder andere. Hoe realistisch is het om daar als Nederlands merk tussen te komen?
0: Ja. Ja, het interessante is dat de markt van mobiele telefoons heel erg gedomineerd is door wereldspelers. We hadden het net al even over. En dat er eigenlijk één Amerikaans merk is wat er bestaat. En dat er heel veel Aziatische merken zijn. En dat is in Amerika lastig op dit moment door zaken die daar vanuit...
1: Ah, dus ze zitten gewoon op jullie te wachten.
0: Ja,
1: kom maar door.
0: Ze
1: Nederland-Amerika is nog gewoon... Dit is nog een goede relatie als we Rutte en Trump en alles mogen aanschouwen vanaf de zijlijn. Nee, maar goed.
0: Dus het helpt wel.
1: Ze zitten te wachten eigenlijk op techbedrijven zoals jullie die dan zeggen, kom, laten we met elkaar...
0: Ja, dat is dat. In combinatie met, er is een wereldwijde tekort aan memory chips op dit moment. Dus er zijn ook gewoon minder modellen beschikbaar voor consumenten. Dus het momentum is eigenlijk ideaal voor ons. Dus dat is voor ons eigenlijk een ideaal moment. Dus we zijn vorige week gelanceerd. En,
1: want die memory cards, die doen jullie zelf?
0: Nee, dat koop je in. Dat is net zoals een beeldscherm.
1: Maar die koop je in Azië?
0: Nee, die kopen wij in dit geval in Amerika. Wij produceren in Azië. Onze chips komen, memory chips komen uit Amerika. En dat is uiteindelijk een wereldmarkt. Want er zijn maar een paar spelers op de markt die dat leveren.
1: Dus om dan dingen compatible te krijgen is ook weer makkelijker.
0: Ja.
1: Je pakt hem al even op, want je hebt hem bij je. Dat is de nieuwe Gen 6 Plus.
0: Ja.
1: Waar, de generatie snap ik, maar waar staat de 6 Plus voor?
0: Nou, we hebben een normale cadence van één keer in de twee jaar dat we iets lanceren. Dat deden we in 25 met de Gen 6. En we hebben een upgrade op die Gen 6 uitgebracht. En dat is de plus die daarvoor staat. Er zitten een aantal verschillen in. Een van de belangrijke verschillen is dat er een nieuwere, snellere processor in zit. Dus in plaats van de generatie 3 zit er nu een generatie 4 in. Die zorgt ervoor dat het gewoon net wat sneller werkt. En het tweede belangrijke aspect is dat er meer memory in zit. En dat is 12 gig RAM. En dat betekent dat die ook die processor gewoon sneller kan werken. Waardoor je uiteindelijk een betere beleving hebt met je telefoon. En dat maakt het ook makkelijker als je hem lang wil houden, dat je iets meer memory hebt.
1: Ja. En je zei net al 6 jaar wil je mee. Dus
0: ja,
1: komt de 7 plus, zou dan 7 jaar en de 8 plus 8 jaar?
0: Nee, we hebben het bij ondersteunen hem 8 jaar. Dus deze heeft ook ondersteuning tot 2033.
1: Ja.
0: Dus we hebben een software ondersteuning van 8 jaar. Maar we zien gemiddeld gezien gebruiken onze consumenten het ongeveer 6,5 jaar. Dus dat is een aspect wat ook in deze telefoon zit. En ja, wat de toekomst brengt, dat kan ik nu natuurlijk niet.
1: Net voor de uitzending is het mij al even een soort van uitgelegd en voorgedaan. Maar misschien wel even ook goed om te vermelden. Want ik kan me voorstellen dat iemand die misschien één keer per jaar een keer een schroevendraaier in zijn handen heeft, denkt van dat is veel te technisch voor mij.
0: Ja.
1: Dit kan iedereen. Iedereen kan met een schroevendraaier de achterkant openhalen en de onderdelen zijn dusdanig kinderwerk als het ware om te vervangen.
0: Klopt. Ik ben zelf echt absoluut niet technisch.
1: Mm-hmm.
0: En wij doen dit altijd als we op een conferentie staan. Dan laten we mensen zelf ermee spelen om gewoon te kijken hoe snel ze het kunnen. En vorige week was ik in de US bij de lancering. En daar hebben we ook weer mensen mee laten spelen. En daar zijn dan ook mensen die het best wel spannend vinden. Maar we hadden de snelste tijd om de batterij te verwisselen. Was uiteindelijk 29 seconden.
1: Oh, kijk.
0: Ja, dat geeft iets aan over hoe makkelijk het is. Dat kan geen rocket science.
1: Nee, precies, precies. En welke onderdelen zijn uiteindelijk allemaal vervangbaar?
0: Er zijn er 12, maar er zijn 3 componenten die het meest gebruikt worden. Dat is de batterij, dat is het scherm, want mensen hebben toch de neiging om te laten vallen. Ik bedoel, mijn kinderen die hebben ook al een mobiele telefoon, die hebben ook wel eens de neiging om dat te laten gebeuren.
1: Ja.
0: En het derde component wat veel vervangen wordt is de USB-C-poort, dus waar je mee op kan laden. Dat is toch vaak dat een kabeltje eruit getrokken wordt. En dat zijn de 3 componenten het meeste vervangen worden. Maar je kunt ook de microfoon en de speaker en de camera's en de lenzen en zo kan je ook allemaal vervangen. Hm. Dat gebeurt minder vaak. En dat is vaak ook binnen garantie dat soort componenten vervangen moeten worden als er iets gebeurt. En dan kunnen we via onze customer service service natuurlijk geregeld worden.
1: Ja.
0: Maar de drie componenten die mensen het meeste zelf bestellen op onze website of ergens anders, zijn het scherm, de USB-C-poort en de batterij.
1: Precies. En is hij dan op een andere manier nog anders dan een reguliere iPhone of smartphone?
0: Nou, de iPhone heeft natuurlijk een ander operating system. Dus dit is Android. Ja. Dat is een belangrijk verschil. Dus dat is wel een belangrijke om te beseffen. Maar voor de rest is het, ja.
1: Hij ziet eruit als een iPhone.
0: Ja, hij heeft eruit.
1: En hij heeft nog een interessante feature. Want ik zie een felgeel soort van knopje eigenlijk. Switch. Ja, een switch. Ja. Daarmee kun je ook iets bijzonders.
0: Klopt. Wij doen veel klantonderzoek. En veel met vragen. Wat vinden jullie belangrijk? En waar hebben jullie last van? Of wat vinden jullie fijn? En we zien dat er steeds meer vragen zijn vanuit de klanten om niet meer continu aan te staan. Dus je krijgt de hele dag mail. Je krijgt de hele dag Instagram, Snapchat en allerlei andere afleidingen. Dus daar was een behoefte aan om dat wat in te dammen. Nou, dat kan je doen door je telefoon helemaal uit te zetten uiteraard. Je kan hem op vliegtuigmodus zetten. Maar wij hebben een feature ontdekt. En dat heet bij ons de Ver van Moments. Dat is een switch die omlaag doet. Dat is gewoon een fysieke switch. En dan gaat hij in een modus dat je niet, een non-disturb modus, dan wordt het een dumbphone. Dan krijg je dus geen afleiding. Dat wil niet zeggen dat er helemaal niks binnen hoeft te komen. Want ik kan zelf kiezen welke apps ik wel belangrijk vind. Voor mij geldt, als ik in de auto zit, vind ik het fijn dat ik wel mijn Spotify kan luisteren. En dat ik ook gewoon gebeld kan worden door mijn vrouw of door mijn kinderen. Maar ik kan op dat moment wel kiezen. Ik wil niet afgeleid worden door allerlei werkmail of allerlei Instagram notificaties. Dus dat kan ik kiezen. En daar kan je verschillende profielen op instellen. Dat als je, bij wijze van spreken gaat wandelen met je hond. Dat je altijd Spotify met een muziekje aan hebt. Maar niet afgeleid wordt door bellen.
1: Nee, ik geloof dat de iPhone wel ook zoiets van allemaal verschillende modussen heeft. Maar ik weet niet of je het dan ook per app en...
0: Nee, dat is het. Dat is het grote verschil. Dus je kunt hier echt personaliseren. Ja. Zelf kiezen welke apps je toegang geeft, welke apps niet. En bij Apple heeft het vaak ook te maken met een bedtijdmodus of andere telefoons.
1: Ja.
0: Vaak te maken met bedtijdmodus en dat is hier niet zo.
1: Nee, precies. Dit is niet het enige product, want jullie hebben ook koptelefoons en earplugs of bugs of hoe noem je dat?
0: Ja, wij noemen het de Fairbuds.
1: De Fairbuds, inderdaad.
0: Ja.
1: Die hebben ook vervangbare onderdelen. Zeker. Want wat is het probleem altijd met die Airbuds?
0: Nou, wat je ziet is dat mensen... De belangrijkste reden waarom mensen eigenlijk een Fairbud vervangen... of een überhaupt hoofdtelefoon of andere... is dat de batterij ophoudt. En dat die gaat gewoon naar een paar jaar. Het zijn kleine batterijtjes. Die zijn er 2-3 jaar vaak toch wel op.
1: Die in zo'n oordingetje zitten?
0: Ja, en die zijn heel klein. En wat lastig is, dan kan je... eigenlijk alleen maar een hele nieuwe set kopen. Wij hebben ervoor gekozen om ook de Fairbuds repareerbaar te maken en modulair. Dus dat betekent dat je het doosje kun je vervangen en daar zit een batterij in. Maar je kunt ook de earpieces zelf kan je het batterijtje vervangen. Dat kan je ook zelf doen. Dat kost ook heel weinig tijd. Dat kan je ook gewoon bestellen bij ons op de site. En we hebben de mogelijkheid om maar één van de twee te laten vervangen. Ja, want als je er één laat vallen en je gaat erop staan. Ja. En dan is er één kapot. Ja, zonde als je dan een heel nieuw set moet kopen. Dus wij hebben ervoor gekozen om dat dan inderdaad ook de linker of de rechter specifiek los te maken. En ja, deze, ik kan het nog niet helemaal tonen, maar dit is de nieuwe. En deze gaat in Q4 uitkomen. Dus het komende kwartaal gaat deze ook op de markt in zowel Europa als Amerika gelanceerd worden.
1: Want wat is deze beter dan de huidige?
0: Nou, wat het belangrijkste hieraan is dat die doosjes een stuk kleiner. We hebben natuurlijk met repareerbaarheid te maken dat al die componenten klein zijn. Dus we hebben ervoor gekozen om deze echt heel veel kleiner te maken. Dat is een belangrijke. En daarnaast de audio-kwaliteit is behoorlijk veel beter geworden. Heeft te maken met hoe we de software-testing doen en hoe we omgaan met noise cancelling bijvoorbeeld. En dat is echt wel een heel groot verschil in deze ten opzichte van onze vorige. Waardoor die kwalitatief gewoon beter
1: is. Dus hier heb je niet alleen je schroefdraaiertje, maar ook een pincet bij nodig.
0: Ja, bijna wel ja.
1: Bijna wel. Nog heel eventjes over die right to repair beweging. Waar komt die vandaan? En waarom is die nu eigenlijk zo populair aan het worden in Amerika ook?
0: Ja, nou, het is in Amerika, maar het is ook in Europa dat de wetgeving aan het veranderen is op dat vlak. Dus dat is een goed teken voor niet alleen ons, maar ik denk het belangrijkste vooral voor de consument. En wat ik net zei al, in Amerika zie je met name dat het komt vanuit de landbouwomgeving. Dus daar steeds meer tractoren die duur waren, die gewoon op een gegeven moment niet meer repareerbaar waren. En dat is overgewaaid richting de consumentenindustrie. En je ziet steeds meer staten die daar wetgeving op aanpassen en wetgeving op inrichten. In Europa zie je dat er eigenlijk een keuze gemaakt, dat bijvoorbeeld op de batterij een keuze maakt om daar met name een richting op te geven. Ja. En dat op wetgeving op.
1: Ja, precies. Want dat brengt ons eigenlijk ook gelijk bij een hele interessante ontwikkeling. Fairphone hoeft de industrie niet meer te overtuigen op zich. Ook overheden beginnen zich ermee te bemoeien. Repareerbaarheid was jarenlang eigenlijk jullie onderscheidende kracht. Maar regelgeving in Europa en de VS dwingt nu ook steeds meer fabrikanten om ook die kant op te bewegen. Goed nieuws voor jullie, kan ik me voorstellen. Het zorgt ook voor dat misschien de voorsprong een beetje weg ebt.
0: Ja.
1: Hoe gaan jullie daarmee om?
0: Ja, het is altijd een interessante vraag. We krijgen deze natuurlijk vaak. Alleen voor ons geldt dat wij, nogmaals, onze missie is de industrie veranderen en laten zien dat het mogelijk is. Als we daarmee voor elkaar krijgen dat iedereen zometeen een mobiele telefoon, een batterij heeft die je gewoon makkelijk kan vervangen, ja, dan doen we een fantastisch werk.
1: Ja.
0: Daarbij is het grote voordeel, sommige consumenten vinden het ook best wel spannend. Je zei het net zelf al, ben je technisch ja of nee? Vind je een schroevendraaier spannend ja of nee? Dus er zijn ook consumenten die dat liever nog niet willen. Maar als het mainstream weer wordt, en nou, je refereerde net even aan de oude Nokia's, als dat weer standaard wordt, ja, dan is iedereen weer gewend. Je gaat met je auto, ga je ook naar een garage. Die ga je ook niet weggooien als er een lekke band heeft.
1: Nee,
0: dus die, iedereen repareert dat. Dus laten we dat voor...
1: Het is gewoon even een mindset.
0: Ja, exact.
1: En wat zouden grote fabrikanten dan fundamenteel anders moeten gaan doen om dit ook mogelijk te maken?
0: Nou, er zijn twee dingen die hier van belang zijn. Waar wij in ieder geval heel erg over nadenken op het moment dat wij een telefoon op de markt gaan brengen, is vanaf het allereerst moment dat wij gaan beginnen met het ontwikkelen en het engineeren van de telefoon, is in de core nadenken over hoe kunnen we zorgen dat de componenten zo beschikbaar blijven. Enerzijds vanuit een sourcing perspectief, maar anderzijds ook voor de consument om bij te kunnen, zodat ze hem kunnen repareren. Nou, dat is iets wat echt anders is. En wij gebruiken geen lijm. En een van de belangrijkste redenen waarom het nu uitdagend is om een telefoon open te maken en mensen dat niet zelf kunnen doen, is omdat alles aan elkaar gelijmd is.
1: Maar is dat niet een kwestie van een andere instelling in de machinery die het maken? Of de robot, nee, robots die het maken?
0: Nee, dat is. Zit er nog best wel soms wat handwerk in de mobiele telefoon en de kleine componenten. Maar twee, het feit dat je nadenkt over iets met een schroefje doen of iets met lijm, dat is echt een hele andere engineering gedachte. En dat is niet iets wat je overnight doet, maar dat is echt wel een. Iets waar je vanaf het ontwikkelen van je telefoon echt over na moet denken.
1: Ja, dus dat houdt in dat die snelheid afneemt. Dus niet interessant voor fabrikanten.
0: Nou, de fabrikanten die nu met lijm werken zitten ook nog steeds aan de band met een aantal mensen. Het is niet zo dat een volledig geautomatiseerd proces is.
1: Nee, precies.
0: Dus dat geldt voor ons niet anders. Het andere component, dat is even de tweede misschien die belangrijk is voor ons om daarbij te melden, is dat de software die je op de telefoon hebt, dat je die lang beschikbaar maakt. Want op het moment dat jij een telefoon koopt en je weet er zijn maar 1 of 2 upgrades, ja, weet je ook dat je hem in 2028 of 2090 niet meer kunt gebruiken. En dan zijn, misschien dat doet hij het nog wel. Hij zal niet langer uitgaan, maar je bankapp of je iDeal of dergelijke, dat misschien niet. En dat is echt wat echt een andere component is om over na te denken. Hoe ga je dat goed vertegenwoordigen?
1: Ja, want er zijn natuurlijk best wel veel gezinnen die ook een telefoon doorgeven. Het zijn aan hun ouders, het zijn aan hun kinderen. Die op een gegeven moment de helft van de apps niet meer kunnen openen.
0: Ja.
1: Dus, dat zit hem in de software.
0: Ja.
1: En die... En kunnen jullie daar een rol in spelen om dat dus ook Europees en dat is al Europees, maar landelijk of wereldwijd uit te zetten? Dat langer mee kan gaan?
0: Het is wel heel erg wat we proberen.
1: Ja, het zit natuurlijk heel erg vast aan regels, contracten, wetgeving en zo.
0: Ja, en ook wel aan bedrijven die natuurlijk daar
1: hun geld op willen verdienen.
0: Ja, altijd mee willen gaan. Dus dat wij proberen dat altijd wel uit te dagen met alle contracten die wij hebben met dit soort leveranciers. Dat lukt gelukkig ook. Ze snappen ook waarom we het willen. Wetgeving is wel een wat andere. Zeker als je kijkt naar Europa, wordt er Europees gezien best wel wat wetgeving doorgevoerd de laatste jaren. Dus dat is goed. Alleen andere continenten maken gewoon andere keuzes op dit moment. En vaak is het ook niet iets wat in één heel continent geregeld wordt, maar wordt het vaak op landniveau geregeld. En dat maakt het soms uitdagend.
1: Ja.
0: Maar we zijn in gesprek met mijn collega's gaan binnenkort weer naar de United Nations om daar ook weer een gesprek te voeren over dit soort dingen bijvoorbeeld.
1: Ja, dat ook gewoon van hoge hand als wet wordt gesteld. Jullie kijken niet alleen maar naar repareerbaarheid, ook grondstoffen, arbeidsomstandigheden, eerlijke productieketens. Nou, dat zouden meerdere branches moeten doen natuurlijk. Is dat de volgende discussie die er in de industrie zou moeten ontstaan?
0: Ik hoop het. er zijn een paar componenten die daarin zitten. Dat is wel iets wat bij ons... Ik liet net een nieuwe telefoon zien. Die is kobaltblauw. Dat heeft als reden dat wij kobalt natuurlijk in de telefoon hebben zitten. En dat is een industrie die met name in Congo...
1: Kobalt is een grondstof.
0: Is een grondstof, ja.
1: Precies,
0: een grondstof. En die wordt met name gemijnd in Congo. Of eigenlijk bijna alleen maar in Congo. En daar zijn nog heel veel mijnen. Hele kleine mijnen. Ook een aantal echt grotere, maar een aantal kleine mijnen. Waar gewoon nog heel veel dingen mis zijn. En wij proberen met de Fair Cobalt Alliance daarin te zorgen dat wij... Heel bazaal, soms gaat het over zo simpel dat we zeggen, nou, we zorgen ervoor dat wij extra geld beschikbaar stellen en daar kunnen handschoenen van gekocht worden. Of daar worden soms kleedkamers voor ingericht, zodat dames en heren gescheiden kunnen omkleden.
1: Ja, want jullie hebben ook echt al aan extra lonen kunnen uit.
0: Klopt.
1: Kan je daar cijfers van horen?
0: Ja, we hebben ruim $1 miljoen inmiddels aan Fair Living Wages betaald. Dat zit met name in de fabriek.
1: Ja.
0: Dus dat betalen we met name in de fabrieken. En verder in de keten kijken we vooral wat is er nodig op de plek zelf. En wij proberen met kleine mijnen te werken waar we echt een impact kunnen maken, verschil kunnen maken. Omdat het ook betekent soms, je wil kinderen uit de mijn houden, maar je moet wel zorgen dat er dan wel genoeg inkomsten zijn. Anders is er nog steeds een uitdaging voor het gezin. Nou, dat soort zaken. We hebben een impact team die zich daar dagelijks elke elke dag mee bezighoudt. En dat is met name het werk waar zij heel druk mee bezig zijn. Naast het feit dat ze proberen wetgeving te beïnvloeden en andere zaken.
1: Ja, lijkt me wel ook een mooie voldoening geven dat dat een onderdeel is van het totale plaatje. Wanneer is jullie, een beetje gewetensvraag misschien, wanneer is jullie missie geslaagd? Als Fairphone zelf een van de grootste merken ter wereld is? Of juist wanneer ieder ander merk volgens dezelfde principes werken?
0: Ja. Het mooiste is als het beide kan. Dus als wij natuurlijk te groot zouden zijn, dan hebben we natuurlijk ook die macht. Maar het gaat wel hand in hand. Want we kunnen niet de industrie van binnenuit veranderen als we zelf heel klein zouden blijven. Nou, dan kom ik een beetje terug op wat ik net zei. Dat is ook de reden waarom we nu naar Amerika gaan. Om te zorgen dat we meer device kunnen verkopen. Waardoor we uiteindelijk ook meer invloed kunnen uitoefenen. Maar ik verwelkom iedereen in de industrie die ons wil kopiëren. Om dat vooral te doen. Ja. Zodat we dat hand in hand kunnen doen om dat beter te maken.
1: Ja, dit is echt zo'n een typische, ik wil niet zeggen gevecht, maar wel een soort warriorsstrijd waarvan je zegt, oké, de more the merrier, kom maar op. Exact. Als je concurrerend bent, er zijn conculega's.
0: Laten we de handen ineens slaan en samen maakt dat beter.
1: Ja. Als we het over 10 of 5 jaar verder kijken, bestaat er dan überhaupt nog zoiets als een niet repareerbare telefoon?
0: Ik hoop het niet. Ik zie nu wel wat we net over hadden met de right to repair en de EU die wetgeving aanpast. Gaat het nu wel goed de goede kant op?
1: Ja.
0: Of het over 5 jaar of zoiets, dat is denk ik een beetje te hoopvol gezien de industrie. Ja. Maar over 10 jaar moeten we toch echt wel hele grote stappen gezet hebben, lijkt me.
1: Waar ben je op dit moment het meest trots op?
0: Nou, we zijn een Nederlands merk. En dat is natuurlijk fantastisch als je dan kijkt naar het wereldspel wat er gebeurt. En wat er aan het gebeuren is vanuit een Europees perspectief. En als je kijkt wat er allemaal aan het gebeuren is binnen Europa op dit moment. Is het fantastisch dat we dat voor elkaar krijgen als kleine speler om succesvol te zijn. En dat we nu dan ook nog de stap maken naar een globale speler. Dat is denk ik waar ik het meest trots op ben. Dat we dat echt voor elkaar aan het krijgen zijn nu. Ja. Dat is echt wel heel tof.
1: Mooi, ja. Fairphone begon 13 jaar geleden met het idee dat de tech-industrie eerlijker en duurzamer moest kunnen. Inmiddels groeit het bedrijf dus internationaal. Komt het met een Gen 6 Plus en lijkt wetgeving steeds meer richting principes te bewegen waar Fairphone al jaren op inzet. Oftewel de Nederlandse uitdager naar een bedrijf dat misschien wel mede bepaalt hoe de smartphone van de toekomst wordt gebouwd. Rutger Sneep, Chief Commercial Officer van Fairphone, dankjewel voor deze bijdrage. En tot zover deze Business Update.

0: innovatie, ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Dit is New Business Radio. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
0: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: Goedkoper stroom als de marktprijs daalt. Maar wat als die prijs ineens flink omhoog schiet? Dat houdt Nederlandse MKB'ers bezig. Uit onderzoek van Markteffect en opdracht van Nieuwe Stroom blijkt dat een derde van de ondernemers vanwege mogelijke prijspieken niet voor een dynamisch energiecontract kiest. Tegelijkertijd ziet ook een derde juist financiële voordelen in zo'n contract. De hoefte lijkt dus vooral te liggen bij flexibiliteit, maar met enige zekerheid. Energieleverancier Nieuwe Stroom introduceert daarom een dynamisch contract met een vooraf bepaalde bovengrens voor de gemiddelde maandprijs. Bedrijf zegt daarmee ondernemers te willen beschermen tegen grote prijspieken.
1: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van der Burg.
8: Je bent geboren als een vraagmachine. Als kind wilde je eigenlijk alles weten. Dat herken je vast wel, en zeker als je zelf kinderen hebt gehad. Waarom? Waarom? En dan ergens onderweg zakt het weg. Bij de meeste mensen al vanaf hun 20ste. En dat is jammer, want nieuwsgierigheid is misschien wel de belangrijkste motor onder alles wat je leert. Het goede nieuws is, het is geen vaste eigenschap. Je kunt het weer aanwakkeren bij jezelf en bij je mensen in je team. Robert-Jan Simons onderzoekt het zijn hele loopbaan al. En ik ga met hem in gesprek, omdat ik een boek aan het schrijven ben over nieuwsgierigheid. Een van de belangrijkste vragen die ik hem ga stellen is, hoe raken we die nieuwsgierigheid kwijt en hoe krijgen we het ook weer terug? Hij is de gast in de studio, Robert-Jan Simons, emeritus hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en auteur van het boek Lerende Organisaties 2.0. Fijn dat je luistert.
1: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
8: Robert-Jan, leuk dat je er bent. Ja, ik zei het al, je hebt je hele loopbaan aan leren gewerkt. Waarom is dat zo fascinerend voor je? Waarom ben je daar zo lang mee bezig geweest?
9: Ja, ik ben er eigenlijk ingedoken toen ik ging studeren. Ik ging psychologie studeren. En ik begreep eigenlijk nooit waarom ik met heel weinig inspanning zoveel succes had op het gymnasium. Hoe komt het toch dat ik altijd denk dat ik een dikke onvoldoende haal en dan weer met een 9 of een 10 wegkom? Kennelijk kon ik iets wat anderen niet konden. Of ik kon leren, dacht ik. Maar ik begreep het gewoon ook niet hoe dat zat en waar dat in zat. En dan ben ik geïnteresseerd geraakt in eerste instantie in studievaardigheidstraining. Dat was mijn eerste bijbaantje in de studie. En daar ben ik een beetje aan blijven hangen.
8: Ja.
9: En het is wel in de loop der jaren nogal van doelgroep veranderd. Dus ik ben begonnen echt met mezelf. En daarna ben ik vooral gedoken in het studeren van mijn medestudenten. Ik ben ook studievaardigheidstrainer geworden. En leestrainer, snel leestrainer. En daarna ben ik in het voortgezet onderwijs terechtgekomen. Op een project waar ik mijn eerste baan kreeg. En dat was samen leren, sneller leren.
8: Ja. En uiteindelijk veel ook in organisaties gedaan. Hè? Want ja, dat is de context waar wij dit programma in maken. Zeker. Hoe past nieuwsgierigheid daar dan in? Want dat is waar ik jou op de korrel heb gekregen. Want ik ben natuurlijk gewoon gaan zoeken op het al grote internet. Van ja, wie moet ik hebben als het gaat over nieuwsgierigheid? Nou, dan kwam jij, popte naar boven als een van de experts in Nederland op dat gebied.
9: Oh zo, want ik was al bij mij
8: was. Ja, en ik denk zelfs dat ik gewoon Claude heb gevraagd. Dus dat AI jou boven water heeft getild voor me.
9: Leuk, ja.
8: Ja, dus hoe past nieuwsgierigheid dan bij leren? Waarom speelt dat zo'n belangrijke rol?
9: Ja, nieuwsgierigheid is eigenlijk altijd mijn hobby geweest. Eigenlijk ook weer vanuit mijn persoonlijke achtergrond. Dat ik mezelf nogal een nieuwsgierig iemand vond. En dat soms ook wel gezien werd als een negatieve eigenschap. Van in de zin van nieuwsgierig aagje.
8: Ja, kreeg je daar ook dan een commentaar over vroeger?
9: Ja, nou, ik weet nog wel heel goed. Het allereerste dat ik weet is dat mijn moeder een gesprek had met de dokter. En ik zat toevallig in de kamer. En toen ben ik blijven zitten. En toen bleek ze zwanger te zijn. En ze dacht dat ze niet meer zwanger kon worden. En ik wist dat dus al voordat het gesprek afgelopen was. En toen zei ze ook nieuwsgierig. Aagje, wat doe jij hier? Ik had helemaal niet door dat je hier zat. Maar ik hou er inderdaad wel van om mensen af te luisteren. En dat heb ik altijd yeah. gedaan, zeg maar.
8: Ja.
9: Dus ik ben ook op allerlei verschillende manieren nieuwsgierig. En ik ben met het begrip nieuwsgierigheid in mijn carrière op verschillende keren terechtgekomen. Gewoon eigenlijk door een ervaring of door een boek. Het eerste was eigenlijk in de 80er jaren dat ik aan het begin stond van het omgaan met computers. En dacht, kun je computers niet gebruiken om kinderen, volwassenen nieuwsgierig te maken? Nou, daar bleken spellen voor te zijn. En daar bleek ook een theorie over te bestaan van hoe je dat moet doen.
8: Oké. Okay.
9: Ja, dat bleek eigenlijk best wel simpel te zijn.
8: Nee, want ik denk dat iedereen die aan het luisteren is denkt van ja, nogal wie dus. Hè, als je nieuwsgierig bent, dan heeft dat natuurlijk iets met leren te maken. Maar ik kan me vanuit de wetenschap ook voorstellen dat er een moment is waarop die twee voor jou in ieder geval ineens bij elkaar kwamen.
9: Ja.
8: En kan je dat nog herinneren? Wat was dat moment dat het, ja, of welke theorie of wat, waar liep je tegenaan dat je dacht van hé, maar wacht even.
9: Ja.
8: Die honger om te leren is belangrijk.
9: Ik ben ergens in de 90er jaren, begin 90er jaren terechtgekomen op het thema organisatie leren. Leren in organisaties. Dat is ook een lang verhaal. Maar daar kwam ik op een boek van een Zweed, Klas Mellander. En dat heette The Power of Learning. En dat bleek helemaal over nieuwsgierigheid te gaan. Dus in dat boek komt dat helemaal prachtig bij elkaar. Ik heb het 5 jaar geleden nog een keer op tweedehands boekenmarkt gevonden. Het bestond nog, want het was al van 1996. En het is nog steeds heel leuk en heel actueel. En Klas Mellander was een game specialist die bordspellen ontwierp. En aan het eind van zijn carrière gevraagd was door de ASTD, American Society for Training and Development, om zijn ervaringen op te schrijven. En daar houdt hij eigenlijk een in dat hele boek een pleidooi voor dat wij in de leerwetenschappen meer ons zouden richten op nieuwsgierigheid. Hmm. En hij zegt, in allerlei andere disciplines gebeurt dat. En is daar ook heel veel ontwikkeling gemaakt. En wij doen dat nooit. Wij doen eigenlijk vaak het omgekeerde. Dus zijn centrale stelling is bijvoorbeeld, als wij een leerboek schrijven, dan beginnen we met te vertellen wat we gaan vertellen. En welke doelen we daarmee hebben. Dan gaan we het vertellen. En dan vertellen we wat we verteld hebben. En terwijl als je iemand nieuwsgierig wil maken, moet je het niet allemaal vertellen wat je gaat doen.
8: Nee.
9: Moet je het misschien een klein beetje doen. Maar je moet vooral nog een beetje verborgen houden. En Zodat mensen nieuwsgierig worden naar wat je gaat vertellen.
8: Ja, ik zit al te denken dat je dat je inderdaad een of andere spannende film gaat kijken. En dat je aan het begin iemand ziet vermoord ziet worden. En dat je ook al weet wie het is. Ja, dan is er natuurlijk niet zoveel meer aan. En hij wordt ook gelijk gepakt, weet je wel. Dan, ja,
9: okay. Er zijn natuurlijk wel films die dat doen. Maar dan word je weer nieuwsgierig gemaakt van hoe zou hij dat nou gedaan hebben?
8: Ja,
9: of
8: ja,
9: waarom heeft hij
8: ja, dus er is altijd, wordt altijd een opening gecreëerd ja. in je brein wat je opgelost wil hebben.
9: En dat doen we dus bij leren over het algemeen niet.
8: Nee, want dan beginnen we gewoon te vertellen hoe de wereld in elkaar zit.
9: En wat Melander ook doet in dat boek is vergelijking maken tussen de filmwetenschappen, reclamewetenschappen en de retorica. En hij zegt eigenlijk zijn de basisprincipes van die drie wetenschappen hetzelfde.
8: Mm.
9: Waarom gebruiken we die niet in de leerwetenschappen?
8: Ja.
9: En dan... Ja, dan past hij dat toe op allerlei leerprincipes. En nou, ik was helemaal enthousiast van het boek. En het paste helemaal bij wat ik zelf ook een beetje al bedacht had, maar niet zo systematisch. En ik heb dat vervolgens ook overal gebruikt en gepropageerd.
8: Ja, wat ik zo interessant vind, het kwartje valt nu eigenlijk pas nu ik het met jou erover heb. We hebben, nou, dit is aflevering 640, zeg ik even uit mijn hoofd, die ik maak van dit programma. Daar hebben we het ook heel veel over leren en ontwikkelen gehad. En bijna altijd als er dan learning and development specialisten of managers in de studio zijn, dan zeggen ze ja, grootste uitdaging is gewoon om mensen aan het leren te krijgen. We hebben eigenlijk alles wel. Ja. We hebben alle programma's, we hebben alle spullen, dat hebben we allemaal wel. Maar die honger om te gaan leren, dat is ingewikkeld. En ik hoor jou eigenlijk zeggen, ja, dat is nou precies wat je met het opwekken van nieuwsgierigheid kan doen.
9: Ja.
8: Want dan gaan mensen wel door.
9: Ja. Ja, ik zeg overigens wel, als iemand zoiets zegt wat jij nu zegt, dan zeg ik, je hoeft mensen niet aan het leren te krijgen, want ze leren altijd. Mensen kunnen niet leren. Dat is onmogelijk. Alleen, wij willen vaak dat ze meer leren, of dat ze anders leren. Of
8: iets wat
9: op een andere manier.
8: Ja, iets wat we specifiek willen dat ze leren.
9: En daar moeten we ons dan bij die motivatievraag op richten. Je moet je dus niet richten op de vraag, hoe krijg ik mensen aan het leren? Hoe krijg ik mensen anders aan het leren? Of hoe krijg ik mensen meer aan het leren?
8: Ja.
9: En daar is bijna altijd nieuwsgierigheid toch wel het antwoord.
8: Ja, stiekem is dat een hele belangrijke sleutel.
9: Ja, precies.
8: Hey, een hele belangrijke vraag die ik heb is, ik ben zelf ook, ik heb ook last van nieuwsgierigheid, nogal.
9: Ja.
8: Dat was ook een van de redenen waarom ik dacht, daar moet ik dan maar eens een boek over gaan schrijven. Want ik weet eigenlijk helemaal niet wat het is. En hoe het in elkaar zit. En dan komen er allemaal vragen.
9: Ja.
8: Is nieuwsgierigheid iets wat je hebt? Dus is het nature? Krijg je het, is het ingebakken? Heeft de ene mens het meer dan de ander? Of is het iets wat je ontwikkelt door je leven? Welke van de twee smaken is het?
9: Allebei.
8: Daar was ik al bang voor.
9: Kijk, iedereen weet dat jonge kinderen veel nieuwsgieriger zijn dan oudere kinderen en volwassenen. Hè? En dat met het ouder worden nieuwsgierigheid bij een deel van de mensen ook behoorlijk afneemt. Niet bij iedereen overigens, see me.
8: Ja, ja.
9: De oplossing van deze vraag is bij mij gekomen door in het boek van Todd Cashden. Dat heet in het Nederlands nieuwsgierig vraagteken, in het Engels curious. En die schrijft, je moet onderscheid maken tussen nieuwsgierigheid als toestand en als eigenschap.
8: Oké, dat is trait en state. Ja. Heb ik ooit eens een keer van een andere hoogleraar geleerd. Precies. Ja, oké.
9: En de state kant van nieuwsgierigheid, die kan op elk moment bij iedereen worden opgeroepen. Daar heb je trucjes voor. Dat doet de reclame, dat doet de film, dat doet de retorica. Dat doet soms ook de leerpsycholoog en de docent. Maar nieuwsgierigheid als eigenschap, dat betekent dat je heel vaak nieuwsgierig bent. Of voor heel veel dingen, of heel intensief.
8: Zonder dat jij daar een externe prikkel voor nodig hebt.
9: Precies.
8: Oké. Okay. Ja.
9: De vraag die onmiddellijk dan opkomt, hoe word je nu een nieuwsgierig persoon? Die is interessanter dan de vraag, hoe word je nieuwsgierig als state? Want dat is niet zo moeilijk. Dat kan iedereen.
8: Ja. Yeah.
9: En daar hebben die boeken ook allemaal, alle trucjes daarvoor zijn bekend. En die kent iedereen eigenlijk ook. En
8: maar Robert-Jan, zeg je dan, de ene persoon wordt nieuwsgieriger geboren dan de ander. Daar zit het meer in dan de ander. Lijkt me ook lastig onderzoeken hoe je daarachter komt trouwens. Maar
9: ja, daar kom je dus niet achter.
8: Nee, dus dat weten we eigenlijk gewoon niet. Nee.
9: Ik heb daar wel eens aan een persoonlijkheidspsycholoog gevraagd van hoe zit dat eigenlijk? En die zei, we weten het gewoon niet.
8: Nee.
9: En het meest waarschijnlijke is dat er wel een zekere erfelijkheidscomponent in zit. Maar dat het toch vooral heel erg ook ontstaat tijdens je leven. En dat zie je ook omdat het heel erg verandert. En iets wat vanzelf verandert, kun je ook veranderen.
8: Ja.
9: Dat is mijn stelling altijd.
8: Oké. Okay. Maar dat mooie daarvan is dus...
9: Straks al even mee dat jonge kinderen zijn heel nieuwsgierig. En de meeste kinderen leren het ook af tijdens de lagere school.
8: Ja. En jij zegt dus, en dat is een mooie, dat is mooi, want daar zit heel. Dus enerzijds kun je het opwekken. Je kunt de nieuwsgierigheid als emotie of als gevoel of als staat van zijn kun je opwekken door bepaalde trucjes uit te halen. Kijk naar een film waarbij je denkt, wie heeft het gedaan? Anderzijds zeg je dus ook, je kunt ook je nieuwsgierigheid als eigenschap, daar kun je ook aan werken. Nou, daarvan wil ik natuurlijk weten, hoe werkt dat dan?
9: Ja.
8: En dat hoor je zo. En dat is dan weer een manier om je nieuwsgierigheid op te wekken.
0: De laatste inzichten. Nieuw Business Radio voor Business Shapers.

0: Swing Out Sister, ik draai ze best wel vaak. Ik vind het gewoon heerlijk klinken altijd. Word er vrolijk van. Am I the same girl, hoorde je?
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Robert-Jan Simons is de gast, emeritus hoogleraar en schrijver van het boek. Lerende organisaties, niet de lerende organisaties, maar lerende organisaties 2.0. Kijk, daar heeft het boek ook bij zich. Fantastisch. We waren net aanbeland bij nogal een belangrijke vraag. Of eigenlijk een belangrijke inzicht waar jij mee kwam. Is dat je zei, je kan bouwen eigenlijk aan die nieuwsgierigheid als eigenschap. Daar kun je aan werken. Hoe werkt dat dan?
2: Ja, om te beginnen moet je dat onderscheid leren maken tussen nieuwsgierigheid als toestand en nieuwsgierigheid als eigenschap. Als eigenschap, als nieuwsgierige persoon, ben je iemand die heel vaak nieuwsgierig wil zijn. En dat ook heel vaak is. En op verschillende manieren. En intensief. En dat we hebben ontdekt een jaar of 10 geleden, niet ik, maar onderzoekers, Cash Den is dat, dat die nieuwsgierigheid als eigenschap ontstaat als je vaak die toestand hebt. En hoe vaker je die toestand meemaakt, hoe meer je het nog meer wil hebben. Dus het is een verslavend effect.
0: Mm.
2: Dus, en dat wordt ook door breinwetenschappers een dopamine effect genoemd. En dopamine is het stofje wat in je hersenen vrijkomt als je beloond wordt. Dus nieuwsgierig zijn en die bevredigen, dat beloont je. En iets waarvoor je beloond wordt, dat wil je vaker hebben. Dus als je mensen vaak nieuwsgierig maakt, dan worden ze op den duur vanzelf
0: een nieuwsgierig persoon.
2: Huh. En willen ze dat ook voor zichzelf gaan regelen. Want dan krijg je elke keer dat stofje.
0: Ja, dus in het begin zou je kunnen zeggen, als iemand niet zo nieuwsgierig is van zichzelf, als eigenschap, dan zou je dus kunnen zeggen, we gaan omstandigheden creëren waardoor mensen geprikkeld worden tot die state, hè, dus die nieuwsgierige staat.
2: Ja.
0: Dus dan, en dat lossen ze dan op, hè, want de grappige is natuurlijk wel, je kunt nieuwsgierig zijn, maar als je het niet op kan lossen, dan wordt het alleen maar frustrerend. Maar je moet het ook op kunnen lossen. Hè, dus je moet ook een soort resolve hebben. Ja. Dus er moet iets open gaan en daarna moet het ook weer gesloten worden.
2: Ja.
0: En als je dat maar vaak genoeg doet, dan bouw je dus aan die eigenschap. En die eigenschap is dan dat je vanuit jezelf intrinsiek op zoek gaat naar dingen die je nieuwsgierig, waar je nieuwsgierig naar bent.
2: Ja.
0: In plaats van dat je het een beetje laat lopen of dat het niet eens in je opkomt.
2: Ja, dus ik maak daarbij dan onderscheid tussen actieve en passieve nieuwsgierigheid. Passieve nieuwsgierigheid is dat iemand jou nieuwsgierig maakt. En dat kun je ook opzoeken door de films die je kijkt of door de personen met wie je omgaat. En actieve nieuwsgierigheid is dat je jezelf in die toestand brengt door vragen te stellen of door gewoon dingen op te zoeken, te onderzoeken.
0: Ja. En nou kent iedereen natuurlijk.
2: Er zijn drie dingen die belangrijk zijn. Je moet je onderkennen dat nieuwsgierigheid leerbaar is.
0: Okay.
2: Dus dat het niet iets is wat de een wel heeft en de ander niet. En dat je ermee geboren wordt en dat je het niet kunt veranderen. Nee, het is veranderbaar, leerbaar. En we weten ook hoe dat gaat. Dat hebben we het net over gehad. Het is ook besmettelijk.
0: Oeh.
2: Ja, doordat als je in een omgeving bent waar mensen zijn die allemaal nieuwsgierig zijn, dan word jij ook nieuwsgierig.
0: En hoe werkt dat dan?
2: Ja, net als een virus.
0: Je ziet het gebeuren of zo?
2: Ja, en je hoort de vragen die mensen stellen. Je ziet de situaties die ze opzoeken. Dus als je een cultuur van nieuwsgierigheid in een organisatie weet te brengen, dan wordt

0: worden steeds meer mensen nieuwsgierig. Omdat ze dan dat dopamine effect meemaken. En zien van, oh, zo kan je dat doen. Dat kan ik ook. Die vragen kan ik ook stellen. Die kan ik ook bedenken. Ik kan het leren. Het is niet iets wat vast zit, maar iets wat je kunt ontwikkelen.
1: Ja. En nou denk ik, want ik had daar laatst een gesprek met iemand over. Dat nieuwsgierigheid, dan denk je natuurlijk vaak aan kennis, feiten, weetjes. Ik heb dat zelf bijvoorbeeld altijd als ik in een gesprek ben. Iemand zegt, ik denk dat het dit is. Dan ga ik altijd even googlen. Of tegenwoordig misschien AI'en. Want dan ontkom je bijna niet aan. En dan weet je weer iets. Dat is altijd leuk. En dan soms is het verrassend. Dat je denkt, oh, wauw, weet je wel. Madonna is al zo oud, bijvoorbeeld. Want dan zegt iemand, ja, die zal ook wel 60 zijn of zo. En dan wil ik het gewoon echt weten. Ja. Maar dat is meer een soort feitenkennis. En dat kan je natuurlijk, nou ja, jij hebt dat natuurlijk in je hele carrière ongetwijfeld gehad. Dat je wilde weten hoe leren eigenlijk werkte. Maar ik had een gesprek met iemand over. En ik zei, ja, bij mij is het ook wel dat ik dingen wil weten. Maar ik wil vooral dingen ook maken. Dus ik wil ook kijken, hoe werkt het? En kan ik het zelf ook? Dus kan ik het voor elkaar krijgen? Dus ik ben een soort nieuwsgierige doe-het-zelver. Dus alleen maar de kennis. Ik wil er ook iets mee bouwen. Dus is nieuwsgierigheid één ding? Of zijn er verschillen in? Zijn er verschillende smaken eigenlijk?
0: Nee, zijn er heel veel verschillende. In mijn boek onderscheid ik 8 verschillende soorten van nieuwsgierigheid. En jij hebt er nu 2 van genoemd. Hè?
1: Okay.
0: De ene is, zeg maar, leergierigheid of weetgierigheid. Daar heb ik zelf ook heel veel last van. Laatste voorbeeld. Ik wilde bijvoorbeeld weten of Merel van Vroonhoven een zus was van die andere van Vroonhoven, van NSC.
1: Ja. Yeah.
0: En daar kan ik dagen naar zoeken. ik heb het niet gevonden.
1: Oh, dus als iemand het antwoord heeft, ja. kan een briefkaart sturen.
0: Mijn laatste theorie was wel dat ze dezelfde vader hebben. En dat is een bekende hok hier ook nog, maar ja. Verschillende moeders. Maar dat ze geen contact hebben. Maar die andere vorm die jij net noemde, dat noem ik cognitieve nieuwsgierigheid of epistemisch probleemoplossingsnieuwsgierigheid.
1: Oké. Okay.
0: Dat is ook dat je gewoon, als je een probleem hoort, dan wil je het oplossen. Dus wat ik bijvoorbeeld, en daar kan je soms jaren over doen. Ik moest bijvoorbeeld een kabel trekken van mijn woonkamer naar mijn slaapkamer.
1: Ja.
0: En dan moest ik door een muur van 60 centimeter en ik kwam maar niet door die muur heen. En dan blijf ik er maar over doordenken en piekeren. Dat is cognitieve nieuwsgierigheid. En meestal vind ik dan het antwoord midden in de nacht. Als ik niet kan slapen of wakker word.
1: Ja, onder de douche.
0: Ja. Zo, maar de meeste mensen hebben een bepaalde plek waar je dat soort ontdekkingen hebt. Bij mij is het meestal in bed of op de fiets.
1: Alright.
0: Maar dat is ook een hele belangrijke vorm van nieuwsgierigheid. Die is wel behoorlijk gecorreleerd met leergierigheid. Dus sommige onderzoekers zeggen ook, het is eigenlijk hetzelfde. Maar ik vind het toch wel belangrijk verschillend. Want ik ken ook echt mensen die willen alleen maar weten. Ik had bijvoorbeeld een vriend die studeerde geschiedenis. En die wilde weten wat er vandaag op deze dag in de vorige jaren gebeurd is.
1: Okay.
0: Dus die zei dan ook altijd, ja, vandaag 10 jaar geleden is die en die vermoord. 9 jaar geleden stonden we daar en daar. Weet je nog dat we 8 jaar geleden, dan wist hij ook van alle van de datum van vandaag, wist hij wat er vorig jaar en de jaren daarvoor was.
1: Ja, redelijk nutteloos, maar wel grappig.
0: Maar dat is niet verbonden met problemen oplossen.
1: Ja.
0: Daar los je geen problemen mee op. Dat is alleen maar weten om het weten.
1: Ja, alright. Nou, we hebben er 2 gehad.
0: Ik heb er nog eentje die ik wel.
1: Die moet op het lijstje.
0: Die hoeft niet.
1: Komt
0: straks.
1: Nee. Oh, dit is een cliffhanger.
0: Nou, de derde is eigenlijk, zou je kunnen noemen, sensorische nieuwsgierigheid. Of ik noem het ook wel explorerende nieuwsgierigheid. Het wordt ook wel verwondering genoemd. En dat is eigenlijk dat je gewoon geïnteresseerd bent in wat er om je heen in de natuur gebeurt. Dus welke vogels zijn er in mijn tuin? Welke dieren zijn er in dit bos?
1: Ja.
0: Welke bomen, welke bladeren, welke andere verschijnselen kun je allemaal meemaken.
1: Ja.
0: En ik heb een huisje op de Veluwe. En dat grenst aan een bos. En daar zitten heel veel vogels in. En ik kende geen één vogel. En op een bepaald moment dacht ik, ja, dat is toch eigenlijk wel gek dat je zo samen met die vogels daar woont en dat je helemaal niet eens weet wat
1: het... Je weet niet wie je buurman is eigenlijk. Nee, precies. Ja.
0: En toen, mijn zwager en schoonzus, die weten dat wel, dus die hebben dat een keer verteld, maar ik kon het niet onthouden. Tot ik een prachtig mooie app vond. En die app, als je die in je hand houdt en die zegt allemaal wat die geluiden betekenen. Dus je zegt, dit is het geluid van een roodborst. En dat komt zo achter elkaar, komt het gewoon elke keer binnen. Dus als ik nu in de tuin ga zitten, dan zet ik die app aan. En dan, inmiddels weet ik er een heleboel. Maar komen er ook af en toe nieuwe.
1: Grappig. En
0: hele leuke. Dus dat is ook
1: analyseer
0: van waar een app je echt kan helpen, ja, om je nieuwsgierigheid uit te bouwen. Want ik ben nu echt nieuwsgierig naar vogels.
1: Ja, grappig. En analyseer nou jezelf eens waarom dat dan niet blijft hangen als de mensen om je heen zeggen, hey, hoor je dit? Dit is een merel. En het wel werkt als die app dat zegt. Want die doet eigenlijk precies hetzelfde. Dat is toch maf?
0: Ja, maar die doet het intensiever en vaker.
1: Oké.
0: Dus als mijn schoonzus zegt van dat is een roodborst, dan hoor ik één keer die piep, maar ik hoor tegelijkertijd ook nog allerlei andere geluiden.
1: Ja.
0: Dus ik kan dat niet zo goed onderscheiden. En die app die maakt echt verschil tussen vogels die een beetje op elkaar lijken. En,
1: ja.
0: Ja, en dan ontdek je ook dat er een bepaalde vogel is die zij niet eens kende. Dus dan kan je weer zeggen, ja, kijk, we hebben ook een zanglijster. En,
1: ja, ik heb die app ook. Dat is geweldig. Je moet overigens niet vergeten om hem uit te zetten, want je batterij loopt nogal leeg, kan ik je zeggen. het goede nieuws is dus, je kan werken aan het versterken van die eigenschap. Nou, dat is natuurlijk fantastisch, hè?
0: Ja.
1: Dat is goed nieuws. Aan de andere kant, daar begonnen we ook mee. Ja, je kleine kinderen die zijn nieuwsgierig van zichzelf. Hè? Die hoef je niet bijna allemaal hoef je ze niet te stimuleren om nieuwsgierig te zijn. Maar dat zijn ze toch al. Meestal ook met de meest gevaarlijke dingen zijn ze nieuwsgierig. Maar het wordt wel minder. Dus wat zorgt ervoor dat die nieuwsgierigheid afneemt? Want dat, nou ja, misschien kun je ook te nieuwsgierig zijn. Maar we vinden ook natuurlijk, zeker in organisaties, dat mensen vaak een beetje niet nieuwsgierig genoeg zijn. Dat ze te weinig exploratief zijn.
0: Ik ben straks even begonnen met te zeggen, er zijn drie manieren. En ik heb er eentje, ben ik niet aan toegekomen. Ik heb gezegd, je moet je realiseren dat het leerbaar is. En je moet je realiseren dat het besmettelijk is. Maar je moet je ook realiseren dat het verslavend is.
1: Oeh.
0: En dat komt door dat dopamine effect. Dat is een verslavingseffect. En dat is ook het antwoord op deze vraag eigenlijk. Als het niet meer verslaaft, dus dan droogt het op. Net als een verslaving. Maar het is ook zo dat het heel veel met de school te maken heeft. Ik denk dat heel veel kinderen hun nieuwsgierigheid afleren op de basisschool. Omdat ze daar ineens niet meer hun eigen nieuwsgierigheid mogen volgen. Maar gewoon moeten doen wat de meester of de juffrouw zegt.
1: En ja.
0: Bepaalde doelen bereiken en het ligt allemaal vast en je moet toetsen maken en daar krijg je weinig gelegenheid om je nieuwsgierigheid te volgen. En ook dat in de school tot niet zo lang geleden in ieder geval de nadruk heel erg op die ene vorm van nieuwsgierigheid ligt. Die leergierigheid, weetgierigheid, je moet het allemaal weten. Je hoeft het niet eens toe te passen. Dat vinden we niet eens het belangrijkste. We vinden het belangrijk dat je het weet. Terwijl er 8 verschillende nieuwsgierigheden zijn. En kinderen hebben misschien die andere. En die worden dan niet opgeroepen. Worden niet, daar krijg je dan geen context voor. Er is geen omgeving. Dus het is niet besmettelijk. Er wordt ook een beetje gedaan alsof het niet belangrijk is. Hè? Dus, en de verslaving treedt niet op.
1: En jij zegt dus eigenlijk, omdat we de drugs lang genoeg maar weghalen bij de kinderen, zorgt het ervoor dat ze ontwend raken en dus niet meer op zoek gaan naar.
0: Nou, het zijn die drie redenen. Hè?
1: Ja.
0: Ze denken dat ze het niet kunnen, want het gebeurt niet meer. En ze realiseren zich niet dat ze zichzelf nieuwsgierig kunnen houden als ze het maar erkennen als leerbaar.
1: Ja.
0: Het is besmettelijk, dus het zit niet in de omgeving. Als het dan gaat het weg. En het verslavend effect droogt op.
1: Ja. Dat is toch eigenlijk wel heel pijnlijk.
0: Ja. Zeker.
1: Waarom hebben we dat nog niet opgelost dan, Robert-Jan?
0: Ja. Nou, er zijn best wel veel scholen die het wel proberen op te lossen.
1: Ja, oké. Ja, en dan heb je het over andere, heb je het meer over Montessori-achtig onderwijs of Iederwijs of nou ja, allerlei.
0: Ja, Iederwijs is niet meer.
1: Nee, bestaat dat niet meer?
0: Nee. Maar dat was wel een vorm die daar ook centraal. Het punt is natuurlijk dat als je nieuwsgierigheid volgt, kom je op allerlei dingen die niet getoetst worden. Kom je op allerlei dingen die op dat moment voor de school niet belangrijk zijn.
1: Nee, want dat komt over een half jaar pas.
0: Ja, of het komt nooit. Misschien pas later als je groot bent.
1: Ja.
0: En de school kan ook niet anders dan je wel een beetje focussen op die dingen die je aan het eind van de school moet kunnen.
1: Ja, en zeg je dan dat zijn eigenlijk twee systemen die niet bij elkaar passen?
0: Nee, die niet goed gemengd worden.
1: Ja,
0: ja.
1: Maar het kan wel.
0: En dat is wel, als je ziet bijvoorbeeld in Agora schoolsystemen, maar ook op de werkvloer natuurlijk. Het is, ik heb laatst nog een lezing gehouden over het belang van nieuwsgierigheid in organisaties. En dat je, als je dat wil doen, dan moet je niet denken dat je dat op dezelfde manier kunt organiseren als de financiële blauwe manier van structureren en organiseren.
1: Ja.
0: Als je mensen wil laten leren en nieuwsgierig wil laten zijn en wil laten innoveren, dan moet je inspireren. Dan moet je ze ruimte geven. Dan moet je juist toestaan dat ze allemaal dingen er buitenom doen. Ik vind het allermooiste voorbeeld, het voorbeeld van Google. Hè? Ik weet niet, Google heeft een aantal jaren geleden besloten om mensen één dag per week de gelegenheid te geven om hun eigen drive te volgen. Dus om dingen te doen die niet in hun werk passen, maar wel erbij.
1: Ja.
0: En daar in die 20% tijd is 80% van de innovaties van Google ontstaan. Inclusief Gmail, inclusief de Chrome. Alle belangrijke tools die zijn ontstaan in de 20% vrije tijd.
1: Ja.
0: Dus ruimte geven, inspireren, dat is belangrijk voor leren en nieuwsgierigheid en innoveren. En dat moet je weten te mengen. Met tegelijkertijd moet je ook in business blijven en moet je ook geld verdienen. En dat noem ik ambidexteriteit.
1: Tweebenigheid, hè?
0: Twee rechterhanden.
1: Ja, ja. Of tweehandigheid, ja.
0: Ja, twee rechterhanden is het. Dexter is de rechterhand.
1: Oké, ja.
0: Want ik heb laatst, wou ik een lezing houden en toen wou ik zeggen, en je hebt ook ambilinkerheid. Wat is dat dan? Ik heb gymnasium gedaan, maar ik wist niet wat links was. En toen heb ik dat even aan ChatGPT gevraagd. En die zei, ja, het woord is eigenlijk sinister. Dus dan zou je ambi-sinisteriteit moeten hebben. Maar dat bestaat niet. Maar
1: dat klinkt toch gelijk zo sinister allemaal.
0: Ja, ja, precies. Maar het is ook een beetje sinister. Als je ambi-sinister bent en je doet allebei niet goed. Hè?
1: Nee, dan wordt het een rommeltje.
0: Maar de juiste combinatie van focus op leren, nieuwsgierigheid, innoveren. Met toch ook in business blijven en zorgen voor dat is een kunst. En dat is ook moeilijk. En je kan dat niet op dezelfde manier aansturen.
1: Straks in het laatste blokje wil ik het je eigenlijk vooral over dit onderdeel hebben. Hè? Van hoe kan je nou in een organisatie ervoor zorgen dat, want iedereen wil dat er veel geleerd wordt en ontwikkeld. En zeker omdat de ontwikkelingen allemaal zo snel gaan tegenwoordig. Maar hoe roep je dan die nieuwsgierigheid op? Hoe ga je eraan werken? Hoe ga je bouwen in een organisatie aan die eigenschap van nieuwsgierigheid? En dat hoor je zo.
2: Shaping Your Future. Nieuw Business Radio.

0: Steve Winwood hoorde je met While You See a Chance, Take It. Nou, dat lijkt me uitstekend advies van meneer Winwood.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power. People Power.
0: Ja, met Robert-Jan Sinons in de studio, emeritus hoogleraar, schrijver van het boek Lerende Organisaties 2.0. En ja, wat hij mij net tijdens het plaatje even fijnzinnig onder de neus wreef en terecht, is dat er ook nog eens een keer een hele sterke ondertitel in zit, die, waar we het eigenlijk nu over gaan hebben. Dat is namelijk nieuwsgierigheid als motor. Je noemde net al even die ambidexteriteit, die twee rechterhanden, dus zowel leren, nieuwsgierig zijn, als presteren. Wat ik zo ingewikkeld daarin vind, is dat in de ene wereld leeft vrijheid, ruimte, autonomie, plezier, een beetje gek doen, spelen, uitproberen, experimenteren. Nou, je kunt de hele word cloud wel weer gaan samenstellen. En bij de andere, daar zit juist duidelijke afspraken, afbakening, wie is van wat, op tijd dingen doen, afspraken nakomen. Zeg jij dan, we leven in twee werelden en je moet dus ook zelf kunnen laveren naar die tweede wereld. Waar ben ik nu in de wereld van nieuwsgierigheid of ben ik in de wereld van het presteren? Of zeg je nee, die passen juist heel mooi samen?
2: Ze kunnen heel mooi samen passen als je je best ervoor doet. Dat is een beetje. Maar er zijn allerlei neigingen en tendensen om ze uit elkaar te trekken. En dan dat gebeurt dan dat als er twee bestuurders zijn, dat de ene bestuurder voor de prestaties en het geld is, en de andere bestuurder is voor het leren en innoveren. Nou, wat gebeurt er dan? Die krijgen ruzie of ze kunnen niet meer goed samen. Ja. Want iedereen, allebei moeten ze het allebei doen. Die leren en innoveren bestuurder, die moet ook zorgen dat het betaalbaar blijft. En die moet ook zorgen dat het wat oplevert. En die presteren bestuurder, die moet zorgen dat er ruimte komt voor het leren en innoveren. En ik heb straks dat voorbeeld van Google, de 20% Google tijd genoemd. Dat is een schitterend voorbeeld van dat het kan. Dat je,
0: ja. Maar die hebben dan ook wel een duidelijke scheiding gemaakt. Hè? 4 dagen per week ben je gewoon keihard productie aan het draaien. En dan 1 dag per week kan je lekker knutselen.
2: Ja, nou, maar er is op zich niks op tegen om een beetje te scheiden. Maar het gaat er wel om dat je die leren en innoveren tijd en de inspiratie en ruimte die daarvoor nodig is, dat je die vrijmaakt. Ja. Want het kost wel een hoop geld natuurlijk. Dat kostte Google ook heel veel geld. En ze wisten niet hoeveel dat wel niet ging opleveren.
0: Ja.
2: En er zijn ook organisaties die doen het nog veel extremer. En die geven mensen volledig de vrijheid. Maar dat is wat jij tussendoor straks ook even zei. Het grote gevaar ook van een lerende organisatie is, als die alleen maar op leren en innoveren gericht is, dan gaat het op termijn ook niet goed. Maar alleen maar gericht zijn op presteren gaat op termijn ook niet goed. Dan krijg je het V&D-effect.
0: Ja.
2: Dan ben je niet op tijd klaar voor de volgende stap. En heb je geen innovaties. Wordt er niet geleerd. Is er ook geen belang van leren. En zijn mensen niet nieuwsgierig naar de toekomst.
0: En zeg je dan eigenlijk ook, wees je bewust van die tweedeling. En ja, het is ingewikkeld om ze samen te brengen.
2: Ja.
0: En dat is nou precies.
2: Dat is precies de kunst.
0: Ja, dat is
2: probeer
0: de kunst.
2: Probeer het. Dus niet meer te scheiden in personen, maar breng het bij iedereen onder. En ben je bewust van de verschillen in logica? Ik vind dat wel een mooi woord ervoor. De logica van presteren is een andere dan de logica van innoveren. Maar je moet dat. Wat er vaak gebeurt is dat innoveren dan niet meer belangrijk gevonden wordt, omdat alle aandacht uitgaat naar het presteren. En op de lange termijn is dat niet goed.
0: En hoor ik je dan ook zeggen, misschien het grootste gevaar van het organiseren van leren en ontwikkelen in de organisatie is A, dat je het überhaupt aan het organiseren bent. En dat je vooral bezig bent met zorgen dat we weten wat we moeten leren. Dat we de inhoud bij elkaar hebben. Dat we de vorm hebben bedacht. Maar besteden we met z'n allen veel te weinig tijd aan zorgen dat we aan die eigenschap van nieuwsgierigheid werken. Zou dat veel meer de taak van die learning and development mensen moeten zijn om daar aan te gaan slijpen?
2: Ja, want nieuwsgierigheid is de motor voor de ontwikkeling en voor leren.
0: Ja.
2: En je kunt mensen niet dwingen om te leren. Je kunt mensen wel inspireren om te leren. En dat inspireren, dat doe je vooral als je ze ruimte geeft voor hun nieuwsgierigheid.
0: Ja.
2: En dan moet je dus wel al die 8 soorten van nieuwsgierigheid mogelijk maken. Je moet niet zeggen, je moet allemaal weetgierig worden. Want daar hebben we helemaal geen behoefte aan. Het is veel belangrijker dat we al die vormen van nieuwsgierigheid waar we het nog niet over hebben gehad, bijvoorbeeld sociale nieuwsgierigheid is ook heel belangrijk voor een organisatie. En er zijn ook mensen die daar veel meer van zijn.
0: Ja.
2: Maar die moeten wel ook de ruimte krijgen om dat te laten zien en om dat te ontwikkelen.
0: En sociale nieuwsgierigheid is dat zijn mensen die het leuk vinden om mensen te leren kennen.
2: Ja, en geïnteresseerd zijn in andere mensen.
0: Van, ja.
2: Ja, in een school, ik heb twee projecten gedaan met studenten, schoolleiders die dan interviews houden met leerlingen. En ja, mensen praten wel met leerlingen, maar ze stellen geen nieuwsgierige vragen. En dat is nou juist wel belangrijk om die nieuwsgierige vragen te stellen. Want je moet ook weten van een leerling, heeft hij eigenlijk wel een werkplek thuis? Wordt hij thuis geholpen? Heeft hij broers en zussen waar hij met vragen terecht kan?
0: Ja.
2: Waarin is hij eigenlijk geïnteresseerd? Wat doet hij eigenlijk naar buiten? Hoe kan ik hem motiveren via zijn hobby's? Dat soort vragen zou je eigenlijk van alle leerlingen moeten weten. Maar als je die vragen niet stelt, dan weet je het niet. En het is wel heel moeilijk om het allemaal te onthouden van al die hele grote hoeveelheden groepen. Maar hetzelfde geldt ook.
0: Maar er zijn mensen die daar heel goed in zijn. Hè?
2: Zeker.
0: Ja.
2: Mensen die dat geoefend hebben. Want het is, die nieuwsgierigheden zijn ook kwesties van oefenen.
0: Ja, mijn vrouw is heel sociaal nieuwsgierig. Ben ik net achtergekomen dat het zo heet. Want als wij op vakantie gaan, dan weet ze binnen no time wie er allemaal in andere appartementjes of huisjes of tentjes zitten. Bij ons in de buurt ook. We zijn 6 jaar geleden verhuisd. Nou, ik ben dat dus helemaal niet zo sociaal nieuwsgierig. Want ik weet nog steeds niet hoe iedereen heet. En dat is dan verderop in de straat. Ik weet het van mijn echte buren, maar daarna verderop geen idee.
2: Ja.
0: Ik zwaai naar haar omdat ik weet dat ze in de buurt wonen. Maar hoe ze heet en wat ze aan het doen zijn, weet ik niet. En zij weet alles.
2: Ja.
0: Dus dat is echt een soort superpower van haar. Maar ik heb dan weer andere nieuwsgierigheid waar ik.
2: Maar dat geldt ook voor organisaties, hè? Dat is. Ik gebruik zelf altijd het mooiste voorbeeld van Pieter Senge. Die heb je wel van gehoord.
0: Zeker.
2: De guru van de lerende organisatie. Die was een keer in Nederland in de RAI. 2000 mensen. En 1700 gulden kostte dat om daar te mogen zijn. En na een uur een lezing gehouden te hebben, zei hij, ik ga nu eventjes 1,5 uur weg. En ik wil nu dat je met 1 of 2 buurpersonen een gesprek houdt over wat je echt belangrijk vindt in het leven.
0: Zo.
2: Ja. En toen ging hij weg.
0: Veel succes.
2: Ja. En na 1,5 uur kwam hij terug. En toen deed hij iets heel slims. Hij ging daar staan en zei niks. En toen stond er inderdaad een Hollander op. Die zei, ik heb hier, nou ja, ik niet zelf, maar mijn baas heeft 1700 gulden betaald. En dan moet ik hier met een wildvreemde gaan zitten praten over wat ik belangrijk vind in het leven. Nou, daar kom ik niet voor. En toen zei Senge weer niks. Tot er iemand opstond. En verschillende mensen die stonden op en zeiden, ik heb hier het mooiste gesprek van mijn leven gehouden.
0: Oh, wauw.
2: Ik had daar graag 1700 gulden voor over gehad. Als ik daarvoor had moeten betalen.
0: Yeah.
2: Want het is heel erg belangrijk om meer met elkaar te praten. En dat is wat hij wilde bewijzen. Dat wij gewoon niet met elkaar praten.
0: Yeah. Yeah.
2: Dus, ja. Gisteren was toevallig op de radio iemand. Ik weet niet of dat leek me ook een interessant onderwerp voor jou.
0: Oké. Okay.
2: Die zei, mensen houden geen praatjes meer met elkaar met onbekenden. Dus je moet eigenlijk stimuleren dat als je op straat iemand tegenkomt, dat je gewoon wat vraagt.
0: Ja.
2: Want dat doen we niet meer.
0: Ja.
2: Want we
0: er is zo'n hele Siri campagne nu, hè?
2: Ja.
0: Ja.
2: Oh, dat, ja.
0: Voor het babbeltje van, goh, hoe heet uw hond? Ja.
2: Ja.
0: Wat een leuke hond, hoe heet die?
2: Ja. Ja. En toen stond ik dus op de pont gisteren, een uur nadat ik dat artikel gelezen had. En er staat er een leuke vrouw naast me, die zegt, waar ga jij naartoe?
0: Ja. Ja, kijk.
2: Dat was een heel leuk gesprek. En ze bleek ook een beetje in mijn vak te zitten. En
0: ja, geweldig.
2: Ik dacht, ik ga dat vaker doen.
0: Ja. Ja, ik heb de mazzel dat er hele leuke mensen naar mijn studio komen. En die mag ik dan ook nog eens een keer alles vragen wat ik van ze wil weten.
2: Leuk, ja.
0: En dan merk ik altijd dat het tijd tekort is. Ik heb nog één laatste vraag. Ik heb nog heel veel vragen, maar voor de uitzending nog één laatste vraag aan je, Robert-Jan. Wat is nou iets wat onze luisteraars morgen kunnen doen in hun eigen organisatie om die nieuwsgierigheid bij de collega's te inspireren, aan te wakken?
2: Nou, ik zou beginnen met te kijken of je kunt zien welke collega's je al nieuwsgierig vindt. En hoe de verschillende vormen van nieuwsgierigheid verdeeld zijn over je teams. Want je hebt ze allemaal nodig.
0: Leuk.
2: En, dan, als je, en daar hoef je niet eens een vragenlijst voor te hebben of zo. Je kunt dat, als je een beetje de omschrijving hoort, dan kun je wel dat inschatten. En dan moet je kijken van, nou, welke nieuwsgierigheden missen in bepaalde teams. Of waar kan die besmettelijkheid versterkt worden door er iemand bij te zetten of om daar op te zetten.
0: Ja.
2: En ik ben dus altijd geneigd om te zeggen, je moet zorgen voor zo breed mogelijke spreiding over de verschillende soorten van nieuwsgierigheid. En om te beginnen is dat wel weten en ervaren. Want dat zijn twee heel belangrijke onderscheidingen. Maar ook nieuwsgierigheid naar jezelf en nieuwsgierigheid naar anderen vind ik ook een heel belangrijk onderscheid. Sommigen doen het een en anderen doen het andere.
0: Ik ben in ieder geval los van dat ik een fijn dopamine shotje heb gekregen, omdat ik weer meer heb geleerd over nieuwsgierigheid, heb ik ook weer veel meer dingen die ik ook nog weer wil weten, omdat het zo'n leuk onderwerp is. Dus ik dank jou zeer. Ik wil nog even het boek noemen natuurlijk. Lerende Organisaties 2.0. Nieuwsgierigheid als motor. Als je meer wil weten, moet je vooral het boek natuurlijk gewoon lezen. Want er staat alles in wat je wil weten. Dank dat je er was. Robert-Jan Simons, emeritus hoogleraar en de schrijver van het boek Lerende Organisaties 2.0. En jij, dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Er zijn er nog veel meer. Dus als je nieuwsgierig bent, zou ik zeggen, ga ze lekker luisteren. Tot de volgende.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: De Nederlandse webshop By European gaat producten van allerlei Europese familiebedrijven verkopen. Het platform van vader en zoon, Kees en Mark Erkelens, begon deze zomer nog met zo'n 40 wijnen van Franse familiedomeinen. Vanaf nu kunnen ook andere Europese familiebedrijven zich aanmelden. Ze verkopen hun producten via het platform rechtstreeks aan Nederlandse consumenten zonder importeur of groothandel ertussen. By European zegt daarbij zelf te controleren of producten echt in Europa worden gemaakt. In november komt er als eerste uitbreiding olijfolie uit Andalusië bij. Kaas, honing en andere producten moeten daarna gaan volgen.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
1: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
7: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van der Burg.
8: Stand-ups, sprints, post-its aan de muur. Jarenlang ging half werkend Nederland agile en scrummen. De hype is inmiddels voorbij, maar de reden waarom we eraan begonnen eigenlijk helemaal niet. En nu komt AI er ook nog eens een keer bovenop. Het gaat niet meer alleen over hoe je mensen beter laat samenwerken. Het gaat er ook over wat je wel en wat je niet door de mens wil laten doen. Ja, dat raakt je functies, je teams, je managementlaag, oftewel de hele boel mag weer op z'n kop. Nou, dan hebben wij altijd tijd en zin en noodzaak tot duiding. En daarom hebben we Rini van Soling in de studio, CTO bij Imagine. Maar hij is ook nog eens een keer hoogleraar aan de TU Delft. En hij is ook nog eens een keer auteur van een hele zwik managementboeken. En we zijn heel blij dat hij hier is. Fijn dat je luistert. De People Power.
1: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
8: Rini van Soningen, fijn dat je er bent. Zo'n heerlijke duizendpoot zoals we er heel veel altijd in de uitzending hebben met allerlei petten op. Het leuke is dat je dan ook vanuit allerlei kanten kan gaan duiden. Hè? Dus dat is prettig. Ik zat terug te denken, want je bent wel vaker te gast geweest. Wij hebben nog Agile Radio Workshops samen gedaan. Hè? Dat was superleuk. dan kwam er een team van een van jullie klanten. En die wilde dan meemaken wat agile was. En dan gingen ze een radioprogramma maken.
9: Precies.
8: Met stand-ups. En
9: nou, 10 minuten naar een releasable product. En dan iedere keer beter maken totdat jij zei we gaan live.
8: Ja, ja. Wat een gek. Ja, dat was echt gekkenhuis.
9: Wel leuk.
8: En we dachten, dit kan helemaal niet, joh. Ja, we begonnen dan met een playlistje gewoon. Hè? Want ja, als je een playlist hebt, kan je een radioprogramma maken. Maar die wilde ook nog een beetje inhoud in. Nou, langzaam ontstond dat.
9: Ja, er ontstond wel wat druk bij sommige mensen. Ik weet niet wat er is. We hebben nog tranen gezien.
8: Oh ja, maar dat gebeurde wel vaker bij die workshops, ja. Hey, ik heb, los van het feit dat ik jou te lang niet gezien heb, dacht ik ook van ja, dat agile, dat ik was er en ben er super enthousiast over geweest. En ik ben er nog steeds. Het heeft natuurlijk heel veel in gang gezet. Ik denk dat we van tevoren nooit hadden bedacht dat er bijna een hele bank geagiled en gescrumpt zou worden.
9: Meerdere zelfs.
8: Maar ja, het is een beetje stil. Je hoort er niet zoveel meer over. Dus ik dacht, het is tijd om Rini uit te nodigen om te horen hoe het nou echt ervoor staat. Dus ja, om maar te beginnen met iets scherps. Is het mislukt of is alleen de hype voorbij?
9: Ik denk altijd, als alles altijd een beetje waar, Glenn. De hype is zeker voorbij. Dus het feit dat je niet zo heel veel over hoort, heeft er wel mee te maken dat het ook niet meer zo nieuw is. En dingen die nieuw zijn, krijgen aandacht. En dingen die een commodity worden, wat minder. Het zal ook in heel veel takken van sport wel mislukt zijn. Voor zover je kan zeggen, is het mislukt.
8: Ja.
9: Bedoel maar, als je met een hamer op je duim slaat.
8: Is het een slechte hamer?
9: Is het een slechte hamer? Precies, precies. En het bizarre er eigenlijk is aan dat ondanks het feit dat in sommige takken van sport de hype wel voorbij is. En anders is er nog volop in hoor. De behoefte aan wendbaarheid die neemt alleen maar toe. Ja. Maar juist in de sectoren waar je als eerste bezig was. Dat waren inderdaad vaak bankverzekeraars. Maar in ieder geval de e-commerce, laat maar zeggen. De software intensieve omgevingen. Daar is misschien agile zijn hype wel voorbij. Maar de behoefte aan wendbaarheid is eerder groter geworden dan klein.
8: Ja.
9: En dat is een leuke paradox, denk ik, om vandaag eens af te pellen.
8: Ja, als je nou terugkijkt, hè, welk probleem wilden we dan eigenlijk oplossen waardoor agile ineens zo'n vlucht heeft gekregen? Want het grappige was natuurlijk dat het al, nou ja, ik weet dat ik Jeff Sutherland interviewde op een event, wat super tof was om te doen, want die man natuurlijk, die heeft aan de basis ervan gestaan. Die vertelde toen, en dit is al denk ik al 8 jaar geleden. Die zei, dit bestaat al 21 jaar, dus dit is niks nieuws. Waar hebben we het over?
9: Voor mijn eerste publicaties van de Scrum waren 1993, dus dat is 33 jaar oud. Het Agile Manifesto is 25 jaar oud, dus zo nieuw is het niet. Nou, ik denk dat sommige dingen ontdek je pas waarom ze werken nadat je door hebt dat ze werken. En ik denk dat bij de Agile ook wel aan de gang is geweest. Dat we komen uit een industriële revolutie. En daar zijn veel werkwijzen komen die vandaan. En dan is het gewoon steeds beter worden. Meer expertise. First time right. Je kennis gebruiken om het juiste plan te schrijven. Nog meer experts erbij om een nog beter plan te schrijven. En dan ga je het plan uitvoeren en dan krijg je wat je wil.
8: Ja.
9: En we hebben in die softwarewereld gewoon geleerd. Er zitten zoveel bewegende doelen in. Er zit zoveel onzekerheid. Rond het wat, rond het hoe, rond het wie. Dat je bent eigenlijk vooraf niet slim genoeg om een plan te maken wat je alleen hoeft uit te voeren. Er zijn te veel bewegende panelen. En dan werkt het werken in korte cycli beter. Hè? En omdat je daarmee eigenlijk niet het leveren optimaliseert, maar het leren optimaliseert. En ik denk eerlijk gezegd dat degenen die dat ooit bedacht hebben, misschien zelfs niet eens door hadden dat dat was wat ze aan het doen waren. Dus laat maar zeggen, een methodische een leermethodiek bijna schrijven, die je in de praktijk in teams kunt toepassen.
8: Ja, en daar is natuurlijk heel veel bijgekomen. Hè, met als voordeel dat het een soort van gepresenteerd werd als zo zit het in elkaar. Hè.
9: Precies,
8: dit zijn de regels, dit moet je doen.
9: Ja, nee, dat is in het begin. Als je het een beetje aan het ontdekken bent, is dat zou je willen dat er wat meer structuur is. Vervolgens ga je ontdekken wat werkt, wat niet werkt. En dan ga je die structuur herhalen. Dan werkt het. En als dan aan de voorkant de pioniers het pand uitlopen. Dus denken dat is niet meer interessant. Komen de achterkant de bureaucraten naar binnen. En die gaan het vermethodiseren. Die gaan het verbureaucratiseren. Die gaan er een governance omheen bouwen. En voor je het weet staat er iemand met een stopwatch naast de stand-up. Of die wel 15 minuten duurt.
8: Ja, ja. Is dat dan ook het einde? Als dat gebeurt?
9: Ik denk in ieder geval dat veel van het werkplezier er daarmee weggaat. En dat je dan in omgevingen krijgt waar de problematiek nog hetzelfde is. Waar die onvoorspelbaarheid aanwezig is. Dat je toch als professional, als software developer of als ander soort expert op een gegeven moment denkt van ja, waar gaat dit nou over? Gaat dit nou over de briefjes recht, hangerrecht en de stand-ups doen een kwartier of zijn we echt de problemen aan het oplossen?
8: Maf is natuurlijk dat we dat met Lean ook hebben gezien. Hè? Als je teruggaat en sterk nog in dat gesprek met Jeff Sutherland zei hij ook van ja, belangrijk gedeelte van hoe ik tot Scrum ben gekomen is ook door Lean. Terwijl het gevoel wat je, hè, die heeft ook zo'n hype gehad. Hè? Iedereen ging Six Sigma, Black Belt, weet ik veel wat allemaal doen. En daar had je op een gegeven moment kreeg je ook het gevoel van ja, Lean gaat gewoon over kosten besparen. En dat heeft niks meer te maken met de macht van het individu om te zeggen, hé, er gaat hier iets mis.
9: Nou, sterker nog, op voor je het weet, werd jouw functie als waste bestempeld.
8: Ja.
9: Ja, nou, ja, kijk, het is ik denk dat het iets terugkerends is. En dat heeft ermee te maken dat volgens mij hoe succesvoller een methode is, of hoe breder het probleem wordt, hoe meer we dan op een gegeven moment het waarom zoek raken. Dus je begint ergens mee en het waarom is dominant. Je gaat pionieren en je gaat zo door tot op een gegeven moment het waarom buiten beeld krijgt. En mensen die eigenlijk een ander soort probleem hebben, wel verplicht worden om Scrum te gaan gebruiken. En soms werkt het dan en soms ook niet. En dan, nou ja, en dan gaat het door. Er is een leuk artikel. Het is al gedateerd voor mij, is het 1980, 1985. Je kunt het gewoon downloaden, het is gratis. Het is een wetenschappelijk artikel, het heet The Life Cycle of a Silver Bullet. En ik kan iedereen aanraden om het eens op te zoeken. Het is een van mijn intrigerende dingen. Hoe kan het nou dat we inderdaad op een gegeven moment, zodra we geen methode hebben, dan willen we het. En als we het dan hebben, stoppen we met denken. En dan is dat weer ons eigen probleem. Ja, ja, ja, ja. En dan gaat het door. Dus
8: het is natuurlijk wel interessant, hè? Laten we er ook vooral over ophouden. Want voordat je het weet, krijgen we een soort filosofische discussie over wat de basis is van organisatievernieuwing. Ja. Maar het is natuurlijk wel, ik vind het wel opvallend, omdat ik nu al 11 jaar in deze studio sta en dus dingen zie komen en gaan.
9: Ja.
8: Waarvan je eigenlijk denkt van ja, het is niet meer zo dat ze nu niet meer nodig zijn of goed zijn. Alleen we zijn dan toch weer op zoek naar inderdaad die nieuwe silver bullet, het nieuwe glimmertje.
9: Dus alles wat ik altijd zeg is zeg, agile werkt niet. Lean werkt ook niet. AI werkt ook niet. Six Sigma werkt niet. Mensen werken.
8: Ja.
9: En zodra we denken dat de methode het werk doet, of het gereedschap, dan is het einde zoek. Ja. Ik hou me altijd vast aan de. Voor mij is wat Gerald Weinberg, die zei dat altijd. Iedere methode of tool wordt misbruikt door idioten in hun eigen nadeel. En dus ik denk, nou, dat is het maar wat het is. Weet je wel, we doen maar. En ik ben ontzettend positief over Scrum.
8: Ja.
9: Het kan je ontzettend helpen. Het heeft ons het is veel waarde gehad. Maar uiteindelijk, als de principes en de manier waarop het werkt helder is en die routine zit erin, ja, dan verliest het misschien zijn kracht. Dat zegt niks over Scrum. Dat zegt iets over je eigen ontwikkeling als team. Ja. Terwijl ik kom op andere plekken dat ik denk van, nou ja, het slimste is dat we hier gewoon weer lekker beginnen met een sprint van 2 weken. Iedere dag een stand-up en stap voor stap. Dat zit hem niet in die aanpak.
8: Ja. Ja, en het grappige is natuurlijk ook dat heel veel. Er zitten heel veel oplossingen in van alledaagse vraagstukken waar teams mee te maken hebben. Namelijk, we leren te weinig. We geven elkaar te weinig feedback.
9: We maken het te
8: weten,
9: groot.
8: We weten eigenlijk met elkaar niet zo goed waar we mee bezig zijn. Ja. Wat zijn nou de doelen? Als we weten waar we mee bezig zijn, hoe veranderen die doelen? Dus heel veel van dat soort dingen zitten er al slim ingebouwd.
9: Ja. Ja, en we maken het klein in plaats van we maken het groot. En dat zie je in de praktijk natuurlijk heel veel. Een klein project, dat telt niet. Een groot project wel. We hebben 3 grote projecten. We hebben eigenlijk maar ruimte voor 1. Nou, dan stoppen we ze alle 3 bij elkaar. Dan hebben we 1 heel groot project. En daarmee creëer je je eigen ellende. En zodra dat er dan is en er is een startpunt en er is een borrel en er is een budget en er is een team, moet je eigenlijk weer terug naar de basis. En dat is, wat kunnen we in 2 weken maken wat de meeste waarde heeft? Nou, lijkt me een prima voorzet.
8: Ja, absoluut. Ja. Ja, en wat ik er interessant aan vind is dat het tapt ook in op heel veel dingen van hoe mensen gewoon in elkaar zitten. En dat gaat nooit veranderen. Hè? Dus resultaat binnen 2 weken vindt iedereen gewoon heerlijk. Hè? Los van het feit of het nou de beste manier is om ergens te komen. Het is gewoon fijn om resultaat te zien. Dat vinden wij prettig. Daar worden we blij van. Dan krijg je een lekker dopamine shotje. Dan kan je een feestje vieren.
9: Ze doen het thuis toch ook? Je gaat toch ook niet een verbouwing in na een jaar. Ga je eens kijken wat er is gelukt. Je knipt het op. En je geniet aan het einde van de dag van het resultaat met een biertje.
8: Ja. Als jij nou, hè, want jij loopt bij heel veel organisaties rond. Jullie helpen heel veel organisaties erbij. Als je inderdaad dogmatisch zou kijken, zou je kunnen zeggen, ja, we hebben dingen, hebben mensen getraind, we hebben dingen geïmplementeerd, bla bla bla bla, hoe je het ook noemt. Ja, wat blijft er dan nog van over? Ze hebben de methodiek losgelaten. Als je andersom bekijkt en je kijkt gewoon naar wat is er nou veranderd in hoe mensen met elkaar omgaan, in hoe ze samenwerken, welke dingen blijven er dan het meest bovendrijven?
9: Nou, ik denk dat er echt een hele hoop veranderd is. Ik bedoel maar, van tevoren het perfecte plan proberen te krijgen, zien we niet meer. Als eerste de vraag stellen van wat kan wel en wat kan snel, dat zien we ook terugkomen. Dus het hele idee van werken in iteraties, niet in één keer is alles klaar met een big bang, in kleine stappen snel waarde leveren, dat zit er eigenlijk wel in. Dat blijft ook. Ik bedoel, ja. Maar omdat het, ik denk, meer bij ons past. Dus wat dat er gaat, is er echt wel een hoop veranderd, hoor.
8: Ja. Ik denk zelf ook, het grappige is dat ik de terminologie terug hoor komen op plekken waarvan je denkt, hey, wacht eens even, wat doet het hier eigenlijk? Dus ik maak een interne podcast voor een zorgorganisatie. En die zeiden dan, we gaan meer interdisciplinair samenwerken. En denk ik, interessant. Ja. En we beginnen dan de dag met een stand-up.
9: Ja.
8: Terwijl ze het woord agile en scrum niet in de mond genomen hebben. Ja. Dus dat weet je, dat blijft dan wel achterhangen. Van het is handig om samen te beginnen aan de dag. Nou,
9: ja. Nou, maar als je kijkt, laat maar zeggen, welke takken van sport op dit moment toch nog wel actief met agile bezig zijn, zonder dat het al een beladen woord is, zit je ook wel veel in ziekenhuizen op dit moment.
8: Okay.
9: En dat heeft gewoon mee te maken is dat je die scheiding, en misschien gaan we het straks erover AI hebben, maar die scheiding tussen business en IT of tussen zorg en informatietechnologie, die is niet meer zo strak. Dus ook daar is het kortcyclisch implementeren samen dingen voor elkaar leggen eigenlijk relevanter dan ooit. En die multidisciplinariteit deden ze dan in hun vakgebied vaak wel al. Hè? Artsen, verschillende specialismen met verpleging en alles wat daarbij hoorde. Maar die IT, ja, dat zat daarnaast. En ze krijgen het er ook wel steeds meer door dat toch wel de ruggengraat van hun dienstverlening aan het worden is. En dat je dat dus weer niet van tevoren allemaal moet bedenken. Door mensen die er geen verstand van hebben. Maar dat je dat dus ook daar kortcyclisch moet doen.
8: Wat heeft het met IT'ers gedaan? Want die zaten ook ineens, in plaats van dat ze met hun vakgenoten zaten, zaten ze ineens met een marketeer in een team.
9: Ja, dat is natuurlijk ook heel individueel. Dus ik kan je niet zeggen wat heeft het met de IT'er gedaan. Weet je, ik snap misschien dat je de klassieke IT'er voor je ziet. Lichtelijk autistisch.
8: Ja, met zijn hoodie.
9: Maar ja, met zijn hoodie. Nee, ik denk dat je dit zo niet moet zien. Ik denk dat, kijk, uiteindelijk, niemand doet zijn werk om voor Jan met de korte achternaam. En op het moment dat je ziet dat je meer impact maakt, dat je mensen, dat je meer glimlachjes krijgt, dat je ziet dat er snel resultaat is, en er is ook onderzoek gedaan hoor op dat vlak, dat je als mensen snel resultaat zien, dat ze productiever worden en zo. Dus ik denk dat het daar veel geholpen heeft voor de IT om veel meer te zien waar ze van zijn.
8: Ja.
9: En de waarde dichter te ervaren en dichter op de bal te spelen. En er zullen er ook zijn die zeggen van ja, dat wil ik helemaal niet. Laat mij maar lekker in Java programmeren. Maar ja, voor degene die dat willen, heb ik ook slecht nieuws.
8: Ja.
9: Dat laten we tegenwoordig de klotcode doen.
8: Ja, ik denk ik misschien ook wel. Maar ik weet eerlijk gezegd niet eens hoe klotcode aan het programmeren is. Dat is een beetje dan mijn makker dat er gebeurt van alles. Alleen ik heb geen idee wat het is, maar het werkt wel. Anyways, dat geheel terzijde. We hebben het al over gehad. Hè. We zijn er al over begonnen. Dat kan ook bijna niet anders. AI heeft zijn intrede gedaan. Ik kan je zeggen, ik maak geen programma meer waar het er niet over gaat. Mm-hmm. En dat maakt ook niet uit wat het thema van het programma is. Het komt altijd langs.
9: Ja.
8: Dus dit is misschien wel de volgende agile. Over 3 jaar hebben we het er helemaal niet meer over. Wie weet. Maar straks ga ik het wel met jou over hebben. Want ja, het zorgt er natuurlijk ook weer voor dat invloed heeft op organisaties. Hoe we samenwerken. En misschien ook wel hoe we dan agile met elkaar werken.
9: Absoluut. Want een sprint van 2 weken is best lang.
8: Ja, is veel te lang, joh. Als je ziet wat je in een dag kan doen. Maar dat hoor je zo.
10: Shaping your future. New Business Radio.

0: Chemical van Post Malone.
1: People Power met Glenn van den Burg.
0: Ja, met in de studio Rini van Solingen van Imagine, maar ook hoogleraar in de TU Delft. Zoals wij dat in Pijnakker zeggen, want daar kom ik oorspronkelijk vandaan. Dus dat is vlakbij Delft. Rini, ja, we moeten het over AI hebben. Ik ben benieuwd wanneer het moment komt dat ik denk, daar gaan we weer. Maar nu gaan we het niet over AI zelf hebben, maar gaan het hebben over vanuit dat idee van het agile organiseren. Hè, dus we weten eigenlijk niet hoe de wereld zich gaat ontwikkelen. We weten eigenlijk ook niet precies wat een klant wil, wat een gebruiker wil. Dus laten we vooral snel tot resultaat komen, kortcyclisch dingen maken, iteratief. En dat goed georganiseerd. Nu is er AI. Je zei al vlak voor de break als een soort fantastische cliffhanger. Ja, een sprint van 2 weken is eigenlijk te lang. Wat doet dit met hoe wij georganiseerd zijn?
2: Glenn, ik denk dat dit misschien nog wel de grootste disruptieve technologie is die wij hebben meegemaakt sinds de elektromotor, de stoommachine, misschien het internet. Dit zet alles op zijn kop. En dat kan je natuurlijk, dat is al vaker geroepen. En ik ben niet een doemdenker, hè? Ik ben een optimist ter discussie stellen. En in ons nieuwste boek schrijf ik, geloof ik, in de derde regel: kenniswerk is niet automatisch alleen maar mensenwerk. En dat wil dus niet zeggen dat opeens jouw baan verandert, baan wegvalt. Nee, maar van wat jij normaal gesproken doet, die 100%, is er 90%. Dat door een computer sneller, beter, goedkoper gedaan kan worden. Maar die 10% van jou is nog wel nodig.
0: En 90% is wel heel veel. Hè?
2: Ja, ik denk dat is angstig. Als je het gaat hebben over kenniswerk, kom je een heel eind op, Glenn.
0: Ja. Maar noem eens wat dingen. Want als je er zelf helemaal diep in zit, dan schrik je erover wat dat allemaal kan. Hè? Als ik mezelf neem, ik kan veel meer maken. Omdat heel veel van het voorbereidende werk, maar ook het schrijven van de initiële teksten. Hè? Dus het is natuurlijk op basis van niks iets schrijven, dat kost veel meer energie dan dat je een voorzetje hebt en dat je denkt, ja, nee, dit wil ik helemaal niet, of dat wil ik wel, of
2: ja.
0: Maar het scheelt mij superveel tijd.
2: Ja, en de vraag is dan natuurlijk wel als organisatie te kijken, wat ga je met die tijd doen? Als je dan alleen meer koffie gaat drinken, wat levert het dan op? En dan kost het geld. Maar laten we zeggen, over het algemeen, dingen als beoordelen, creativiteit, beslissen, dat waren dingen, dat waren 100% mensenwerken. Je kreeg wel wat data, maar uiteindelijk het beslissen, het beoordelen, dat deed je allemaal zelf. En daar zitten bedrijven voor. Als je het over verzekeringspolissen, hypotheken aanvragen, boeken, artikelen, muziek. Noem het maar op. Dat is vaak creativiteit beslissen, beoordelen. En dat gaat niet 100% weg, maar een heel groot gedeelte daarvan kan zo'n agent of een AI model, kan dat gewoon. Soms sneller, soms beter, soms goedkoper en soms alle drie tegelijkertijd.
0: Ja, ja.
2: Alleen je weet het van tevoren niet. Dat is natuurlijk wel de kracht. Dus je hebt nog wel het begin bij mensen en het eindigt bij mensen. Alleen het zet alle structuren die we nu bedacht hebben voor dat wat wij noemen kenniswerk ter discussie. Maar denk aan mijn vakgebied, denk aan onderwijs. Ik sta voor colleges met software developers.
0: Ja.
2: En 10 jaar geleden hadden die dollartekens in hun ogen. Want ze werden in het tweede, derde jaar al verleid om bij de grote ter wereld te komen. Binnen Nederland kon je maar. Ze werden allemaal naar de Googles en zo toegehaald, et cetera. Die zitten nu zich zorgen te maken van wat is mijn werk nou eigenlijk nog?
0: Ja.
2: Dus dat is echt disruptief op een grote manier. En tegelijkertijd ben ik ook wel heel positief op wat daar uit gaat komen. Zeker als we ook kijken. Ik doe ook het een en ander in de zorg, in de ouderen.

0: de zorg. We zitten te kijken naar een groot tekort aan mensen. Nou.
1: Ja. Thank God dat er iets is wat kan helpen.
0: Ja, alleen. Ja. We begonnen met onzekerheid. Hè? Onzekerheid over het wat en het hoe en het wie. Nu komt er ook nog eens een dynamiek bovenop. Is namelijk die technologie. Want die technologie is niet stabiel. Hè, wat een model deze maand nog niet kan, kan het misschien volgende maand wel. En als je dan gaat kijken wat dat betekent voor de besturing van organisaties. Wat dat vraagt van directies, raad van commissarissen, raad van toezicht. Ja, is ook enorm. Want het is niet zo dat je zegt van nou we doen een investeringstraject van 2-3 jaar voor het nieuwe platform, et cetera. Want over een maand kan een model iets wat daarvoor niet kan. Dus zelfs je strategie komt bijna maandelijks op een manier wel ter discussie te staan. Ja. En dat zijn we totaal niet gewend.
1: Nee, en dan denk ik ook maar eens even. Ja, het is al voor de mensen die keuzes moeten maken. De beslissers in de organisatie is het al spannend om enigszins te snappen wat er allemaal gebeurt. Maar dat geldt natuurlijk ook voor alle individuele medewerkers. Alle managers. Ja, hoe doe ik mijn werk?
0: Ja.
1: Hoe ziet mijn carrière eruit? Hoe ga ik mijn team aansturen? Wie heb ik nodig?
0: Glenn, je liet het woord filosofisch vallen. Hè? Maar de filosofische vraag der vragen. Waarom ben ik hier?
1: Ja.
0: Het is toch best vervelend als je die opeens iedere week in een andere vorm langs ziet komen. En er zitten heel veel mensen nu te luisteren of niet te luisteren. Die dat in min of meerdere mate overkomt. Dus vandaar dat ik ook denk van ja, dit is super disruptief. En als ik dan kijk naar hoe organisaties daarmee omgaan, dan denk ik bij mezelf, het zit toch nog een beetje proeftuinerig. Hè? Kijken wat het kan. Goh, misschien is het leuk hier, leuk is het daar. Maar zijn we nou bereid om nu al tegen elkaar te zeggen, hey, wacht eens even, misschien moeten we wel de hele manier waarop wij onszelf organiseren opnieuw herontwerpen en tegen het licht houden.
1: Ja.
0: En als dat voor een bedrijfje van 5 of 10 medewerkers gebeurt, nou dan kom je met een paar pizza's misschien wel een heel end. Maar stel je voor, je bent een grote bank.
1: Nou ja, stel je voor, je bent een groot softwarebedrijf.
0: Een softwarebedrijf.
1: En je verkoopt, weet ik veel, je bent AFAS en je verkoopt een software suite.
0: Ja.
1: Of je bent, ik had laatst met iemand, je bent WeTransfer. Ik ben al iemand tegengekomen die zei, ja, ik heb zelf een eigen WeTransfer gebouwd. Ja. Ik werd er gek van.
0: Ja.
1: En die was in een week was hij klaar. En er was geen programmeur. Ja, dan lach je toch gek.
0: Ja, nou, maar dat betekent het voor de verschillende mensen. En dat, daarom vind ik het interessant om daar mee bezig te zijn. Dat is ook de reden dat we nu het boek hebben geschreven over AI-adoptie en transformatie. Maar ik weet niet of dit het moment is om het daarover te hebben. En ik wil het boek ook helemaal niet pluggen, want daar gaat het helemaal niet om.
1: Iedereen zit hiermee.
0: Ja.
1: Voorbij aan de vraag. Want iedereen wil natuurlijk een soort blik in de toekomst hebben. Nou, daarvan kunnen we misschien toch ook wel zeggen, we weten het niet.
0: Nee, dus wat heb je dan nodig? Nou, we begonnen met Agile. Die zeggen, je hebt het niet het leveren geoptimaliseerd, maar het leren geoptimaliseerd. Nou, en dat on steroids. Dus leren on steroids. Niet leren in een paar sprints en een paar kwartalen. En zodat we een beter jaar hebben dan we van tevoren hadden gepland. Datzelfde principe. Alleen dan in sprints van 2 uur. Of misschien nog wel korter. Of het hele idee van een sprint van een dag. We beginnen de dag met de retro, de review. En vervolgens doen we een planning. En dan zetten we de AI's aan het werk en we gaan naar huis.
1: Ik heb volgende week vrijdag, zeg ik dat goed? Ja, dus dat is ergens begin september. Als je denkt, er is geen volgende week vrijdag, want ik luister de podcast. Heb ik mijn eerste AI workshop. Dus ga ik met een clubje van een organisatie gaan we iets bedenken. En een eerste mock-up, een eerste MVP maken. Nou, in 4 uur.
0: Heel veel organisaties hebben natuurlijk de hackathon. Dat was het ding. Hè? Eén keer per kwartaal of één keer per half jaar een hackathon met mensen die dat leuk vonden, et cetera. Het zou mij niets verbazen dat wat wij een hackathon noemen, dat de motor.
1: Dat noemen we dan werk.
0: Wordt.
1: Dat wordt gewoon werk.
0: Nou, ze hebben het. Er heeft ook wel een naam. En dat is. Ik kan er even niet op komen. Wat je vogels ziet doen, swarming.
1: Ah, ja.
0: Het swarming als uitgangspunt.
1: Je houdt je buurman in de gaten en dan weet je waar je naartoe moet.
0: Ja.
1: Want anders kun je niet zwermen.
0: Ja, en. En in die snelheid ook.
1: Ja.
0: Dus het, zoals je bij een hackathon je volledig zijn dang voelt bij het feit dat je geen idee hebt wat eruit gaat komen. Maar dat is dan leuk voor eens in het half jaar, voor een dag of twee. Ja. Dat je nu zegt, ja, nee, maar dat hebben we eigenlijk altijd.
1: Ja, en dan zeg ik ook maar even, dan is de uitdaging het bestendige. Ja, want de vraag is natuurlijk altijd bij dit soort dingen. Het is natuurlijk nooit zo dat het alles gaat vervangen en dat alles...
0: Nee.
1: Dynamisch gaat worden. Er moet ook nog steeds bestendigd. En er moet altijd nog structuur. En altijd nog repetitie. Precies. En ben ik van
0: en dan ben je terug waar we begonnen zijn. Nu heb je gezegd, was er maar weer iets van structuur. Was er maar een Scrum for AI. Ja. Om te zeggen. Alleen dan niet zoals we dat hadden, maar op een hele andere manier. En het zou mij niks verbazen als we dat de komende 2-3 jaar gaan ontdekken. Met alle risico van dien. Zoals je dat ook weer krijgt, dat dan de bureaucraten het weer gaan overnemen. Ja.
1: En die zeggen dan, dit is het, zo werken we. Het
0: enige grote verschil. En daar is echt wel een fundamenteel ding in. Is dat als je helemaal niets meer weet. Hè, dat is een beetje wat die hackathons kennen. Of wat het swarming. Is dat het dan cruciaal is om te weten. Wat willen we bereiken? Wat is de impact? Wat is de waarde die we hier neer willen zetten?
1: Ja. En daar is dus niet voor niks dat jouw boek, zal je even helpen, Alle ballen op impact heet.
0: Exact. Hè. Je kan het ook allemaal op waarde of zo. Of op resultaat. Maar in ieder geval kunnen zetten. En dat is wel je houvast. En op het moment dat de bureaucraten de claim gaan hebben, wij gaan efficiënter voor meer impact zorgen. Misschien komen we dan wel bij elkaar. Want dan gaan we dus niet de methode optimaliseren. Maar we gaan de impact optimaliseren. En daar is natuurlijk helemaal niets mis mee.
1: Nee. Nee, en dat moet je dan dus, zolang je dat niet duidelijk hebt, en dat geldt natuurlijk voor alle organisaties, dat op het moment dat niet duidelijk is, dan krijg je discussie over alles.
0: Ja, dat is wel de grap, is dat veel van die organisaties waar wij nu ook advies doen, die doen net of alles planmatig is en te plannen is, maar het is het al lang niet meer. En de vaardigheid van veel managers, wel die middellaag, is dan om plannen te maken die concreet genoeg zijn om een akkoord op te krijgen. Maar gelukkig nog vaag genoeg om dan gedurende het jaar nog een beetje met potjes te kunnen schuiven, te manipuleren, zodat je toch nog impact maakt, ondanks dat plan wat je ooit geschreven had. Ja. En nu komt de kanteling eigenlijk andersom. Dat je zegt, ja, je hebt juist geen vage impactdefinities nodig, want die helpen je niet meer. Je hebt zo bijna meetbaar tot achter de komma, waarom doen we dit? Wat willen we hier uitkrijgen?
1: Ja, en je moet op elk moment weten wat er
0: ja.
1: Juist omdat je zulke korte cycli hebt en juist omdat je zo iteratief werkt, moet je een goed dashboard hebben waardoor je weet, oké, wat we nu gedaan hebben heeft een positief effect.
0: Nou, dat.
1: En wel dit, hoera, meer hiervan of direct mee stoppen.
0: Maar kijk hoe je AI tools gebruikt. Kijk hoe je een LLM gebruikt. Dat is juist hoe concreter je bent op wat je wil bereiken. Op de impact die je neer wil zetten. Wat het product moet zijn wat je eruit wil krijgen. Hoe beter je kan helpen.
1: Ja.
0: Als je hem zegt, ik wil sprints van 2 weken. En ik wil 3 keer per dag een stand-up. Gaat hij het waarschijnlijk ook nog voor je doen. Maar ja, wat er dan uit gaat komen is nog maar de vraag.
1: Ja. Ja. Oké. Wat betekent dit dan voor hoe je dit soort dingen aanpakt. Dus ja, die impact duidelijk. Hè? En dat grappige is natuurlijk, ook die hype hebben we gehad. Hè? Purpose, the why. Nou echt, joh, man, hou op, schuiten. Het was een periode, kon niet in een vergadering zitten of iemand stak zijn vinger op. Wat betekent dit voor onze why? Terwijl je het misschien had over de bekertjes in de koffie in de kantine, weet je wel. Maar die hype heb je eigenlijk een beetje gehad. Dus hij zegt, die moeten we terug.
0: Alleen wel meetbaar graag.
1: Oké.
0: Wel graag.
1: En is dat dan stap 1? Zeg je dan, als je klaar wil zijn voor AI, zorg dan eerst voor dat je überhaupt door hebt wat je aan het doen bent?
0: Ik geloof niet dat je klaar kunt zijn voor AI. Ik denk dat het te veel onduidelijk is. Dus ik denk dat het vooral gaan beginnen, dat alles is. Hè? Dus het durven, die eerste stap durven zetten. En welke, dat maakt in veel gevallen dan helemaal niet uit. Want uiteindelijk, er is toch nog te veel onduidelijk. Dus ga maar een keer een kant op lopen. Dan kom je er vanzelf al achter of de goede kant is. En stuur dan bij in plaats van alsnog proberen te denken. Ja, maar welke, wat is nou de beste eerste stap in welke richting? Ja, alle tijd die je daaraan besteedt is toch verloren tijd.
1: Maar op het moment dat iemand zegt, wij zitten in een proces om een doorwrochte keuze te maken welk AI-systeem wij gaan implementeren, zodat wij klaar zijn voor de toekomst.
0: Ja, dat is sowieso, dat zou ik niet doen. Omdat ik nu al weet dat het AI-systeem dat je kiest, of het taalmodel wat je kiest, et cetera, over 3 maanden weer vervangen zal moeten worden. Of in een nieuwe versie komt van dezelfde. Dus niks is voor altijd. Klinkt zo'n beetje door. Maar dit gaat ook daar veel sneller.
1: Ja.
0: Dus ga het gewoon doen. Kies niet voor procesoptimalisatie, maar probeer voor leeroptimalisatie. En hou er rekening mee dat alles wat zeker is, alles wat je nu verankert, je later weer los moet maken. Dus bouw alsjeblieft een huis zonder draagmuren.
1: Oké, en dan zeg ik even voor iedereen die dan een verantwoordelijkheid heeft voor een team of voor een afdeling of voor een heel bedrijf. Ja, dat is allemaal leuk, meneer Van Solingen, maar aan het eind van de maand moeten de salarissen betaald worden. Dus wat is dan nog mijn houvast?
0: Nou ja, dat is precies. En daarom is het zo belangrijk dat als je denkt dat je de houvast kunt halen uit betere plannen, dan ben je er een groter gevaar voor je organisatie. Meegaan pionieren. En dat is denk ik ook, als je kijkt naar directies en de RVC's die nu die uitdaging langs zien komen. Het komt op hun bureau, is het terecht te komen via een incident of via een project of op bij toeval. Het gaat daar niet meer weg.
1: Nee.
0: Het blijft een thema. En op het moment dat het zo disruptief is als we gestart zijn, dat het alles wie je bent ter discussie stelt, is dat dus ook een uitdaging voor de top. En je kunt dat niet wegdelegeren. Een van de paragraafs boek is ook AI transformeren kun je niet delegeren. Dat zijn topvragen.
1: Ja.
0: En dat is niet een eenmalig ontwerp. Dat is een herontwerp. Dus bijna het cyclische leren. Zoals we dat binnen Agile hebben gehad. En we zeggen, god, dat gaat AI nu voor de individu. Gaat dit optimaliseren? Heb je dat ook nodig op bestuurlijk niveau. Voor de besturing van de organisatie. Het herontwerp van de organisatie. Ook dat gaat. Dus uiteindelijk blijven het dezelfde cycli. Alleen ze worden gewoon sneller.
1: Ja. En weet je wat ik nu zit te bedenken. Terwijl ik met jou aan het praten ben. Is dat wat we natuurlijk langs hebben zien komen. Is de herwaardering, laat ik het zo maar zeggen, voor ondernemerschap en hoe ondernemers dingen doen. En daar kwamen dingen als design thinking uit, lean startup, agile misschien ook wel gedeeltelijk, ook al is het dan al wat gestructureerder, maar zelfs effectuation, hè, dus hoe werk je eigenlijk aan nieuwe ideeën? Ik denk, maar dat wil ik graag bij jou toetsen, is dat als je de afgelopen tijd dat soort dingen hebt uitgeprobeerd en ontarmd, ervan geleerd hebt, dat meer ook als een soort vaardigheid in mensen hebt opgeroepen, dan gaat AI omarmen 2 keer zo hard.
0: Nou, dat
1: 3 keer zo hard.
0: Dat is, ja.
1: Toch?
0: Dus als het. Kijk, toen ik, ja, een opa praat, hè?
1: Ja, oh ja, ik heb er ook last van.
0: Toen opa informatica studeerde. Toen werd ons ook al geleerd dat we moesten werken in iteraties. Dat we software nooit in 1 keer first time right konden krijgen, et cetera. Maar vervolgens kwam je dan met je diplomaatje de universiteit uit lopen. Je liep bij een bedrijf naar binnen. En die zei, wat met z'n 2 echte computer? Dat is niet efficiënt. Hoezo pair programming? Hoezo iteraties? Je kan dat toch gewoon, hier zijn de specificaties.
1: Ja.
0: Maken, bouwen, testen, klaar. Dat is niet meer, dat is volledig veranderd. Dus in die zin is er hoop, hè, dat het altijd wel goed gaat komen. Alleen nu in het hele onderwijs moeten we dus ook gaan nadenken over hoe brengen we die vaardigheid. Hè. De studenten moesten we dan vaak nog, werden nog agile geleerd, iteratief leren. Nee, dat moet in het onderwijs. En dat zit ook steeds meer in het onderwijs.
1: Ja.
0: En nu komt die AI eroverheen. Ik bedoel maar, mijn studenten, Glenn, die hebben wonderbaarlijk gezien de afgelopen 2,5 jaar opeens leren schrijven.
1: Te gek, hè?
0: Daarvoor zat het allemaal vol met taalfouten. En opeens krijg ik rapporten. Het klinkt als een klok. Het staat vol met onzin, maar het klinkt als een klok. En dan krijg je daar dus ook weer de discussie. Wat moeten wij met die AI? En dan krijg je de stroming die zegt, we moeten het verbieden.
1: Ja.
0: He, we gaan nu niet alleen een plagiaatchecker nodig. Maar we gaan ook een AI-checker gaan we invoeren. En ik denk dat aan de ene kant snap ik die gedachte ook wel. Maar tegelijkertijd, daar zit die niet. Want dat AI gaat niet meer weg. Dus hoe ziet een toekomstige generatie software engineers eruit? Of andersoortige kenniswerkers? Die starten met AI. En dat vind ik het leuk aan de jonge generatie. Degene waar je dan vaak mee werkt. Als ze een nieuwe klus krijgen die ze nooit hebben gedaan. Is de eerste. Welke tool kan dit voor mij doen? En als opa naar zichzelf kijkt. Dan is het toch van wie ken ik die
1: dan? Ja, wie? Ja, ja, ja.
0: Dus als dat er gaat, Glenn, moeten we gewoon zorgen dat we snel een stap opzij doen. En dan dat die jonge generatie het gewoon gaat doen.
1: Oh,
0: want die zijn misschien veel beter behept om dat voor elkaar te krijgen.
1: Oh, daar ben ik nog veel te eigenwijs voor. En heb ik ook veel te veel lol in. Ja. Dat is het grappige. Nee, maar het leuk, wat ik zelf het leuke vind is dat... Kijk, ik ben een zelfstandige, dus ik hoef meteen niemand rekening te houden. Ja, met mijn klanten natuurlijk. Maar als ik denk, hey, dit vind ik tof. Dit ga ik doen, maken, ontwikkelen, weet ik veel wat. En ja, gaat het mis, dan gaat het mis. Ik ben ook iemand die... Ik kan heel hard lachen om mijn eigen fouten. Had ik vroeger al toen ik mijn oude MS-DOS-machines om zeep hield. En dan moest ik ze weer aan elkaar schroeven en weet ik veel wat. En ik heb echt geen verstand van wat ik aan het doen was. Hè, maar ik doe het gewoon. Daardoor gaan heel veel dingen kapot. Maar ik leer er ook veel van.
0: Ja.
1: Maar dat zit toevallig in me. Dus die mazzel heb ik. En dat helpt me nu heel erg door gewoon te denken. Oh, oké, ik heb een ideetje. Nou, ik zeg gewoon tegen hem. Ik heb dit idee. Wat vind je ervan? Nou, maak een plannetje ervoor. En dan kijk ik plannetje schuin door. Denk, nou, is best goed. Gaan we bouwen. En dan bouwt hij iets. En denk, nou, ja, dit is niet helemaal precies wat ik bedoelde. Ja. Maar ik heb nu wel een beter idee. Want hij heeft iets gemaakt. En dit is niet wat ik wil. Maar ik wil wel dat.
0: Ja, precies. Dus je bent eigenlijk geen entrepreneur. Je bent een solopreneur.
1: Ja.
0: En ik denk dat daar met al deze tools veel meer ruimte ontstaat voor solopreneurs of solo teams. He, dat je vroeger als je door een stad liep, dan stond er wel eens zo'n eenmansorkest. Weet je, was een man met zijn trommel op zijn rug, een bel aan zijn voet, een mondharmonica voor zijn neus, een gitaar voor zijn buik, et cetera. En dat zag er dan altijd een beetje amateuristisch en bijzonder uit. Maar het was toch altijd wonderbaarlijk wat voor muziek die eruit kon krijgen. Ja. Nou, ik denk dat we, laten we zeggen, met de tooling die we in het kennisdomein nu tot ons krijgen, dat je daar eens rekening mee moet houden. Dat je veel meer de solopreneur aan het werk zult gaan zien.
1: Straks gaan we het over die leidinggevende hebben. Die directie, die bestuurders die dan weer zo'n heerlijk onderwerp erbij krijgen. En ze hadden al zoveel op hun bordje liggen. Ze hadden het al zo zwaar met de geopolitieke ontwikkelingen. En met de markt en met de regelgeving. Ach gosh, die al die arme mensen die veel geld verdienen. Nou, die gaan we straks helpen. Dat hoor je zo.
2: De laatste inzichten voor Business Shapers. Nieuw Business Radio.

0: als die George Ezra. Die Casio die mag toch echt niet weg.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
0: Professor Rini van Solingen te gast. Dat zeg ik natuurlijk omdat je dan denkt, oh jee, een professor die heeft er ergens verstand van. Nou, dat is ook echt zo. Al jarenlang aan het agilen en het helpen bij agile. Daarover aan het nadenken. Maar ook het aan het doen bij Imagine. Want daar is hij ook nog eens een keer Chief Technology Officer. We gaan die directies, die bestuurders, die mensen die dan ineens op hun bordje kijken en denken, hé, er ligt van alles nog wat op. Heel veel onderwerpen die had ik al, maar er staat ineens twee letters AI op mijn bordje.
2: Ja.
0: Wat de hel moet ik daar nou weer mee? Dus, hoe geef je daar dan richting aan? Wetende dat je eigenlijk niet weet waar je naartoe gaat.
2: Nou, precies. En sterker nog, ik hoor ook van dit veld dat het is AI, AI, AI. Iemand zei, als ik naar mijn raad van commissaris luister, lijkt wel een stel ezels.
0: Dan moet je hem omdraaien.
2: Ja, precies. Dus ja, de hype is er tot in het extreme. Het kaf van het en het koren ligt nog volledig langs naast elkaar. Sommige dingen zijn waar, alles is volstrekte onzin. Maar dat ze de riet mee moeten, dat is voor hen zelf wel duidelijk. Maar wat dan? En dan is het in precies wat jij zegt. Dus het is heel onduidelijk. Hè? De richting, alles kan veranderen, maar waar beginnen we dan, et cetera. Nou, ik heb samen met Giovanni Piccirilli, dat is de voormalig CTO van RTL Nederland. Die hebben voor hem ook nog een gebouwtje staan. Hij komt uit die Videoland tak. En die hebben daar heel erg geleerd dat je maar niet business en IT moet scheiden, maar dat je business en IT moet integreren. Sven Sauvet, de directeur van RTL, heeft ook het voorwoord geschreven voor ons boek. En zij hebben ook een AI-transformatie achter de rug, waarbij ze echt iedere keer starten vanuit het herontwerp. Dus wat willen we hier bereiken? Laten we het proces pakken wat het meeste pijn doet, waarvan we zouden zeggen, god, dit zou 3-4 keer zo snel of 3-4 keer zo groot, maar we weten niet hoe. Nou, begin daar dan mee en ga kijken hoe je dat rondom AI kunt maken. Dus ga nou niet zeggen van, we hebben een proces, kunnen we dat sneller maken door de AI tegenaan te plakken? Nee, dat je zegt, we hebben iets dat zou veel beter moeten weten, niet hoe? Nou, laten we eens kijken wat AI kan. En dan we eens kijken welke gaten we daarna nog in moeten vullen. Dat is eigenlijk de houding die je daarin...
0: Okay, dus je haalt steeds een stukje uit je. Dus je zegt ook niet van, we gaan een totale strategie maken, of we gaan een beleid maken, of weet ik veel wat. Maar je gaat eigenlijk praktisch aan de slag.
2: Ja.
0: Op de plekken waarvan je denkt, nou,
2: executie.
0: Daar kan eigenlijk de grootste winst worden behaald.
2: Ja, nou in ieder geval, waar wordt mijn strategie het meest tegengehouden? Wat maakt mij het meeste langzaam?
0: Ja.
2: En dat is het hele gekke, dat had ik ook al hiervoor. Op het moment dat je gaat kijken naar wat maakt jou het meest langzaam, neem het weg, je gaat vanzelf sneller. Ik weet niet hoe sportief je bent, maar laat maar zeggen, een wielrenner, laat maar zeggen, een van de meest effectieve manieren om sneller te gaan fietsen is afvallen.
0: Ja.
2: Want iedere kilo die je niet die berg op mee hoeft te nemen, nou ja, dat scheelt er weer een, weet je. Dus op die manier kijken. Dus dat je zegt van, god, waardoor zijn wij nou zo langzaam? Wat houdt ons nou het meeste tegen? Waarom krijgen we die strategie nou niet uitgevoerd? Nou, laten we het daar als eerste gaan toepassen.
0: En zeg ik dan maar even bij, die strategie kan alleen goed zijn als die onderdeel is van datgene wat je wil bereiken natuurlijk. Ja, dat zit erboven.
2: Ja, ja.
0: Dus, als je dat niet helder hebt, dan heb je eerst iets anders.
2: Als je niet weet waar je van bent, dan is alles goed. Hè? Dus dat is,
0: Ja, en alles verkeerd. Dat kom je dan achter als je bezig was.
2: Er zit alleen wel één verschilletje in. En ik denk dat dat wel een hele bijzondere zegt. Waar begin je dan? Je kunt hier geen leiding aan geven als je het niet snapt. En dat wil niet zeggen dat je een AI-expert moet zijn. Maar je moet wel snappen hoe het voelt om jezelf overbodig te maken. Want dit gaat over vakmanschap. Het gaat over identiteit. Het gaat over purpose. Dus als jij niet weet als persoon waar de leiding aan geeft, dat datgene wat je aan het voorstellen bent, dat een beetje voelt, Sven zei dat zo mooi, als de discussie over het kerstdiner en het kalkoen. Dat je van mensen vraagt om een verandering mee te gaan, zonder dat je op voorhand kunt zeggen wat dat betekent voor hun eigen positie. En dan zijn er solopreneurs, de mensen die zeggen, goh, leuk nieuws. Ik heb het nog nooit gedaan, ik denk wel dat ik het kan. Daar hoef ik me niet zo zorgen over te maken. Sterker nog, die doen het al lang. Die AI-reis van jouw organisatie, die is al lang begonnen. Of je het nou ziet of niet, het wordt overal toegepast. En dan hopelijk nog een beetje veilig ook, als jij het verbiedt. Maar het is alles wat daarna komt. Het gaat erom van, en dan is het belangrijk dat jij snapt hoe dat voelt. Hoe het voelt om geconfronteerd te worden met iets dat sneller, beter, goedkoper is dan wat jij bent. Dat je vraagt van, waar ben ik dan nog van? Waar zit mijn toegevoegde waarde?
0: Ja.
2: Want dat is de uitdaging. Die AI-transformatie is geen technische transformatie. Het is een menselijke transformatie die gaat over herontwerp, opnieuw uitvinden van purpose en in een snelheid van verandering die we nog nooit hebben gezien.
0: Ja, en ik vind het wel mooi dat je dat zegt, want het is alsof je je opvolger aan het inwerken bent, maar dan in een kwartier. He, dus dat heb je natuurlijk ook als er een... Tenminste, ik probeer een beetje een parallel te vinden hoe dat gevoel kan zijn. He, dus stel je voor, er komt weer een nieuwe jonge collega binnen. Net uit van de universiteit of van de HBO of van de MBO. Maakt allemaal niet zoveel uit.
2: Ja.
0: Die komt binnen en die willen natuurlijk ook altijd alles zeggen. Zeg, waarom doe je dat zo? Dat kan toch veel beter en handiger en flop, flop, flop. En dan dat je denkt, holy shit, ik zit hier al 15 jaar. Wat wordt mijn nieuwe... Als deze gasten het zo snel kunnen en zo anders doen, wat is dan mijn volgende stap? Alleen dat duurde dan anderhalf jaar.
2: Ja, precies. Nou ja, dit kan inderdaad binnen een kwartier, een half uur, een uurtje, dat je denkt van, oh, wacht eens even.
0: Ja.
2: En dat is de grap is, dat je dan kunt kijken, ja, maar wacht eens even. Mijn toegevoegde waarde zat nooit al in mijn werk. En dat vind ik, het heeft mij al...
0: Leg dat eens uit.
2: Je hebt de discussie wel eens mensen zeggen van AI gaat niet jouw baan vervangen, maar je wordt vervangen door iemand die AI kent. Maar het is jouw baan nooit geweest. Organisaties is niet zo zeggen, ik heb een baan die is van jou. Daar zit geen eigendom op. Het is heel simpel. Er was een delta tussen wat was nodig en wat er was. En dat kon het makkelijkst ingevuld worden door iemand daarvoor te laten betalen. En wat het opbracht was meer waard dan het kostte. En voor je het weet, denk je, ja, dat is mijn vak. Dat is mijn identiteit, dat is mijn positie, dat is mijn status. En dat past natuurlijk lekker bij onze biologie. Ja. En daardoor raak je het een beetje zoek dat je dat ging over jou. Maar dat ging al helemaal niet over jou. En nu heb je dus iets dat, laat maar zeggen, dat in veel gevallen beter kan, maar wel bestuurd moet worden. En er zit wel iemand nodig die moet zeggen, oh, maar hier een beetje meer, dit wel niet, dit niet. Uiteindelijk, een AI-systeem neemt geen eigenaarschap. Bedoel, maar ik zit toch te wachten op het eerste stuk in de krant dat er ergens wordt gezegd van patiënt overleden, maar het lag aan het AI-systeem. Nee, dat kan niet. Eigenaarschap blijft bij ons.
0: Ja.
2: De uiteindelijke keuze blijft bij het begint bij de mens, het eindigt bij de mens. En ook als auteur heb ik daar echt mee moeten worstelen. Ik heb echt moeten leren hoe ik die AI-tools die mij ter beschikking staan kunnen gebruiken. En ik zal je een voorbeeldje noemen. We hebben het boek AI Adoptie en Transformatie geschreven. Hebben we op een andere manier geschreven dan normaal. Met z'n tweeën gedaan. Dat is sowieso wel lastig. We hebben heel veel meer zitten brainstormen dan normaal. Omdat we ons veel minder druk hoefden te maken van de veelheid brainstorm ideeën naar tekst. De eerste versie, want dat kon gebeuren. Maar vervolgens heb je dus een boek. Je hebt een structuur erin. Je hebt een eerste versie. En vervolgens vraag je af, wat zijn we nou vergeten? Nou, wat je normaal gesproken doet, dan heb je een aantal reviewers, een paar mensen in het veld die je kent, experts, et cetera, die geven dat stuk en dan is het maar net, is het in hun expertise en dat is niet meer. Dus wat je doet, wat ik in ieder geval heb gedaan, je geeft ChatGPT, je koopt even voor het mooiste, duurste taalmodel, in dit geval Fable, koop je even een paar van die punten en je zegt van, doe nou eens een goed literatuuronderzoek, niet alleen in boeken, in wetenschappelijke literatuur, maar ook in grey literatuur, blogs, et cetera. Veel gelezen. Dus we willen niet, laat maar zeggen, in de krochten van de ideeën. We willen wel een beetje in de algemeen gedeelde opinie. En over het onderwerp AI, adoptie en transformatie. Maak dan eens een hiërarchie van hoofdthema's en subthema's. Waarbij degenen die het meest genoemd worden, krijgen meer prioriteit dan degenen die minder worden gemaakt. Nou, dan komt er na 4 uur werken een Excel-sheet uit. Als wetenschapper lik je je vingers erbij af. Zelfde methode van onderzoek heeft hij nog helemaal uit zichzelf een tapje aan toegevoegd. Hoe hij dat gedaan heeft. Alles is traceerbaar. Iedere link is klikbaar. Het is allemaal na te kijken. Het woord hallucineren past daar niet meer bij. Hè? Dat is dus verleden tijd. Dus en vervolgens zeg je nou, dank je wel. Leuk die Excel met wat het allemaal is. Dit onderwerp. Heb ik toevallig een manuscriptje geschreven. Wat daarover gaat. Doe eens even een assessment.
0: Ja, wat vind je dan eigenlijk van ten opzichte van alle kennis die je hebt verzameld?
2: In welke mate dekken wij die hoofdthema's af en subthema's? Waar zitten onze blinde vlekken? Waar is het te verspreid? Wat zijn de low-hanging fruits om dat stuk te verbeteren? Nou, dan is die weer 3-4 uur aan het knarsen.
0: Ja.
2: En vervolgens komt daar iets uit dat ik denk van ja... En natuurlijk ga je dat niet letterlijk doen. Maar van de 12 aanbevelingen waren er 8 dat ik zei... Au, au. Nou ja, dat duw je sowieso. Zaten er 2 dat je zegt van... Ah, dat is buiten scope, maar wel bijzonder. Daar moeten we dus ook iets mee. En de andere twee zeggen, oh ja, ik snap wat daar gezegd wordt, maar dat zie ik iets anders en dat gaan we op deze manier oplossen. Ja, fantastisch.
0: Ja.
2: Zonder om het niet te doen. En dat literatuuronderzoek, dat doe je zelf niet. Want daar ben je gewoon maanden mee bezig. En dan ga je door. Dus in die zin heb je een soort Einstein in de kelder zitten. Die je erbij haalt wanneer jij wil.
0: Ja, maar je moet er nog wel.
2: Jouw boek.
0: Je moet er wel kristalhelder zijn wat je vraagt.
2: Tuurlijk. En dat moet je leren. En dat moet je leren. Je kan ook zeggen, schrijf mij een boek over AI-adoptie en transformatie. Graag 52.000 woorden.
0: Ja.
2: Dan komt er ook iets uit.
0: Ja. Ja, en daar wordt niemand blij.
2: Workslop noemen ze dat volgens mij tegenwoordig.
0: Ja, nee, daar kunnen we wel een hele uitzending over maken.
2: Nee, dus dat is denk ik de kracht. Zodra je door hebt waar jij van bent, waar je kracht zit, waar je goed in bent, waar die AI's slecht in zijn, ja, dan kan je gewoon veel beter functioneren. Maar dat betekent wel dat je loskomt van je ego, dat je vakmanschap misschien terzijde.
0: En ik vind de tip heel mooi, hè, dat je zegt, als bestuurder moet je snappen hoe het voelt om iets wat van jou is, je vakmanschap is, van je persoonlijkheid past. Als je dat los moet laten, omdat de AI dat slimmer en beter kan. Laatste vraag aan jou, Rini. Want we zijn alweer aan het einde beland.
2: Ja, gooi er een kwartje in, hè?
0: Ja, het is een heel interessant onderwerp. Dus dat is helemaal prima. Ik ben wel blij met dit soort gasten. Morgen kan die leidinggevende bestuurder, die kan morgen, heeft die tijd om een half uurtje aan AI te besteden. Ja.
2: Nou, die moeten dag en na een presentatie geven. Een town hall meeting of een strategiedocument opleveren. Die moet een agenda maken voor de Raad van Commissarissen. Of die moet een strategierevisie of een kwartaalrapportage maken. Doe het niet zelf. Doe het met die AI. Laat die de eerste versie maken en pas hem daarna aan. Zet wel je naam erop.
0: Ja.
2: Dus jij staat ter discussie. Jij wordt beoordeeld.
0: Ja, maar je zegt dat. Daardoor kom je erachter waar de kracht zit. Wat het betekent dat die taak waarvan jij dacht van, ja, dat kan ik. Want ik ben de bestuurder en ben niet voor niks gekomen waar ik gekomen ben. Dat je gedeeltelijk overbodig bent.
2: Ja. Ja.
0: En dat je tijd weer ergens anders aan kan besteden.
2: Ja,
0: en
2: dat je dan misschien als bestuurder in jouw rol in die organisatie zelf de kalkoen bent voor het kerstdiner. En hoe dat voelt.
0: Ja, god, dat we helemaal geen bestuurder meer nodig hebben. Dat zal het zijn.
2: Ja, jawel, alleen niet weer die 80-20, die 90-10.
0: Ja. Ik vond het bijzonder fijn dat je er was.
2: Dankjewel.
0: Zelingen hoorde je. Als jij denkt van jeetje, maar hij heeft allemaal slimme dingen gezegd in deze aflevering. Ik zit in de auto. Waar kan ik dat vinden? Nou, dan kijk je op peoplepower.radio. Daar vind je niet alleen een uitgebreid artikel over deze aflevering, geschreven door AI natuurlijk, want dat doe ik natuurlijk allemaal niet zelf meer. Maar je vindt ook AI Power. Dus als je nog vragen hebt aan Rini, dan kun je ook gewoon via de chatbot kun je gewoon vragen stellen aan deze aflevering. En overigens aan alle 643 andere afleveringen. Dan doe je er voordeel mee.
2: En als je dan nog vragen hebt, mag je me ook nog bellen.
0: Ja, dat kan ook altijd. Of appen, of sms'en, faxen,
2: relaxen.
0: Alle lijnen staan open. Rini, dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: Superleuk dat je er was. Volgende keer wat sneller. Volgens mij was het veel te lang geleden. En jij, dankjewel voor het luisteren. We zijn er het volgende uur weer. Dus als je live aan het luisteren bent, laat hem lekker aanstaan. En als je de podcast luistert, tot de volgende.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
3: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen, jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync bij Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
9: Je hoort het op New Business Radio. Manutan,
10: Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
11: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
12: Dit is New Business Radio.
11: Newsflash.
13: Het Europese mobiliteitsplatform DKV Mobility haalt een ervaren techbestuurder binnen. Ronen Benchetried wordt de nieuwe Chief Technology Officer. Hij gaat zich bezighouden met de technologie achter het bedrijf en de verdere digitalisering. Benchetried loopt al ruim 30 jaar mee in de techwereld en was hiervoor technisch directeur bij betaalplatform MangoPay. Op zijn cv staan daarnaast bedrijven als Bumble, Zopa en PokerStars. DKV Mobility investeert de laatste tijd nadrukkelijk in technologie, data en kunstmatige intelligentie. Zo opende het bedrijf in juni een nieuwe tech-up in Porto en werd een maand later ook een nieuwe directeur voor data en AI aangesteld.
14: App de top. Paul van Riessen interviewt een uur lang een CEO.

0: 12 en 1 op New Business Radio. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Welkom bij Insured and Inspired. De plek waar verzekeringen en ondernemerschap samenkomen. Ron Lemmens en Ilse Bosland nemen je mee in praktijkvoorbeelden, deskundige inzichten en antwoorden op de vraag: wat als het misgaat? Insured and Inspired op New Business Radio.
1: Ja, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Insured and Inspired. En vandaag staat letselschade centraal. Dat is overigens niet het enige. In ieder geval om daarover te beginnen. Bas Dumee is hier in de studio van Flikt. Met kantoren in Capelle aan de IJssel, Assen en sinds kort ook in Zeewolde. En daar is dan verantwoordelijk voor Chip Ridder van Ridder Letselschade. En verder, dat is wel heel leuk, Ilse. Jij bent er natuurlijk ook bij.
2: Zeker ben altijd. Ik er weer bij.
1: Zonder jou zou ik het niet kunnen. jij gaat op reportage.
2: Ja, dat klopt. Dat is ook weer nieuw, maar wel heel erg leuk. Ja, dat gaan we zeker doen.
1: Ja, wat ga je doen?
2: Ik ga een klant van mij interviewen over de evenementenverzekering.
1: Kijk, nou, je moet nog niet vertellen hoe het geweest was, maar dat komt dan later uiteraard wel.
0: Tijd voor Polis Praat.
1: Polis Praat. Ilse, wat heb je meegenomen voor deze week?
2: Nou, ik dacht, ik doe even lekker wat cijfertjes. Altijd leuk om even wat cijfers erin te gooien. En ondernemers denken vaak dat ze hun risico's wel scherp hebben. Maar in de praktijk valt dat toch een beetje tegen. Ja. En als we het dan hebben over de arbeidsongeschiktheidsverzekering. 70% van de ZZP'ers heeft er geen één.
1: Nee, ik was pas geleden op de dag van de ZZP'er.
2: Oh ja.
1: Maakte natuurlijk ook een programma over ZZP'ers.
2: Ja.
1: En dat is inderdaad wel een hoog aantal.
2: Dat is zeker hoog. En het is eigenlijk het grootste risico. Want als er iets met jou gebeurt en je bedrijf komt stil te vallen. En dan, weet je wel.
1: Dan heb je niks.
2: Nee, daarom. Dus ik schrok er eigenlijk wel een beetje van. 70%. Ik vind veel.
1: Ja, en dan heb je ook nog. Daar kun je heel lang over praten. Maar nog iets met wachttijden.
2: Ja, dat kun je natuurlijk een beetje zelf instellen. Maar daar heb je zeker mee te maken. Uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat we toch een beetje gauw hier wat aandacht aan moeten gaan besteden. Allemaal als ZZP'ers. Want we krijgen straks een nieuwe wet. Maar goed, daar kunnen we ook weer een heel ander programma over
1: Precies,
2: maken.
1: Precies, dat gaat ooit wel komen, denk ik. Dat komt vanzelf.
2: Sneller aan dan je denkt.
1: Ja, en dat wordt dit jaar wordt dan waarschijnlijk wat meer
2: duidelijk. Meer duidelijk ja, over. Klopt inderdaad.
1: Dan inzicht in risico's.
2: Ja, nou ja, bijna een kwart van de ondernemers heeft geen goed inzicht in zijn bedrijfsrisico's. En er wordt dus wel ondernomen, geïnvesteerd, we groeien, maar dan zonder echt te weten waar de klappen kunnen vallen. Dus dat is natuurlijk ook best wel shocking, want we gaan allemaal maar door en door. Maar ja, als het morgen misgaat, op wat voor vlak dan ook, hè, bedoel personeel kan uitvallen, er kan een brand uitbreken bij je bedrijfspand en dan. En daar wordt toch te weinig over nagedacht.
1: Iedere keer kom ik er toch alweer achter dat ik denk, en dat zeggen wij, benoemen we eigenlijk ook. Je moet daar eigenlijk iets voor bedenken. Hè? Je bent vaak maar bezig met de waan van de dag.
2: Ja.
1: Eigenlijk moet je iets inrichten wat je één keer per maand zou kunnen doen. Of één keer per jaar. Dat je gewoon zegt van we gaan 1 of 2 dagen alles doen wat we normaal gesproken niet doen. Mm-hmm. Even uit het bedrijf en aan dit soort dingen denken.
2: Ja, kijk.
1: Ik kom bijna aan niet 1 keer per jaar, maar misschien wel iedere maand 1 dag.
2: Nou ja,
1: en dan
2: kijk,
1: niet alleen voor verzekeringen.
2: Precies. Maar ik denk, nou ja, als ik dan naar mezelf kijk, dat er echt wel voor ons als adviseurs daar gewoon een grote rol weggelegd. Wij moeten natuurlijk gewoon bij events, zeg maar, wel zijn. Hè? Als de klant personeel erbij krijgt of een ander pand gaat kopen, dan moeten we er gewoon staan. En dan moeten we die verzekeringen doornemen. Alleen ik weet dus niet, stel jij bent klant bij mij, ik weet niet dat jij morgen een pand gaat kopen bijvoorbeeld. Dus dat moet je wel melden aan mij.
1: Dus zeg je dan eigenlijk dat dat toch onderdeel is van jouw takenpakket?
2: Nou ja, kijk, als ondernemer moet je je wel bewust zijn dat een aankoop of personeel in dienst nemen, dat natuurlijk meer risico's met zich meebrengt. En daar gaat het eigenlijk al
1: mis. Ja, kijk even naar mezelf. Ik kan me herinneren dat ik natuurlijk benaderd ben door een partij en die zei, zullen we weer eens even om tafel? En dat ik dan denk, ik heb helemaal geen tijd voor.
2: Nee, geen zin in, geen tijd. Nee, maar ja, en dan gebeurt er wat. En dan ben je onderverzekerd. Of ja, je hebt het niet goed voor elkaar. Ja, ik zie het heel veel gebeuren natuurlijk.
1: Ja, maar, eigenlijk constant.
2: Ja, je moet gewoon up-to-date.
1: Hoe overtuig je ze dan? Dat ze toch even die afspraak in.
2: Nou ja, kijk, ik probeer natuurlijk wel in beeld te blijven als adviseur voor mijn portefeuille. Maar ja, ik zeg tegen mijn klanten wel altijd, als er wat speelt, dan moet je me bellen of appen. En dan gaan we het regelen. Maar ja, kijk, daarom zeg ik kan niet weten dat een ondernemer morgen beslist om een bedrijfspand te kopen. Dus dat zal dan toch echt vanuit die ondernemer moeten komen naar mij. voordat ik daar actie op kan ondernemen.
1: Ja, interessant.
2: Dus het is heel lastig. Het blijft heel lastig. Ja. En ik probeer in beeld te blijven voor mijn klanten. Nieuwsbrief, socials, weet je wel. Dus dan hoop je dat ze dan, als ik weer voorbij kom op die socials, dat ze denken, oh ja, ik moet er even bellen. Nou, gelukkig gebeurt dat heel veel. Maar ja.
1: Moet trouwens denken over iets, hè. Dus ook iets pas geleden waren er heel veel branden overal in Nederland, militaire terreinen.
2: Ja.
1: Werden complete wegen afgesloten.
2: Ja.
1: Dat kan je als ondernemer natuurlijk heel veel geld kosten, omdat je bepaalde zaken niet kan uitvoeren.
2: Ja.
1: Zijn daar ook verzekeringen voor?
2: Dan denk ik aan de bedrijfsschadeverzekering. Dat we daar wellicht wel iets mee kunnen. Maar dat is wel heel specifiek hoor, wat je nu zegt.
1: Ja, nou is het leuk om uit te zoeken misschien een keer. Goed, en dan hebben we nog letselschade.
2: Letselschade. En als we kijken inderdaad naar letselschade, dan is dat vaak een van de grootste financiële risico's binnen een bedrijf. Het gaat namelijk niet alleen om de medische kosten, maar ook om loondoorbetaling, aansprakelijkheid, juridische kosten en langdurig inkomensverlies. En ja, wanneer wordt letselschade voor een ondernemer echt een financieel probleem? Dat is dan natuurlijk de vraag. Dus, ja. Maar we zitten hier met twee heren van Flikt. Dus ik denk dat zij dit zometeen prima kunnen toelichten.
1: Zullen we gaan beginnen?
2: Ja, leuk.
1: Ja, inderdaad. Gasten van vandaag. In het begin van het programma hoorde je het al. We hebben te gast Flikt met kantoor in Capelle aan de IJssel. Als landelijk actief. Meer dan 100 mensen in dienst. En Bas Dumé is hier. En sinds kort ook Chip Ridder. Hij is van Ridder Letselschade. En onderdeel van Flikt. Hoe dat zit gaan we zo meteen ook horen. Want inmiddels ook een kantoor in Zeewolde. Bas en Chip, van harte welkom beiden.
3: Dank je. Ja, dank.
1: Ja, laten we even beginnen met jou, Bas. Want Flikt Letselschade, jullie zijn een heel specialistisch kantoor, kun je zeggen, toch?
3: Ja, absoluut. We hebben in de branche natuurlijk heel veel letselschadekantoren, zeker aan de belangenbehartigingskant. Dat is waar wij actief zijn. Dus wij staan slachtoffers bij die letselschade hebben opgelopen. Maar we doen veel meer dan dat. We doen ook zaken in het buitenland. Dus als letselschade in het buitenland is opgelopen. Maar ook om even aan te haken bij de ondernemers. Ook die staan we bij. Dus niet alleen de particulieren zelf. Maar ook bedrijven die een werknemer hebben die letselschade hebben opgelopen. Of ondernemers, ZZP'ers die dus zelf uitgeschakeld zijn door letsel.
1: Dan vragen we toch even aan jou, Ilse, ook. Want dit is voor mij nieuw. Mm-hmm. Dat zeg ik op voorhand. Ik heb een, zeg maar, een verzekering lopen als particulier, zakelijk. Maar letselschadeverzekering, ja, ik weet niet beter dan dat het gewoon in het pakket erbij zit. Hoe zit dat?
2: Dat is niet het geval. Nee, absoluut niet. En daarom ben ik ook zo blij dat jullie er vandaag zijn. Want er is gewoon echt heel veel onwetendheid over letselschade. Je moet je voorstellen dat je betrokken bent bij een ongeval. Ik heb het een tijdje geleden meegemaakt. Nou, niet zelf dat ongeval, maar wel iemand die dat heeft gehad. En ik stond op het schoolplein en hij vertelde tegen mij, joh, ik heb last van mijn nek en ik ben aangereden door een auto. En toen zei ik, joh, heb je dan wel een letselschadebureau in de armen genomen? Toen zei hij, een letselschadebureau? Wat is dat? Ik zeg, nou ja, weet je, jij bent nu aangereden, je hebt nu een beetje last van je nek, maar wie weet wat daar nog meer voor ellende uitkomt. Misschien is het goed om eens te schakelen met deze partij. Omdat je uiteindelijk wellicht voor kosten komt te staan. Die als gevolg zijn van dat ongeluk.
1: We gaan bij mij van alle andere radertjes in mijn hoofd. Ik herken het. Dus ja. Misschien om praktisch te maken. Op mijn 14 heb ik ooit een whiplash gekregen.
2: Oké.
1: Okay. Heb daar heel veel last van gehad. Jarenlang. Had ik achteraf misschien dan een letselschadebureau? Ja, als 14-jarige denk je niet aan. Maar had ik die in de arm moeten nemen?
2: Nou ja, ik weet niet hoe dat is gekomen natuurlijk destijds. Maar ik zou dat zeker...
1: Niet door mij toe doen.
2: Nee, dat begrijp ik. Maar dat had zeker gekund.
1: Ja, want en dan word je gecompenseerd?
2: Je moet natuurlijk naar de fysio. Je hebt allerlei... en er kan nog meer uitkomen uit zo'n aanrijding of iets wat er dan gebeurt. Hè. Dat weten we op voorhand niet. Dus dan is het wel zaak dat je contact opneemt met een letselschadebureau. En dat weten heel veel mensen niet. Maar je bent daar dus niet voor verzekerd binnen jouw eigen... We hebben natuurlijk een zorgverzekering. Hè. Dus als er wat gebeurt, dan komt dat wel goed. Alleen als het niet jouw schuld is. Of zeg ik nu hele rare dingen, anders moeten jullie me bijvallen.
1: Ja, want hoe zit dat in de verzekeringswereld?
4: Ja, in de verzekeringswereld. Je hebt natuurlijk de schadeverzekeringen zittenden. Hè. Die
2: ja, oké. Okay.
4: Wel, ja. Zeg maar, als je zelf als bestuurder tegen een boom rijdt en je mist een been, dan kun je bij je schadeverzekeringen zitten. Dan kun je aankloppen.
2: Ja, dat ben ik met je eens. Maar ik dacht even uit, als iemand anders het heeft gedaan, dan... Zijn jullie er?
4: Ja, dan zijn wij er. Dan moeten we vindbaar zijn,
2: ja,
4: zeg
2: precies.
4: Maar. En ja, de meeste particulieren, de meeste mensen die zoeken, die kennen wel het woord smarte geld en letselschadeadvocaat. Maar dan houdt het eigenlijk op. Je weet ook niet het verschil tussen een advocaat en een bureau. En wat hoe zit het met de kosten? Dat zijn vaak de vragen die
1: we... Nou, laten we daarmee beginnen. Zijn we altijd in een schuur gaan? Ja. Want volgens mij is dat het eerste wat in je opkomt. Dat je denkt, ja, dat die partij die komt niet voor niks. Die gaat niet voor niks mij ondersteunen. Ik ben niet verzekerd daarvoor.
4: Nee.
1: Hoe zit dat? Hoe verdienen jullie geld?
4: Ja, wij verdienen ons geld door bij de verzekeraar aan te kloppen voor de vergoeding van onze kosten. En een verzekeraar is verplicht om dat ook te betalen. Tenminste, de redelijke kosten. En ik kan je verzekeren, er wordt heel wat afgediscussieerd over wat nou redelijk is.
2: Ja.
4: Maar wij belasten onze cliënten niet door met onze kosten. Dus het is voor de cliënt gratis rechtshulp. En ze kunnen ook altijd bij ons aankloppen voor advies. Ik bedoel, de meter gaat bij ons gewoon niet lopen. Althans niet voor degene die bij ons...
1: Maar wel voor de verzekeraars.
4: Maar wel voor de verzekeraars.
1: Precies. Dus, maar zij weten jullie te vinden dan ook. Hoe zit die relatie in elkaar?
4: Nou, die relatie die kan zeer divers zijn. We maken gebruik van internet, Google, tegenwoordig AI. Maar we maken ook nadrukkelijk gebruik van een net van assurantie tussenpersonen. Waarmee we een relatie opbouwen die ons weten te vinden als een klant bij hen aanklopt. Omdat ze een ongeval hebben gehad of een vraag hebben over letselschade.
2: Ja.
4: En dan weet men ons te vinden.
1: Even een zijstapje. Bas en Chip alle twee. Want Ridder letselschade. Ja. Dat is even voor de duidelijkheid. Hoe zit dat dan precies met elkaar?
4: Nou, wij zijn 20 jaar geleden begonnen met de Ridder letselschade. Mijn vrouw en ik. En we hebben ons bedrijf verkocht aan Flikt. In 2025. Dat is in het kort het verhaal.
1: Ah, nou. En wist niet dat het zo kort kon.
4: Ja, nou ja.
3: Ja, en zo worden wij als Flikt zijnde alleen nog maar groter.
1: Ja.
3: Wij proberen echt in het hele land mensen te kunnen helpen. En hoe meer mensen wij kunnen helpen, hoe beter. Dus we zijn blij dat we Chip en zijn bedrijf hebben kunnen toevoegen. En zo zijn we steeds met kleine stapjes aan het maken om te groeien.
1: Is dat overigens uniek in Nederland? Zo'n partij als jullie zijn?
3: Ik denk het wel. Er zijn ook wel wat andere partijen die in een ander samenwerkingsverband ook wel door het land gevestigd zijn. Maar zo groot als wij zijn er niet veel. En wij hebben verschillende afdelingen, verschillende specialismen daarin. Bijvoorbeeld de zwaardere letselschades. Daar moet echt een expert zeg maar op met veel ervaring. En die wonen ook door het hele land. Die bezoeken de slachtoffers thuis. En zo bieden we als redelijk groot kantoor, toch persoonlijke aandacht aan die slachtoffers. En dat is eigenlijk het belangrijkst.
1: Wat is overigens BGK? Ik zie hier een afkorting op een papiertje staan. Ja, ik ben wel benieuwd wat
4: dat is. Dat zijn de kosten. Daar hebben we
1: dat zijn de kosten.
4: De zogenaamde buitengerechtelijke kosten.
1: Okay,
4: dat zijn bron van discussie en veel ellende.
1: Ja, we gaan het een en ander ontcijferen vandaag. Dat heb ik me voorgenomen.
3: Ja, we hebben veel vakjargon natuurlijk. Ja. BGK zijn inderdaad de juridische kosten. En misschien ook nog even goed om net, Chip zei ook wel van, dat halen we bij de verzekeraars. Maar misschien ook wel goed om te zeggen dat we dat halen bij de verzekeraars van de veroorzakers van de letselschade.
1: Ja, precies.
3: Dus dat zijn niet je eigen verzekeraar. Want daar begint het natuurlijk bij. Je wordt aangereden door iemand. En dan ga je vaak, weet je niet wat je moet doen.
1: Nee.
3: En wacht je maar af.
1: Hoe zit dan de relatie, zeg maar? Want ik kan me ook voorstellen dat soms daar rechtshulpbijstand bij komt. Verzekering.
2: Ja,
3: dat kan.
2: Dat kan. Maar ja, wat er vaak gebeurt is dat wij natuurlijk als adviseurs horen dat er een ongeval is geweest.
1: Meestal bellen
2: klanten natuurlijk wel. Om te vragen van joh, kan ik nog iets of wat dan ook. Maar ja, als je dan met letselschade komt, dan hebben ze geen idee, zeg maar. Dus daarom vond ik het heel belangrijk dat zij hier vandaag zijn om daar wat extra aandacht aan te besteden sowieso.
1: Zullen we gewoon een praktisch voorbeeld doen? Letselschade, het klinkt heel zwaar. Dat is het soms ook wel natuurlijk. Want er kan echt wat gebeuren. Je kan een enorm ongeluk krijgen waardoor je gewoon soms bijvoorbeeld niet meer kan lopen. In het ergste geval, dwarslezing.
4: Ja, ik heb een jaar of 5 geleden een zaak behandeld van een aanrijding. Ernstige aanrijding. Een jongen heeft een volledige dwarslezing. Daar hebben we een heel huis voor gebouwd.
2: Oh.
4: Zijn vriendin is erbij overleden overigens. Maar dat zijn echt wel de zaken waar de verzekerde som ook wordt overschreden. Hè? Dus kom je boven de 6,2 miljoen uit. Maar het merendeel is, je had het over whiplash. Dat is ook wel gelijk weer een van de vormen waar heel veel discussie over is. Omdat de dokters niks vinden, maar jij wel klachten hebt.
1: Ja, dat zeg ik helemaal.
4: En dan zegt die verzekeraar, ja, de dokter vindt niks. De klachten die zijn tijdelijk.
1: Nee, ik ken het. Mijn vader zei altijd, je moet je huiswerk beter doen.
2: Oh.
1: Ja. Ja, bijvoorbeeld. Maar, ja. Maar de huisarts snapt het ook niet.
4: Nee. Dus nee, maar het is ook niet meer medisch op een gegeven moment. Hè. Het wordt een heel juridisch verhaal, juridisch steekspel. We hebben het wel eens gehad over licht letsel, zwaar letsel. Ja, wat is nou licht en zwaar letsel? Dat is niet altijd een gebroken been, is niet altijd zwaar letsel. Want het is eigenlijk recht uit, recht aan. Maar zo'n whiplash verhaal van mensen die toch, ZZP'er met een whiplash, die zit thuis, die heeft klachten, die kan niet werken. Alleen hij kan het medisch niet bewijzen.
1: Nee.
4: Nou, dan moet je een heel juridisch stappenplan eigenlijk afwerken.
1: Ja, want hoe kan jij bewijzen? Want het bedoelt dan, dat is dan heel praktisch in dit geval dichtbij. Ja. Eerste half jaar wist ik aan het einde van de dag niet meer wat ik gedaan had. Mijn geheugen was weg.
4: Ja, hoe kan je het bewijzen?
1: Hoe kan je dat bewijzen? Dus ja, daarom het voorbeeld. Hè, ja. Mijn vader zei, je moet beter je best doen. Maar dat had daarmee te maken, omdat er zo weinig over bekend is. Dus ik kan me ook voorstellen dat in het geval van een ZZP'er, dat je dus ook, je mist heel veel omzet.
4: Ja.
1: Ja, waar kun je dan terecht? Kun je dan bij jullie terecht?
4: Ja, zeker.
1: Wat is ons jullie weten dus, maar jullie weten dus dat dit soort situaties voor kunnen komen.
4: Ja, dit soort niet meer aantoonbaar is. Komt heel veel voor. Ja. Hè, want die achterop aanrijdingen, dat is denk ik wel zo'n beetje de belangrijkste, Bas, toch? Vorm van aanrijding. En dan hebben we altijd die discussie eigenlijk. En wij weten wel welke stappen we moeten zetten en welke dingen we moeten doen. En wat we onze cliënten kunnen adviseren om te doen. Je moet in ieder geval wel je medisch verhaal kunnen documenteren. Dus als je in die 6 maanden nooit een dokter hebt gezien, ja, dan hebben we wel een lastig verhaal. Dus je moet wel zorgen dat je naar je huisarts of met de ambulance mee naar het ziekenhuis, laat je onderzoeken, laat je klachten vastleggen. Want als je dat niet doet, ja, dan stokt het.
1: Is dat ook de bewuste reden dat jullie ervoor kiezen dus om altijd huisbezoeken te doen?
4: Nou, huisbezoeken doen we om mensen in hun, zal ik maar zeggen, natuurlijke habitat te ontmoeten. En het keukentafelgesprek gewoon met de mensen thuis op een rustige manier. Dat is voor mensen beter dan dat ze naar een kantoor moeten komen. Vinden ze toch weer ingewikkeld. Bovendien, ja, we bieden dat als extra service aan. Maar als iemand zegt, ja, ik kan mijn tuin niet meer onderhouden, want ik heb mijn enkel gebroken. Dan wil ik graag weten, hoe ziet die tuin eruit? Is dat een tuin die onderhoud nodig heeft of niet? Hè?
1: Ja, of heb je een kasteeltuin of een tuintje van 3x4, toch?
4: Precies, ja. Dat is, of huishoudelijke hulp of dat soort zaken. Loopt er een hond rond? Ja,
3: precies. Het is vaak nog anders dat mensen zelf niet eraan denken om dat daar iets mee te doen.
4: Nee, klopt. Ja.
3: Maar als wij dan thuis zijn en ik zie een prachtig onderhouden tuin en ik zie iemand in de kreukels, dan denk ik, maar hoe lost u dat dan op? Ja, nou, dat doet de buurman voor mij. Ik zeg, betaalt u die dan? Nee, dat doet hij heel omdat ik hem, ja, omdat hij mij graag helpt. Maar wij kunnen in de letselschade, kan je daar gewoon een vergoeding voor claimen. En dan kan je bijvoorbeeld die buurman iets geven of whatever. Maar je moet dan ter plaatse dus kijken van, nou, waar loopt dit slachtoffer tegenaan? Hoe zit dat huishouden eruit? Wie doet hier wie zorgt dat alles er zo netjes uitziet?
1: Maar dat vraag ik me ook af. Het is dus eigenlijk ook best fraudegevoelig.
4: Ja, zeker met AI krijgen we af en toe bonnen waarvan ik denk, oké, die moet ik eens figuurlijk tegen het licht houden. Klopt dat wel? Is die bon wel echt, is het geld echt besteed aan die mooie jas of die mooie schoenen? En fraudegevoelig. Ja, we gaan natuurlijk zorgen dat we een claim indienen waar we zelf ook achter staan. Het is niet zo dat we een kerstboom optuigen omdat de cliënt zegt dat hij dat wil claimen. We hebben natuurlijk zelf ons eigen beoordelingskader om na te kijken of we dat gaan indienen of niet. Maar fraude. Aanrijdingen die niet gebeurd zijn of die in scène zijn gezet. Ja.
2: Echt? Gebeurt dat?
4: Ja, zeker. Ja, ja, ja.
2: Ja, bizar. Ja, vind ik dan weer zo.
4: Ja, zeker. Wat? Nou ja, elke verzekeraar heeft natuurlijk zijn eigen onderzoeksdienst die gewoon ook zaken en computers uitleest van auto's, hè? Zeker de nieuwe auto's. Ja, die kunnen worden uitgelezen.
1: Dus jullie hebben ook jullie eigen inspector gadget?
4: Nou, als je het zo wil zeggen, ja.
2: Maar zo zie je dus dat er wel meer bij komt kijken. Ik bedoel, dat jij net zegt van die buurman die je wellicht iets kan geven daarvoor, weet je wel. Dat weet ik ook, dat wist ik ook niet hoor.
3: Nee, maar zelfs je eigen partner.
2: Ja.
3: Als jou de huishoudelijke taken verschuiven en eigenlijk alles op de partner terechtkomt, dan ga je niet ervan uit dat je dat daar iets mee kan qua schadevergoeding. Nee. Want je betaalt niemand geld.
2: Nee.
3: Maar gelukkig.

0: misschien beter voor deze situatie als de partner alles doet, maar daardoor zelf minder kan werken bijvoorbeeld, of nou ja, andere gevolgen, kan je aan die verzekeraar vragen van, is het niet beter om je betaalde hulp in te gaan schakelen? En willen jullie dat vergoeden? Of gaan jullie iemand inschakelen? Want dat is tegenwoordig ook gelukkig wel de ontwikkeling in de letselschadebranche, is dat er niet alleen maar wordt gedacht aan geld als oplossing, maar ook aan hulp in natura bijvoorbeeld.
1: Ja. Herstelgerichte. Ja.
0: Ja, herstelgerichte dienstverlening. Zo van, waar heeft het slachtoffer nou echt behoefte aan? Is dat hulp? Of is dat geld om die hulp zelf te regelen? Ja. Dat kan allebei.
1: Mag ik daar nog even wat over zeggen? Die ondernemers die zeg maar bijvoorbeeld een vennootschap onder firma hebben. Man,
2: zeker,
1: vrouw.
2: Ja.
1: Tip van Chip. Zorg dat je een vennootschapscontract hebt. Waarin een arbeidsongeschiktheidsclausule is opgenomen.
3: Ja, inderdaad.
1: Want als de een namelijk werkt en de ander blijft achter een geranium zitten. Maar krijgt wel maandelijks een bedrag uit de onderneming. Dan kun je dus afvragen. Ja, wat is nou de schade? Want de vennoot heeft geen vorderingsrecht. En de vennootschap onder firma ook niet. Dus je moet daar wel een goed contract hebben. Dus
3: goeie tip.
1: Regel het.
3: Ja, zeker. Ja. Jij geeft aan, hè, huishoudelijke hulp, dingen die geregeld worden. Is dat tot in lengte van dagen of stopt dat na zoveel jaar? Want ik kan me voorstellen dat je iets kan overhouden aan een ongeval. Precies. Waar je de rest van je leven mee verder moet.
0: Ja.
3: Tot wanneer krijg je bijstand van letselschade?
0: Nou ja, in principe wordt zo'n letselschadezaak eigenlijk gevolgd tot er een medische eindsituatie is. Hè? Mm-hmm. Dus dat iemand zo goed als mogelijk hersteld is. En dan kan het zijn dat er blijvende gevolgen overblijven. Ja. Waar iemand dus de rest van het leven mee moet dealen. Nou, dan gaan we kijken van dat we dat naar de toekomst gaan uitrekenen en vergoeden. Het is voor slachtoffers niet fijn om de rest van het leven aan een letselschadezaak vast te zitten. Nee. Dus dat wordt meestal gedaan.
3: Ja.
2: Wordt er informatie ingewonnen ook bij de medische kant van het verhaal?
0: Absoluut. Dat komt wat je net zei van hoe gaan we dat bewijzen? Dan ga je een medisch adviseur inschakelen die al de behandelende artsen en therapeuten gaat aanschrijven voor informatie.
3: Maar dit is dus geen arbeidsongeschiktheidsverzekering en geen zorgverzekering, even voor de duidelijkheid. Hè?
0: Nee.
3: Dit gaat om letselschade.
2: Precies.
3: Het is echt totaal iets anders.
2: Nee, het is iets wat door
3: mensen nu horen, als ik wat heb, dan krijg ik wellicht vanuit letselschade. Maar dat is geen arbeidsongeschiktheid.
0: Nee, je gaat altijd eerst kijken van nou, welke verzekeringen heb ik zelf?
3: Ja.
0: En kan ik daaruit vergoedingen halen? Maar als je aangereden bent door iemand anders, hè, die daarvoor aansprakelijk is, ja, dan kan de rest zeg maar daarop geclaimd worden. En daar gaan wij naar kijken als letselschadespecialisten van oké, wat is die rest en waar kunnen we het halen?
2: Dan even het proces, hè, want moeten jullie dan weer terug naar de verzekeraar om eigenlijk jullie plan van aanpak als het ware, hè, hoe jullie het gaan compenseren of in ieder geval de persoon in kwestie gaan helpen, weer voorstellen, is dit oké, dit gaat het kosten en moet je dan een akkoord krijgen van een verzekeraar?
1: Nou, kijk, het mooiste is als je het samen doet. Als je samen met de verzekeraar optrekt. Als je zeg maar het harmoniemodel allebei hebt. Hè, maar vaak sta je toch wel een beetje tegenover elkaar. Want de een moet betalen en de ander komt halen. Hè,
2: dan kan ik me ook voorstellen dat het weer heel erg afhankelijk is van met welke verzekeraar je te maken hebt.
1: Absoluut. Er zijn hele fijne verzekeraars om mee samen te werken. En er zijn hele nare verzekeraars om tegen te werken.
2: Ja, dan kan ik natuurlijk de vraag stellen, kan je er één noemen? Ja,
1: nou, dat lijkt me niet handig. Nee.
2: Dat wist ik al. Dat wist ik al. Gaan we ook niet doen. Maar goed, in ieder geval, dit is een beetje hoe het werkt. Kun je nog meer voorbeelden noemen van situaties die eigenlijk heel veel voorkomen, maar gewoon wat in de algemene publieke opinie niet bekend is?
3: Ik ben eigenlijk stiekem wel een beetje benieuwd naar als iemand iets overkomt en hij is in dienst. Want er luisteren ondernemers. Dan denk ik, als zoiets gebeurt met jou personeelslid die voor langere tijd uit de running is.
0: Ja.
3: Dan ben ik wel eens benieuwd hoe dat plaatje eruit ziet, zeg maar, voor.
0: Nou ja, dat eigenlijk heb je als werkgever van het slachtoffer, heb je ook een eigen recht om je schade te verhalen op de veroorzaker van die schade.
3: Mm-hmm.
0: Dus als werkgever kan je namelijk ook aankloppen bij die tegenpartij, dienstverzekeraar, en zeggen van ik wil de schade vergoed krijgen. Nou, wettelijk gezien is dat beperkt tot de netto loonschade die het slachtoffer eigenlijk leidt. Hè? Dus de werknemer die heeft een bepaald netto inkomen. En de gedurende periode dat hij niet kan werken, vormt dat de schade die je kan indienen bij de tegenpartij.
3: Maar er is waarschijnlijk, als de ondernemer het goed geregeld heeft voor zijn personeel, ook nog een verzuimverzekering. Zit daar

0: daar dan nog een overlap? Of?
1: Nou ja, alles wat een andere verzekering betaalt kun je niet claimen.
0: Nee, precies.
1: Je kunt schade maar één keer claimen. Dus als er een verzuimverzekering is met bijvoorbeeld een wachttijd van 6 weken. Ja, dan gaat je schade pas na 6 ja. weken lopen. Je kunt daarnaast ook nog wat andere kosten claimen. Hè. Dus als je bijvoorbeeld de werkplek moet aanpassen aan een andere stoel, een ander bureau. Of je hebt een arbodienst die je moet inschakelen om een rapport te maken. Dan kun je dat ook claimen. Maar het is wel vrij beperkt.
2: Hoe snel kunnen jullie zeg maar als het ware in actie komen? Want ook dat weer, stel je hebt dan te maken met een ZZP'er. He, op het moment dat daar iets duidelijk wordt over de situatie, al die weken daarvoor mist die omzet.
1: Nou, wij kunnen heel snel in actie komen. Alleen de verzekeraar heeft op grond van de gedragscodes 3 maanden de tijd om te bepalen of ze de aansprakelijkheid erkennen, ja of nee. Of dat ze die afwijzen. Nou, bij een ZZP'er ja, zijn 3 maanden geen omzet.
2: Ja, dus 30%, ja, precies, ja. Dus 30% van de ZZP'ers ja. heeft een AOW-verzekering. Vaak met een wachtperiode van 2 maanden. Dat kunnen ze vaak wel overbruggen. Precies. En daarna gaat het pas allemaal lopen. Dus toch wel goed om te weten dat je eigenlijk gewoon 3 maanden...
1: Nou, maximaal.
2: Moet staan.
1: Ik doe dit werk 34 jaar. En de laatste pak een beet, 5 tot 10 jaar, is onze belangrijkste taak eigenlijk het achter de broek aanzitten van verzekeraars die allemaal geen tijd hebben, waar mensen tekort zijn, waar de wachttijden oplopen. Kijk, vroeger, ja, oude lullenpraat misschien, maar ja, vroeger regelde je dat veel sneller. Dan ging je langs of dan belde je en dan kreeg je iemand.
3: Is er een vacature overschot daar?
1: Nou, er zijn gewoon te weinig goede letselschade mensen. Precies. En we wonen met z'n 18 miljoen op een postzegel. Dus er gebeurt heel veel. En we hebben er niet genoeg mensen voor om dat allemaal te behappen.
2: Vroeger in 1996 waren er nog 15 miljoen.
0: Ja.
1: Ja, nou ja, vroeger. Hè?
2: Ja.
1: Ja.
0: Maar nog even over die aansprakelijkheid. Want jij zei net iets over aansprakelijkheid moet erkend worden natuurlijk door de... Stel nou dat ze zeggen, nou, dat hebben wij niet gedaan.
1: Nou ja, wij werken als specialisten aan het bewijs. Hè? Dus wij werken met foto's, met getuigen, met politierapporten die we opvragen, met aanrijdingsformulieren, met getuigenverklaringen. En wij proberen natuurlijk dat bewijs rond te krijgen. Ja, als het niet lukt om de aansprakelijkheid erkend te krijgen. Kijk, wij zijn geen advocaten, dus we kunnen niet procederen, maar we hebben wel een netwerk van advocaten.
0: Ja.
1: Dan leggen we de zaak aan een advocaat voor en dan gaan we kijken in hoeverre er een gerechtelijke procedure de zaak kan veranderen.
0: En dat is nog steeds wat jullie allemaal voor die klant doen?
1: Ja, Het is nog steeds wat we allemaal voor die klant doen. Ja.
0: Best veel.
1: Nou ja, het komt ook wel eens voor. Ik ben nu bezig met de zaak. Dan moet ik misschien €12.000 aan honorarium afschrijven. Het is in al die jaren niet gelukt om die zaak rond te krijgen. En die man heeft ernstig letsel. We krijgen het bewijs niet rond. Nou ja, wij schrijven dat bedrag af. Ja, dat moet je niet te veel doen, want dan wordt de boekhouder zenuwachtig. Maar ja, dat
2: die snap ik niet. En dat, misschien komt het omdat ik niet in deze sector werk, maar...
1: Nou ja, wij gaan aan de slag voor een cliënt. En we geloven in zijn of haar zaak.
2: Dus jullie hebben die rond te krijgen.
1: Ja, wij hebben ons honorarium, dat loopt op. Ik declareer mijn uren. Ik ben ermee bezig. Ik schrijf brieven. We doen van alles. En na jaren en jaren, we hebben een verzoek gedaan aan de overheid. Dat heette vroeger WOP-verzoek. Nu heet het WOO-verzoek. Dus we hebben hele dikke dossiers gekregen van de overheid over verkeerslichtinstallaties. En nou ja, noem maar op.
2: Dit is iets met de wegbeheerder.
1: Ja, dus wegbeheerder. Klopt. En we krijgen hem niet rond. Ja, de politie heeft niet gedaan wat ze moesten doen. Het bewijs is er gewoon niet. Dus nou ja, na 5 of 6 jaar. Die man zit nu in een instelling. Krijgt het gewoon niet.
2: Dat lijkt me ook erg moeilijk. Want jullie helpen mensen echt gewoon letterlijk uit de brand.
1: Ja.
2: En op het moment dat je een 0 op request krijgt. En je weet gewoon hier klopt iets niet. Ja, dan moet je op een bepaald moment misschien ook wel voor jezelf een zakelijke streep trekken.
1: Ja, dat klopt. We doen bijvoorbeeld weinig tot geen medische aansprakelijkheidszaken meer. Omdat dat helemaal, ik vind het zelf het leukste om te doen. Maar ja, de boekhouder wordt er helemaal niet vrolijk van. Want daar moeten we zoveel afschrijven. En dan moet je eerst ook kosten maken van medisch advies. Voordat je überhaupt weet, heb ik een zaak of niet. Nou, dat is gewoon lastig.
2: Bas, herken je dit verhaal ook?
3: Ja, zeker. Kijk, we krijgen natuurlijk heel veel nieuwe zaken tot ons. Maar wij gaan in eerste instantie kijken, van is een zaak wel haalbaar? En dat is niet alleen voor onszelf, van gaan wij onze kosten wel verhalen, maar ook voor het slachtoffer. Mm-hmm. Om te laten weten van heb je wel een zaak? Want soms is dat ook gewoon de vraag van het slachtoffer, van kan ik hier iets mee?
0: Ja.
3: En dan kunnen we beter eerlijk en transparant zeggen van nou, dit gaat hem niet worden of het wordt heel moeilijk. En daar moeten we daar een zakelijke afweging met elkaar maken. Maar dat eerlijke verhaal is wel belangrijk.
0: Lijkt me best lastig om van tevoren al te kunnen zeggen, we kunnen wel iets voor je doen of niet iets voor je doen. Dat is best moeilijk.
3: Ja,
0: helemaal
3: nou ja,
0: als iemand redelijk in de kreukels ligt.
3: Zeker.
0: Zou dat is natuurlijk
1: we vaak wel wat verder. Hè?
0: Ja.
1: Echt ernstig letsel, dan proberen we alles uit de kast te halen.
0: Ja.
3: Dat is inderdaad soms een beetje een valkuil. Dat je daarin te ver doorgaat. Omdat je zoveel sympathie voor hebt voor het slachtoffer. En de ernstige situatie waar die in zit. Zelf heb ik altijd veel zaken in het buitenland behandeld. En daar ligt het net weer eventjes iets anders.
2: Nou, ik heb een goed idee. We gaan er zo meteen naar luisteren naar die verhalen over het buitenland. Maar eerst even muziek.
4: Insured and Inspired op New Business Radio. Met Ron Lemmens en Ilse Bosland.

0: Alex Warren en Fever Dream op een nieuw Business Radio in het programma Insured and Inspired. Vandaag in de studio te gast Bas Dumé en Chip Ridder van Flikt Letselschade. En we zijn aanbeland, Ilse, bij het buitenland. We hebben natuurlijk net het heel erg gehad over hoe het in Nederland allemaal geregeld is.
1: Ja.
0: Maar dan kom je in het buitenland. Nou, buitenland, ik ben een skifanaat, laten we daarmee beginnen.
1: Ja.
0: Jij wordt ondersteboven geskiet. Dan begint het daar. Want op het moment dat degene die jou omver skiet, gewoon doorskiet, dat is vergelijkbaar met hier doorrijden naar een ongeval.
2: Ja. Ja. Nou ja, het hangt een beetje af welk land het gebeurd is natuurlijk. Maar vaak in landen als Oostenrijk bijvoorbeeld, daar is de politie heel actief op die piste.
0: Dat weet niemand eigenlijk.
2: Nee, maar die zijn daar heel serieus in. Die komen vrij snel te plaatsen. Die maken ook serieuze rapporten op. Die gaan ook getuigen horen. Die gaan van alles doen om een goed onderzoek en echt een strafrechtelijke zaak daarvan te maken. Dat sta je vaak niet bij stil bij een skivakantie. Dat er ook achter kan zitten. Maar dat gebeurt helaas ook heel veel. Hè. Je kan natuurlijk ook gewoon zelf onderuit gaan zonder dat iemand jou iets aandoet. Maar het gebeurt ook veel dat het door anderen wordt veroorzaakt. Daar kunnen wij ook bij helpen. Dan gaan we inderdaad even eerst die inschatting maken van, hebben we genoeg bewijs om dat voor elkaar te krijgen? Zijn de getuigenverklaringen al? Hè, hebben mensen om je heen dit gezien? Wat weet je daarvan te vertellen? Zijn er foto's? Heeft die persoon zich wel of niet direct gemeld? Gelukkig gebeurt het in de meeste gevallen dat iemand ook gewoon stopt en zijn gegevens achterlaat en daarmee.
0: Wat betekent dat voor jullie functioneel? Betekent dat je de markt daar ook moet kennen? De verzekeraars daar moet kennen? Zijn ze betrouwbaar wel of niet?
2: Nou, het begint natuurlijk dat je de regels moet kennen. Hè? Dus op de skipiste gelden bepaalde regels. Een soort verkeersregels. De VIS-regels worden die genoemd.
0: De VIS, ja. De federatie, de ski-federatie.
2: Precies. En die gelden in meerdere landen. En daar staan gewoon de verkeersregels in. En dan kan je zien welke regels zijn overtreden. En wie is er dus aansprakelijk. Een groot verschil met Nederland is dat kostenaspect. In heel veel landen werkt het kostenaspect niet zoals in Nederland. Oftewel, iedereen die moet zijn eigen juridische kosten zelf dragen. In Oostenrijk is er gelukkig wel iets mogelijk. Maar wij gaan dan wel voor iemand aan de slag en maken dan een afspraak met het slachtoffer over die kosten. Bijvoorbeeld no cure no pay op basis van een percentage van de schade. En dan gaan wij dat proberen te verhalen op die veroorzaker. En hopelijk heeft hij een verzekeraar. Want dat is zeker bij ski-ongevallen natuurlijk nog wel lastig. Kijk, in de auto ben je vaak verplicht verzekerd. Op de skis is dat toch een ander verhaal. Gelukkig zijn veel mensen wel verzekerd daarvoor. Ook uit andere landen. Hè? Want van zo'n skipiste komen ook mensen vanuit verschillende landen komen naar beneden.
0: Nee, want als voorbeeld, ik heb wintersportdekking. Stel, ik word omver geskiet. Doet mijn verzekering dan helemaal niks?
2: Waarschijnlijk een stukje medische kosten zit daarin vaak. Ja. En een stukje reiskosten wellicht als je niet meer thuis kan komen zelf.
1: Ja, klopt.
2: Maar daar houdt het wel bij op.
1: Ja.
2: En al die andere posten die we net noemden als huishoudelijke hulp en smartengeld en dat soort dingen. Ja, dat moet je toch echt bij de veroorzaker gaan halen. En daar is best wel veel in mogelijk.
1: In Nederland zijn we natuurlijk best wel behoorlijk verzekerd. Nou, niet iedereen trouwens, wat we net hebben genoemd in de cijfers. Maar over het algemeen hebben we dat wel goed voor elkaar. Ik kan me voorstellen dat het in andere landen, nu noem jij Oostenrijk, dat zal daar vast goed geregeld zijn. Maar misschien in Spanje, Italië of noem het maar op, welk land ter wereld. Hebben ze misschien alleen een autoverzekering of misschien wel helemaal niks.
2: Klopt, ja. We hebben veel ongevallen met Duitsers, met Oostenrijkers. Die zijn over het algemeen heel goed verzekerd. Dus dat zijn vaak ook wel kansrijke zaken. Maar er komen ook mensen van de piste van hele andere landen, Oost-Europese landen.
1: Ja.
0: Waar kijken jullie dan naar? Op het moment dat je met die partij gaat samenwerken, kijk je ook naar bepaalde certificaten die ze moeten kunnen overhandigen? Is misschien in Nederland ook zo, dat weet ik niet. Maar hoe werkt dat?
2: Nou, wat wij vaak doen is toch even eerst kijken van, hoeveel bewijs hebben we? Dat is één. En als we denken van, dit zou best een zaak kunnen worden. Maar dan is de volgende vraag, is iemand daarvoor verzekerd? Want van een kale kip kan je vaak niet plukken. Dus ga je kijken, is iemand verzekerd? En dan ga je gewoon naar die partij aanschrijven. Vragen om zijn verzekeringsgegevens. Komen die niet? Of zegt iemand, ik ben niet verzekerd? Nou, dan weet je al, dit gaat een heel moeilijk verhaal worden. Dus dan ga je samen met de slachtoffer kijken van gaan we hier nou wel of geen zaak van maken.
0: Ja, maar Chip,
3: ja.
0: Op het moment dat je dus, bedoel, je moet toch van tevoren een soort forecast voor jezelf uitbrengen, lijkt mij. Dat je weet met welke partij je ook te maken hebt.
3: Ja, het is eigenlijk hetzelfde als dat je online een nieuwe wasmachine koopt. Dan ga je ook eens kijken, wat is er allemaal in de handel? Wat zijn de reviews? Wat zijn de goede en wat zijn de slechte dingen? En dat, ja, dat zou je ook verwachten van de mensen die letselschadehulp nodig hebben. Dat ze ook hun huiswerk doen. Helaas zijn er ook kantoren, bedrijven, partijen die het niet zo nauw nemen met het hele kostenverhaal. En die bijvoorbeeld dubbel declareren. Die halen bijvoorbeeld een stukje van de schadevergoeding van de cliënt naar zich toe. En sturen ook nog hun nota in naar de verzekeraar. Dus je moet kijken naar, heeft het kantoor een keurmerk? Nou, we hebben in Nederland het NKL, Nationaal Keurmerk Letselschade. Dat garandeert in ieder geval een aantal zaken. Dat je de zaken netjes doet, zal ik maar even in het algemeen zeggen. De advocatuur, daar heb je de LSA, de letselschadeadvocaat of de ASP. Dat zijn dan de advocaten die alleen maar voor slachtoffers werken. Ja, die moeten voldoen aan strenge voorwaarden. En die mogen een aantal dingen niet en die moeten een aantal dingen wel. En als je een cowboybedrijf treft, ja, dan kan het zijn dat die de zaken niet goed doet.
0: Dat kan in Nederland voorkomen, dat kan overal ter wereld voorkomen.
3: Ja, dat kan overal ter wereld voorkomen. Goed, ik beperk me tot Nederland. Hè. Flik doet ook buitenland. Wij doen alleen buitenland als er sprake is van een pakketreis. Hè, dus je boekt een complete reis naar Ethiopië, noemen ze wat. Met een busreis en de bus rijdt het ravijn in. Die zaak heb ik gehad. Ja, dan kan het naar Nederlands recht op basis van de reisovereenkomst kan het worden geregeld. Maar ja, als je die overeenkomst niet hebt, ja, dan kan je dat niet doen.
0: En daarbij, je moet dus ergens weten hoe die markten in elkaar zitten. Dat is iets waar jullie in gespecialiseerd zijn. Begrijp ik dat zo?
2: Ja, wij doen ook veel letselzaken met verkeersongevallen in de landen om ons heen. Waar Nederlanders natuurlijk veel naartoe gaan. België komt veel voor, Duitsland, Frankrijk, Spanje. Het begint inderdaad dat je dan ook de regels kent. Dus we weten hoe je een letselschade begroot. Hè. Wat is er wel aan schadevergoeding mogelijk en niet. En hoe onderbouw je dat? Want in het buitenland is het vaak iets meer noodzakelijk dat er een medisch rapport komt. Hè? Dus niet alleen maar medische stukken die ergens worden beoordeeld. Maar een slachtoffer moet echt gezien worden door een arts en die gaat een rapport aanmaken. Er komen allerlei periodes met percentages komen daaruit. En dat leg je naast een schadevergoedingstabel en daar komen dan weer bedragen uit. Dus ja, dan hebben wij connecties met artsen in die landen. Daar sturen we onze klanten naartoe voor een onderzoek. En dan uiteindelijk maken we een claim. En die gaan we indienen bij die verzekeraars. Nou, die verzekeraars die werken heel anders dan in Nederland. En dat vind ik ook wel even fijn om dat goed nog eens aan te stippen. In Nederland kan er heel veel verbeterd worden in de letselschade. Absoluut, kan altijd.
3: Ja.
2: Kan altijd, kan altijd beter. Ja. Chip beklaagt zich net al een beetje over dat de verzekeraars steeds trager reageren, helaas. Maar in het buitenland ga je echt terug in de tijd. Daar zit een groot kantoor ergens in de hoofdstad. En dien je claim maar in. Wij gaan het eens even beoordelen. En u krijgt schriftelijk een antwoord wanneer wij daar tijd voor hebben. En als we het niet onderbouwd vinden, is het klaar. He, dus een persoonlijke aanpak, een bezoek aan huis, herstelgerichte dienstverlening, vergoeding in natura. Nee, dan kijken ze je aan of er water brandt, want dat kent men helemaal niet.
0: Laten we even een beetje de Europese vakantielanden afgaan. Spanje, moet je je daar zorgen maken?
2: Ja of nee? Ik zou daar geen whiplash op lopen als ik jou was.
0: Italië?
2: Sowieso niet natuurlijk, maar...
0: Italië.
2: Is al iets beter op sommige vlakken. Zeker in de zuidelijke Europese landen liggen bijvoorbeeld de vergoeding voor smartengeld wel veel hoger dan hier. Omdat men daar leed toch anders ervaart. En dat is soms ook een beetje het probleem in de letselschadezaken in Nederland. Dat wij Nederlanders zitten niet zo in elkaar. En wij gaan gewoon weer aan de slag.
1: Ja, we zijn niet van die pieperts inderdaad.
2: De vraag is wel of dat altijd goed is.
1: Nee. Ja.
0: Nee. Maar goed, dus je zegt Italië is al beter dan Spanje. Dan heb je Frankrijk nog. Duitsland, hoe zit het met die twee landen?
2: Duitsland is heel qua systeem ook heel vergelijkbaar met Nederland.
0: Ja, kan me voorstellen.
2: Ja, er zitten heel veel overlappingen in. Maar Zuid-Europa, en dat begint eigenlijk bij België al. Ja. Daar gaat het er echt anders aan toe. En Chip die gaf al aan, bij Whiplash, je moet wel aantonen wat je hebt. Nou, in Nederland kan je dan ook nog eens... bij Whiplash kan je echt niks vinden op een scan. Maar je kan wel laten zien van voor het ongeval was er niks aan de hand. Na het ongeval wel het nodige. En dat is een consistent verhaal. Er zijn geen andere oorzaken. Dus dan zeggen rechters vaak wel het komt door het ongeval. En in het buitenland zeggen ze nee. De arts moet het zeggen. En als die het niet met 100% zeker kan zeggen, heeft u geen claim.
0: Oké. Okay.
1: Heftig. Nou, en de Scandinavische landen, hoe zit het daar?
0: Ja, oké, die moet ook nog hebben.
2: Scandinavische landen, daar word ik over het algemeen niet zo vrolijk van.
0: Niet?
2: Nee, oh, nee, nee, nee.
1: Dat, oh, dat verbaast me.
2: Je zou inderdaad anders verwachten.
0: Ja. Daarom dacht ik, die noem ik niet.
2: Nee.
1: Oh, ja, ik denk, daar ben ik wel nieuwsgierig naar.
2: Nee, ja, het sowieso liggen de vergoedingen echt een voor stuk lager. Het gebeurt, de vaststelling gebeurt vaak door een commissie van waar verzekeraars en belangenbehartigers in zitten. En daar komt iets uit en dat is bindend en klaar. En dan kan je verder niks meer mee. En naar mijn ervaring is een slachtoffer daar nooit helemaal blij mee.
1: Nee.
0: We hebben straks nog één onderwerp die we moeten bespreken. Dat is rechtshulp. Eerst even kort dat proces, het aanmelden. Hoe werkt dat? Als je nu aan het luisteren bent, dan gaat de hele wereld voor je open natuurlijk.
1: Nou, dat denk ik wel.
0: Dus nou, dit ga ik in mijn oren knopen. Barst los.
2: Ja, nou, in het geval van buitenlandschade kan je altijd met ons bellen. En dan gaan wij al een eerste schifting maken in welke landen doen wij wel en welke landen doen wij niet. Hè? Want wij kunnen natuurlijk...
0: Welke landen doe je niet? Dat is te veel om op te noemen, denk ik.
2: Die zijn er te veel. Ik kan beter aangeven welke we wel doen. Die hebben we eigenlijk net al een beetje gehad. Ja. Hè? Dat zijn een beetje de landen om ons heen waar de Nederlanders ook het meest naartoe gaan. Want daar hebben we gewoon ervaring in. Hebben we kennis van het recht. En daarbuiten... Kijk, wij behandelen veel zaken in de opdracht van rechtsbijstandverzekeraars. We hebben een uitgebreid advocatennetwerk, dus die schakelen we daarvoor in. Maar heb je geen rechtsbijstandverzekering, dan moet je dat allemaal zelf betalen. Dus dan verwijzen we wel vaak mensen naar die advocaten toe van dit is een goede advocaat, ga daar naartoe. Maar dan heeft het niet zoveel zin om ons verder daartussen te zetten. Maar over het algemeen, als het zo'n land is waar wij wel de kennis van in huis hebben, dan doen wij vaak eerst een telefonisch consult. Dat kost €75. En dan gaan we het hele verhaal aanhoren van het slachtoffer. Welk bewijs is er? Welke letsel is er? Waar is gebeurd? Allemaal dat soort dingen. En dan geven we daarna, kunnen we een inschatting maken. Ofwel we zeggen van nou, dit gaat het niet worden, ofwel qua van belang of qua aansprakelijkheid niet. Maar wijzen we mensen wel op weg van je kan het zo doen zelf. En is het wel een forse schade met fors belang en naar goede kansen, dan kunnen wij de zaak in behandeling nemen en dan gaan we daarmee door.
0: Ja.
2: En maken we een dossier aan.
0: Maar die rechtshulp, ja, dat komt dan op een bepaald moment dat het echt nodig is, dan verwijzen jullie door. Begeleiden jullie het dan nog of laten jullie het los?
2: Nee, zeker. Dat kan. Hè. Zeker in de zaken die wij behandelen voor rechtsbijstandverzekeraars. Ja, daar zitten we vaak ook echt tussen. Ook in de communicatie. Het letterlijk en figuurlijk vertalen. De advocaat die krijgt te maken met 2 jaar loondoorbetaling in Nederland. Die denkt, leg dit eens even uit. Dat kent men in het buitenland niet. En andersom, soms moeten wij ook uitleggen waarom een advocaat bepaalde stukken vraagt. Die in het buitenland nodig heeft, die wij weer niet kennen.
1: Mooi, hè?
0: Ja, zeker. Ilse, heb jij nog vragen? Want volgens mij is voor jou ook wel heel veel verrassends.
1: Ja, ja, zeker. Nou ja, ik zit alleen maar te denken van als mensen niet een adviseur hebben die ze hierop wijst of niet weten dat jullie bestaan. Hoe kom je dan bij een letselschadebureau? En ik zou haast denken dat een ambulance zowat folders in zijn ambulance heeft liggen, bij wijze van spreken. Maar dat is natuurlijk niet het geval. Dus dat is dat best lastig. En ik denk dat er toch heel veel mensen zijn die daardoor misschien een hoop ellende hebben. En het een en ander mislopen natuurlijk.
3: Ja, kijk, de ambulance chasers, die hebben we gelukkig niet in Nederland. Nee. In Amerika is het een ander verhaal.
0: Ambulance chasers.
1: Dat hoort ook.
3: Goed, kijk, in Amerika zijn de openbare registers van aanrijdingen. Dus heb jij een aanrijding gehad en je zit nog in het ziekenhuis, word je al gebeld door een advocaat.
0: Oh, wauw.
3: En in Nederland doen we dat niet, als het goed is. Maar voor de rest, ja, mensen googelen gewoon veel. Of hebben via de buurman van de nicht van de neef gehoord dat je bij bureau X moet zijn of niet bij bureau Y. En dan is het een kwestie van, wij krijgen tegenwoordig, ik denk, 60-70% van de nieuwe aanvragen komen telefonisch binnen.
1: Oh, okay.
3: Allemaal op de mobiel, hè, de call to action knop. Ja. Vroeger zaten ze achter de desktop, vroeger op de tablet. Nou, dat is allemaal passé. Het is nu gewoon de telefoon. Dus we krijgen heel veel telefoontjes. Of WhatsApp. Ik krijg gewoon out of the blue op zaterdagavond krijg ik een WhatsApp. Met vragen, met ik heb een nieuwe zaak of ik wil advies. Ja, zo kunnen mensen ons vinden.
1: Na deze uitzending hoop ik dat er heel veel mensen weten dat jullie, nog meer mensen weten dat jullie
3: nou,
1: bestaan.
3: Dat hopen wij ook, eerlijk gezegd. Maar ook vooral dat ze bij een goed kantoor terecht kunnen. Kijk, wij kunnen niet alle letselschadezaken van Nederland behandelen. En dan zeggen we, ja, zorg dat je gewoon naar een goed keurmerkkantoor gaat. Want die zijn er, die kun je vinden, dan kun je googlen. Dus je
0: googelt dan op letselschade keurmerk?
1: Ja.
3: Ja, nou ja, of op letselschade en dan kom je vanzelf op een website uit en dan kun je zien, heeft iemand een keurmerk of niet? Nou, geen keurmerk, met een bocht omheen zou ik zeggen.
0: Oké, heel goed. Nou, daarmee wil ik jullie bedanken voor de komst in de studio en toch wel weer een hele hoop eye-openers.
1: Ja, zeker. Dank jullie wel.
0: Elke maand
1: heel
0: weer.
1: Waardevol.
0: Chip Ridder en Bas Dumé van Flikt. Oké, daar gaan we beginnen, Ilse. We gaan naar jouw allereerste reportage ooit.
4: Insured and Inspired op New Business Radio met Ron Lemmens en Ilse Bosland.
1: Ja, het evenementenseizoen is weer in volle gang. De festivaltenten zijn opgezet en de podia weer uitgeklapt. En hoe leuk om eens even langs te gaan bij een van mijn relaties waar ik ieder jaar een evenementenverzekering mag afsluiten. Want daar hamer ik natuurlijk altijd op in het radioprogramma, omdat die zo belangrijk is. En ik ben daarom bij Mondovino Wijnkoperij en ik ga in gesprek met Marco Schepel. Marco, super fijn dat je tijd vrij wilde maken om het even over de evenementenverzekering te hebben. Vertel eens, wie ben je en wat voor evenement organiseer jij?
5: Nou, zoals je al zei, ik ben Marco Schepel van wijnkoperij Mondovino. We hebben twee winkels, zowel in Zwolle als in Dronten. En zoals je net al zei, we gaan binnenkort ons wijnfestival weer doen.
1: En hoe groot is dat evenement ongeveer?
5: Nou, wij vinden het best wel groot. Vorig jaar hadden we bijna 1200 bezoekers. Dus ja, dat is best wel een serieus event met een aardige organisatie.
1: En als je het dan hebt over de organisatie, waar denk je dan als eerste aan bij de organisatie van dit evenement?
5: Nou, we beginnen natuurlijk altijd met de gemeente, met de vergunning. Want het heeft best wel wat haken en ogen. Veiligheid is natuurlijk heel belangrijk. Dus daar zijn wel de dingen waar het mee begint. En als dat allemaal staat, ja, dan gaan we verder.
1: En wanneer komt dat stukje verzekeren dan in beeld?
5: Nou, ook dat komt best wel snel natuurlijk. Wat we al zeiden, er komen 1200 mensen. We huren van alles. Er zijn best wel wat kosten mee gebonden. En ja, er kan natuurlijk van alles gebeuren, ondanks dat je het goed organiseert. Maar dan gaan we ook al vrij snel met jou in gesprek voor een verzekering.
1: En ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. En heb je ook wel eens gedacht, wat als het misgaat?
5: Zeker. Er kan natuurlijk van alles misgaan. Het weer kan misgaan. Er kan bijvoorbeeld echt iets gebeuren. Bijvoorbeeld vechtpartij of zulke soort dingen. Weet je, dat kan best. En dat het evenement dan afgeblazen moet worden. Nou, dan is het wel handig als je dat met een verzekering kan afdekken.
1: Ja, dus jij hebt eigenlijk nooit gedacht van ik laat het maar zoals het is en ik doe daar niks aan.
5: Nee, daar is gewoon het evenement te groot voor geworden. We zijn ooit begonnen met 450 man bezoekers. Nou, dan is best te overzien. Maar inmiddels, veel Drontenaren kijken ernaar uit. En er zitten natuurlijk wel wat risico's aan. En die willen we graag afdekken.
1: En is er wel eens iets gebeurd, misschien voordat je een evenementenverzekering afsloot, waarvan je denkt, oh, dat is echt een trigger geweest om het toch echt goed te regelen?
5: Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk is het tot nu toe is het altijd goed gegaan. En we proberen natuurlijk ook alles met de organisatie goed af te dekken. Maar er zit natuurlijk altijd een stukje onzekerheid in. Ook het weer speelt mee. Dat kan natuurlijk ook in eentje. Als er een storm is, ja, dan mag het gewoon niet doorgaan. Boven de windkracht 8, dan wordt het afgelast. En dat zijn risico's die willen we graag afdekken.
1: Nou, goed over nagedacht in ieder geval, toch? En wat zou je anderen die deze zomer misschien nog een evenement gaan organiseren willen meegeven?
5: Nou, wat ik al zei, waar we mee beginnen, dat is natuurlijk in gesprek gaan met de gemeente. En daarnaast heb je natuurlijk ook de brandweer, de politie. Iedereen die wil daar naar kijken en die vindt er wat van. Dus zorg dat je daar gewoon goed erop staat. Dat je het goed voorbereid hebt en dat scheelt een hoop.
1: Nou, top. Je hoort het goed. Een evenement zonder verzekering is dus eigenlijk geen optie. Wat mij betreft al helemaal niet. En laat je daarom dus ook goed informeren over de mogelijkheden van een evenementenverzekering. En nou, super bedankt voor je tijd in ieder geval, Marco. En we gaan weer terug naar de studio.
4: Vrolijk zaken doen. Doe je zo.
0: Zo, nou dat was die. De kop is eraf. Je eerste reportage zit erop. Ik hoop dat er binnenkort weer eentje komt.
1: Ik hoop het ook.
0: Volgens mij zijn er nog genoeg plekken die je kan gaan boeken, toch?
1: Zeker weten. Dat gaan we zeker doen.
0: Hey, we gaan het even over vrolijk zaken doen. Doe je zo. Welke tips heb je voor ons voor deze maand?
1: Nou ja, volgens mij kwam het al een beetje aan het begin van het programma naar voren. Maar zie verzekering als onderdeel van je bedrijfsstrategie. Hè? Jij zei het al, volgens mij moeten we als ondernemer iets plannen. Één dag per maand of zo. Om dit soort zaken natuurlijk onder de loep te nemen.
0: Nou, überhaupt alles wat lijkt. Ja. Even beetpakken.
1: Precies, dus niet alleen verzekeringen, maar al dat soort dingen. Ik denk dat gewoon... Eentje is, die is al vaker teruggekomen, deze tip. Maar ik blijf er gewoon bij. Het is heel belangrijk. Zorg gewoon dat je alles op orde hebt.
0: Oké, tip 2.
1: Ja, ook dat is een beetje een uitvloeisel van tip 1. Maar update je verzekeringen bij elke groeistap. Ik heb het vorige week weer meegemaakt. Een klant van mij kocht een nieuw pand en in een andere plaats. En ik ben daar natuurlijk gelijk naartoe gegaan om te kijken hoe die het nu allemaal voor elkaar heeft. En wat we vooral verzekeringstechnisch nog moeten regelen. En daar komt dan ineens heel veel bij kijken, kan ik je vertellen. Dus zo zie je nieuw personeel, nieuwe locatie. Het is allemaal belangrijk om te zorgen dat je verzekeringen up-to-date zijn. Dan moet je dus ook niet alleen maar denken aan schadegevallen, maar dus ook aan uitval bijvoorbeeld van je personeel. Hè. Ga je groeien met personeel? Wat als er eentje langdurig ziek wordt? Hoe ga je dat opvangen? Nou, daar hebben we natuurlijk oplossingen voor. Het is niet alleen een brandje of een diefstal die hier naar boven komt.
0: Ja, precies. Maar die impact is enorm. En dat is natuurlijk niet alleen dat die medewerker er op dat moment niet is. Maar wellicht ook, zeker in een MKB-bedrijf, cruciale kennis thuis blijft zitten.
1: Nou ja, ook dat. En het is natuurlijk wel handig als je het op kan vullen. En wie gaat dat dan doen? En hoe ga je dat überhaupt betalen? Ja.
0: En wat als niet?
1: Nee, ja, dat...
0: Succes.
1: Ja, precies.
0: Tip 4.
1: Letselschade, we hebben het er net over gehad. Laat dat in ieder geval niet je zwakke plek zijn. Dus zorg dat je weet hoe je zit qua aansprakelijkheid en personeel. Dus
0: eigenlijk... Nou, je zou deze uitzending nog een keer terug kunnen luisteren dan.
1: Zeker, zou ik zeker doen.
0: En dan de laatste tip voor dit moment.
1: Ja, heel simpel misschien. Als je er nog nooit echt goed naar gekeken hebt, dan is de kans groot dat er iets mist op je polis. Dus ga gewoon eens even kijken naar je polis en kom je er niet uit, dan... Weet je mij te vinden of een van mijn andere collega's in het land. Zorg dat je een goede adviseur hebt die je helpt.
0: En daar ga ik toch nog even iets over vragen. Hoe weet ik nou dat ik iets mis op mijn polis? Dat is toch wel een ding hoor.
1: Ja, maar weet je... Kijk, ondernemers denken niet in risico's. Die zien alleen maar groei, geld verdienen, handel.
0: Maar is er ergens een checklist?
1: Oh, die zullen er vast wel zijn.
0: Gewoon een afspraak maken.
1: Ik denk dat je gewoon, als je als bedrijf groeit... Nou ja, kijk, ook als je net begint... Het is altijd sowieso... Ben ik natuurlijk een voorstander van de adviseur. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor al mijn collega's in het land. Maar je bent gewoon niet bewust van de risico's die je loopt. En je kan denken dat het wel zo is... Maar ik kom het echt wekelijks meerdere malen tegen... Dat ik dan zeg... Goh, heb je daar aan gedacht of daar aan gedacht? En dat mensen me aan zitten te kijken van... Nou, daar heb ik dus nog nooit over nagedacht.
0: Nou, volgens mij is de boodschap weer duidelijk. En dat horen we eigenlijk iedere keer. En inderdaad, die dag in de maand.
1: Zeker.
0: Die moet ik ook maar eens gaan prikken.
1: Ja.
0: Goed. Dat was hem voor vandaag in Shared and Inspired. Wil je deze aflevering terugluisteren of andere afleveringen?
1: Ja.
0: We hebben ook bijvoorbeeld een hele bijzondere gehad over alles wat je niet denkt te kunnen verzekeren. Kan dan toch wel? Ik ga dan naar de website van newbusinessradio.nl. Isel, dankjewel voor deze keer weer. En over een maand zijn we er weer.
4: Dit was Insured and Inspired met Ron Lemmens en Ilse Bosland op New Business Radio. Elke derde dinsdag van de maand tussen 2 en 3. Wil je deze aflevering terugluisteren? Dat kan via newbusinessradio.nl of jouw favoriete podcastplatform. Insured and Inspired werd mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Tot de volgende keer.
6: Business Radio.
4: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
8: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
9: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
8: Een goed idee bedenken is één ding. Maar er vervolgens op grote schaal producten van maken kost een hoop geld. Europese energiebedrijven lopen daar volgens Gerard de Leden van zonne-energiebedrijf SolarEdge tegenaan. Hij reageert op het plan van pensioenfonds ABP om €1 miljard te investeren in snel groeiende Europese bedrijven. Vooral bij nieuwe energietechnologie is volgens hem veel kapitaal nodig om fabrieken te bouwen en internationaal te concurreren. Als dat geld hier niet beschikbaar is, dreigen Europese innovaties uiteindelijk vooral buiten Europa voor groei en banen te zorgen. De leden vindt dat bij de investeringen ook aandacht moet zijn voor duurzame productie en hergebruik.
4: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van Businesswise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.
10: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
11: Verandering is de enige constante in ons werk. Om bij te blijven moet je blijven leren, maar dat gaat zeker niet vanzelf. In Lang Leven Leren hoor je wetenschappers, bestuurders en specialisten over de vraag: hoe zorgen we ervoor dat iedereen wil, kan en mag leren? Lang Leven Leren is een initiatief van Skillstown met Glenn van der Burg.
12: Organisaties krijgen steeds vaker te maken met verplichte trainingen. Denk maar aan cybersecurity, privacy, veiligheid of integriteit. Hoe maak je deze verplichte trainingen aantrekkelijk voor je medewerkers, zodat ze ook echt effect hebben? Isa Goossens van Skillstown, die helpt. Kan e-learning je helpen om een belangrijk onderwerp onder de aandacht te brengen? Roderick Molenaars van Waterschap Vallei en Veluwe vertelt hoe hij dat heeft gedaan. En natuurlijk geeft onze vaste co-host Tom Bos weer leertips om de impact van het opleiden binnen je organisatie te vergroten. Fijn dat je luistert. Lang leven leren.
11: Lang leven leren. De podcast.
12: Ja, maar zoals altijd beginnen we eerst met en jullie iets beter te leren kennen eigenlijk. Isa en Roderick en Tom natuurlijk. Fijn dat jullie er zijn. De vraag aan jullie allen is, en het is nogal een vraag. Wat was jouw ultieme leerervaring? Waar heb je een sprong gemaakt in je eigen ontwikkeling? En wat was dat dan precies, Isa?
13: Ja, ik heb een ultieme leerervaring kiezen is wel lastig. Maar ik heb gelukkig een hele recente. Ik heb een training gevolgd van Skillstown, notabene.
12: Echt waar?
13: Ja, zeker. Een training over een fixed mindset hebben of een open mindset.
12: En, ja, Carol Dweck.
13: En het was echt een training waarvan ik dacht, nou, dit wordt een kwestie van open deuren intrappen. Want ik dacht, dit wordt geen nieuwe training voor mij. Maar die heeft me eigenlijk compleet overvallen.
12: Oh ja?
13: Ik moest een quiz maken en inschatten van wat zou iemand met een fixed mindset doen. En toen herkende ik dat die antwoorden toch wel heel erg van nature kwamen voor mij. En dat ik gewoon merkte dat ik eigenlijk van nature zelf best wel een fixed mindset had. En dan wil ik niet zeggen dat de training ervoor heeft gezorgd dat ik een hele grote, heel groot live event heb gehad. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat ik een week later met een echt veel meer open mindset mijn droomhuis heb gevonden.
12: Oh.
13: Echt met
12: door de training, dat heeft gewoon geholpen.
13: Precies.
12: Wauw.
13: Ja. Ja,
12: en waarom was dat dan zo?
13: Ja, ik merkte dat ik best wel vast zat met het zoeken naar het juiste huis. Heel veel aan het klagen over hoge prijzen voor nieuwe woningen. Niet in de juiste buurt. Eigenlijk alleen maar klagen over nieuwe feiten. En sinds de training ben ik me er bewust van dat ik moet kijken naar dat wat wel kan. En toen vond ik op een onverwachte plek een heel mooi huis. En met het juiste bod. Dus ja, dat is echt super.
12: Wow. Nou, gefeliciteerd met je nieuwe huis.
13: Dank
12: zo je zie
13: wel.
12: Je maar weer, hè, dames en heren. En waar een opleiding toe kan leiden. Voordat je het weet, heb je een nieuw huis. Of een nieuwe partner. Of kinderen. Of win je de loterij. Het is fantastisch. Wat een vakgebied hebben wij. Dankjewel, Isa. Wat een leuk verhaal. Rick, de lat ligt hoog.
14: Ja.
12: Nou moet je wel even ergens mee komen natuurlijk.
14: Ja, ik denk dat mijn les is dat je alleen ben je sneller. Maar samen kom je verder. Ja, ik denk dat dat wel de grootste les is. Die leer je zelf natuurlijk ook wel eens op een bepaald moment. Dan denk je, nou ben ik te snel gegaan. Ik ben van start. Maar de rest zit nog ergens. Dat zit nog achter me aan.
12: Ja.
14: Maar je ziet het ook. Op die les zie je ook in veel plekken in organisaties altijd terugkomen. Dat je hebt dan helden die aan een onderwerp trekken. En daar heel veel, in het begin gewoon heel veel voortgang maken, heel veel dingen weten op te starten. En uiteindelijk moet het dan, een soort early adopter is het dan, in mijn beleving. Uiteindelijk moet dan de meute het overnemen. Hè? En dan samen kom je verder.
12: Ja. Hoe kom je daar voor jezelf achter dat je, want vaak is het uit enthousiasme en energie dat je gaat aan de gang. Hoe zorg je dat je door hebt dat je voor de muziek uitloopt?
14: Ja, het kan soms heel eenvoudig zijn. In een gesprek beginnen mensen glazig te kijken. Dan denk je, wacht even, nou ben ik ze kwijt. Dat kan heel bazaal zijn. Maar het kan ook zijn dat je met voorstellen komt over een onderwerp richting de organisatie. Of je gaat aan de gang met een project. En dan merk je gewoon in de gesprekken dat mensen er nog niet aan toe zijn.
12: Hmm.
14: En dat is dan het moment om dan koppel ik terug met een opdrachtgever van, fantastische opdracht, we hebben een leuk team. Maar ik kom wel een organisatie tegen die, sommige mensen kijken glazig. En sommige mensen zijn gewoon heel natuurlijk met andere dingen bezig. Heel bazaal voorbeeld, start nooit half november, begin december een nieuw project op. Want iedereen is aan het eind van het jaar bezig met de laatste vinkjes zetten en de laatste dingen aan het afronden.
12: Ja, bijna kerst even afronden.
14: Weet je, en dan heb je een opdrachtgever die zegt, ik wil snel. Dan zeg je, ik kan heel snel gaan de komende 6-7 weken. Want iedereen is met andere dingen bezig.
12: Ja, dan ben ik toevallig met nieuwe dingen bezig. En moet wel voor het einde van het jaar klaar. Dus dat leer ik dan weer wat van. Hè? Ja, Tom, schiet er nog iets in je hoofd? Ja, je kan natuurlijk niet elke aflevering weer een ultieme leerervaring delen. Maar misschien dan gewoon een heel recente.
15: Niet een ultieme. Maar waar ik het meteen aan moest denken. Wat mij echt veel geleerd heeft. Eigenlijk het omgekeerde voorbeeld van Isa. Wat ik iets privé geleerd heb. Wat in mijn werk heel veel effect heeft gehad.
12: Okay.
15: Is dat ik ooit een cursus meubelmaken gedaan heb. En dat was natuurlijk een beetje een gekke zijstraat, maar houtbewerking, zeg maar, is een iets waar ik helemaal niks van snapte, waar ik niks mee had in principe. En ik was gewoon daar soort van inbeland. Ik dacht, ik ga eraan beginnen. Even in hout.
12: Je was gewoon ineens. Ineens zat je ineens in een cursus meubel.
15: Ja, precies.
12: Kom ik hier terecht?
15: Ja. Nee, zo groot was het ook weer niet, hoor. Maar wat het mij geleerd heeft, hout is onvergeeflijk. Hè. Als je een fout maakt, dan
14: Je krijgt er niet meer aan. Nee.
15: Precies. En ik ben echt van grote lijnen en grote stappen snel thuis, zeg maar. En ja, dat houdt dus onvergeeflijk. Dus ik heb echt honderden fouten achter elkaar gemaakt, zeg maar. Die mij tot de realisatie brachten. Rustig aan, zeg maar. Ik had vaak dat ik dan 's avonds kinderen in bed, dan kan ik even iets doen. Dan maak ik het even af, want nou ben ik toch bezig. Ja, en ik heb daar echt de allerdomste fouten ooit gemaakt, zeg maar. Omdat ik dus niet bereid was om mezelf de tijd te gunnen. Rustig te gaan zitten. En zoals je dat voor je ziet met zo'n ambachtelijke meubelmaker. Die daar gewoon zonder een gram stress zit. Heel rustig met zijn apparatuur. En dat pas ik nou in mijn werk natuurlijk ook toe.
14: Cool. Ja, leuk dat jullie het ook aan mij vragen trouwens. Ik ben de laatste weken ondergedompeld in de AI. Dat komt dan omdat ik een interview heb met iemand in een uitzending over AI. En dan achteraf bij de, zeg maar, het na koffie drinken, zeg maar, hoe ziet dat dan uit en hoe doe jij dat dan? En iemand liet me dat, zeg maar, meer de achterkant van een chatbot zien. Die overigens heel toegankelijk is. En dat was ook het duwtje wat ik nodig heb, omdat ik dacht. Oh, als het zo werkt. Hè, dus ik ben custom botjes gaan bouwen. Dat klinkt allemaal heel spannend. Maar dat is gewoon taal. Die je zegt gewoon eigenlijk aan.
15: Robotjes bedoel jij, hè? Niet botten.
14: Nee. Custom GPT's. Ja, okay. Hè, dus dat is gewoon een chatbot die je vertelt wie die is. En waar die verstand van heeft. En waar die moet zoeken. Enzovoort. Uh-huh. En het grappige is. Dan helpt mijn vak ineens heel erg. Want wat ik doe in mijn werk is dat ik vertel luisteraars. Waar luister je eigenlijk naar? Waarom zou dit interessant voor je zijn? En vervolgens ga ik vragen stellen aan mensen.
15: Oh,
14: en
15: dus jij bent een hele goede prompt engineer daardoor.
14: Nou, ik zeg niet dat ik er goed in ben. Ik zeg dat ik vaardigheden heb die ineens handig blijken te zijn.
15: Wat bescheiden.
14: Bij het maken van een chatbot.
15: Cool.
14: En dat is echt heel grappig. Ik ben dan altijd redelijk extreem. Dus ik ben nu niets anders dan dat de hele tijd aan het doen.
15: Oh ja.
14: Daar leer ik dan weer heel veel van.
15: En de grotere verandering was het duwtje. Was dus dat iemand het liet zien.
14: Juist.
15: Is dat het?
14: Ja. En iemand laat dan zien. En dan denk ik. Oh. Maar als het zo werkt. Ja. Dan kan ik er A, B, C en D mee. Dus. Zo worden de intro's van mijn programma's ineens geschreven door. ChatGPT, maar dan wel de bot die ik zelf heb bedacht. All right. Nou, kortom, dat waren weer een heleboel leerervaringen. We gaan naar Isa.
16: Hoe kun je motiveren om te leren? Dit is Lang Leven Leren.
14: Ja, hoe kun je motiveren om te leren? Die jingle hebben we niet voor niks op de plank liggen, want die is super belangrijk. En zeker als het gaat over verplichte trainingen. We kennen ze allemaal wel, de VCA's, de BHV-dingen, de compliancy-dingen. Weet je wel welke wet en regelgeving er is? Oh ja, waar moeten we aan voldoen voor de privacy-wetgeving? Nou, al dat soort dingen zijn meestal niet de dingen die mensen het leukst vinden en waar ze het meest intrinsiek gemotiveerd in zijn. Isa, en toch hou jij je daarmee bezig?
13: Ja, zeker. Ja,
14: want ze zijn wel super belangrijk.
13: Absoluut, ja.
14: Heb je nog gekke voorbeelden waarvan je zegt van nou, die heb jij nog niet genoemd aan verplichte trainingen?
13: Nou, ik denk dat vooral heel branchespecifiek er trainingen zijn. Dus als je kijkt naar onderwijs, dat is de branche die ik bedien. Dan is meldcode een training die veel voorkomt.
14: Meldcode, zeker.
13: Dus
15: meldcode van
14: wat is dat?
13: Ja, precies. Dat zal ik toelichten.
15: Ja.
13: Als je als docent in het primair onderwijs voor de klas staat, dan is het heel erg van belang dat jij kunt signaleren als er mishandeling thuis plaatsvindt. En dat is verplicht, omdat jij als docent de eerste kans hebt om dat te signaleren. Dus ja, dat is nummer 1 verplichte training in het onderwijs.
14: Ja.
13: Ja.
14: Waarom worden dat soort, los van de wetgeving, wat ik me voor kan stellen, maar waarom worden dingen verplicht gesteld binnen organisaties?
13: Ja, heeft twee redenen. Aan de ene kant is het meten. Dus meten dat iedereen ook echt de kennis daarvan heeft genomen. Maar het is ook vooral om ervoor te zorgen dat iedereen die kennis ervan neemt. Dus het is om te meten, maar ook echt om mensen te stimuleren om belangrijke kennis om je functie uit te voeren ook echt te hebben.
14: Ja, nou zijn we hier op het Mediapark. Nou hebben we hier in het Mediapark is er een hele belangrijke e-learning in de wereld ingeslingerd.
15: Oh ja.
14: Namelijk hoe je moet gedragen met collega's.
13: Ja.
17: En ik heb van horen zeggen, ik heb hem zelf niet gedaan. Natuurlijk totaal niet nodig. Dat je die gewoon gezellig door kan klikken. En als je maar flink klikt, dan maakt het niet eens uit wat je invult. Maar aan het einde staat er wel, u heeft de training gedaan. Met als verandereffect niets. Dus dat is wel... Dat is wel triest, hè? Daar hebben we niet zoveel aan, toch?
13: Nee, Lisa? Dan zitten daar echt zeker niet de juiste tools in om echt te testen of het heeft gewerkt bij de persoon die de training heeft gevolgd. Ja.
17: Wat zijn de lessen die je een beetje kan leren als je zegt van ja, het is niet voor niks dat ze verplicht worden gesteld? Want we vinden ze blijkbaar zo belangrijk dat iedereen ze doet. En we moeten zelfs aantonen dat ze gedaan worden. Hè? Dus dat geeft aan wat het belang is. Hoe zorg je er dan voor dat mensen daadwerkelijk daar iets van leren? Los van dat je het vinkje kan zetten. Want ja, mijn voorbeeld van die e-learning was natuurlijk van... We hebben iedereen er doorheen geduwd en snel.
13: Ja, ik denk dat het meeste wat uiteraard van belang is... het moet ook echt een relevante training zijn. Dus de training die verplicht is, die moet ook echt passen bij de eindgebruiker die het gaat volgen. En het moet heel erg duidelijk zijn voorafgaand aan de training wat jij daaruit gaat leren. Dat het heel duidelijk is, what's in it for me? En als ik deze training heb gevolgd, dan ben ik beter in of kan ik dit beter uitvoeren? Ja, die leeropbrengst moet heel erg duidelijk zijn.
17: Oké, ja. Maar dan denk ik gelijk, vaak zijn dit soort trainingen voor een heel groot gedeelte van de organisatie verplicht. Ook voor heel veel verschillende functionarissen, mensen met andere verschillende kwaliteiten. Dat is best wel ingewikkeld, want dan moet je al die verschillende contexten, moet je eigenlijk andere content gaan aanbieden.
13: Ja, ik denk dat de mooiste tool is een adaptieve training. Dus die eerst heel erg goed meet van wat is jouw voorkennis. En dat aan de hand van jouw voorkennis, als jij al heel veel kennis hebt van een onderwerp, dat je dan niet de hele module hoeft te doorlopen waarin de kennis die jij al weet nog een keer herhaald wordt. Ik denk dat dat de mooiste tool is om iedereen goed te kunnen bedienen. Dat jij alleen maar nieuwe kennis te leren krijgt. En dat wat jij al weet.
17: Ja. Dus je gaat eerst een soort van toetsen.
13: Juist.
17: Op een leuke manier.
13: Precies.
17: Hè? Dan kan je misschien nog een leuke prijs mee winnen of zo, zou ik zeggen. Toch?
13: Precies, ja.
17: En dan, niks menselijk is ons vreemd,
15: nee.
17: Toch, Tom?
15: Nee, als Dirk zijn prijs had kunnen winnen met die sociale veiligheidskorst, dan had hij het zeker gedaan, ja.
17: Ja.
15: Of niet?
17: We gaan het daar niet over hebben.
15: Ja.
17: Alright. Dus en bouwen jullie dan ook dat soort trainingen, online trainingen, zullen het veel al zijn, natuurlijk bij Skills staan. Jullie bouwen ze op die manier op.
13: Ja, absoluut. Zeker als je kijkt naar meldcode. Dat is een training die komt ieder jaar terug. Ieder jaar moet dat natuurlijk refreshed worden. En zeker weten dat iedereen op de hoogte is. Ja, die kennis is ieder jaar hetzelfde. Dus dan is het heel erg fijn als je even checkt, weet je dit allemaal nog? Ja, dan hoef je het niet te herhalen. Maar je hebt wel weer even de kennis herhaald.
17: Ja, het grappige is volgens mij ook, Tom, door te vragen naar wat voor kennis je hebt, leer je ook.
15: Ja,
17: toch?
15: Ja, tuurlijk. Ja, en bij dit is het natuurlijk ook heel belangrijk dat je je goed beseft, of dat je goed van tevoren vastgesteld hebt wat het einddoel is. Dus wil jij dat mensen bepaalde kennis hebben? Wil je dat ze ander gedrag laten zien? Wil je dat ze hun attitude veranderen ten opzichte van een onderwerp? En attitude daarvan is de meest lastige. En dat is degene die hier op het Mediapark natuurlijk vooral aandacht nodig had. Zeg maar. Dus dat vraagt iets anders van hoe je dat aanbiedt.
17: Ja. Wat zijn een beetje de meest gemaakte fouten? Ja, dat klinkt weer zo zwaar. Maar wat zie je langskomen waarvan je denkt, ja, daar is er niet goed over nagedacht?
13: Ja, als het te veel verplicht is. Dus als je te veel trainingen hebt die je moet volgen, dan wordt leren niet leuk. Er is ook een grote groep die een negatieve associatie heeft bij leren. Dus dat als er een verplichting is, er verder geen nieuwsgierigheid is om verder te kijken in zo'n leeromgeving. Welke trainingen worden er nog meer aangeboden?
17: Nou, dus jij zegt eigenlijk, het kan ook nog een negatief effect hebben op überhaupt de leercultuur in je organisatie.
13: Ja, zeker.
17: Oei. Pas op, ja.
13: Ja, en daarom is wel mooi wat je net zei. Als er een win-element aan hangt. Dat is oprecht iets wat heel erg mooi werkt. Als je als organisatie daarin meedenkt. Als je kijkt naar Skillstown. Zij hebben daar laatst een event georganiseerd. Dat als jij daar in dus de training had gewonnen. Dan kreeg de winnaar heel de dag één iemand. Die voor jou heel de dag gratis kopjes koffie ging halen.
17: Oh.
13: En dat is natuurlijk een heel leuk win-element om leren te stimuleren.
17: Een soort persoonlijk hulpje kreeg je dan de hele dag.
15: Juist.
17: Wow,
15: service.
13: Ja.
17: Wauw, geweldig. Dat is een goed idee. Gaan we hier ook doen.
15: ja, het is wel leuk. Misschien zal ik er kort iets over vertellen over hoe we dat gedaan hebben. Ja. Gewoon even als voorbeeldje.
17: Ja, leuk.
15: Wij hadden namelijk de ISO Olympics georganiseerd. Wij hadden een hercertificering van de ISO 27001.
17: Ja, dat is altijd leuk. ISO.
15: Iedereen
17: bij
15: weet
17: ISO,
15: dat.
17: Als precies. Dat langskomt, dan gaat iedereen altijd. Dan gaat de muziek juist. Aan en de disco lampen gaan aan.
15: Ja, ja. Dus heel stilstaan stond te juichen natuurlijk dat we dat weer mochten gaan doen. En ondertussen. Hebben we dan heel veel programma's rondom de e-learning die je moet volgen, zodat je weet hoe en wat, et cetera. Alleen, wat natuurlijk belangrijk is, is dat wij een onderwerp hebben gepakt waar niet per se iedereen dus meteen van aan de lampen gaat hangen. Maar wat wel belangrijk is, dat waar iedereen naar handelt, zeg maar. Omdat je gewoon serieus, het gaat over cybersecurity, dus je loopt serieuze risico's. Als je niet volgens die regels handelt. Niet alleen omdat je risico loopt op die hercertificering, maar ook natuurlijk op waarom je die certificering eigenlijk hebt, namelijk veiligheid.
17: Ja.
15: En dus we hebben daar een soort van game van gebouwd, die noemden we de ISO Olympics. Speelden we in teams. Was niet alleen die compliance e-learning volgen, maar we hadden ook de compliance hunt bijvoorbeeld, waarbij mensen door de organisatie heen foto's gingen maken van non-compliant gedrag. Oeh. Daar kon je dan punten mee krijgen. Dat was heel erg leuk.
17: Ja, altijd leuk.
15: Het is een heel veilige situatie natuurlijk. Hè. Dat moet je met sociale veiligheid bijvoorbeeld weer niet toepassen. Hè.
17: Nee, maar het moet ook passen bij precies. Hoe je bent als organisatie, toch?
15: Ja, ja. Zeker. Ja, maar denk toch als je dit bij... We hebben dat bij wat meer organisaties... Zo'n spelelement dat werkt eigenlijk vaak wel oké, hoor. Dat zorgt wel dat er wat dynamiek in komt. Ja, en verdiepingssessies, dat soort dingen. En een puntensysteem inderdaad, waarmee je dan een soort van einduitkomst kon winnen. En casuïstiek waar je als team aan werkte ondertussen. Dus een soort challenges die je dan ondertussen kreeg.
17: Leuk.
15: Zie je gewoon dat de engagement veel hoger is. Dat de afrondingspercentage van die e-learning ook hoger wordt, zeg maar. En dus de impact ook hoger.
17: En Isa, los van hoe je natuurlijk de training of de e-learning, of hoe je hem ook wil noemen, inricht. Nou ja, daar moet je dus goed over nadenken. Maar je moet natuurlijk ook, kan me voorstellen, de communicatie eromheen moet heel belangrijk. Moet je heel goed doen. Want ja, waarom doen we dit überhaupt? Wat zijn de lessen die je daar kunt trekken uit jouw ervaring?
13: Nou ja, communicatie is echt alles rondom online leren. Dus als je kijkt naar wat absoluut niet werkt, is als je daar nooit over communiceert. Dus als je ooit een live bent gegaan met een leeromgeving, dat je het daarbij laat, omdat je veel te bescheiden bent. Het werkt ook niet als het via...

0: wat je aankomend jaar weer wil gaan ontwikkelen. Dat je dan kijkt naar, dit is ons aanbod, wat wij hebben aan trainingen. Wat past bij jouw leerdoel? En als dat gekoppeld wordt, ja, dan wordt dat leerrendement veel hoger.
1: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat je dan in dat gesprek ook niet zegt, ah joh, doe even die training nog, want die moet. Maar dat je dat eigenlijk de manager dan de boodschap herhaalt van, dit is belangrijk, want.
0: Juist.
1: Toch? Want ja. Het gevaar bij een verplichte training is dat iedereen, ja, maar ja, doe het gewoon even. Ik weet ook wel dat het niet leuk is. Ja.
0: Precies.
1: Toch? En dan, ja, dan krijg je inderdaad dat mensen heel slim ergens doorheen gaan klikken.
2: Dan is dat de andere kant soms ook gewoon de waarheid. Hè? En dat moet je natuurlijk ook niet onder stoelen of banken steken. Als het gewoon, kijk, ik bedoel niet dat het saai is of zo. Daar gaan we het zo nog over hebben. Maar het is een verplicht nummer om risico te managen, bijvoorbeeld. Ja, als dat zo is, zoals met die ISO-hercertificering, dan kun je dat ook maar beter gewoon wel zo zeggen.
1: Ja.
2: Dit is iets wat we moeten doen. Ja, we vinden het belangrijk, maar het is ook gewoon een moetje. Ja, want als je een klein beetje ruimte geeft daarin, dan wordt die ruimte ook genomen natuurlijk.
1: Dankjewel, dat waren prachtige tips alweer. Over tips gesproken.
3: De tip van Tom.
2: Ja, de tip die gaat vandaag over adaptief leren. We werden er net al eventjes over bijgepraat. Adaptief leren is een van de manieren om compliancy echt veel aantrekkelijker te maken. En voor je organisatie om geld te besparen. En ik zal een heel simpel voorbeeld geven van hoe we dat zelf gedaan hebben. Wij trainen jaarlijks, iedereen in onze hele organisatie, 3000 mensen op het vlak van cybersecurity en op privacy. En dus het juist handelen daarna. Dat zijn 2 e-learning modules, duren elk een uur. En op een gezet moment hebben we daar 1 van de 2 als experiment adaptief van gemaakt. Want je herhaalt dat elk jaar. Dus hebben we het herkennen van phishing mails bijvoorbeeld. Dat is een heel simpel voorbeeld. Ja, dat wordt elk jaar wat vernuftiger, maar de essentie blijft hetzelfde. En dus met name de know-how kan je heel goed van tevoren aftoetsen. En dus doordat we dat gedaan hebben, dus je maakt een soort intro toetsje. Wat weet je nog over cybersecurity? Weet je nog het verschil tussen een gewone mail en een phishing mail? En tussen malware, et cetera? Weet je dat? Vinken we dat af? Gaan we daar geen aandacht meer aan besteden? Wel door een aantal vragen over hetzelfde onderwerp te stellen. Dus het is niet gewoon 1 toevalstreffer dat je het goed hebt, dat je het dan overslaat. Nee, we doen er gewoon een fatsoenlijke test. Je slaat het over. En wat wij zelf zagen is dat wij van een uur e-learning, dus voor 3000 mensen 3000 uur, gingen we naar gemiddeld gezien een kwartier e-learning voor die mensen in de herhaaljaren. Natuurlijk voor de mensen die nieuw aan boord waren gekomen moesten het wel herhalen. Maar in principe zie je dus dat wij 3 kwartier per persoon voor 3000 mensen hebben bespaard aan tijd van hun leven op het volgen van die e-learning. En natuurlijk ook gewoon tijd die normaal gesproken uit werk zou gaan. Het gaat om 6000 uur werktijd per jaar die je verliest, zeg maar, aan dit soort dingen. Ja, dan is het echt heel erg de moeite waard om het adaptief te gaan maken. En nu met de komst van AI is dat een stuk simpeler geworden. Want het voorbeeld wat ik je net gaf aan het begin betekent dus, je hebt best wel wat vragen nodig om goed af te kunnen toetsen of dat iemand het echt wel snapt of dat hij goed kan valsspelen, zeg maar. Dus de hoeveelheid vragen die je voor adaptieve e-learning nodig hebt is veel groter dan voor gewoon je standaard toets. Vaak 5 tot 10 keer zoveel. En doordat we nu generatieve AI hebben, kunnen we dat veel makkelijker doen. Als je een goede basisset vragen hebt, kun je heel makkelijk afgeleiden daarvan maken. En daarmee is dus dat hele adaptief leren ook veel toegankelijker geworden voor iedereen om te gaan gebruiken.
3: De beste voorbeelden uit de praktijk van leren en ontwikkelen hoor je in Lang Leven Leren.
1: Ja, en zo'n praktijkvoorbeeld die hebben we hier in de studio. Roderick Molenaars is er namelijk van Waterschap Vallei en Veluwe. Mooiste gedeelte van het land natuurlijk, omdat ik er toevallig woon. Roderick, je bent WOO-coördinator. En dat wist ik niet wat het was, maar ik heb het gelukkig opgezocht en doorgekregen. De Wet Open Overheid. Wat doe je als WOO-coördinator?
4: Ja, dat is een hele brede functie. De Wet Open Overheid is de opvolger van de WOP. En,
1: dus het heette geen WOP-verzoekjes meer, maar WO-verzoekjes meer.
4: Het heette WO-verzoeken. En de wet benadrukt dat echt dat het doel van de wet is openheid en transparantie vanuit overheden. Vroeger had je bij de WOP nog wel eens van die eisen. Hè? Je moest een belanghebbende zijn. Dat is tegenwoordig niet meer. Iedereen kan gewoon een vraag WO-verzoeken indienen bij de overheid. En dan gaat er gewoon een ticketteller lopen van u dient binnen 4 weken antwoorden te hebben.
1: Jeetje.
4: En als het moeilijk is, dan mogen we er 6 weken over doen.
1: Okay.
4: En als WO-coördinator heb ik eigenlijk een hele brede functie. Enerzijds heel operationeel, dat is hartstikke leuk. De WO-verzoeken komen bij mij binnen. En we hebben een organisatie met 650 mensen, 32 teams. Dan krijg je een vraag. Nou, je probeert altijd nog.

0: even te vragen bij de verzoeker van wat zoek je precies? Wat is er een vraag achter de vraag? En dan ga je eigenlijk op zoek in de organisatie naar de informatie. Naar de antwoorden op het WO-verzoek. Dat kan heel leuk zijn. Dat kan een mailtje zijn. Maar dat kan ook een paar in hele interessante gesprekken met experts van het waterschap met de verzoeker opleveren. Dus dat is eigenlijk een... Het klinkt heel operationeel, maar het is hartstikke leuk. Je bent een beetje detective. Je bent soms ook een beetje ombudsman. Hè, want dan merk je dat bij collega's iets te makkelijk van af willen komen. Van het beetje moet je.
1: Oh ja. Ja,
0: wacht even. Hè. We hebben het hier over de wet open overheid. Dat gaat over transparantie. Herstel van vertrouwen. Hartstikke belangrijk sinds de toeslagenaffaire.
2: Ja.
0: Dus dat is heel leuk werk.
2: Hè. En wat voor vragen moet ik dan aan denken? Ik zit bij mijn hoofd voor die vliegt van alles doorheen. Dus ik denk, ja, hoeveel heeft het gekost om de dijk voor mijn deur te bouwen? Of te onderhouden? Dat soort vragen.
0: Het gaat van heel bazaal van... ik zie daar wat staan in het veld. Is dat van jullie? En zo, ja, hoeveel kost dat? Er mislukt een project. Wij willen alle rapporten over een bepaald onderwerp hebben.
2: Wow.
0: Inderdaad.
2: Letterlijk wow.
0: Ja, letterlijk wow. Dan kan je gewoon lekker de archiefkast in met elkaar.
1: Oh ja. Dat vraagt een journalist dan bijvoorbeeld of zo?
0: Nee, journalisten hebben relatief weinig bij het waterschap. Het zijn vooral inwoners. Hè? Mensen die in een projectgebied wonen.
1: Okay.
0: En dan dingen zien gebeuren waarvan ze denken... Ja, sorry, maar ik ben echt niet overtuigd van nut en noodzaak.
1: Ja, precies.
0: En die klimmen dan. Sommigen klimmen gewoon meteen in de WO-pen.
2: En hoe ver gaat dat dan? Gaat dat zover dat bijvoorbeeld mailtjes tussen collega's?
0: Alles.
2: Wat? Echt waar?
0: Mailtjes, wat appjes. Er zijn geen uitzonderingen meer in de wet.
2: Oh ja. Maar even dat ik het zeker weet. Stel je voor, ik werk met jullie samen. Jullie hebben mij ingehuurd om, weet ik veel wat te doen. Maakt niet zoveel uit. Ik stuur jou een mailtje. Valt die dan onder de WO?
0: Die valt onder wet open overheid.
2: Wow.
0: Maar, het is natuurlijk ook altijd, de overheid is van iedereen.
2: Ja.
0: Dus als wij op een bepaald moment correspondentie hebben met andere organisaties, dan moeten wij altijd vanuit de wet bij die andere organisatie even vragen van, goh, we hebben een WO-verzoek. We vinden mailtjes en WhatsAppjes van jou. Heb je bezwaar tegen het...
2: Ik wou net zeggen, want dan krijg je weer privacy. En voordat je weet, wordt het juridisch.
1: En daar komen al die zwart gelakte papieren dan vandaan. Als Glenn dan zegt, nee, doe maar niet.
0: Nee. Nou, dat, Glenn kan zeggen, doe maar niet. Oh. Maar dat is natuurlijk een persoonlijk belang.
1: Ja.
0: En dat wordt altijd tegen het algemeen belang van openheid gewogen.
1: Ja.
0: De meeste zwart gelakte dingen zijn eigenlijk gewoon persoonsgegevens. Dan is de wet de open overheid heel hard in. Ook zeker als je kijkt naar de... beetje de sfeer in de huidige maatschappij. Hè,
1: ja.
0: Namen van mensen, intern of extern, worden standaard onherkenbaar gemaakt.
2: Adressen, telefoonnummers, dat soort dingen. Nou, kunnen we urenlang over deze wet gaan hebben? Ja. Dat gaan we niet doen. Wat natuurlijk zo is, is dat deze wet gaat over al jouw collega's. En die moeten daar iets mee, kan ik me voorstellen.
0: Ja, kijk, naast gewoon de verzoeken ben ik ook projectleider. Want die wet is enerzijds heel instrumenteel. U dient tijdig antwoord te geven. Dat moet je organiseren. Tegelijkertijd moet je iets met je informatiehuishouding doen. Je moet iets aan cultuur doen. Je moet iets aan awareness, met een groot woord. En je moet gewoon eigenlijk ook het management, in gesprek met de organisatie, in gesprek met het management, moet je zo'n wet blijven agenderen. Dat je ook richting de toekomst bij veranderingen meeneemt. Van let op, we gaan een informatiesysteem aanpassen. Let op, we gaan andere processen inrichten. Hoe zit het met transparantie? Hoe zit het met openheid? Heb je daaraan gedacht? Dus het is het operationele deel is een klein deel. Super interessant. Af en toe zijn dat super interessant. Zijn ook wel eens niet leuke WO-verzoeken. Maar het meeste deel van mijn werk is gewoon projectmatig dat soort vragen zorgen. Agenderen, projecten opstarten om meer openheid te krijgen bij een bepaald team. En de samenwerking met Skillstown als het ware om een e-learning te maken, is daar eigenlijk een voorbeeld van.
2: Oké, jullie hebben samen een e-learning gemaakt.
0: Ja, we hebben samen
2: een e-learning gemaakt. Een e-learning, dan denk ik altijd, iemand gaat altijd geen computer zitten en moet door dingen heen klikken en vragen beantwoorden of de filmpjes kijken. Of hoe ziet dat ding eruit?
0: Hoe ziet dat ding er bij ons uit? Is dat het vertrekpunt is dat iedereen het moet doen. Alle medewerkers van het waterschap moeten dat doen. Daar ga ik wel even meteen een klein asterisktje bij plaatsen. Dat is een vertrekpunt, want het is gewoon lekker dat je gewoon richting een organisatie kan gaan en zeggen van joh, dit is een verplicht nummer. Ik besef heel goed dat wij mensen hebben die nooit met documenten werken bij een waterschap. Dan kunnen we daar het gesprek over hebben. Maar het fijne is dat je het vertrekpunt hebt als project, dat je zegt van iedereen moet het doen. Dat scheelt al heel veel barrières richting management en richting personeel.
1: Oh ja.
0: De barrière van moet ik dit wel of niet doen? Of het dan vervolgens de boodschap doordringt. Nee,
2: ja,
0: dat is
2: je hebt in ieder geval de kans.
0: Je hebt in ieder geval, je komt op het toneel. Laat ik het maar even zo zeggen. Hoe ziet die e-learning eruit? Dus ook het maken van e-learning is het eigenlijk al werken aan awareness, wil ik zeggen. Want we hebben twee directeuren hebben gezegd van jullie maken een introductiefilmpje en jullie vertellen wat over wet open overheid. Dus iedereen die begint krijgt een introductiefilmpje. Je krijgt een aantal vragen waar we een beetje voortoetsen van wat weet iemand al.
2: Oh, adaptief.
0: Adaptief. Nee. Het is heel bazaal. Waar staat de afkorting voor? Wanneer is die geïmplementeerd? Ik heb wat voorbeelden over. Ik heb een mailtje van jou. Ja, valt dat? Moeten we dat nou vrijgeven? Of niet? Gewoon om het dicht bij de werksituatie van de mensen te krijgen.
2: Maar het grappige is, dan gaan we ook weer even zorgen dat onze luisteraars weer gaan leren. Dat van tevoren vragen stellen, ook al weten mensen misschien nog niet veel of alles.
1: Ja.
2: Dat is didactiek, toch?
1: Vroeger in de lerarenopleiding noemen ze dat dan het onderwijsleergesprek, zeg maar. Daar begin je dan mee in de klas, inderdaad.
2: Het onderwijsleergesprek.
1: Dan ga je eerst eens vragen stellen om de voorkennis naar boven te halen. En te zorgen dat mensen dus al actief gaan nadenken van, goh, kan ik het al gokken? Heb ik al een idee van wat soort van de implicaties hiervan zijn? Ja. Dat zorgt er ook wel voor dat mensen in de leermodus komen.
2: Ik wou net zeggen, dat helpt toch ook gewoon dat je denkt, ja, ik weet dat eigenlijk niet. En dan komt er een soort van eerste nieuwsgierigheid.
1: Ja, dus of er is een confrontatie van, ik weet nog heel veel niet. Interessant, ik zal maar eens verder gaan. Of, ik weet al best wel wat. Ik kan er misschien lekker tempootje doorheen. Ja. Het brengt van alles teweeg.
2: Nou, heel goed.
0: Ja, en het leuke met die vraag is, ik merk dat mensen echt hun best doen. Die willen ook al zeggen we aan de voorkant, je hoeft geen voldoende te halen. Mensen willen, maar ik wil het goed doen. En ik denk dat misschien ook wel inherent aan waterschappers, die willen het goed doen. Maar goed, we hebben dan vragen en dan hebben we eigenlijk twee kleine modules met filmpjes. Waar we vooral eigenlijk met video iemand vanuit het archief aan het woord laten over van, hoe ga je nou met informatie om? Want ik kan natuurlijk over de WO-verzoeken gaan praten, maar veel mensen binnen waterschap kunnen 30, 40 jaar werken en nooit met een WO-verzoek te maken hebben. Het gaat vooral om hoe ga je met informatie om? In die inrichting die informatie.
2: En waarom kies je daarvoor een filmpje? Daar heb je natuurlijk over nagedacht.
0: Nou, we hebben het is laagdrempelig. In plaats van klikken. Ik heb het gedaan, het is laagdrempelig. En we hebben gewoon een aantal mensen uit de organisatie naar voren geschoven. Die gewoon, dat is...
2: Collega's.
0: De collega. Ja. Dat is de collega die daar altijd zit. Werkt die nou bij het archief?
2: En er komt dus niet een van de gelikte acteur in beeld die zegt, de WO is belangrijk. Hier en maar daarom.
0: Nee, dat doen we niet. Als projectleider betekent wel dat je een aantal mensen in de organisatie moet overtuigen om voor de camera plaats te vinden.
1: Ja, maar toch?
0: Nee, maar... Dat is ook al heel leuk werk, maar goed. We hebben echt gezocht gekozen voor een paar bekende koppen uit de organisatie. Zodat mensen ook weten van, maar als ik hiermee te maken heb, kan ik ook iemand afstappen. Hè?
2: Van, ja.
0: Ik zit er ook even kort in. Zodat mensen hebben echt zoiets van, dat is Roderick. Die ziet er zo uit. Daar kan ik op afstappen.
2: Ja. Dus los van de inhoud en de kennis, helpt het ook in de drempel die je voelt om naar mensen toe te stappen. Slim.
0: Ja. En wat we ook doen is dat we hebben een aantal korte video's van gemaakt. Een paar keer 7 minuten. Met ondersteund door tekst. En tussen die video's door zitten wat voorbeelden, wat vragen. We gaan ook de interactie aan met de mensen. In de zin van, we hebben ook een multiple choice variant op een bepaald moment. Van, je krijgt een mailtje binnen. Je bent eigenlijk niet zo tevreden. Je hebt 3 opties. Je gaat keurig naar je projectleider. En je hebt er even mondeling over. Je lucht je hart even flink op de mail en neemt ook even alle externen mee. Of je zet alles op de app richting het hele projectteam. En dan ga je natuurlijk vragen van, dan kies je voor. En vervolgens wordt er komt een WO-verzoek. Wat denk je wat wel en niet mee? Dan wordt praktijk, laat ik zo zeggen. Toen wij de e-learning aan het maken waren, hadden wij ook ondersteuning van een aantal inhoudelijke mensen. En die we gewoon de vraag hadden gesteld. Schrijf zo goed toegankelijk mogelijk op wat mensen over de wet open overheid moeten weten. Als je aan experts over wetgeving gaat vragen, schrijf het zo eenvoudig mogelijk op. Gaan ze de wet samenvatten. Dus dat mensen, je haakt af als je leest. Het was echt zo van, dit willen we dus niet. We hebben daar heel veel uitgesloopt. Omdat we gewoon wouden hebben van, maar wat betekent de wet voor de mensen in de praktijk?
2: Ja.
0: Wees je ervan bewust dat als je appt of als je schrijft, tuurlijk, we zijn allemaal mensen. Maar uiteindelijk komt het een keertje in een groot digitaal archief terecht. En we zijn geen robots. Maar als je dingen spannend vindt. Ja, dat is eigenlijk een van de. Het zijn maar 3 dingen die de mensen moeten onthouden in mijn beleving. Als het spannend wordt, tel even tot 10 voorop je op die verzendingsknop drukt.
1: Oh ja.
0: Weet je het niet? Ga niet gokken. overleg even met een collega. Hoe zitten we? Hè? Hoe zitten we hierin? Wat kunnen we zeggen? En het derde punt is dat, ja, weet je, hoe je het nou wendt of keert, de menselijke maat is wel het uitgangspunt. We maken allemaal fouten. Dus op het moment dat we iets verzenden en je denkt, oeps, dit was niet helemaal oké. Ga er gewoon mee aan de gang. Kom er desnoods op terug. Maar probeer het niet toe te dekken of te verbergen. Want uiteindelijk, de digitale werkelijkheid is momenteel niet zo erg, maar zo wijd verbreid. Dat er valt niks te verwijderen. Maar gooi het toch weg. Ja, het heeft echt geen zin.
2: Dat gaat niet.
0: Nee, je hebt het naar iemand anders gestuurd. En daar vinden we het ook weer.
2: Ja.
1: Ik vind het wel mooi. Ik hoor wel een paar belangrijke lessen erin. Zo van, het is je goed gelukt om het heel praktisch in te richten voor de doelgroep die je hebt. Ook denk ik het medium en de vormen die bij jouw doelgroep goed werken. Ik hoor dat er goede buy-in is van hogerhand, zeg maar. Wat maakt dat je het ook gewoon de organisatie in kan duwen. En door die voorbeelden en zo maak je het ook wel heel duidelijk tastbaar wat de soort van de implicaties zijn waar ze zelf mee te maken krijgen. Ik zou daar best wel, kan me best voorstellen dat ik een beetje zenuwachtig word als ik dat volg en denk, oh ja, oeh.
2: Ja.
1: Het is best handig dat ik even nadenk over wat ik allemaal aan het heen en weer WhatsAppen ben. Dus ik voel dat dat iets teweeg brengt, zeg maar. Dat is knap. Ja.
2: Wat zijn de resultaten nu, Roderick? Want je hebt het gemaakt en natuurlijk met alle goede bedoelingen. En dan is altijd de vraag, wat gebeurt er in de werkelijkheid?
0: Nou, wat er in de werkelijkheid gebeurt is dat we hebben nu de allerlaatste versie door 3 teams laten testen. En die waren eigenlijk allemaal enthousiast in de zin van, ja, het was hartstikke leuk en we hebben het gedaan. En dan zie je weer, weet je, we willen het goed doen, we hebben allemaal voldoende gehaald. En wat je dan ziet is omdat je hebt natuurlijk enerzijds moet je een beetje door de hoepel. Anderzijds heeft natuurlijk elk team heeft een teamleider. En we hebben eigenlijk ook gezegd van, de teamleider introduceert de e-learning.
2: Aha.
0: Die is eigenaar van de e-learning en van het proces wat in het team gelopen gaat worden. Dus die moet ook, als het ware, omdat iedereen in een periode van 2-3 weken binnen het team de hele e-learning heeft gedaan, hebben we met elkaar het gesprek over die e-learning. Daar ben ik bij. Ik kan soms daarin ondersteunen in het gesprek, maar dat is de teamleider die het gesprek voert met zijn collega's, met zijn medewerkers.
2: Voordat die e-learning überhaupt aangeboden wordt?
0: Nou ja, voor en na, in de zin van, jongens, we gaan de e-learning doen. Even allemaal, ja, wat gaan we doen? Daarna, als we het gedaan hebben, van, wat haal je eruit voor het werk? Je kan wel, als het ware, alle compliance als ondersteuning ernaast zitten. Zijn ze allemaal keurig door het hoepeltje gegaan. Ik neem het vinkje mee en ik ga weg. Maar dan mis je de kans dat de mensen met elkaar het gesprek voeren over van, wat heb ik geleerd? En wat heb jij eigenlijk geleerd? En ik vind dat de meeste meerwaarde. Dat als mensen de e-learning hebben gedaan, en dat zien we nu een aantal, bij twee teams zagen we dat heel sterk, dat ze met elkaar het gesprek gaan, oh, dat had ik eigenlijk helemaal niet uitgehaald. En hoe zit dat dan? Dat zijn de leuke dingen, want dan leer je niet van het scherm, maar dan leer je van elkaar. En dat vind ik het meest sterke effect.
2: Ja, cool. Isa, heb jij een andere, want dit is natuurlijk een hele mooie, hè? Dus aankondigen, e-learning doen en dan ook nog nabespreken. Ik kan me ook voorstellen dat er organisaties zijn die zeggen, ja, jeetje mina, dat is wel een hoop werk. Is er een andere manier om aan het einde af te toetsen of mensen nog vragen te stellen, zodat je ook wat feedback terugkrijgt en een soort vertaling naar het werk zelf? Je zit enorm te knikken.
3: Dus ja, zeker. Ja, nou komt het.
2: Ja.
3: Het is meer de leervorm. Een relearning. Dus dat was wellicht voor deze ook mooi geweest.
2: Een relearning, wat is
3: een
2: dat?
3: Een relearning, ja, de naam zegt het al wel een beetje. Het is een combinatie van een online tool om te leren. Dus waar informatie en toetsen of werkvormen in staan. Maar vervolgens ook in een groep een gedeelte samen uit te voeren.
2: Wow.
3: Dus dat je bijvoorbeeld een werkvorm hebt om samen iets te bespreken, om een casus te bespreken, welke mogelijkheden je daarin ziet, om samen een toets te maken. Je kan eigenlijk iedere werkvorm bedenken die er is, maar die doe je dan samen. En samen rond je dan de volledige training af.
2: Cool, goed idee. Ja.
1: Er zijn ook best veel dingen trouwens die gewoon in de praktijk getoetst worden natuurlijk. Hè? Dus in de voor verpleegkunde of zoiets heb je de handelingen die je moet kunnen verrichten. Die moeten op de werkvloer ook afgetoetst worden nadat je die e-learning hebt gevolgd bijvoorbeeld.
2: Ja.
1: En zo is dat met cybersecurity ook zo. Dat is het leukste eigenlijk, dat je dan zo'n phishing actie kan doen bijvoorbeeld. En eens kijken van,
2: wat gebeurt er?
1: Als we nou eens zo'n mailtje versturen, ja, hoe goed is dan het effect geweest? En wat ik daar sterk aan vind, is dat je niet mensen op persoon aan het aftoetsen bent voor compliance, maar het niveau van jouw organisatie, zeg maar. Want dat is natuurlijk uiteindelijk wat ertoe doet. doen wij het als organisatie in totaal relatief goed, zeg maar. Ja. En dat willen verbeteren.
2: Ja. Ik wil nog een laatste rondje mega super handige praktische tips zijn. Dat verplichten is natuurlijk fijn, want daarmee krijg je inderdaad het podium. Dat is mooi hoe je dat zei, Roderick. Het nadeel daarvan is dat er dan gelijk ook een soort van iets negatiefs omheen hangt. Hoe kan je er nou voor zorgen dat je dat ombuigt en dat je het positief maakt? En dan lekker iets simpel concreets. En dan, nou ja, Isa zit al enorm te knikken. Nou. Dus je mag gewoon beginnen, Isa. Ja,
3: ja, een win-element.
2: Een win-element, ja?
3: Ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat er voor bepaalde hoogte, hoeveel mensen het hebben gevolgd. Dat wanneer er zoveel mensen het hebben gevolgd, er bijvoorbeeld een snoeppot uitgedeeld wordt.
2: Maar dat iedereen wint.
3: Ja,
2: een collectieve winst.
3: Ja, zeker.
2: Als we dit halen, taart of appels. Juist. Veel zonder. Ja. Oké. Okay. Ja, leuk. Leuk. Roderick.
0: Ja, twee dingen. Humor en eerlijkheid. Als je het podium hebt, wees niet 100% van de tijd super serieus. Probeer ook wat lichtvoetigheid in te brengen. En tegelijkertijd wees ook heel eerlijk. We hebben wel sessies waarbij mensen zeggen, ja, maar als. Dan is het eerlijke antwoord. Je bent ambtenaar. Je hebt een eet afgelegd. Dit hoort bij de
2: moet
0: eet.
2: Gewoon, ja,
0: doe je het niet, hebben we een ander gesprek.
2: Ja.
0: Wees daar gewoon eerlijk over.
2: Okay, ja. Dus wees eerlijk over het verplichten. Dat zei Tom eerder ook al. Ja. Je moet niet gaan sugarcoaten en allemaal een beetje omvloers. Nee, dat moet gewoon, punt. Tom.
1: Voor mij zou het zijn de impact zichtbaar maken. Omdat heel veel van deze onderwerpen vervallen in verplichte e-learning die je moet volgen. Maar die gaan over hele serieuze onderwerpen. Een heel simpel voorbeeld is de WWFT. We kennen allemaal de WFT. De WWFT is voor witwassen. Bijvoorbeeld, nou, dat gaat nogal over iets, zeg maar. En als die e-learning dan gorddroge kilometers lange teksten is over wat allemaal de achtergrond daarvan is, ja, dan heeft dat weinig impact. Maar als je mensen het gevoel geeft van dat we bezig zijn, en net als met Know Your Customer of zoiets, dat we bezig zijn om te zorgen dat er geen fraude plaatsvindt, witwassen plaatsvindt, zeg maar.
2: Ja.
1: En dat doet mensen die dat ding volgen veel meer dan het verplichte nummertje waar ik nou eenmaal doorheen moet stampen.
2: Ja, mooi. Nou, drie prachtige tips waar je mee aan de slag kan. En om dat nog even, nog meer dingen waar je mee aan de slag kan, eindigt Tom altijd met ons.
4: De impact van leren.
1: De impact van leren die vergroten we vandaag door te werken met synchroon en asynchroon leren tegelijk. En jullie kennen allemaal, als je niet weet wat synchroon en asynchroon is, je kennen allemaal synchroon zwemmen, waar iedereen netjes naast elkaar zwemt en dezelfde bewegingen maakt. Dan kun je je ook een voorstelling maken wat asynchroon is. Als we het over leren hebben, dan wil dat zeggen, leer je tegelijk. Of leer je ieder op een eigen tempo, maar wel samen. En we zien natuurlijk heel vaak dat je op je eigen tempo leert met e-learning die je zelf doet, los van anderen. Maar het voorbeeld wat net al gegeven werd rondom WeLearning is e-learning die je samen volgt. En dat is dus vaak asynchroon. En je hebt dus met die verplichte nummers heel vaak compliance training die je zelf als persoon moet volgen. Lukt het jou om dat te combineren met verdiepingssessies bijvoorbeeld die synchroon zijn, waarin je casuïstiek met elkaar kan bespreken en dat soort dingen? Trek je daar de voordelen uit? Pak je dan ook asynchroon erbij, waarin je in kleine groepjes bijvoorbeeld of individueel aan thematiek werkt op je eigen tempo, op je eigen moment, op een moment dat voor jou relevant is, of je er ruimte voor hebt, en je gaat dat vervolgens in die sessies weer bespreken, dan maak je heel nuttig gebruik van alle media die je hebt, zeg maar, om zo'n leertraject goed te vervlechten. En zorg je er ook voor dat zo'n verplicht nummer eigenlijk past bij de ruimte die mensen hebben, in plaats van dat je het alleen maar soort van door een strot heen duwt.
4: Lang leven leren, de podcast.
2: Ja, rest mij niks dan Isa Goossens te bedanken van Skillstown, Roderick Molenaars van de Waterschap Vallei en Veluwe en natuurlijk Tom Bos, mijn fijne co-host, voor al zijn mooie inzichten. En jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
4: Bedankt voor het luisteren naar Lang Leven Leren, een initiatief van Skillstown. Meer afleveringen vind je in jouw

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet...
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
7: Je hoort het op New Business Radio. Manutan,
5: Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Een Nederlands technologiebedrijf krijgt 15 miljoen euro van de overheid om verder te groeien in Azië. Staatsinvesteerder Invest International verstrekt de lening aan het Eindhovense KMWE, dat onder meer onderdelen levert aan ASML. Het geld wordt gebruikt voor een uitbreiding van een fabriek in Maleisië, waar KMWE al ruim 15 jaar actief is. Veel klanten uit de chipindustrie die zitten in Azië, waardoor productie dicht bij die markt volgens het bedrijf steeds belangrijker wordt. Invest International springt bij omdat commerciële banken zulke buitenlandse uitbreidingen niet altijd volledig financieren. De investering moet volgens KMWE uiteindelijk ook ruimte opleveren om de hoogwaardige productiecapaciteit in Nederland verder uit te breiden.
9: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work. Elke vrijdag tussen 5 en 6 en maandag tussen 12 en 1. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

0: organisatieontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
6: Netwerkplatform Connect verdubbelt vanaf 1 november de prijs van haar jaarabonnement. Ondernemers betalen dan geen 247, maar €494 per jaar. De start-up die in april werd gelanceerd koppelt ondernemers iedere week aan een zakelijke match. Volgens Connect komt de prijsverhoging mede voort uit een rondvraag onder eigen leden. Zij zouden vinden dat de huidige prijs niet in verhouding staat tot wat een succesvolle zakelijke connectie kan opleveren. Met het hogere tarief zegt Connect daarnaast meer serieuze ondernemers te willen aantrekken en de kwaliteit van het netwerk te bewaken. Onlangs sloten ook 3 nieuwe aandeelhouders zich bij het bedrijf aan.
1: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
7: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

en AI bepaalt hoe jouw medewerkers reizen. We binnen een uur van Amsterdam naar Parijs kunnen via een Hyperloop. De toekomst van mobiliteit klinkt soms als science fiction, tot je hoort wat er nu al gebeurt. In Move Forward spreekt Ron Lemmens met de mensen die aan de toekomst bouwen van onze mobiliteit. CEO's, ondernemers, experts. Mensen die niet wachten op verandering, maar verandering veroorzaken. Move Forward, elke vierde woensdag van de maand tussen 3 en 4 bij New Business Radio. Ook te beluisteren als podcast. Move Forward wordt mede mogelijk gemaakt door DTC, Financial Lease voor auto's en bedrijfsmiddelen. En Europcar for Business, flexibele mobiliteit voor grootzakelijk Nederland.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
2: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feunt met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Het Europese mobiliteitsplatform DKV Mobility haalt een ervaren techbestuurder binnen. Ronan Benchetried wordt de nieuwe Chief Technology Officer. Hij gaat zich bezighouden met de technologie achter het bedrijf en de verdere digitalisering. Benchetried loopt al ruim 30 jaar mee in de techwereld en was hiervoor technisch directeur bij betaalplatform MangoPay. Op zijn cv staan daarnaast bedrijven als Bumble, Zopa en PokerStars. DKV Mobility investeert de laatste tijd nadrukkelijk in technologie, data en kunstmatige intelligentie. Ze opende het bedrijf in juni een nieuwe tech-hub in Porto en werd een maand later ook een nieuwe directeur voor data en AI aangesteld.
9: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
10: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. People Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij de Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.